Basisschool gaat hij op zijn 11e naar de Benedictijnerschool Sint Paulus buiten de muren. Deze telde toen een 10-tal leerlingen. Alfredo verwerft er een brede humanistische cultuur die de basis wordt van een veelzijdige geleerdheid. Zijn vroomheid is voorbeeldig en het bidden van de rozenkrans is een wezenlijk onderdeel van zijn gebed. In het heetst van de zomer begeeft de gemeenschap zich naar Farfa in de Sabijnse heuvels. Daar ontmoet Alfredo de zalige Placido Riccardi, een Benedictijn die hem opleidt in het geestelijk leven en voor hem een voorbeeld wordt in zijn zoektocht naar schoonheid en naar God. Riccardi sterft in 1915. Alfredo erft van hem, die men de heilige van de kruisweg noemde, veel devotie voor deze vrome oefening. Na 7 jaar op school wordt Alfredo toegelaten tot het noviciaat en ontvangt hij de naam Ildefonso, genoemd naar een heilige monnik die van 606 tot 667 bisschop werd van Toledo in Spanje. Hij krijgt interesse voor sacrale archeologie, maar zijn novicemeester neemt op een dag al zijn archeologieboeken in beslag met als verklaring: om aan archeologie te doen, moet men zich verplaatsen. Een monnik echter blijft in zijn abdij. Broeder Ildefonso legt in 1899 zijn eerste gelofte af. Zijn kloosterleven laat zich voortaan samenvatten in 2 woorden. Ora et labora, bid en werk. Hij wijdt zich aan de studie, theologie, heilige schrift, archeologie, sacrale kunst, geschiedenis en liturgie. Met als enig doel, God dienen uit liefde. Ondanks zijn jonge leeftijd in de gemeenschap wordt hij tot ceremoniarius benoemd. In oktober 1900 begint broeder Ildefonso filosofie te studeren aan de pas gestichte Benedictijner Universiteit van Sint Anselmus. Zijn scherp inzicht en werkijver blijven niet onopgemerkt en bezorgen hem in juni 1903 een doctoraat in de filosofie. Na zijn theologiestudie wordt Dom Ildefonso op 19 maart 1904 tot priester gewijd. Hij zegt tegen een vriend: in de Heilige Schrift wordt het woord priester nooit alleen gebruikt, maar altijd in de uitdrukking priester van de Heer, om erop te wijzen dat een priester helemaal toebehoort aan de Heer. Ons priesterschap is niets anders dan een voortzetting van het priesterschap van de Heer. De jonge priester schaart zich ten volle achter de definitie die de heilige Benedictus van een monnik geeft: een arbeider die zich bezighoudt met de zaken van God. Niets geeft mij voldoening als het God niet behaagt, zegt hij graag. Hij is alles voor allen. Door onderricht aan kinderen, zijn functie als ceremoniemeester, zijn discrete hulp aan de overste voor een betere naleving van de regel in de gemeenschap. Bij zijn verplaatsingen buiten het klooster laat de abt zich graag door Dom Ildefonso vergezellen. Hij laat hem ook preken voor de monialen in de streek. In 1908 vertrouwt hij hem de belangrijke en delicate taak van novicemeester toe. Ik heb zo weinig vrije tijd, schrijft pater Ildefonso. Het is echt ellendig. De Heer heeft de dingen zo geregeld dat mijn dag helemaal gevuld is tot zijn meerdere eer. Onderwijs, biecht, conferenties voor de ene of de andere, zodat mij niets anders rest dan hem heel het offer van mijzelf aan te bieden. Maar zijn ziel is in vrede. Ik leef rustig in de aanbiddelijke wil van God en volg als een kind de weg van de gehoorzaamheid, de enige weg naar het heil. Het kloppend hart van de verkondiging. Een groot getuigenis loopt door de geschiedenis van het geloof, zegt paus Franciscus, dat van de monialen en de monniken. Hun leven spreekt voor zich, maar wij kunnen ons de vraag stellen: hoe kunnen mensen die in een klooster leven bijdragen tot de verkondiging van het evangelie? Zouden zij er niet beter aan doen hun energie te steken in de missie, door het klooster te verlaten en het evangelie buiten te verkondigen? Monniken vormen daadwerkelijk het kloppend hart van de verkondiging. Hun gebed is zuurstof voor alle ledematen van het lichaam van Christus.
hun gebed, is de onzichtbare kracht die de missie ondersteunt. Het is geen toeval dat de beschermheilige van de missies een Moniale is, de heilige Theresia van het Kind Jezus. Hoor hoe zij haar roeping ontdekte. Ik begreep dat de kerk een hart bezit en dat dat hart van liefde brandt. Ik begreep dat het de liefde alleen is die de ledematen van de kerk bewegen laat en dat als de liefde uit zou doven, de apostelen niet meer het evangelie zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen in zich vervat. En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit, O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Thérèse van Lisieux, mijn levensverhaal. Contemplatieve, monniken, monialen, zijn mensen die bidden, werken, in stilte bidden, voor heel de kerk. En dat is liefde. Liefde komt tot uiting door gebed voor de kerk, door te werken voor de kerk in de kloosters. Deze universele liefde bezielt het leven van de monniken en zet zich om in hun voorspraak. Vanaf 1911 voegen zich bij de bezigheden van pater Ildefonso ook onderwijs aan de Hogeschool voor Sacrale Muziek, die in datzelfde jaar werd geopend. Daardoor gaat hij liturgie studeren. In 1913 gaat hij ook nog kerkgeschiedenis doseren aan de Universiteit van Sint Anselmus. Als hij over historische personen spreekt, maakt hij graag grapjes. Het gaat tenminste over mensen die allemaal in de eeuwigheid zijn en geen schade meer doen. Dat is een wereld waarin ik mij op mijn gemak voel. Rond die tijd begint hij aan zijn Liber Sacramentorum, boek van de sacramenten. Een volumineus boek met historische en liturgische voetnoten over het Romeinse missaal en brevier, voorzien van voortreffelijk commentaar. De congregatie van Monte Cassino, waar de abdij van Sint Paulus buiten de muren deel van uitmaakt, doet dikwijls een beroep op pater Schuster voor de herziening van haar constituties. Ter gelegenheid van het generaal kapittel van 1915 wordt hij benoemd tot procurator van zijn congregatie bij de Heilige Stoel. Veel kloosters in moeilijkheden wenden zich tot hem. In 1916 wordt hij prior van Sint Paulus en 2 jaar later wordt hij verkozen tot opvolger van zijn abt, die God tot zich heeft geroepen. Hij is dan 38 jaar oud. Hij verklaart zich ongeschikt voor deze functie, maar zal haar uiteindelijk toch aanvaarden uit gehoorzaamheid aan het generaal kapittel. Hij verlangt zijn monniken te leiden op een weg van heiligheid en begint met dubbel zo streng te zijn voor zichzelf. Hij spant zich in om als eerste bij de officies aanwezig te zijn en het snelst zijn activiteiten te onderbreken bij het luiden van de klok. Uw houding, zegt hij tot de monniken, moet gelijken op die van de engelen in de aanwezigheid van God. De recollecties die hij organiseert voor geestelijke en leken zijn ware oases van geestelijk leven. Monseigneur G.B. Montini, de latere paus Paulus VI, stuurt er jongeren heen van de christelijke beweging Fucci, waarvan hij aalmoezenier is. Dom Ildefonso speelt eveneens een rol in de dialoog met de Joodse gemeenschap in Rome. Onwetendheid over eeuwige waarheden. Paus Benedictus XV onderhoudt zich graag met hem en benoemt hem tot adviseur van de Congregatie voor de Rieten, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, en daarna tot voorzitter van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies. Als visitator van de seminaries in Italië en vervolgens van de religieuze gemeenschappen kwijt de abt zich van deze opdrachten met zijn gebruikelijke ijver en wint hij door zijn diplomatie en beminnelijke vastberadenheid de sympathie van velen. Na het overlijden van kardinaal Tosi, aartsbisschop van Milaan, wordt hij tot zijn grote verrassing op 26 juni 1929 aangesteld om hem op te volgen aan het hoofd van het grootste bisdom van Italië. Vervolgens wordt hij op 15 juli tot kardinaal gecreëerd.
het eerste gebaar bij zijn aankomst op het grondgebied van zijn bisdom, is een kus op de grond, besproeid met het bloed van zoveel martelaren en het zweet van zoveel van mijn voorgangers. Hij kiest de heilige Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan van 1565 tot 1584, tot voorbeeld. Zijn eerste pastorale brief is helemaal gericht op het evangelische en spirituele aspect van zijn opdracht. Hij moedigt daarin alle liefdadigheidswerken aan. In de aankondiging van zijn eerste pastorale bezoek gaat hij onmiddellijk naar de essentie. Het is onwetendheid over de eeuwige waarheden die de bron is van de achteruitgang van het geloof en de openbare zeden. Hij hecht veel belang aan de catechese en hekelt onder meer het verzuim van de zondagsplichten, de onzedige mode en onfatsoenlijke voorstellingen. Om de 900 parochies van het bisdom te bezoeken zijn 5 jaar nodig. In de 25 jaar van zijn episcopaat bezoekt hij elke parochie 5 keer, soms zelfs te voet, wanneer de wegen ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer. Hij onderzoekt alles persoonlijk, vooral wat de eredienst betreft, wat voor pastoors een grote impuls betekent. Om hen aan te sporen de waarheden van het geloof te onderrichten, geeft hij zelf catechese aan kinderen en volwassenen. Hij zegt: "Ik zie duidelijk dat het vergeten van God één van de grote kwalen van onze tijd is. Het fundament van iedere ware cultuur." Paus Benedictus XVI zei over het monnikendom dat na de val van het Romeinse Rijk een nieuwe cultuur voortbracht: "Het doel van de monniken was God te zoeken, querere Deum. Te midden van de verwarring van deze tijden, waarin niets leek te weerstaan, verlangden de monniken het belangrijkste, zich inzetten om datgene te vinden wat waarde bezit en wat altijd blijft, om het leven zelf te vinden. Zij waren op zoek naar God. Zij wilden overgaan van secundaire dingen naar wezenlijke zaken, naar het enige wat waarlijk belangrijk en zeker is. God zoeken en zich door hem laten vinden. Dit is vandaag niet minder noodzakelijk dan in het verleden. Een zuiver positivistische cultuur die de vraag naar God als niet wetenschappelijk verwijst naar het subjectieve domein, zou een capitulatie van het verstand betekenen, een verzaken aan de meest verheven mogelijkheden van het verstand en dus een mislukking van het humanisme, waarvan de gevolgen enkel ernstig kunnen zijn. Wat de cultuur van Europa gesticht heeft, namelijk de zoektocht naar God en de bereidheid om naar hem te luisteren, blijft ook vandaag nog het fundament van elke waarachtige cultuur." Tijdens zijn pastorale bezoeken ontmoet de kardinaal bewegingen die volgens hem het hart van de parochies vormen. Zij delen zijn missionaire bezorgdheid jegens de massa ongelovigen. "Ik breng hen uitsluitend de boodschap van eeuwig heil en verzoening met God." Het uithoudingsvermogen van kardinaal Schuster wekt verbazing en bewondering bij zijn omgeving. Tijdens een van zijn laatste pastorale bezoeken zegt hij: "Het is een zware taak aartsbisschop van Milaan te zijn. Maar hoe kan ik mij aan vermoeidheid onttrekken? Zolang de Heer mij te leven geeft, zal ik mijn taak voortzetten." Zijn verklaring luidt: "Het zijn de gebeden van goede mensen die mij ondersteunen. De audiënties die hij in de voormiddag in Milaan verleent, vragen veel van hem, omdat hij alles wat hem voorgelegd wordt nauwkeurig wil onderzoeken. De aandacht die hij schenkt aan alle priesters die hem bezoeken, gaat gepaard met diepe vaderlijke genegenheid. Hij helpt hen met al zijn kracht en geeft hun advies, met name om 's avonds tijdig te gaan rusten, zodat ze de volgende dag monter zijn en zich niet laten opslokken door externe bezigheden. Hij bewondert het werk van de vrouwelijke religieuzen, hun moeite en talloze offers. In een pastorale brief herinnert hij de oversten eraan dat zij in geweten gehouden zijn de zusters die in ziekenhuizen en zorgcentra werken vakantie te geven. Tijdens de audiënties probeert hij het gesprek altijd op het bovennatuurlijk vlak te brengen, ongeacht wie hij ontvangt. Door zijn innige vereniging met God blijft hij altijd rustig en sereen,
zelfs wanneer het gesprek moeilijk verloopt. Eerbetoon en fijngevoeligheid kenmerken hem wanneer hij vertegenwoordigers van andere godsdiensten en christelijke denominaties ontvangt. Om beter in het heden te leven. Het bisdom Milaan heeft een eigen liturgie, de Ambrosiaanse liturgie, toegeschreven aan de heilige Ambrosius. De nieuwe aartsbisschop moedigt de studie over dit onderwerp aan. Kardinaal Montini, die hem in Milaan zal opvolgen, zegt over hem: hij was historicus, archeoloog, hagiograaf en liturg. Hij bestudeerde het verleden om beter in het heden te leven. Het heiligheidideaal van kardinaal Schuster beoogt geen buitengewone, bovennatuurlijke fenomenen, maar steunt op gebed, gevoed door de geopenbaarde waarheden, op werk en op extreem geduld om zijn kruis te dragen. Toch hebben zijn zegen en gebed soms een uitwerking die op een wonder lijkt. Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, dacht pater Schuster, destijds monnik van Sint Paulus, net als de overgrote meerderheid van de Italiaanse katholieken, dat het fascisme katholiek kon worden gemaakt. Toch zag de kardinaal zich ondanks het verdrag van Lateranen van 1929 genoodzaakt om de strijd aan te binden tegen de pogingen van de staat om alle activiteiten in het land in handen te krijgen. Ook veroordeelt hij discreet bepaalde pogingen van de fascistische beweging om de geestelijkheid voor zich te winnen. Nadat Mussolini onder invloed van zijn Duitse bondgenoot rassenwetten afkondigt, geeft hij op 13 november 1938 in de kathedraal van Milaan een homilie waarin hij het racisme duidelijk veroordeelt. Hij bestempelt het als ketterij, als een internationaal gevaar, niet minder dan het bolsjewisme. Hij kant zich ook tegen de staat toen deze de opleiding van de jeugd wilde monopoliseren. In een brief van 12 februari 1937 aan de katholieke actie veroordeelt de kardinaal de frequenter wordende kindermoord. Het is zijn zorg om deze onschuldige kinderen die niet zijn gedoopt voor de dood te behoeden. Kardinaal Schuster woont in 1937 de viering bij van het 100-jarig jubileum van de kloostergelofte van Dom Prosper Géranger, de herstichter van de abdij van Solesmes in Frankrijk. In 1939 neemt hij deel aan het conclaaf dat eindigt met de verkiezing van Paus Pius XII. Terwijl de oorlog in Italië wordt opgehemeld, bezoekt de kardinaal in april 1940 koning Victor Emmanuel III om hem te zeggen: majesteit, Italië vertrouwt op u om de oorlog te bezweren. Zijn oproep blijft evenwel zonder gevolg. In augustus 1943 is Milaan het doelwit van Anglo-Amerikaanse luchtaanvallen. Brandbommen vernietigen bijna de helft van de stad. Om tegemoet te komen aan de nood van de talloze slachtoffers van honger en ellende, die daar het gevolg van is, laat de kardinaal financiële hulp, voedingsmiddelen en kleding uitdelen. Geef al wat wij hebben. Ons geld is het geld van de armen. Wij kunnen het hun niet onthouden, zegt hij aan zijn pastoors. Hij richt de liefdadigheidsinstelling van de aartsbisschop op en plaatst een toegewijde leek aan het hoofd. De kardinaal bevordert ook de bouw van woningen voor daklozen. Op 1 september 1943 publiceert hij een pastorale brief waarin hij eraan herinnert dat de kerk de rechten van het volk, gewetensvrijheid en de onschendbaarheid van het gezin altijd heeft verdedigd tegen de onderdrukking door sterkeren. In de laatste dagen van de oorlog organiseert hij onderhandelingen om de overgave van de fascisten zonder bloedvergieten te laten verlopen. In april 1945 vraagt Mussolini om een ontmoeting met de kardinaal. Schuster probeert Mussolini ervan te overtuigen om berouw te tonen voor zijn zonde en zich over te geven, maar tevergeefs. Wanneer het lijk van de dictator na zijn executie in Milaan publiek wordt tentoongesteld, vraagt de aartsbisschop aan de leiders van het verzet: haal hem weg of ik doe het zelf. Zijn verzoek wordt ingewilligd. Op 8 januari 1952 wordt in Florence de Italiaanse bisschoppenconferentie opgericht.
Kardinaal Schuster wordt er de eerste voorzitter van. Hij wordt door Pius XII aangesteld als pauselijk afgevaardigde bij de Nationale Eucharistische Congressen van 1951 en 1953. Daar valt hij op door de grote vroomheid die hij aan de dag legt bij het vervullen van zijn functies. Maar in maart 1954 moet hij door uitputting een kanoniek bezoek onderbreken. Zijn hart vertoont al enkele jaren tekenen van vermoeidheid. Op 14 augustus verplicht zijn arts, pater Gemelli, hem zich terug te trekken in het seminarie van Venegono. Hij vertrouwt de seminaristen die rond hem staan toe. Omdat ik niet jaar na jaar de rente wilde betalen, ben ik nu verplicht om in één keer het hele kapitaal en de rente terug te betalen. En ook, de mensen lijken zich niet meer te laten overtuigen door onze prediking. Maar in het aangezicht van heiligheid geloven ze nog steeds, knielen ze nog steeds en bidden ze nog steeds. In een laatste artikel voor een Milanees tijdschrift ter gelegenheid van de dood van Alcide De Gasperi, de Italiaanse politicus wiens proces van zaligverklaring in gang was gezet, schrijft hij: de eenheid van Europa kan alleen worden gevonden in zijn christelijke traditie. In de nacht van 29 op 30 augustus slaapt kardinaal Schuster vredig in, nadat hij het heilig oliesol en de communie heeft ontvangen. 30 jaar later, op 28 januari 1985, wordt zijn lichaam tijdens het kanoniek onderzoek met het oog op zijn zaligverklaring intact aangetroffen. De hoogste waarde. Bij de zaligverklaring van kardinaal Schuster op 12 mei 1996 benadrukte de heilige paus Johannes Paulus II: de liefde voor Christus, uitgedrukt in een onvermoeibare dienstbaarheid aan de kerk, vormt de kern van de spiritualiteit en apostolische activiteit van Alfredo Ildefonso Schuster. De geest van gebed en contemplatie, eigen aan de Benedictijner traditie waarin hij was gevormd, bezielde heel zijn pastorale ambt. Ook vandaag nog wijst hij elke priester en elke persoon die geroepen is om in de wijngaard van de Heer te werken op de allerhoogste waarde van de liefde voor God, het fundament van broederlijke gemeenschap en apostolaat. Uiteindelijk, zo schreef hij, is het de liefde die telt voor de ware grootsheid van de kerk en haar kinderen. Kardinaal Schuster aanbad Christus in zijn hart en was, zoals de heilige Petrus leert, altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in hem leefde. Met zachtmoedigheid, respect en een rustig geweten was hij bereid, als dat de wil van God was, te lijden voor het goede dat men doet. Mogen hij ons inspireren tot een gelijkaardige trouw aan de Heer.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de Almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek met. Het is dinsdagochtend, inmiddels een vertrouwd geluid hier bij Radio Maria, dat we dan in gesprek gaan met een van onze luisteraars of een van onze betrokken vrijwilligers of iemand die op de een of andere manier bij die prachtige missie van Radio Maria betrokken is. En ik heb deze ochtend iemand in de uitzending, die zit weliswaar niet hier tegenover mij. Normaal zitten de mensen hier in de studio, maar het is vandaag een telefonische uitzending, want mijn gast die zit vandaag in Duitsland en die belt nu vanuit de auto. Van harte welkom, Daniel.
1: Dag, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij kunt mij goed verstaan?
1: Ja.
0: Ja, nou ik jou ook, dat is mooi. Van harte welkom Daniel Eikelenkamp.
1: Dank u wel.
0: Ja, mooi dat je wilde aansluiten deze ochtend. Wij kennen elkaar een paar jaar, denk ik. Dat ik jou voor het eerst ontmoette is denk ik een jaar of twee geleden misschien. We zijn elkaar op verschillende plaatsen al tegengekomen. En onze missies die haken vaak in elkaar. Hè. Je bent volop bezig voor de kerk, ook in jouw parochie. Je bent ook heel pro-life actief. Hè. Dat is natuurlijk voor ons ook belangrijk, zeker deze 40 dagen dat we bidden voor het leven. Kun je heel kort eens aan de luisteraars vertellen wie je bent, voordat we wat meer de diepte ingaan dadelijk?
1: Ja, ik ben een geboren Twentenaar, dus ik kom uit Almelo. En voordat ik 1 jaar oud was, zijn mijn ouders naar Wierden verhuisd. En ik ben geboren op een steenworp afstand van de eerste moskee van Nederland.
0: Bijzonder, ja.
1: Daarachter zat wel een kerk, maar ik was toch dichter bij de moskee dan bij de kerk geboren.
0: Oké.
1: En christelijk gereformeerd gedoopt en opgevoed. Dus eigenlijk de eerste 25 jaar van mijn leven traditioneel calvinistisch geweest. En eigenlijk mede door bijbelstudie ook en door veel gebed ben ik uiteindelijk katholiek geworden. Dat was op mijn 26e. En dat was ook in Fatima, eigenlijk mijn eerste grote Maria-bedevaart.
0: Ja.
1: En dat was toen een dame, Jacinta. Toevallig zit haar broer hier naast me.
0: Okay.
1: Die had mij toen aangeraden om het in Portugal te doen. Toen gingen we met een groep op bedevaart daar. En dat sloot eigenlijk wel heel mooi aan bij mijn bekeringsverhaal. Want ik had toen ook veel nagedacht en gecontempleerd over het hoogpriestelijk gebed van Jezus. Dus eigenlijk Johannes 17. Dus het gebed wat hij doet in de Hof van Olijven. Dus sluit ik wel mooi aan bij deze 40 dagen tijd.
0: Ja.
1: En daar bidt hij onder andere voor de eenheid. En daar was ik op een gegeven moment over aan het nadenken. Want eigenlijk bidt Jezus van Vader dat zij allen één zullen zijn. Maar dat betekent dus ook dat de kerk wel degelijk verdeeld en gescheurd kan raken. En ik was natuurlijk protestants en ik heb ook wel van dichtbij kerkscheuringen gezien. Mensen die evangelisch werden vanuit de traditionele kerken, traditioneel protestantse kerken. En zelfs als protestanten beseften wij natuurlijk dat elke kerkscheiding kwaadaardig eigenlijk is, of het werk van Satan zou je kunnen zeggen. En 2017 was er natuurlijk 500 jaar reformatie. En dan zit je eigenlijk met een dilemma van, is dat nou iets om te vieren? Hoe moet je daarbij stilstaan?
0: Ja.
1: Het jaar ook dat ik katholiek ben geworden. En ik dacht eigenlijk van, de beste manier om daarbij stil te staan is eigenlijk weer naar die eenheid van de kerk zoeken, zeg maar.
0: Ja. Ik wil daar zo nog veel meer over horen, maar ik wil heel even nog, voordat we daarover gaan praten, terug de tijd in. Jij zegt, ik ben traditioneel calvinistisch opgevoed. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dus wij gingen naar een christelijk gereformeerde kerk. Dat was een klein schuilkerkje tussen de huizen. Hij zat echt verstopt. Hij zag alleen het torentje boven de woonhuizen uitsteken. Maar mijn grootvader was nog wel hervormd geweest. En die heeft op een gegeven moment in de jaren 60, toen iedereen eigenlijk uit de kerk ging, heeft hij juist de beslissing gemaakt om naar de gereformeerde kerk te gaan. Dus hij ging een beetje tegen de stroom in al. Mede omdat hij de Heilige Schrift een keer goed had gelezen en ook de institutie van Calvijn. En toen besloot hij eigenlijk dat de hervormde kerk al zodanig zijn oorsprong had verloren, dat het beter zou zijn, dat het calvinisme beter tot uiting kwam in de gereformeerde kerk, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Dus in die zin heb ik wel enigszins hetzelfde als mijn grootvader gedaan, maar dan nog een stap verder dat ik weer naar de moederkerk, naar de katholieke kerk ben teruggekeerd.
0: Ja. En hoe kenmerkt zich de kerk van jouw jeugd? Wat stond daar centraal?
1: De preekstoel staat er natuurlijk centraal, de Heilige Schrift. Dus elke elke kerkdienst, waren er vaak twee op een zondag. Daar staat het woord centraal. Dus het hoogtepunt van de kerkdienst is een 40 minuten of soms zelfs een uur durende preek. Van dominees die ook echt zijn opgeleid om te preken. Dat is eigenlijk wel het hoofdpunt van hun studie. Dus daar zijn ze ook echt heel goed in. Dus het is echt, in die zin echt een soort bijbelcollege wat je krijgt. Mm-hmm. En vaak ook met hele mooie, bevindelijke spiritualiteit. Dus hoe pas je het woord toe in je leven?
0: En dat raakte, dat raakte jou als kind ook al? Je ging graag naar de kerk?
1: Nou, als kind, natuurlijk had ik ook wel eens geen zin om naar de kerk te gaan. Maar ik ging, ik was natuurlijk wel leergierig. En ik besefte wel dat het heel goed was. Maar ik ging ook wel eens tijdens de preek gewoon een bijbelboek lezen of iets anders lezen. Wat ik bij me had. En dat heeft me ook enorm geholpen om het te verdiepen, zeg maar. Dus ik ben gaan bijbel lezen van kaft tot kaft. Dus ik ben bij Genesis begonnen toen ik 13 was. En toen ik 14 was, had ik hem uitgelezen. Ja, dat is wel, moet ik zeggen, een hele goede basis geweest voor mijn kennis van christendom. En natuurlijk ken ik de christelijke traditie nog niet goed. Maar met de Bijbel, daar zit eigenlijk ook al heel veel traditie in. Of bepaalde vormen die daarop teruggrijpen, zeg maar. Dus dat heeft me wel echt een goede basis gegeven waar ik nog steeds op kan teruggrijpen.
0: Ja, en op je 13e dus al heel de Bijbel gelezen, tussen je 13e en je 14e. Is die honger naar het woord van God, om God te leren kennen, ook gebleven daarna? Of heb je ook wel, toen je wat ouder werd, zoals je dat vaak bij jongeren ziet, dat je dan wat meer afstand neemt van het geloof?
1: Ik heb op zich niet echt afstand genomen van het geloof. Ik kwam toen ik, in mijn tienertijd heb ik een meisje leren kennen die ook katholiek was. Maar zij was eigenlijk meer cultureel katholiek. Wel opgevoed, maar niet praktiserend. En ik ging eigenlijk heel erg bidden voor haar bekering. Maar God gaf me wel de genade dat ik niet ging bidden dat ze protestant zou worden. Dus ik had zoiets van, als zij God vindt in het katholicisme, is dat ook goed.
0: Ja, ja.
1: Dus ik ging heel erg voor haar bidden dat ze haar leven weer op de rit zou krijgen. En ja, er zat ook wel wat best heftige problematiek bij. Dus eigenlijk had ze ook wat exorcistische hulp nodig. En toen zijn wij bij een katholieke exorcist van de bisdom Haarlem, Amsterdam, uitgekomen. En dat is eigenlijk een van de eerste priesters die ik ontmoet heb. Dus dat was het begin van mijn twintiger jaren. Dus ik besefte eigenlijk als protestant al dat ik ook niet de autoriteit had om daar iets mee te doen, zeg maar. Hmm. En ik zocht dus eigenlijk als protestant al naar priesters die daar speciaal voor toegelegd waren. Want ik had toen een heel boek gelezen van, het was een protestants werk, volgens mij 15 jaar geleden uitgekomen. En dat heette Demonie en Psychiatrie. Heel dik boek. En daar stond eigenlijk al in, ik ging de bronnen bekijken, zeg maar. En al die bronnen van dat boek waren katholiek. En toen dacht ik al van, blijkbaar hebben de katholieken de echte kennis over dit onderwerp.
0: Oké.
1: Dus zo, mede door dat soort dingen. Ja, het is niet één ding, maar dit heeft op zich in mijn persoonlijk leven wel een rol gespeeld. En ja, dus voor de rest gewoon heel veel.
0: Ja, er waren al een soort van voortekenen van dat grote moment in 2017 toen je naar Fatima ging.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Bijzonder. Ben jij na jouw middelbare school gaan studeren? Ben je gaan werken? Wat ben je gaan doen?
1: Ja, ik ben gelijk, toen ik 17 was, had ik al een kamer voor mij en een van mijn beste vrienden. Die zat destijds in de Pinkstergemeente. Die is later ook katholiek geworden. Dus we hebben elkaar, in ons studentenhuis in Amstelveen zaten we. Dus gelijk van onze 18e, ik ben begonnen met een bachelor geschiedenis. Hij met een bachelor Hebreeuws aan de UvA. Ik zat aan de VU. Dus dat is echt ook de gereformeerde universiteit van ouds. En we hebben elkaar eigenlijk, wat ook mooi in de Bijbel staat, ijzer slijpt ijzer. We zijn eigenlijk voor elkaar een betere docent of professor geweest dan wat je veelal op de universiteit tegenkomt.
0: Ja, ja.
1: En mede door discussies die we in ons studentenhuis voerden, zijn we allebei in onze studententijd katholiek geworden.
0: Oh, allebei ook, ja. Jullie zijn ook samen naar Fatima geweest dan?
1: Dion was al in 2014.

0: Fatima geweest dan?
1: Dion was al in 2014 katholiek geworden. En ik ben drie jaar later katholiek geworden. Of misschien was hij zelfs al nog een jaar eerder. En ja, vanuit de Pinkstergemeente heb je eigenlijk al wat minder traditie, zeg maar. Dus dan heb je een groter gat in die zin. Wat hij ook mooi opgevuld zag worden door het katholicisme. En ik moet zeggen, wij als gereformeerden hebben toch nog wel 500 jaar traditie. Die vaak ook heel anti-katholiek is. En dat heeft me nog wel wat meer tijd gekost om daar overheen te komen. En ja, nu in de familie ligt het nog steeds wel moeilijk.
0: Heb je veel innerlijke strijd gehad om dat op te geven?
1: Ja, ik denk vooral mijn grootouders. Ik ben toen met mijn grootvader nog naar het Calvijnjaar geweest, 2009. Zijn we naar Dordrecht gegaan. Dus dan herdenk je ook echt eigenlijk het enige Calvinistische concilie, wereldconcilie, wat er ooit is geweest. Wat wel bijzonder veel invloed heeft gehad, niet alleen in Nederland, maar door de hele, ook in Amerika en Noord-Europa vooral. En toen kwam ook de nieuwe Statenvertaling uit. Dus een van de beroemdste Nederlandse Bijbelvertalingen. Of waarschijnlijk de beroemdste. Die ook heel veel invloed op de Nederlandse taal heeft gehad. En daar heb ik toen 3 exemplaren van gekocht. Onder andere voor mijn moeder, voor mijn grootmoeder. En dus mijn grootouders die zijn kort overleden omdat ik katholiek ben geworden. En dat was voor hen wel heel moeilijk. Maar dat sluit op zich ook wel mooi aan. De meest mystieke reden waarom ik katholiek ben geworden is eigenlijk dat ik besefte van liefde offert. Liefde leidt, zeg maar. Mm-hmm. En zo kon ik dat ook plaatsen bij mijn grootouders. Want zij hebben zich ook wel veel leed in hun leven gehad. En ik zag dat hen juist dichter bij God bracht. Dus ze hebben al een kindje verloren. Dat was mijn oom die ik nooit gekend heb. Die is overleden aan een hartziekte toen hij 6 jaar oud was. En dat heeft eigenlijk altijd, is altijd wel een groot lijden in het leven van mijn grootmoeder, maar ook van mijn grootvader geweest. Maar ik zag wel dat zij daardoor dichter bij God kwamen. Dus ik zag in die zin, in de protestantse theologie is het natuurlijk zo van sola fide en soms ter uitsluiting van de werken, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik zag in de praktijk wel dat er een, eigenlijk katholiserende theologie in hun leven speelde, zeg maar.
0: Ja, zonder dat ze dat zelf misschien
1: doen. Dus ik zag dat God het lijden en ook hetgene wat jij doet gebruikt om jou dicht bij hem te brengen, zeg maar.
0: Ja, dus ook het lijden van de keuze die je hebt gemaakt om katholiek te worden, wat dat met de familie heeft gedaan, dat zag je ook als een offer dat God van je vraagt.
1: Ja, precies. Dus dat is veel mensen, als ik ze zeg, je bent katholiek geworden, zeggen mensen, oh, dat vond je zeker mooier of zo. Die zit een beetje in de gevoelsmatige jaren 60 cultuur. De ervaringscultuur waar we nu heel erg in zitten. En ik had zoiets van, nee, ik vond juist, het was juist helemaal niet mooier. Of ik vond het helemaal niet fijner. Het was juist heel moeilijk. Mm-hmm. Dus ik had laatst ook iemand die katholiek wilde worden. En die kreeg in het jaar daarvoor best wel wat obstakels op je pad. En dat is volgens mij ook hoe het geestelijk werkt. Dat je dan een soort test krijgt van, oké, wil je dit echt? Ga je er echt voor? En op een gegeven moment zei hij, ik heb zoveel problemen ondervonden afgelopen jaar. Ik denk dat ik maar niet meer katholiek ga worden. En ik zei van, nee, dan moet je het juist doen. Want dit komt juist op jouw pad. Die moeilijkheden komen juist op jouw pad in het jaar dat jij die beslissing gaat maken.
0: Wat maakt dan dat je toch doorzet? Dat je dat ziet als een bevestiging, zeg maar, van ik zit nu op de goede weg.
1: Het is in die zin een test van stel jij de waarheid boven andere dingen die jij lief hebt. Dus bijvoorbeeld je familie, je naaste omgeving. Dat kan natuurlijk heel zwaar zijn, maar uiteindelijk moet je voor God kiezen. Helemaal als beide zijden denken van we doen dit voor God. Dat is natuurlijk ook hoe het christendom ooit open is gebroken. Dat in de reformatie zeiden ze eigenlijk van, wij vallen het katholicisme aan in de naam van God. En dat is, dat is daar zoveel uit voortgekomen. Maar dat is natuurlijk heel verdrietig als je voor het persoonlijk leven of in de familie. Maar uiteindelijk komt er ook weer het goede uit voor. Dus mijn grootmoeder die zei gelijk tegen mij van, wat je ook gaat doen, we zullen altijd van je houden.
0: Oh ja, ja.
1: En ik heb ook later voor het overlijden nog hele goede gesprekken over gehad. Dus ik weet nog, mijn grootvader overleed in 2020 aan een hersenbloeding. En dat was midden in de coronatijd. Dus ik ben eigenlijk niet meer bij zijn sterfbed.

0: geweest. Dat wilden ze toen niet hebben, dat er meerdere familieleden bij het sterfbed waren. Maar ik weet nog, het laatste telefoongesprek wat ik met hem had, was vlak voor zijn hersenbloeding. En toen had hij al een beetje pijn en hij zat al in een soort isolement. Vrijwillig. Hij was toen eigenlijk in vrijwillige lockdown gegaan vanwege de heftigheid van het nieuws, vooral van de media. Mm-hmm. En toen had ik ook gezegd van geef al je lijden aan Christus, draag het aan Jezus op. Dat is eigenlijk het laatste gesprek wat ik met hem heb gehad. En hij stemde daar met zijn hele hart mee in. Dus dat was wel heel mooi om mee te maken.
1: Ja.
0: En dat was in de goede week zelfs. Rond de vasten. En toen weet ik nog dat ik een aantal dagen niet had gegeten. En toen ging ik mijn vasten breken met de eerste met de heilige communie. En ik kwam thuis van de mis en mijn broertje belde me op dat mijn grootvader hersenbloeding had gehad. En daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Maar ik heb wel, mensen raden me aan om veel voor hem te bidden. En ook zijn beschermengel te vragen om hem te zegenen. En in plaats van mij bij zijn sterfbed te zijn, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus op die manier ben ik nog heel mooi ook geestelijk ondersteund.
1: Wel heel mooi dat het dus niet een soort definitieve breuk heeft opgeleverd. Maar uiteindelijk heb je ze ook iets van die rijkdom kunnen meegeven. Van het offeren van je lijden.
0: Nee, absoluut. Dus bepaalde bijbelversen. Paulus zegt ook zo mooi van, dan vul ik aan wat ontbreekt in het lijden van Christus. En wat ontbreekt eigenlijk in het lijden van Christus? Niet. Het was het volmaakte offer. Maar wat eraan ontbreekt is dat wij eraan mee gaan doen. Dus dat zijn wel mooie bijbelversen waar we elkaar in konden vinden.
1: Ja, ja. Ja, dat wordt vaak gezegd in protestantse kerk. Hè? Dus dat niet meer nodig is om nog iets te offeren, want Christus heeft alles geofferd. Maar juist onze deelname maakt dat Paulus, dat legt uit wat Paulus daarmee bedoelt. Hè? Het vult aan.
0: Ja, precies. Wat en dat, ik denk dat de protestanten dat ook ervaren in hun leven. Dat als zij, in Efeze staat ook zo mooi, dat God al onze goede werken voor ons heeft voorbereid. Dus wij, God heeft ons mens gemaakt, God heeft ons in staat gesteld om goede dingen te doen, om deugzaam te zijn. Maar wij moeten er nog wel aan meewerken. We kunnen ook zeggen van, we gooien er met de pet naar.
1: Ja.
0: Ik ga niks doen, maar je moet wel, je moet echt inzet tonen. En God helpt jou met die inzet, God heeft alles voor jou voorbereid. Maar je moet nog wel ja zeggen.
1: Ja. Als het geloof zich niet uit in goede werken, is het ook dood, hè?
0: Ja, precies wat Jacobus zegt, ja.
1: Daniel, we gaan zo even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Daarna wil ik heel graag met jou gaan praten over dat jaar dat je naar Fatima ging. Ja, je zei net dat je daar in contact kwam met een zekere Jacinta. Nou, prachtig, want natuurlijk een van de drie kinderen van Fatima heet zelf ook Jacinta. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dus ook dat is wel heel bijzonder, heel bijzonder voorbereid door de voorzienigheid dan. We gaan daar zo over praten. Maar we gaan eerst luisteren naar het eerste lied dat jij hebt opgegeven. Dat is Anima Christi. En natuurlijk echt een eucharistisch lied. Hè, waarin Christus in de Heilige Hostie wordt bezongen. Waarom dit lied?
0: Ja, ik ben later nog eens terug geweest naar Portugal. Wat dus eigenlijk in zekere zin ook mijn geestelijke thuisland is geworden. En daar werd dat lied vaak gezongen als communielied. En dat was als je over die Latijnse tekst nadenkt, eigenlijk ook niet echt te vertalen. Dat sluit zo mooi aan. Het is ook heel katalyserend, hè? Van bloed van Christus, lichaam van Christus. En het wordt heel concreet, zeg maar.
1: Ja, dus niet alleen maar als symbool, maar daadwerkelijk Christus die ons voedt in de heilige mis met zijn lichaam en zijn bloed.
0: Amen. Ja, en vanuit mijn geestelijke achtergrond sluit dat echt heel mooi aan.
1: Oké, we gaan luisteren naar Anima Christi en dan zijn we zo weer bij u terug.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Daniël Eikelenkamp. We hebben net geluisterd naar het prachtige Anima Christi. Wordt vaak aangevraagd hier op Radio Maria. En het blijft altijd erg heel mooi. Ja, heel mooi. Niet alleen qua muziek, maar ook qua inhoud natuurlijk. Hè. Daniël heeft het net al toegelicht. Het gaat heel rechtstreeks over het lichaam en bloed van Christus. Dat ons voedt, dat ons heiligt. En Daniël die is ons aan het vertellen over zijn bekering naar de katholieke kerk. En ja, in de katholieke kerk draait natuurlijk uiteindelijk alles om dat sacrament, om de heilige mis. Dus ook heel mooi dat jij dit als lied hebt gekozen, Daniël. In 2017 vertelde jij net aan het begin van het gesprek, ging je naar Fatima. En daar gebeurde veel, daar gebeurde van alles. Fatima even als kleine introductie. Ja, iedereen kent dat natuurlijk, hè, van de verschijning in 1917. Nou, je was daar in 2017, dus precies 100 jaar later. Het eeuwfeest werd daar gevierd. En voordat Maria in Fatima verscheen, verscheen eerst de engel. Hè, dat weten misschien de meesten wel, misschien sommigen niet. En bij die verschijning van de engel van Portugal werd ook heel duidelijk getoond dat lichaam en bloed van Jezus, hè, dus de drie kinderen, die worden dan gevoed, hè, die krijgen dan door de engel, krijgen ze voor het eerst de communie. He, dus Lucia, de oudste van de drie, die mag dan de heilige hostie ontvangen. En Jacinta en Francesco, die mogen dan drinken uit de kelk met het kostbaar bloed. Ja, is dat toeval, denk je, Daniël, dat je uitgerekend op deze plaats, op deze eucharistische plaats, om het zo te noemen, tot geloof bent gekomen? Of in ieder geval tot katholiek geloof?
1: Nee, zeker niet. Het was inderdaad een hele bijzondere symboliek. Dus het was inderdaad 100 jaar Fatima. 100 jaar de verschijningen van Fatima. Dus dat hangt ook samen met de Russische revolutie die in dat jaar uitbrak. En eigenlijk ook het verlies van de monarchie in Portugal. Dus het was precies dat decennium dat de Portugese koning is vermoord. En dat Portugal eigenlijk voor het eerst een republiek werd. Dus geen monarchie meer was sinds de middeleeuwen. Dus daar zit ook eigenlijk in dat soort van het vaderschap verloren ging. Zou je kunnen zeggen. En dat Maria dat in zekere zin overneemt. Dat zij. In Nederland hebben we gelukkig nog wel een monarchie. En daar zit toch een heel vertrouwde symboliek in, zeg maar. Dat het koningschap uiteindelijk ook van God komt. Zoals dat ook in de Bijbel mooi staat uitgelegd. En eigenlijk wel, dat is een mooie overeenkomst ook tussen protestantisme en katholicisme. Dat eeuwenlang in Europa dachten ze daar hetzelfde over. Dat ze toch nog 12, 13 eeuwen lang hebben vastgehouden aan de christelijke monarchie. Die eigenlijk zoals het bij David al wordt neergesteld in de Heilige Schrift. Dus een gezalfde koning, maar we hebben laatst de koning van de Britse vorst weer mee kunnen maken. En daar zat die prachtige christelijke symboliek zat daar ook in, zeg maar.
0: Ja. Dus inderdaad, dat dat samenvalt is geen toeval geweest. Hè? 1917, het verlies van de monarchie in Portugal. We hebben dat natuurlijk vaak gezien met revoluties in onze kerk. Hè? Kijk naar de Franse revolutie, het bekendste voorbeeld natuurlijk. Waar op termijn de monarchie het ook moest ontgelden. En ja, een prachtig besef natuurlijk dat bij de laatste verschijning van Maria in Fatima, hè, dus op 13 oktober met het zonnewonder, dat uiteindelijk ook de heilige Jozef en Jezus zelf verschijnen. Hè? En dat die het land en de wereld zegenen. Jozef natuurlijk uit het koninklijk geslacht. En Jezus Christus zelf, de koning van hemel en aarde. Die dan dat koningschap, hè, samen met Maria die koningin is, overnemen. Dat is wat jij eruit uithaalt. Mooi. Daniël, wat is daar gebeurd toen jij daar was in Fatima? Hoe kan het dat jij daar misschien wel dat laatste stapje hebt weten te zetten om de katholieke kerk helemaal te omhelzen?
1: Ja, dat is mooi inderdaad. Ik zou eigenlijk in Amsterdam mijn katholiek worden. En vlak daarvoor zouden we op die Maria-bedevaart gaan. En toen zei iemand tegen mij van waarom doe je het niet in Portugal? Dat is misschien nog wel mooier. Dus sindsdien eigenlijk als mensen katholiek worden, dan raad ik ze ook vaak aan van nou, ik ben toevallig laatst peetvader geworden. En met mijn peetdochter ben ik ook naar Italië gegaan. En daar is zij gedoopt. Om het toch ja een speciaal karakter en ook wat input vanuit een van ouds toch katholiek land aan te geven, zeg maar. En dat het kan enorm veel betekenen voor je beeld van het katholicisme wereldwijd. Van de kerk wereldwijd. Dus ik denk dat het heel goed is om ook katholieke cultuur van andere landen mee te maken. Helemaal nu het zo in een tijd leven waarin zoals Fatima inderdaad al mooi zegt, de familie heel erg wordt aangevallen. En daarmee dus ook de kleine gemeenschap, de kerkgemeenschap. Je ziet dat dat... Ja, dat is precies waarom de heilige familie eigenlijk verschijnt bij dat laatste wonder in Fatima. Omdat onze moderne mentaliteit toch heel erg afbreuk heeft gedaan aan het gezinsleven. We zijn heel individualistisch geworden. En je zou kunnen zeggen, in Nederland heeft de kerk, maar ook de familie, er nog nooit zo slecht voor gestaan als nu.
0: Ja.
1: En ja, ik kom zelf ook uit een gezin met gescheiden ouders. En... ja, eigenlijk, Fatima gaat ook over het communisme, hè? Dus het communisme dat eigenlijk de familie autoriteit ook wil overnemen en aan de staat wil geven. En ja, dat zie je heel mooi terug in Trotsky, dat was een beroemde revolutionair ook. Die zei zelfs dat de Russische revolutie eigenlijk was mislukt, omdat ze niet voldoende seksuele revolutie hadden gemaakt, zeg maar. En dus ook de familie eigenlijk nog in stand hadden gehouden. En ik denk dat wij in het Westen... mijn moeder zei vroeger wel eens tegen ons... we hebben de Sovjet-Unie links ingehaald. Je ziet eigenlijk dat wij na de jaren 60 in het Westen... de familie fundamenteler hebben ontmanteld... dan in de Sovjet-Unie ooit gebeurd is. Daar werd natuurlijk heel veel van buiten... van buiten de familie zou je kunnen zeggen, gemoord, de mensen van elkaar gescheiden en in kampen gestopt. Maar wij doen het eigenlijk van binnenuit, dus wij doen het haast onszelf aan, zou je kunnen zeggen. En het is ook een beetje het tragische van het liberalisme. Hoe het, ik moet zeggen, als ik in Italië ben of in Portugal, dan zie je daar toch nog wel meer familiecultuur. En in Nederland zijn we echt wel een stuk individualistischer, ook qua mentaliteit. Dus die verschillen komen dan wel... ja, dat was de eerste keer dat ik ook wat langer in Zuid-Europa was. Dan zie je die verschillen toch wel duidelijk naar voren komen.
0: Ja. Maria verschijnt nog vaker aan zuster Lucia, hè, ook nadat ze al het klooster in is gegaan. En dat gaat zelfs tot diep in de 20e eeuw gaat dat door. Hè. Op een gegeven moment moet het instituut worden opgericht voor huwelijk en gezin. Hè. De paus Johannes Paulus II had de opdracht gegeven. En Carlo Caffara, de latere kardinaal... die kreeg toen de prachtige taak om dat te gaan leiden. En hij had toen de ingeving om met zuster Lucia te gaan spreken... van hoe moet ik dit invullen? Zijn eerste gedachte was eigenlijk van... ik ga zuster Lucia, die leeft nog, die is inmiddels al hoogbejaard... maar ik ga haar om gebed vragen. Maar hij kreeg meer dan alleen maar gebed. Hij kreeg zelfs van zuster Lucia een opmerking mee. Zuster Lucia had het in gebed met Maria gedeeld... hè, dus dat nieuwe instituut voor huwelijk en gezin... En Maria had toen tegen zuster Lucia gezegd van de laatste strijd in onze kerk zal daarom gaan. Dus de laatste strijd van het koninkrijk van de Satan tegen het koninkrijk van mijn zoon zal gaan om huwelijk en gezin. Dus zo fundamenteel is dat voor een gezonde, goede kerk, is dat gezinsleven. Dat gezinsleven volgens het plan van God. En jij hebt blijkbaar dat ook zelf moeten ondervinden. Maar inderdaad, die beweging hebben we in heel Europa natuurlijk volop gezien. En niet alleen in Europa, dat het gezinsleven op heel veel plaatsen uit elkaar is gevallen. Volgens mij ben jij gaande onderweg, Daniel.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor jou belopen over een grindpaadje. Dynamische uitzending dit. Jij bent gedoopt in Fatima zelf. Klopt dat?
1: Ik was als protestant al gedoopt, dus als kind, als babytje.
0: Gedoopt niet, inderdaad, katholiek geworden.
1: Dat werd gewoon als geldig erkend in de katholieke kerk. En ik heb een soort belofte gedaan in de basiliek van Fatima, zeg maar. Dus dat was met onze pelgrimagegroep, die zaten allemaal om mij heen. Laat achteraf hoorde ik nog dat er zelfs bewaking naar ons toegekomen was. Die zei dat we moesten doorlopen. En toen zei iemand, die had gefluisterd van, er wordt hier iemand katholiek. Dus, want het is, dat zie je ook wel, dat heb ik in Rome nu ook gezien. Je ziet dat het soms toch meer op toeristen dan op pelgrims is ingericht. En dat is op zich wel jammer. Ik sprak toevallig een priester in Rome, ook de voorzitter van de Pro-Life Stichting daar. Die zei van, ik heb er wel eens met de kardinaal over gehad. Dat ze eigenlijk twee of zelfs drie rijen moeten maken. Eentje voor de pelgrims, eentje voor de toeristen en eentje voor de mensen die naar de mis of willen biechten. En dat zou ook gelijk een hele mooie vorm van evangelisatie zijn.
0: Ja, welke rij kiezen?
1: Ja, precies. Want ik kwam ook mensen tegen in het Vaticaan. Een Chinees en een Taiwanese meisje. Die studeerde in Frankfurt en die wilde ook dingen laten zegenen. En toen vroegen wij van, zijn jullie gedoopt? En toen zeiden ze nee. En ze zochten eigenlijk iemand die hen daar meer uitleg over kon geven. Dus het zou mooi zijn als we in de toekomst toch ook de rondleidingen daar, maar ook bijvoorbeeld in Fatima, echt aan zusters en priesters overlaten. En ik denk dat je dan heel veel mensen op die manier ook weer bij het geloof kunt betrekken.
0: Ja. Vanaf 2017, je zei net al van dat was het Fatima-jaar, 100 jaar Fatima. Het was ook 500 jaar reformatie. Hè? Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor jou een beetje een impasse was misschien. Of misschien was je dat punt al voorbij. Hè? Want je zei van het heeft me wel gekost. Maar ja, uiteindelijk is die stap misschien toch zo duidelijk dat je zegt ik moet dit gaan doen. Hoe is het daarna verder gegaan? Je bent de katholieke kerk binnengekomen. Was je meteen helemaal thuis? Of moest je eerst nog gaan zoeken van waar kan ik mijn plek vinden?
1: Ja, ik zat op zich bij een prachtige gemeenschap in Amsterdam. En ook wel veel protestanten, bekeerlingen ook wel. Zelfs de priester had een Lutheraans verleden. Die is zelfs ooit in Denemarken Lutheraans opgevoed. En op zijn 19e ook katholiek geworden. En dus in die zin voelde het ook wel weer als thuiskomen inderdaad. En omdat het gewoon heel veel herkenbaarheid was. Mensen die ook de goede heilige schrift kenden, zeg maar. En vaak ook van daaruit weer de christelijke traditie opnieuw hebben leren kennen.
0: Door
1: en uiteindelijk het hele magisterium echt met liefde hebben aanvaard, zeg maar.
0: Ja. Wat was precies de reden dat veel protestanten dat die beweging doormaken? Door de Heilige Schrift, zei je?
1: Ik denk dat er een aantal... Ja, wat je nu ziet, natuurlijk ook bij de Anglicaanse kerk en de Lutheraanse kerk zie je het nog duidelijker. Dat ze eigenlijk... de scheiding tussen de kerk en de wereld hebben opgeheven. Dus vooral de Anglicanen en de Lutheranen, die zijn helemaal pro-LGBT. En dat zie je ook wel enigszins bij onze staatskerk. Alhoewel, we hebben natuurlijk meer anti-autoritaire traditie in Nederland. Waardoor je ziet dat onze staatskerk eigenlijk een beetje uit elkaar gevallen is. Dus je hebt dan de hersteld hervormde gehad in 2004. En wij als gereformeerden waren er eigenlijk ook al een teken van. En het heeft ook wel een mooie... Link, ik ben later dan pro-life werk gaan doen. Als protestant waren wij natuurlijk al pro-life, maar we waren meer op evangelisatie gericht. Dus ik ben wel eens naar Engeland geweest om te evangeliseren. En later ben ik bij de Blauwe Zusters. Die hadden een kleine bijeenkomst belegd. Dat was zo'n 2 jaar geleden. Daar kwam ik toen met Frans, de voorzitter van de Pater Koopman Stichting. Hebben we ook een Engelsman ontmoet, Robert, die Portuguese for Life presenteerde. En hij heeft destijds ook Isabel gerecruiteerd. En Isabel is twee jaar geleden geloof ik, wereldberoemd geworden. Omdat ze eigenlijk werd opgepakt voor het abortuscentrum. Omdat ze aan het bidden was in haar hoofd. Dus de agenten vroegen aan haar, bent u toevallig aan het bidden? En toen zei ze dat zou kunnen. En toen is ze gearresteerd. Dus ja, de link met communisme
0: woorden,
1: is dan...
0: Ze sprak de woorden niet eens uit. Ze was in zichzelf aan het bidden.
1: Precies.
0: En dit, dus was, waar? Was, eigenlijk een soort... dit was in Engeland?
1: Ja, dat was in Engeland, in Birmingham, waar zij ook de campagne leidt. En uiteindelijk is ze wel door het gerecht in haar gelijkgesteld en heeft ze ook compensatie gekregen. Maar je ziet daar toch al, wat je in Engeland toch nog scherper ziet aftekenen dan hier. Ja, een soort gedachtenpolitie.
0: Ja.
1: Inderdaad, de overeenkomst met het communisme. En ook in Duitsland, je hebt daar toch... ook vanuit de protestantse traditie, toch nog meer autoritaire traditie dan in Nederland. Dus in Nederland zijn we nog wel vrij om ook voor het abortuscentrum te staan. Maar in Engeland, maar vooral ook in Duitsland, is het gewoon helemaal verboden. Dus ik werk ook veel samen met een Duitse priester. Die heb ik denk ik 5 jaar geleden ontmoet, in Heemstede ook. En die komt altijd in Nederland bidden. Omdat hij, in Duitsland wordt het hem eigenlijk onmogelijk gemaakt. Ik geloof dat je daar 3000 euro boete krijgt als je voor het abortuscentrum staat. En wij waren altijd wel pro-life. Maar zoals ik zei, meer op evangelisatie gericht. Dus ik zat bij een studentenorganisatie Agape. En dan gingen we ook naar Engeland, naar het buitenland om te evangeliseren. En ook in Nederland hadden we om de week een bijeenkomst om... ook met niet-christenen te eten en ook onder andere gewoon in het gesprek over, ook over het geloof te praten.
0: En hoe ben je hiertoe gekomen? Want het is natuurlijk een hele goede ontwikkeling dat in Nederland dit ook steeds, dat steeds meer mensen hier zich bewust van worden. Hè, dat we de ongeboren kinderen niet alleen kunnen laten. In Nederland is dat in protestantse kringen misschien de afgelopen jaren wat gangbaarder geweest dan in katholieke kringen. Bij de katholieken begint het ook steeds meer te leven. Hè. De 40 Days for Life nu bij Radio Maria is daar ook een vrucht van natuurlijk. Hoe ben jij daar zelf bij betrokken geraakt?
1: Ja, ik merk in de pro-life-beweging dat veel mensen daar ook op persoonlijk vlak bij betrokken raakten. Soms omdat ze een bekering doormaakten, misschien wel naar aanleiding van de abortus. Maar ook, ik werk goed samen met een dame die zelf eigenlijk probeerde zwanger te worden. En toen ze voor de eerste keer een miskraam had, was ze zo verdrietig dat ze eigenlijk zei van, ja, ik kan nu wel thuis zitten, depressief zitten zijn. Maar ik kan het ook omzetten om iets voor God te doen en voor andere kinderen. En toen hadden we als pro-life groep al iets, dat was 5 jaar geleden, van je zult zien dat je dan alsnog een kindje krijgt. En dat is ook wat God haar gaf. En ja, het heeft eigenlijk 3-4 jaar lang dat kindje opgevoed. En een jaar geleden spraken we elkaar weer en toen zei ik van, ja, zou je het leuk vinden om een 40 Days for Life campagne te leiden? En toen zei ze van, nou, ik had in mijn persoonlijk gebedsleven al zoiets van, ik ben er weer klaar voor. En Maya is nu oud genoeg. En ja, toen is ze weer begonnen met pro-life werk. En toen is ze weer zwanger geworden. Dus ik zag, je ziet eigenlijk een mooie persoonlijke link.
0: Ja.
1: En dat deed me denken aan die eerste 40 Days bijeenkomst bij de Blauwe Zusters. Toen was er namelijk ook een dame uit Peru, geloof ik. En die zei van, ik merkte dat voordat ik pro-life werk deed, dat we ja, soms wel eens een conflict hadden in de familie. Dat het niet altijd lekker liep. Ik had wel eens ruzie met mijn man of met mijn kinderen. En nadat ze pro-life werk is gaan doen, zei die dame, je zult merken dat God je ook in je persoonlijke leven gaat zegenen. Dus zijn dingen met haar gebeurd dat ze, ja, dat ze echt merkte van, hey, ik doe dit voor de baby's of voor andere mensen. Voor moeders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. En God geeft me er ook iets voor terug. Dus ik vond dat wel mooi om te horen. En ja, ik moet zelf zeggen, in je persoonlijk leven ervaar je ook wel veel geestelijke strijd inderdaad. Vooral als je met grote pro-life campagnes bezig bent. Maar dat is precies weer waar we het net over hadden. Dat zijn dan vaak obstakels. Of soms zijn het niet eens obstakels, gewoon dingen die je moet kunnen negeren. Of ja, dat je gewoon weet van oké, dit is geestelijk, hier hoef ik verder niks. Of nou ja, geef het aan God, vertrouw op hem en het komt allemaal goed.
0: Ja, dat kan soms zelfs een bewijs zijn dat je dus op de goede weg bent, de weerstand. Meestal als er helemaal geen weerstand is, dan weet je dat je ergens te weinig aan het verkondigen bent, hè? Aan het getuigen bent. Ja.
1: Nee, precies. Dat is ook mooi gezegd. En ook cultureel gezien. Dus Chesterton heeft zo'n mooie uitspraak van alleen een levende vis kan tegen de stroom ingaan.
0: Ja, precies. Daniel, we gaan er zo nog wat op door. We gaan eerst even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Lauda Jeruzalem. Waarom dit lied?
1: Ja, we hebben afgelopen zomer een prachtige bedevaart gemaakt van Nijmegen naar Kevelaar. Die sloten we ook aan bij een Duitse bedevaart. En het was eigenlijk de eerste keer dat het georganiseerd werd. En dit jaar hopen we dat weer te doen. En toen hadden we 2-3 dagen gelopen, 70 kilometer lang. Dus 35 kilometer per dag. En toen kwamen we uiteindelijk aan bij de kerk in Kevelaar. En toen zongen we dit lied. Dus dat was wel. Sommige mensen konden bijna niet meer lopen, knieën kapot of enkels kapot. En toen liepen we uiteindelijk de kerk in onder Lauda Jeruzalem. En de mis begon gelijk, dus dat was zo'n overweldigende ervaring. Ja. Sommige mensen zaten, je had geen eens tijd om water te drinken of even op te frissen. Mensen zaten met kapotte knieën, helemaal bezweet en bepakt met vlaggen in de heilige mis. En dat is eigenlijk ook prachtige symboliek dat we ons moeten laven aan Christus.
0: Ja, dat je het hemelse Jeruzalem binnenliep.
1: En dat we zelfs geen water dronken, maar alleen de Eucharistie in die zin.
0: Ja,
1: dat was ook een prachtig moment. Dat zou ik nooit vergeten.
0: Heel mooi. We gaan luisteren naar Lauda Jeruzalem.

0: Beste luisteraars, welkom terug in de uitzending. Het laatste stukje van het gesprek met Daniël Eikelenkamp. Die heeft verteld over zijn gang van de traditioneel Calvinistische kerk naar de katholieke kerk, de moederkerk zoals hij het net heel mooi noemde. Ja, jij voelde dat als een thuiskomst, Daniël. En gaandeweg raakte je steeds meer daarbij betrokken. Je ging je ook inzetten voor de pro-life-beweging, om die ook in Nederland steeds groter te maken. Waar ben je op dit moment vooral mee bezig?
1: Ja, dus momenteel zijn de 40 Days for Life campagnes gaande. Dus die eindigen volgende week in een goede week. En dat is een initiatief vanuit Amerika, wat nu wereldwijd ook door Europa verspreid wordt. En wij hebben het eigenlijk op ons genomen om het niet alleen in Nederland, maar ook in het Nederlands taalgebied. Dus we zijn nu ook bezig met Vlaanderen. Je hebt daar 4 abortuscentra in Gent, Antwerpen, Brugge, waar we het ook op gaan zetten. En ja, het idee is eigenlijk dat je met een groep, meestal een gebedsgroep, of een groep bevlogen vrijwilligers, 40 dagen bid en vast bij een abortuscentrum. En daar zijn in Amerika, maar ook in Europa, hele goede resultaten uit voortgekomen. En ik denk ook dat het hard nodig is. Dus je hebt eigenlijk, ik sprak er met Don Francesco over, je hebt eigenlijk de spirituele aanpak, de educationele en dan de politieke. En 40 Days for Life is eigenlijk een hele spirituele organisatie. En dat is mooi. Mooi om te zien hoe die je aanpakt. Is toch de meest, ik denk voor moderne mensen, in zekere zin de meest bevreemdende aanpak. Omdat ze toch het geestelijke onderschatten of niet erkennen. En dat, ja, je ziet toch mooi terug. Er was volgens mij van de week nog een artikeltje in de Volkskrant over dat het pro-life werk steeds beter georganiseerd wordt in Nederland. En je ziet toch, zoals Robert zo mooi zei, ik weet niet wat de definitie is die de Engelse regering hanteert van gebed. Maar hij zei, ik weet wel dat ze het niet leuk vinden. Dus
0: ja.
1: Het is, je ziet toch dat het wel degelijk uitwerking heeft. Ondanks dat ook misschien een atheïstische of islamitische burgemeester, zoals we ook in Arnhem hebben, eigenlijk niet kan verklaren dat er toch dingen gebeuren. Dat er baby's gered worden of dat abortus er niet plaatsvinden door het gebed. En dat is, dat is mooi om te zien. Want elk mensenleven kan, je weet niet wat het kan worden. Het is een cadeau van God. Vol met, Chesterton zegt ook zo mooi van, er is niks zo vernieuwends als een kind accepteren. Er is niks zo open-minded, zegt hij, als de familie, zeg maar. Omdat je niet weet hoe jouw kind is. Je voedt een kind op, een geschenk van God. En er kan van alles uitkomen.
0: Ja, en dat is spannend, een risico, maar dat is een prachtig risico. Ja.
1: Ja. En uiteindelijk, echt het geschenk van God. Ik zou het zelf niks mooier vinden om ooit vader te worden. En leiding te geven aan een gezin. En zo ook in de zekere zin niet alleen je familie, je eigen leven, maar ook de samenleving te vernieuwen en toekomst te geven. Want dat hangt uiteindelijk direct daarmee samen.
0: Ja, je had het net over 3 wegen waarop je deze strijd, zal ik dan maar noemen, kunt voeren. Dus spiritueel, educatief en politiek. Nou, in de politiek zien we ook wel het een en ander. Educatief, daar bedoel je mee dat je mensen gaat thuisbrengen. Wat betekent het nou eigenlijk? En wat betekent het nou dat een kind ook in de moederschoot al echt een kind is, met alle rechten die elk mens zou moeten hebben? Maar spiritueel, dat is eigenlijk waar 40 Days for Life zich vooral op richt, is echt primair gebed. Hè? Voor alles gewoon bidden hiervoor. En dit is de minst begrepen richting. Dat hoor je ook vaak in kloosters die heel contemplatief zijn. En dan zeggen mensen al gauw van, ja, Wat heeft dat voor zin? Wat heeft de wereld daaraan? Ga dan de armen helpen of ga de zieken verzorgen. Maar de echt biddende kloosters, dat zijn vaak de minst begrepen kloosters. Maar toch zijn dat wel de longen van onze kerk. Hè? Daar wordt de relatie met God het meest onderhouden. En jij ziet dus eigenlijk, en je hoort dat ook wereldwijd terug, dat juist die geestelijke weg, die spirituele tak, zeg maar, van die strijd tegen abortus, dat die misschien wel de meest zichtbare vruchten draagt.
1: Ja, prachtig. Dat hebt u heel mooi gezegd, inderdaad. Ik denk dat het inderdaad juist de mooiste kloosters zijn. En
0: het is allemaal nodig, maar
1: nee, goed, zeker. Ja. Dus ik werk ook samen met Citizen Go. Dat is meer politiek gericht. Dus ook op politiek druk zetten op bepaalde thema's. En met educationele, we zijn nu bijvoorbeeld een boek aan het vertalen van een Franse bisschop. Die heeft vorig jaar bij ons de pro-life lezing gegeven op de pro-life dag in juni. En die had een prachtig boek geschreven, Sois un père, wees een vader. Waarin hij ook eigenlijk heel mooi uitlegt hoe het ontbreken van het vaderschap, ook in de geestelijke zin, maar ook in de zin van leiderschap, richting geven. Hij omschrijft vaderschap eigenlijk als het, als het in je kracht zetten van anderen om je heen. Dus vooral natuurlijk ook je kinderen of je geestelijke kinderen. Dat jij juist in hun, hun talenten ziet, ontdekt en dat laat jezelf eigenlijk wegcijfert, opoffert om die talenten tot bloei te laten komen. Dus dat vond ik een prachtige omschrijving van het vaderschap. Dus als dat boekje in het Nederlands uitkomt, dan daar ook nog wat, misschien wel een congres of wat mooie bijeenkomsten bij te organiseren. En ik mocht ook al zeggen dat u de opvolger bent in zekere zin van Bisschop Ray. Want u bent aankomende juni de spreker op de Pro-Life Dag.
0: Ja, ik blijf gewoon in Nederland. Ik ga niet naar Frankrijk, hoor.
1: Nee,
0: maar dat klopt.
1: In die zin de opvolger.
0: Ja,
1: niet,
0: ik mag de lezing gaan verzorgen dit jaar. Ja,
1: ja precies.
0: Ja, heel graag. Ja. Ja. Nee, ik vind het heel goed dat er zoveel van dit soort ontwikkelingen zijn, ook in Nederland. Het is natuurlijk altijd een beetje het ondergeschoven kindje geweest, zelfs voor veel katholieken.
1: Nee, precies.
0: Ja, en heel goed dat gewoon steeds meer aandacht krijgt en dat het ook zo duidelijk vruchten draagt. Het artikel waar je het net over had in de Volkskrant overigens, ik heb het vanmorgen gelezen, ook heel interessant voor de luisteraars om dat eens op te zoeken. Daar wordt een van de wakers in Heemstede geïnterviewd door de Volkskrant. En wat heel duidelijk uit dat artikel blijkt, is ook de hartelijkheid van de wakers, van de bidders. Dus dat die heel vriendelijk, ook heel liefdevol zijn eigenlijk naar de interviewer. En je hoort daar een beetje in doorklinken van, hé, dit kennen wij eigenlijk niet zo. Dat je gewoon heel liefdevol, maar ook met volharding, hè, dus niet even een keer iets doen, maar gewoon 40 dagen op rij daar staan. Dat blijkbaar toch zelfs bij de grote kranten, bij de mainstream media, aandacht krijgt. Wat bijzonder is.
1: Ja, zeker. Ja, dat is heel mooi om te zien inderdaad. Ja, ik denk dat soms het christendom in Nederland in de publieke ruimte een beetje gereduceerd wordt tot euthanasie en abortus. Maar in dit geval is het mooi om te zien dat het ook op een nieuwe manier ten tonele wordt gevoerd. Want je hebt natuurlijk, 5 jaar geleden was dat geloof ik, of 6 jaar geleden, toen had het Humanistisch Verbond op Radio 1 gezegd van, dames worden lastiggevallen. En dat was eigenlijk een beetje een narratief wat ook in Amerika wel wordt gebruikt. Terwijl in de praktijk, als je dan doorvraagt van wat bedoel je daar nou mee, eigenlijk vinden ze überhaupt dat je daar staat en bidt, dat al intimiderend en lastiggevallen is. En nou, dus Civitas die heeft zelfs, Civitas Christiana, die had zelfs geloof ik onderzoek gedaan en ook een mooi artikel daarover geschreven, dat hele narratief dat mensen zouden worden lastiggevallen, zelfs door onze eigen overheid, is ontkracht in rapporten die ze geschreven hebben. Ja. Dus dat eigenlijk niet op waarheid berust.
0: Nee,
1: en ik kan het ook moeilijk
0: gebeurt.
1: Voorstellen, omdat het vaak de liefste, meest gloedvolle dames, vrouwen zijn die daar bidden en in andere vrouwen eigenlijk het moedergevoel proberen wakker te roepen. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja.
1: En het is uiteindelijk alleen maar een heel mooi en delicaat werk om te doen. Ja.
0: Daniel, we moeten gaan afronden. Het uur zit erop, helaas. We gaan zo dadelijk het Angelus bidden. Ontzettend bedankt voor de tijd die je hiervoor hebt willen vrijmaken. En natuurlijk ook voor al het goede werk dat jij doet voor de kerk en voor de kindjes. En nog zoveel meer wat we niet hebben besproken. Maar heel veel zegen over al dat goede werk.
1: En, ja, hartelijk dank.
0: Ja, en we zien elkaar. Wanneer was de datum van de lezing?
1: 9 juni, geloof ik. Of 7 juni, zaterdag. Ja, okay. De eerste zaterdag van juni.
0: Eerste zaterdag van juni. Nou, we zullen de uitnodiging tegen die tijd nog wel delen. Dankjewel. En ook bedankt aan de luisteraars thuis. We gaan afronden en dan zijn we zo bij u terug voor het Angelus.
1: Ja, veel zegen en tot gauw.
0: Dankjewel.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Raymond Hausszoll. En ik doe het op basis van een paper of een studie die hij geschreven heeft over hoop en transhumanisme. Die met gastdocent bij de ETF, de Evangelisch Theologische Faculteit in Leuven. Wat houdt dat in?
1: Dat ik college geef. Ik doseer daar onder andere christelijke geloofsleer. En daarnaast ben ik daar ook betrokken als docent voor het vak hermeneutiek en voor het vak vakdidactiek. Maar daarnaast inderdaad is een aanstelling aan een universiteit niet enkel verbonden met lesgeven, maar ook met research. Wordt er dus ook van mij verwacht dat ik regelmatig een academische publicatie doe. En dit is een stuk uit een boek, dus een hoofdstuk bijdrage die ik heb gedaan bij het boek Compendium of Hope, die is uitgegeven bij Oxford University. En waar ik mij zowel vanuit mijn technische achtergrond, want ik heb een opleiding van tevoren gehad als ingenieur, als ook vanuit mijn theologische opleiding, richt op het vraagstuk van wat is de relatie tussen hoop en het transhumanisme.
0: Ik begin met transhumanisme, want ik denk dat dat een begrip is wat je hieronder kunt verdelen in een aantal andere begrippen. Maar goed, begin maar.
1: Transhumanisme is dat wij ons de vraag stellen in de maatschappij van, is het mogelijk om als mens om daar een transfer te maken? Dat we een transformatie meemaken, dat wij de mens als het ware upgraden. En hoe ziet men dat voor zich concreet? Men ziet die transhumanistische beweging, dus dat upgraden, dat transformeren, denk aan het woord transformer van de mens, ziet men voor zich door gebruik te maken van AI, artificiële intelligentie, maar ook robotica. Dus iemand heeft als mens een arm verloren. Dan krijg je een prothese. Dat zorgt ervoor dat jij weer geholpen wordt om volwaardig mens te zijn. Want zonder prothese mis jij die arm. Dus we helpen jou om mens te zijn. Nu is de vraag bij het transhumanisme, wat zou er gebeuren, of wat kan er gebeuren, als wij als mensen ons meer gaan verbinden met AI, dus bijvoorbeeld een chip in ons planten, of robotica, door dus meer prothesen in ons te planten. Wat is mogelijk, hypothetisch, en wat is mogelijk ook in de praktijk? Als het gaat over de praktijk, dan heb ik het voorbeeld van een dakdekker, 28 jaar, Thibaut heet hij. Hij is Fransman, hij is dakdekker en hij valt van een dak. En kan niet meer bewegen, is volledig verlamd. Dat is een ramp voor de man uiteraard, maar die verlamming is fataal. Heeft echter vrienden, heeft gezin, heeft familie. Wat kunnen we doen voor deze man? Is het gewoon van, sorry, je bent nu volledig verlamd. Misschien is het wijs om nu euthanasie te plegen? Of hebben wij nog hoop voor deze mens? Dus hoop en transhumanisme komen opeens heel dichtbij. Kunnen we deze persoon helpen? En dan weten wij, ja, verlammingen kunnen wij niet zomaar ongedaan maken. Maar wat zou er nu gebeuren, zeggen onderzoekers, als we in deze man zijn hersenen een chip planten, waarmee hij een robotskelet, dus een robotter waar hij quasi in klimt, wat ze om hem heen, een soort harnas, dat hij kan besturen met die chip. Dus dat hij in een harnas zit en dat hij door die chip kan zeggen, nu wil ik mijn arm omhoog bewegen. Nu wil ik de andere arm omhoog bewegen. Dus dat gebeurt. En Thibaut kan op dit moment al een paar stappen zetten, iets van bijna een kilometer. Let wel op, dat skelet, dat harnas, dat is nog niet helemaal gesofisticeerd, dat het niet omvalt. Dat valt soms een keer om, dus hij wordt ook vastgehouden aan de bovenkant. Hij kan alleen maar die stappen zetten in een soort fabriek die daarvoor gemaakt is. Maar het transhumanisme zegt van, wauw, het is wel al iets beters dan dat je gewoon plat in een bed ligt en niks meer kan. Dat is beter dan te zeggen, op dit moment is sterven het beste. Dit is hoop geven aan een mens en ook hem helpen om te communiceren. Ook daar, die richting gaan we dan uit, dat hij met zijn vrienden, met zijn vrouw, met zijn partner kan communiceren. Dus dat is wat zich als voorbeeld aandient vanuit een transhumanistische opvatting hoe wij mensen kunnen helpen.
0: Dat inbouwen, dat iemand weer kan bewegen, weer kan functioneren, want daar gaat het in wezen om. Hoe ver ga je ermee? Want je kunt dit bedenken, en hier, dit is iets biologisch bijna, wat je wel vanuit de hersenen kunt aansturen, maar iets biologisch. Dan ga ik naar het DNA toe. Ga ik naar modificatie toe, genetische modificatie toe, wat ook gebruikt kan worden met, ja, noem het maar.
1: Inderdaad, en dat is dus de reden waarom er heel goed mag worden nagedacht vanuit een christelijk perspectief over een thema als transhumanisme. of genetica, hè, of eugenetica. Hè. Dat is inderdaad de reden hiervoor. Nu, ik concentreer me daarbij niet op DNA en de eugenetica. Ik concentreer me hier vooral op het pamflet wat transhumanistische bewegingen presenteren. Dan moet je denken aan Neuralink van Elon Musk en dergelijke, die zulke ideeën hebben. En die zeggen van, kijk, we willen hier iets mee doen. En waar wij dus als christenen en als universiteit, samen met Oxford, hebben gezegd van, oké, dit gebeurt er. Hoe denken wij daar nu over? Hoe kijken wij daarnaar?
0: Maar wat is dan het uitgangspunt als je alleen naar het resultaat gaat kijken? Want het kan mensen een beter leven geven, want dat is een van de uitgangspunten.
1: Wat hebben we dus gedaan? En daar komt het tweede thema aan bod, hoop. We hebben gekeken van oké, we gaan helpen, meedenken. Hoe kunnen we hoop geven aan mensen? En dan hebben we ons de vraag gesteld vanuit de psychologie en ook vanuit de theologie. Wat betekent hoop? Hoop kun je beschrijven als verlangen naar, verwachten dat. Hoe uit die hoop zich? Hoe kun je dit soort situaties als transhumanisme, maar ook andere ethische thema's, in kaart brengen? En we hebben daarvoor in dit boek, dus Oxford Compendium, hebben wij gekozen om dat te doen vanuit vier perspectieven. Het eerste perspectief is het perspectief van zelfontwikkeling. Wij geloven vanuit onze christelijke traditie dat God ervoor gekozen heeft om aan de mens zelf ontplooiing te geven. Wij geloven dat wij als mensen mogen genieten. Adam en Eva in de Hof van Eden mogen genieten van alle bomen, behalve van één. Een mens wordt door God op de wereld geplaatst en mag creativiteit ontwikkelen. Mag grenzen verleggen, mag gaan sporten en mag ontdekken van wauw, ik kan dezelfde tour in kortere tijd doen. Wauw, ik kan vooruit gaan. Mag verlangens hebben, mag studies volgen, mag leren. Dus zelfontplooiing is ons eerste perspectief. En vanuit dat perspectief gaan we dan kijken naar transhumanisme. Het tweede perspectief is sociaal. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen Thibaut in mijn voorbeeld helpen? Hoe kunnen we medemensen helpen die armen zijn kwijtgeraakt, die ogen zijn kwijtgeraakt? Het derde perspectief is de zoektocht van ons mensen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ziekte en dood minder impact heeft op onze levens? We bidden daarvoor, dat is helemaal waar. En tegelijkertijd weten we ook dat we gelukkig de medische wereld hebben en ook andere wetenschappen die ons superlang laten gezond zijn tegenwoordig. Waar we in de middeleeuwen pestpandemieën hebben gehad, is dat vandaag veel minder het geval. We hebben research gedaan naar voedsel en zitten nog altijd door te discussiëren van wat is gezond voedsel, wat is ongezond voedsel, wat moeten we verbieden, wat moeten we promoten. We hebben manieren ontwikkeld om bepaalde ziektes waar je vroeger dood aan zou gaan, om daar tegenin te kunnen gaan. We hebben manieren ontwikkeld om vrouwen bij geboortes te helpen en keizersneden toe te passen, terwijl eeuwen daarvoor het kindersterfte qua aantallen veel te hoog lag. Dus dat zijn wel dingen waarin je kunt zeggen vanuit dat derde perspectief, hoe kan dit model, transhumanisme in onze casus, helpen om de dood en de vergankelijkheid tegen te werken. Niet omdat wij Gods verlossers zijn. Niet omdat wij zeggen van ja, wij gaan hier de wereld verbeteren. En wij bouwen het paradijs. Nee, maar omdat we zeggen van we hebben verantwoordelijkheid naar onszelf en elkaar toe om op een gezonde manier met deze wereld om te gaan. En daar waar het kan, vanuit onze kennis, te zeggen van joh, het is niet gezond dat je elke dag fastfood eet. Eet groentjes. Want als je elke dag fastfood eet, dan zal dat niet goed zijn als je geen groentjes krijgt. En dan heeft dat hele akelige consequenties voor jezelf. En dan hebben we het vierde perspectief. En nu kom ik wat meer in de richting van de filosofie-theologie. Namelijk het perspectief waarin we vragen van oké, wat zijn onderliggende ideologische ideeën die wij bij die eerste drie al wat in ons hart hebben, maar nog niet helemaal uitspreken. Dat is dat vakgebied van de hermeneutiek, waar we dus gaan kijken, wat zit daaronder? Wat zit achter zo'n geloofsuitspraak? En hoeveel geloof zit daarin? Hoeveel geloof ook in dingen die onchristelijk zijn, zit daarin? Wat voor ideologieën leven er in die brede beweging van het transhumanisme?
0: Je zegt in wezen, zegt het transhumanisme ook, we willen dus door artificiële middelen het leven verbeteren. Waar heb je het over dan? Want je noemt nu een aantal biologische dingen, daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Als het gaat over transhumanisme en je wil het dus combineren met AI, dan zou je kunnen zeggen van, oké, iemand is niet goed, heeft een heel slecht zicht, heeft problemen met zijn ogen. In hoeverre is het mogelijk om zo'n persoon te voorzien, het is hypothetisch, het kan nog niet, om zo'n persoon te voorzien van een camera in zijn ogen of ergens in zijn voorhoofd, die meekijkt en die helpt om datgene wat slecht zicht is, om dat te verbeteren? Of in hoeverre kunnen we zelfs die camera weglaten en op basis van de beelden die we hebben gemaakt al op aarde, zo iemand helpen om het juiste beeld te reconstrueren? Want artificiële intelligentie, als jij een halve koe ziet, dan is artificiële intelligentie al zeer goed in staat om de rest van de koe te tekenen. Dus die kan je helpen om op een bepaald vlak een stuk te zien waar jij zelf een beperking hebt. Dat is een voorbeeld van AI, die dus verbonden wordt met transhumanisme. De meeste verbindingen die men ziet, die vallen op het vlak van geheugenverlies. Hoe kan AI ons helpen tegen dementie? Om dus bijvoorbeeld bepaalde situaties die in de neurologie en uw hersenen niet meer kunnen, weer hypothetisch, om dat te kunnen

0: situaties die in de neurologie en uw hersenen niet meer kunnen, weer hypothetisch, om dat te kunnen kenteren door via AI dingen op te slaan en de juiste dingen op te slaan, zodat je die dan geheugenverlies leidt. Is weer opnieuw hypothetisch. Hè? Het is niet dat de wetenschap daar al allerlei dingen voor heeft. Maar dus het transhumanisme, het woord isme, toont aan. Dit is nog niet per se wat er al is. Dit is een gedachte waar we naartoe kunnen werken. En dan is het weer christelijke reflectie. Willen we dat? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En dat doe ik dus in dit stukje in het boek, in het compendium, op basis van die vier benaderingen. Ik denk voor veel luisteraars is het veel makkelijker om nu even niet dat beeld van AI te pakken, want dat wordt dan zeer abstract. Maar om het beeld van de robotters weer te pakken. Hè. Bij robotterarmen kun je je veel meer voorstellen. Hè. Je hebt het beeld van de oude kapiteinen op de piratenboot die alleen maar een houten arm hadden met nog een of andere haak eraan. Ja, daar kon je binnen niks.
1: Papegaai op je schouder.
0: Ja, inderdaad, papegaai op je schouder. Ja, dat is, kun je dat niet wat beter sofisticeren? En tegenwoordig gelukkig zijn dat niet meer houten planken met een haak eraan. Maar zijn dat al armen die we maken met vingers die kunnen bewegen? Dus je moet je voorstellen, Joop, wat dat voor iets geweldigs is. En hoe kunnen we dan ook ervoor zorgen dat die vingers een stukje signaal krijgen? Dat is dan weer AI, die duidelijk maakt van, je hebt een sinaasappel in de hand, je kunt die niet platknijpen, dus je moet daar niet te hard op duwen. Oh, je hebt iets anders in de hand, een stuk metaal, dan moet je wel iets harder vasthouden. Hè? Dat AI ons helpt om onze prothesen, die we al zeer gesofisticeerd hebben uitgewerkt, om die nog beter te kunnen gebruiken. En dan heb je combinatie. Kan AI ook ervoor zorgen dat ik weer met diezelfde robotarm ook dingen voel? Als ik nu mijn hand op deze tafel leg, ik heb hier een tafel waar ik aan zit. Als ik mijn hand op die tafel leg, dan voelen mijn vingertoppen die tafel. Bij een robotterhand voel je normaal niks bij je vingertoppen. Maar kan AI dat simuleren? Dat je dus eigenlijk als mens weer een stuk waardigheid terugkrijgt en kunt zeggen van ja, dat gevoel heb ik weer teruggekregen.
1: Ik kreeg toen ik jouw paper las, en misschien een hele verkeerde impressie, zit er ook het hele, lijkt er een soort lijn doorheen te liggen van, kunnen wij eigenlijk ook met transhumanisme de dood overwinnen? Dus langer blijven leven. Dan zijn er ook wetenschappers die zeggen, jongens, langer dan 125 jaar lukt je niet. Dat aspect. Want het blijft dan ook een manier van werken, dat je denkt van ja, en wie dan en hoe?
0: In het artikel, in mijn boekbijdrage, zeg ik inderdaad van, kijk, we kunnen de gebrokenheid proberen te overwinnen. Als iemand een been mist, kunnen we dat compenseren door een robotterbeen, et cetera. En dan kunnen we heel veel dingen proberen. Maar er is dus binnen het transhumanisme ook een hele sterke beweging die denkt dat dit een nieuwe evolutie van de mens is. Dus dat we een sprong maken. Dat wij nu de mens op een nog hoger level maken, waardoor we dadelijk kunnen leven op Mars, op andere planeten. En dan zit je wel echt niet meer in de empirische wetenschappen, maar dan zit je echt al in ideologische richtingen te denken. Dan zit je in dat vierde stramien, waar je dus niet kijkt naar zelfontwikkeling. Ik wil zelf groeien, ik wil beter worden. Sociaal omzien naar elkaar, waar we mensen helpen, die dus benen of wat dan ook zijn kwijtgeraakt. Of overwinnen van gebrokenheid, derde perspectief. Nee, dan zeg je eigenlijk al van, oh, op die manier kunnen we eeuwig leven. Zo zouden we ons eigenlijk kunnen laten downloaden, kort voor onze dood, of op het beste moment van het leven zelfs, nog beter. En kunnen laten opslaan op een harde schijf. Ik pak maar iets simpels, weer hypothetisch. Er zijn dus inderdaad mensen die ervoor hebben gekozen om een som geld te geven om hun lichamen te bewaren in de hoop, in het geloof, dat is puur geloof, ideologie, dat er een tijd zal aanbreken waarin ze die lichamen weer levend kunnen maken of kunnen veranderen in een lichaam wat er een beetje op lijkt. Dus transhumanisme gaat dan in de richting dat men mensen niet meer helpt met een prothese, maar dat men de mens volledig in een robotter duwt. En dus zegt van ja, maar hoe moeten we dan omgaan met het bewustzijn, met het innerlijke van die mens? Ga je dan de mens niet reduceren tot techniek? Ga je de mens niet reduceren tot alleen maar materiële zaken? En zelfs, als zou je nu zeggen van oké, wij gaan de mens onsterfelijk maken. Ja, dat klopt niet, want uw robotterarm die leidt ook aan slijtage. Hè? Het is niet zo dat het innerlijk alleen vervalt, ook het uiterlijk vervalt, dat weten we ook wel. Dus kun je wel de dood

0: overwinnen. Plus, wat is dat voor een overwinning van de dood? Want de dood is niet alleen maar verbonden met mijn lichaam. De dood is ook verbonden met de omgeving waar ik leef. Daar komen akelige dingen voor in de omgeving. Ik maak oorlogen mee op aarde. Ik maak ziektes mee op aarde. Ik maak geweld mee op aarde. Het eeuwige leven is niet alleen maar van ik blijf voor altijd leven in deze gebrokenheid. Dan had je eigenlijk net zo goed kunnen zeggen van maak de poort maar open en snoep maar verder van de levensboom. Hè? Blijf maar leven in deze gebroken toestand. Nee, de christelijke waarde is juist als volgt dat wij zeggen onze hoop gaat nog een stuk verder. Wat de transhumanisme wil, is op zich heel nobel, maar kan alleen maar vervuld worden volgens onze christelijke geloofsleer door de Heer God. Alleen Hij kan een schepping maken die volledig vrij is van alle gebrokenheid. Waar echt niet alleen maar menselijke lichamen, maar ook menselijke harten, menselijke denkpistes, menselijke omgevingen, contexten, dieren, planten, de hele schepping wordt bevrijd. Alleen onze God kan dat. En vandaar hebben wij als christenen niet zoiets van ik hoop dat het transhumanisme ooit de dood overwint, maar zeggen wij als christenen Jezus is overwinnaar en hij heeft de dood overwonnen. En dat wat hier wordt gezocht, wat op zich nogmaals nobel is, wordt vervuld eigenlijk al door het werk van Christus, doordat hij straks onze lichamen uit de dood laat opstaan en onze leven geeft dat eeuwig zal duren en dat vrij is van alle kwaad.
1: Komen wij dan in een maatschappij, wil men dat graag, en dat mensen daar geen bezwaar tegen zullen hebben? Ik vraag het me af trouwens, maar goed. Komen we dan in een maatschappij terecht of in een levenssfeer terecht waarin het lijden niet meer geaccepteerd wordt en lijden weggedrongen moet worden? Het tweede is, ik heb hier een kastanje, zit meen ik. Ja, kastanje. Die heb ik altijd in mijn zak zitten, want dit is gewoon zonde. Hij zit in mijn zak, in een kastanje, maar het is zonde, er gebeurt niks mee. Maar stop ik hem in de grond, dan gaat hij dood. En door de dood komt het leven erin. Dus ga je ook niet het leven ondergeschikt maken? Nee, laat ik het anders zeggen. Wij zeggen, tenminste dat geloof ik, je bent geschapen in het beeld en gelijkenis van God. In wiens beeld en gelijkenis willen wij de mens eigenlijk maken?
0: De eerste vraag die je stelt gaat dus over het lijden. Mm-hmm. En ik moet je een stukje toch tegenspreken als ik met studenten of ook met leerlingen, want ik spreek hier ook over op middelbare scholen. Als ik met hen over dat thema spreek, dan proef ik in al die gesprekken, in verschillende groepjes zijn er dan gaan we wat rond om te kijken wat er daar zo gebeurt in die gesprekken van de studenten of leerlingen. Dan proef ik dat zij toch altijd zeggen van, we vinden ook dat lijden en dood niet een plaats heeft, maar dat dat ons medelijden voor elkaar wel belangrijk maakt. Dus zij beginnen ook vanuit hun geloof, want dan zitten verschillende geloofsrichtingen bij elkaar. Zij geloven dat de dood bij het leven hoort. Dus in dat opzicht dat het transhumanisme veel te veel wil. En dat het gevaar bestaat dat vooral de rijken het zich kunnen veroorloven om dit soort technologische zaken op hun lichaam toe te passen. Terwijl de vele arme mensen op aarde niet dat kunnen doen. Ze zijn ook vrij kritisch, zeker de laatste jaren, want ik doe dat al een paar jaar, naar Elon Musk natuurlijk, hè, en dan Neuralink, en dan denken ze ook van, ja, denk je nu echt, en wie mag er dan naar Mars gaan? En dat zijn alleen maar de mensen die ik spreek, die vinden het belangrijk om echt wel over lijden en dood te kunnen spreken. Dat er echt wel medemenselijkheid moet zijn. Tegelijkertijd zie je dus ook dat zij beseffen dat hier een hele godsdienst achter zit. Dat dit echt een gebeuren is waarbij je moet vragen van, zet dat niet God buitenspel? Ga je hier niet voor God spelen? En aan de ene kant beseffen ze vanuit wat ze hier over lezen in mijn artikel en ook over reflecteren, van nee, als het om het sociale gaat. Nee, als het om het zelfontwikkelende gaat. Maar ook tegelijkertijd wel, ja, als je daar een ideologie achter plakt van, en nu gaan wij als mens de dood overwinnen en bouwen wij wel hier de hemel op aarde. Dan roepen ze eigenlijk allemaal boe en vinden ze het ook niet kunnen dat eeuwigheid betekent om in deze gebroken toestand te moeten leven. Want dat is niet alleen maar iets wat christenen erkennen. Ook andere niet-christenen erkennen dat de wereld echt wel om zeep is en om een verlosser schreeuwt.
1: Ik durf dus zelfs te zeggen dat het aantal keer dat ik lijden meegemaakt heb in mijn eigen leven, ik zou het graag allemaal hebben willen missen. En toch besef ik, doordat je dat meemaakt, dat het je tot een mens maakt die je nu bent. En als je dat wegneemt, Ik vraag me af of je met alleen maar alle goede dingen, alle geluk, alle mooie dingen. Ik heb er mijn twijfels over.
0: Dus dat is de vraag van welke plaats heeft lijden en dood in ons leven en welk goed komt daaruit voort, ondanks dat lijden en dood niet goed zijn. Speelt zelfs ook een rol in mijn thema christelijke geloofsleer, want daar ben ik vooral bezig ook met de toekomst, waar ik ook de vraag regelmatig behandel met de studenten. Weten wij nog van het lijden in de eeuwigheid? Dus als we in de eeuwigheid zijn als christen, we zijn opgewekt uit de dood, we hebben een onvergankelijk lichaam gekregen, een verheerlijk lichaam, we zijn bij de Heer, de nieuwe aarde. Kunnen wij nog terugkijken? Ja, zeggen ze allemaal, want anders zouden we niet meer weten wat Jezus voor ons gedaan heeft. Kunnen we dan ook nog zien wat Jezus voor ons gedaan heeft tijdens dat lijden? En dat vinden ze een belangrijke om op te wijzen vanuit de christelijke bronnen. En de Bijbel is dan natuurlijk de eerste bron bij mijn studenten, waar ze zeggen van, tja, het is toch ook belangrijk om te benadrukken dat Christus ook in die eindfase onze tranen zal blijven afwissen. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt wijst niet alleen maar op een eenmalige toestand, maar iets wat blijvend is. Niet dat er tranen bijkomen, dat we ons opnieuw pijn doen, maar leed moet verwerkt worden. En dat gebeurt niet op een moment. Dat is niet altijd zoals McDonald's van bij een loket krijg je een hamburger en ik ben klaar. Nee, God neemt zich de tijd om met jou door dat diepe dal quasi te gaan en daar in dat diepe dal een feestmaaltijd toch aan te richten. Hij gaat niet langs dat diepe dal heen. Hij ontkent het niet. Hij gaat met je mee in dat lijden. En Christus neemt zich de tijd om de tranen af te vegen. En het tweede, wat dan benoemd wordt vanuit de christelijke bron, de Bijbel, is dan Openbaring 22, vers 2, waar er sprake is van een levensboom, levensbomen, kunnen ook meervoud vertalen, waarvan de bladeren tot genezing zijn. Uiteraard een beeld vanuit de medische kunde, hè, van bladeren die we gebruiken als geneeskundige kruiden. Maar daar zijn de bladeren tot genezing van de volken. Wat dus ook toont dat daarnaast het verdriet wat ik meemaak door de gebrokenheid ook nog verdriet is die we als volken elkaar aandoen. Volken liggen eeuwenlang met elkaar overhoop. Het idee waar ik mee ben opgegroeid van en nu komt er nooit meer oorlog is een mythe gebleken. Dat is gewoon niet waar en zelfs toen men dat zei waren er oorlogen. Dus ook daar zie je van er moet een proces komen, ook van genezing. En ik vind dat een hele bijzondere, want daarmee pak je dat punt op wat jij dus noemde, lijden en dood die ons vormen. En ook dus het feit dat God zegt in de eeuwigheid is het niet van nu deleten we alle herinneringen aan lijden en dood. Nee, we gaan op de juiste manier nu met dat lijden en de dood om. En niet alleen maar op individueel vlak, het lam dat de tranen wegveegt van de soldaten, maar ook op collectief vlak, de levensboom die bladeren heeft tot genezing van de volken.
1: Er zit nog iets in. Het woordje zelfontplooiing heb je net gebruikt. Wat in bepaalde opzichten goed kan zijn. Maar het kan ook, los van degene die God is, kan het ook een zelfontplooiing van het ego zijn. Wat je tot een mens maakt wat helemaal op zichzelf teruggeplooid is. Dus dan kun je wel een chip krijgen. Maar als je daardoor in een soort verregaand transhumanistisch egoïsme terechtkomt, dan denk ik, ja, waar ben je dan? Hè?
0: En dat kan gebeuren op alle vlakken, hè? Zelfontplooiing is iets wat in de andere godsdiensten, als ik hierover spreek, met collega's, islam of atheïsme, wat eigenlijk niet zo bekend is. Mijn collega's zijn vooral gericht op sociale omzien naar elkaar. Mm-hmm. Is heel bijzonder om dat eigenlijk te zien bij de ethiek, dat men zo gericht is op wat betekent het voor de ander. Ja, maar Christus maakt mij tot een beter mens. Zonder Jezus zou mijn leven veel minder waard zijn. Ik zie veel meer doordat ik Christus volg. Ik ben echt erop vooruit gegaan. En er zijn heel veel getuigenissen op aarde van mensen die Jezus hebben ontmoet. En die zeggen, mijn leven is goud waard, daarvoor was het niks. Dus je ziet echt een zelfontplooiing van, ik als mens word er ook beter van. En dat is niet bedoeld om navel te staren, maar dat is bedoeld om ook te zeggen van, door God word ik ook in een status gezet die zo ver uitstijgt boven wat ik ooit was. Er zijn heel veel slaven geweest in de tijd van het Nieuwe Testament. Die hadden geen erfdeel. En in Christus worden die nu erfgenamen. Worden ze geplaatst in het positie van zoonschap. Ze worden geadopteerd door God de Vader. Dat is zo'n vooruitgang. En dat is wel iets wat echt wel niet vergeten mag worden, waardoor het thema zelfontplooiing echt wel een christelijk thema is, wat andere godsdiensten te weinig aan bod laten komen. Maar het gevaar is dat je alleen dit thema benadrukt en dan gaat het alleen maar over ik. En dan komt het thema van het sociale omzien naar anderen en hoe kunnen we samen strijden tegen onrecht, komt allemaal niet meer aan bod. Maar dan maak je hem echt kapot.
1: Ja, wat ik je ook hoor zeggen in het antwoord dat je nu geeft, is van, ja, wat is leven eigenlijk, hè? Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan, ja, de weg, oké, daar hebben we dan een notie bij, want dat legt Jezus wel uit. Maar ik zeg het een beetje, bewust zo een beetje banaal eigenlijk, omdat ik soms zo bijna zo ervaar. Terwijl ik denk van nee, als hij de weg en het leven en de waarheid is, dan heb je het over een persoon die misschien wat meer omvattend is dan alles wat wij kunnen bedenken. En die persoon die wordt toch langzaam uit deze maatschappij weggemanoeuvreerd, of is al weggemanoeuvreerd.
0: Ik probeer even de link te zoeken met wat je zegt met transhumanisme. Ik zie alleen deze link, dat het transhumanisme, isme weer opnieuw, die ideologie, niet meer christelijk ingevuld wordt, maar volledig door de niet-christelijke kant wordt bepaald, waarbij de agenda is, wij gaan onze eigen redder zijn. En als je die vraag, of die opmerking, het is eigenlijk een stelling die je maakt, hè, als je die zo doet, dan denk ik ook wel in het boek, hè, Compendium of Hope, wat dit een deel van is, daar gaat het ook bijvoorbeeld over ecologie, zorg voor de schepping. Ook dat kan de plaats van Christus innemen. Ook daar kun je in doorslaan. Dat wij het in ons hoofd halen dat onze ecologische omgang nu zal zorgen dat de planeet voor altijd gered wordt. Ook daar kun je weer opnieuw helemaal te ver in doorschieten. Dus wat je aanhaalt is een probleem dat bij alle ethische vraagstukken, bij alle thema's waar we over kunnen spreken, kan optreden. Als het gaat over economie, hè, hoe kunnen we een goede economische staat maken waar echt efficiënt ook met dingen wordt omgegaan, economisch wordt omgegaan. Dat betekent niet dat we zo goedkoop mogelijk, maar efficiënt betekent, als ik denk aan het op christelijke manier, het bloed van Jezus, het offer van Jezus is super efficiënt. Dus tot heil voor heel de schepping. Voor alles wat God gemaakt heeft, is dat ene offer, wauw, super economisch. En hoe kunnen we vanuit economisch opzicht inderdaad dan de schepping vooruit helpen door goed na te denken hoe we economisch met elkaar omgaan, met geld en met goederen en met waarden. Maar je kunt het ook natuurlijk kapot maken. Je kunt ook een economie bouwen die uitbuit, die maffia toestanden oproept. Dus je opmerking, je stelling is vrij duidelijk, maar is ongenuanceerd, omdat je ze op elk vlak van de ethiek kunt toepassen. En dan zet je iemand tegen de muur.
1: Nou, dat geloof ik ook wel, dat besef ik. Ik zit er om mijn telefoon te piepelen. Jij hebt er ook zo eentje liggen. Daarvan gaan kinderen voor in de mijnen. En dan moet ik denken aan een uitspraak van Simone Weil. En die schiet me nu binnen van, hebben we het vaak over rechten. En wat heeft dit met rechten te maken, dat transhumanisme, dat we er beter van worden. Mm-hmm. En we hebben verplichtingen. Mm-hmm. Verplichtingen komen altijd van boven. Mm-hmm. Van God. Van. Die verplichtingen betekent dus dat ik eigenlijk deze telefoon niet zou willen gebruiken, omdat de kinderen sterven in de mijn. Maar het doet wel. Dus wat heeft deze discussie voor een zin in het collectief, als het eigenlijk om mijn eigen welvaart gaat, als ik het even heel egoïstisch mag zeggen.
0: Wist jij dat er ook telefoons worden gemaakt die wel goed met kinderen omgaan? Dat er een beweging is op aarde waar men vanuit een soort fair trade, mm-hmm, zegt, we willen een telefoon maken, ten eerste die A, niet na 2 jaar kapot is. Want heel vaak is technologie de afgelopen jaren zo ontwikkeld dat er na 2 jaar, als de garantie voorbij is van Europa, uit elkaar valt. Dat willen we niet. We willen dat een gsm weer opengemaakt kan worden. Ik denk dat deze gsm moeilijker open te maken is. Je kunt er tenminste niet zomaar aan sleutelen. Je hebt er allerlei gereedschappen voor nodig die alleen maar bedrijven van het merk zich kunnen veroorloven. We willen dat gsm's ook gemaakt worden uit grondstoffen die recyclebaar zijn. En waar de mensen die ze leveren ook betaald worden voor wat ze leveren. Net zoals dat het geval is bij chocolade bijvoorbeeld. Waar we ook zeggen, we willen dat mensen die de cacaobonen plukken, waar ook kinderen aan meedoen, jammer genoeg, dat stop wordt gezet. Oké, dan betalen we meer voor de gsm, dan betalen we meer voor de chocolade, maar daar willen we aan werken. Nu, ik begon bewust met de vraag, weet je, omdat mijn ervaring is dat veel mensen dat nog niet weten. En dus ook bij het thema transhumanisme vind ik het belangrijk om daarover te reflecteren. Omdat dat dan ook weer een weetje is. Want als we daar niet over spreken, dan laten we het wel gebeuren. En dan zijn heel wat mensen in onze omgeving dan misschien een keer hier en daar mee bezig. Of zien we een keer een YouTube-filmpje of iets anders op sociale media. Maar het is gewoon goed om daarover na te denken. En te zeggen van, kijk, het stoort mij dat de GSM die ik hier zie, dat dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? Mm-hmm. En zo kun je dus ook naar transhumanisme kijken en zeggen van, het stoort me in het transhumanisme, en dan kijk je vooral weer naar de ideologieën, dat het dit en dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? En hoe kunnen we ook tegen mensen zeggen, stop, hier ga je te ver. En dat is een vraag die we ons stellen tegenwoordig bij AI. Hoe ver mag AI gaan?
1: Ja, ik kan je daar een voorbeeld van geven. Ik kreeg filmpjes toegestuurd met mensen met prachtige verhalen. Zelfs een lied van iemand over iemand die overleden was. Je kreeg de tranen bij je ogen. Maar het is van A tot Z is het AI. Nou, dat, waar is de ziel? Waar is het leven?
0: Ja, een voorbeeld daarvan bij artificiële intelligentie. We kunnen AI gebruiken om bijvoorbeeld stamboomonderzoek te doen. Om makkelijker op internet gegevens te vinden. We kunnen AI gebruiken om dingen heel goed te berekenen. AI kan ons helpen bij het zoeken naar manieren om een gsm te maken die fairtrade is, die voldoet aan onze eisen. Dat is AI. AI kan ons ook dom maken. Dat doet me denken aan de lagere school die ik vroeger in de jaren 90 bezocht. En waar we leerden om geen rekenmachine te gebruiken tijdens het rekenen. Want als we die rekenmachine zouden gebruiken, leerden we niet meer goed rekenen. Later, toen ik ingenieurswetenschappen studeerde, moest ik natuurlijk wel een rekenmachine hebben, want de sinus en de tangens van buiten, dat ging een beetje moeilijker. Dus dat kreeg je gewoon erbij. Zo zit het ook met AI. En wat ik heel mooi vind, Joop, is dat ik dus ook in onze generatie bij studenten en ook weer opnieuw bij leerlingen zie dat zij zeggen, ik wil geen AI gebruiken. Niet omdat het verboden is vanwege restricties aan scholen en universiteiten, maar ook omdat ze zeggen, dat neemt iets van mij weg. Ik wil eerst stapjes leren zetten en ook een beetje leren vallen. En dan pas wil ik rennen, terwijl AI is meteen bedoeld om te rennen. Op dit moment staan scholieren, studenten die een diploma hebben gehad, te protesteren met borden tegen AI. Want AI neemt hun jobs weg, hun beginnersjobs van data-analyse en dergelijke. Het neemt jobs weg van studentenrechten, omdat AI vaak zo goed al die boeken en teksten kent dat het ons overneemt. En daar wordt dus kritisch over nagedacht. Niet in dit artikel, want dat zou een ander artikel weer vragen. Het is weer een ander vak. Dus daar moeten we even eerlijk over zijn. Want als we over AI spreken, vind ik het altijd belangrijk om te vragen, wat bedoel je met AI? Hè? Heb je het over het controleren van taal? Heb je het over berekeningen? Of heb je het over drones die door AI worden gestuurd in een vijandelijk gebied om mensen te doden? Hè? Dat zijn andere vormen van AI.
1: Maar ook de beïnvloeding die ik wil zien in filmpjes die helemaal AI zijn en ook AI gegeven. Genereert met teksten. Dan denk ik van goeiedag, wel uit elkaar geflanst van hier en daar. Dan denk ik, nou, ik mis het leven. Ja, misschien zeg ik het verkeerd, maar daar mis ik iets in. Tegelijkertijd vind ik AI heerlijk om te gebruiken als je bepaalde dingen nodig hebt, zoals je al zegt, van het onderzoeken van bepaalde woorden die je wilt vinden of andere begrippen in het Grieks, dat noem het even op. Fantastisch, ja. Maar goed, maar toch.
0: Het is op dit moment nog steeds zo dat als wij mensen helemaal in 3D nafotograferen door AI. Hè, dus we maken een volledige 360 graden camera van iemand. Hè, dus een volledige kloon quasi, digitaal. En we gaan met die mensen communiceren. Er zijn tests gedaan dat AI het niet lukt om het menselijke erin te doen. Dus dat is dat wat jij benoemt. Dus dat is wel het gezicht van iemand anders, zoals een foto quasi. En die persoon beweegt ook en de mond beweegt ook. Hè. Dat is dan die voorbeelden die we zien waar ze dan allerlei bekende personen zinnen laten zeggen die ze nooit hebben gezegd. Maar je ziet daarin dat het menselijke er niet in zit. Want wij mensen zijn niet consistent in hoe wij reageren. De keuzes die wij maken, terwijl AI werkt met patronen, is wiskundige patronen, die keren terug. Dus een beetje overdreven voorbeeld. Zo'n AI-tool, die kiest ervoor om iemand continu om de 3 minuten zijn neus te laten aanraken, terwijl die persoon dat normaal nooit doet om de 3 minuten. Hè. Daar zit een andere verhouding in. En dat zien wij. En het is heel bijzonder te zien dat vooral onze jongeren dat zien. Zij zien dat veel beter dan de oudere mensen. AI wordt inderdaad gebruikt om hele filmpjes te maken, om hele stemmen na te bootsen. Het is tegenwoordig zeer interessant te zien dat dat altijd dan de naam krijgt documenteren en dan for sleeping. Want inderdaad, de stemmen die daar spreken, die missen variatie. Natuurlijk kun je zeggen, dat gaan we wel inhalen met AI. Ja, dat is waar. Maar op dit moment is de stand van zaken dat mensen nog altijd liever naar een echte stem luisteren, met intonatie, met misschien een keer een of zo er doorheen of wat dan ook, dan naar een AI-stem. Ook al is die wat gevarieerd, het blijft een AI-stem. En dat betekent voor mij dat ik ook geloof dat de mens als beeld van God zeer uniek is. En dat dat hetgene is wat ook blijft. Mensen blijven uniek.
1: In hoeverre is er hier een relatie tussen geest, ziel en lichaam?
0: In het transhumanisme wordt dit dus te weinig aan bod gebracht. Wel in de kritiek op het transhumanisme. Het transhumanisme is een zeer technologische beweging. Zeer interessant voor mij als techneut, voor wat daarin gebeurt. Maar ook vaak spannend vanuit de ideologische kant. Het is vooral gericht op materiële kanten. Dus het materiële, de materie staat voorop. Er wordt heel weinig gereflecteerd op wat is de ziel. Wat is de geest? Vaak wordt dat gereduceerd tot wat we kennen, hè, van ons denken is ons brein. Of hè, dat soort, wij zijn ons brein, ideeën. Maar daar is zoveel tegen te zeggen, tegen dat soort bewegingen. Er zijn echter ook transhumanisten, die noem ik ook in het artikel, die dat ook aanhalen. En die zeggen, ja, de vraag is natuurlijk, in hoeverre kunnen wij bewustzijn vatten? In hoeverre kunnen we dat waarnemen? Dat is ook een psychologische vraag. Ook psychologen zitten met de vraag, als iemand sterft, ja, wat gebeurt er dan met dat bewustzijn? Gaat dat dan uit dat lichaam? Blijft dat daarin zitten? Je hebt de oude mythe waar mensen dan erop wezen dat iemand die sterft 21 gram lichter is. Misschien al een keer van gehoord. Er zijn ook weer hele duidelijke verklaringen voor dat eigenlijk mythologisch is en dat dat andere redenen heeft. Maar in ieder geval, men zoekt wel naar hoe kan men dat bewustzijn zijn nu pakken.
1: En wat het gek is, als iemand sterft, stel jij sterft, Raymond, dan zeg je niet van, daar ligt Raymond. Maar Raymond is niet meer.
0: Ik denk wel dat ik dat zou zeggen met die woorden, omdat vanuit mijn christelijke benadering het Jezus was die ze in het graf legde. Niet een lijk. Dit was Jezus. Mm-hmm. En zelfs bij de opstanding toont Jezus dat hij die persoon is, want hij laat zijn wonden zelfs zien. Dus aan de ene kant zeggen de christenen in de vroege kerk heel nadrukkelijk, de persoon die hier ligt is Roman, om maar zo te zeggen. Die slaapt of die ontslapen is. En tegelijk zeggen ze, dat vinden ze moeilijk, want dat krijgen ze in diezelfde logica niet bij elkaar. Hij is bij de Heer. En straks zal het lichaam weer opstaan en zal het, zoals je kastanje voorbeeld, in de aarde nu worden gelegd, daar vergaat het. Maar tegelijkertijd is dat het sterven van het zaad wat straks weer opstaat, waar de gras, de koren uit tevoorschijn komt. Ik reflecteer hier naar 1 Korinthe 15, waar Paulus dat beeld gebruikt van het zaad dat sterft en de korenhalm die omhoog komt. Maar voor die vroege christenen was het dus zo dat het lichaam of de persoon die gestorven was in hun midden was, die begroeven ze. En tegelijkertijd zeiden ze in diezelfde zin, en de persoon is bij God. Dat vonden de buren heel lastig, vandaar dat ze met de tijd het Griekse denken zijn gaan introduceren. En zeiden, ja, dat is alleen maar nog het lichaam, het is maar een huls. De geest, de ziel, is bij de Heer. Maar dat zorgde voor heel veel verwarring natuurlijk, waardoor men negatief naar dat lichaam ging kijken, het lichamelijke ging onderschatten. En eigenlijk is dat weer iets wat bij het transhumanisme wel positief is. Zij hebben juist wel veel aandacht voor het lichamelijke. Dus als zij te weinig aandacht hebben voor ziel en geest, dan durf ik ook wel te zeggen, denk eraan, wij komen voort uit een christelijke traditie waar heel veel weinig aandacht is geweest voor lichaam. En ook daar moeten we weer aan een balans komen.
1: Ik wil naar die hoop toe. Wat is die hoop precies? Want dat lijkt me ook een lastig om te omschrijven binnen een materiële context. Of het materiële denken, dan bedoel ik niet het materialistisch denken, maar met het materiële denken waarin je dit het is wat er is. En het christelijk denken wat toch net even anders in elkaar zit, of net even anders.
0: De hoop binnen het transhumanisme, zoals het momenteel in het transhumanistisch manifest aanwezig is, dat kun je trouwens raadplegen op internet, dat manifest, is vooral vernieuwing van wat kapot gaat. Mm-hmm. En daarop, transhumanisme is een brede beweging. Dus er zitten verschillende stromingen binnen. Maar ook wel de hoop dat er een manier wordt overvonden om met technologie de lijden, de dood, het te overwinnen. Niet iedereen gelooft dat, voor alle duidelijkheid. Hè? Dus binnen het transhumanisme moet je ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Het is net zoals de christelijke geloofsbeweging. Daar heb je ook verschillende. Je hebt katholieken, je hebt orthodoxen, je hebt baptisten. Dat is hier ook bij transhumanisme. Dus goed om dat te onderscheiden. Maar er zijn er binnen transhumanisme die inderdaad vaak luid spreken. En zeggen van, ja, en wij gaan de dood overwinnen. Ja, nee, de bedoeling is eerst om ervoor te zorgen dat het menselijk leven beter wordt. En dan heb je dus inderdaad mensen die zeggen, en wij geloven ook dat we een upgrade kunnen toepassen. De hoop voor de christen zit eigenlijk in diezelfde lijn, maar verwacht het van Christus. Hij brengt de vernieuwing tot stand door zijn geest, al maken wij gebruik van geneesmiddelen. En maken wij gebruik van prothesen. En wie weet, in 10 jaar of misschien in 5 jaar maken wij gebruik van prothesen waar AI in zit. Transhumanistische gedachten in zitten. Maar wij weten, het zijn tijdelijke oplapmiddelen, want het beste komt straks pas. Mm-hmm. Het is uiteindelijk God die het leven geeft en die 100% deze dood, die het leven altijd weer lam leggen wil, zal overmeesteren. Dat aspect ontbreekt bij transhumanisme. Het is blijven vechten tegen dood en verderf met de eigen middelen. En ja, dan kun je wel binnen transhumanisme vragen als christen, worden we daar niet een beetje moe van? Is er dan niet toch een boven grotere macht nodig? Mm-hmm. Bovenaardse macht wilde ik zeggen, hè, die niet schepselmatig is, want transhumanisme gebruikt gewoon schepsels. Hè. Bedoel, schepping, AI is geschapen. Hè. Bedoel, is gewoon schepselmatig, is geen god. Die dan toch moet ingrijpen om deze schepping te beschermen en te behouden.
1: Ja. Je noemde net het bedementeren, het terugbrengen van het geheugen, laat ik het maar noemen. In hoeverre gaat transhumanisme zo ver dat je ook het denken wil beïnvloeden? Want dan kom je op een terrein terecht waarin je mensen puur kunt manipuleren, laat ik het zo zeggen. En die angst zal er altijd zijn met alles. Kun je met boeken doen, kun je met wapens doen, kun je met van alles doen natuurlijk, maar goed.
0: Ja, en je geeft een antwoord op je eigen vraag door op het einde te zeggen, ja, je kunt daar met van alles doen. Inderdaad, het is een mes. Je kunt daarmee snijden, zoals dat bedoeld is in de keuken, om alles klaar te maken voor het gerecht. Je kunt er ook iemand mee vermoorden. Maar dat mag je niet als argument gebruiken tegen het transhumanisme. Dat roept juist op om er op een christelijk verantwoorde manier, een ethische manier over na te denken. En dat is precies wat we in dat boek wilden doen. En vandaar ben ik dus heel blij als ik christenen ontmoet die zeggen van, kijk, ik zie de gevaren van bepaalde ideologie in het transhumanisme, net zoals ik die ook zie in de ecologie of in andere richtingen, of zelfs in de kerk. De kerk kan ook extreme hebben. Maar ik wil er echt over nadenken, hoe kunnen we hier op een christelijk geïnspireerde manier naar kijken. Ik vind het dus heel fijn om op een open manier vanuit mijn christelijke wereldbeeld naar thema's te kijken en te zeggen van, kijk, dit triggert mij, dit raakt mij. En vooral onze 4 benaderingen die ik noemde, kunnen daar enorm in helpen. En dit is het positieve van transhumanisme. En dit is zaken waar ik gewoon vragen bij heb, waar ik zeg van, hey, hebben jullie daar een keer over nagedacht? Doen jullie niet tekort aan geest en ziel? Hebben jullie er over nagedacht? Hoe zien jullie dan uiteindelijk, als je zegt eeuwig leven en zo, het feit dat toch materie vergankelijk is? Ik bedoel, de wetten van de fysica worden niet uitgeschakeld door transhumanisme. Hè? Slijtage blijft slijtage. Hè? Je kunt niet zeggen, dat gaan we buiten werking zetten. Of ga je opeens zwaartekracht en zo aanpassen. Maar dat lijkt me wel een hele verre tocht dan. Hoe doe je dat? Dus je kunt niet het hele kosmos gaan veranderen. Hè? Het is al een zeer gedurfde uitspraak om te zeggen van, ja, in 10 jaar gaan we leven op Mars. Dan denk je van, oké, hoe zie je dat voor je? Zitten we dan een soort ruimtepak of zo? Of hebben we de atmosfeer van Mars kunnen veranderen? Ja, hoe hou je dat houdend? En wat heeft dat voor gevolgen op de rest rondom Mars? Op de manen van Mars, weet ik het. Geen idee, is iets voor een astrofysicus. Maar die reflectie wil ik wel doen. Ik wil wel zeggen van, ik wil kijken van een christelijk perspectief naar transhumanisme. Ik benoem die positieve kanten. Ik wil aan het serieus nemen, want die mensen hebben ook een recht om gehoord te worden. En ik wil ook de vragen stellen van, vanuit een christelijke benadering, zijn dit de punten die ik bij jullie op het bordje wil leggen?
1: In hoeverre is AI, waar we het over gehad hebben, het wereldbeeld met men voor ogen hebt, met mensen verbeteren. In hoeverre gaat AI daarin een eigen rol spelen, in die zin?
0: Ja, momenteel is er net een spannende zaak aanwezig, hè, in de wereld, waarbij AI nu al op een bepaald vlak. Hè, dus AI bestaat uit verschillende richtingen, voor alle duidelijkheid. Hè, dus je moet altijd goed zeggen, waar heb je het over? Hier gaat het over software die analyseert wat de zwakke plekken zijn in andere software, bijvoorbeeld in Microsoft. Dat kan AI heel snel detecteren. Deze AI is daarop getraind en traint zichzelf om dat binnen minuten bloot te leggen. En te zeggen van, ja, in dit programma zijn die en die en die lekken aanwezig. Via die lekken kunnen wij gewoon binnendringen en kwade zaken doen. En er is dus nu een hele discussie gaande van, kijk, ze hebben duidelijk besloten, die AI willen wij niet publiekelijk maken. Ja, oké, snap ik, maar die AI is er wel, hè. Wat heeft dit voor gevolgen als dit in de handen van slechte mensen komt? Wat kunnen die daarmee doen? En hier stelt zich weer dezelfde vraag als bij de atoombom, die al vrij oud is. De atoombom is ontwikkeld. We kunnen atoombommen tegenwoordig zelfs maken die nog veel krachtiger zijn. Waar stopt het? Dus het is niet alleen maar een punt dat zich afspeelt op AI-vlak, maar ook een punt wat zich op andere vlakken afspeelt. En daarom is ethiek heel belangrijk. En ja, zullen we altijd te maken hebben met situaties waarin we bidden en zeggen van, Heere God, alsjeblieft, laat nu niet gebeuren dat in die situatie het escaleert en iemand het in zijn hoofd haalt om met die en die technologie, ik zeg maar, ons water te vergiftigen en een hele stad om overhoop te gooien. Maar het kan. Maar het kan ook al zonder AI trouwens, hè? Dus het is niet alleen AI die dat teweeg brengt. Er zijn veel, veel andere zaken die dat doen. Het probleem bij AI is wel dat bij die atoombom, daar heb je nog heel duidelijk de indruk, dat bepaalde mens. Terwijl bij AI wordt dat veel minder zichtbaar. Ik bedoel, AI-drones die automatisch schieten op soldaten of mensen die ze zien, hè, dus op basis van warmte, ja, dat gaat wel al ver. Hè? Terwijl in de Tweede Wereldoorlog en in de Eerste Wereldoorlog heel veel geweren niet zijn afgegaan. De meeste soldaten in de Eerste Wereldoorlog in deze streek hier van Vlaanderen zijn niet gestorven door een kogel. De meeste mensen hebben niet geschoten. Dat is gewoon vaart heel veel van een mens om een ander mens dood te schieten. We hebben hele computersoftware en spelletjes daarvoor ontwikkeld om dat een beetje de mensen aan te leren, om dat toch te durven. AI, hoef je dat niet aan te leren, hè? AI schiet altijd. AI twijfelt niet. AI heeft geen gevoelens. En dat is uiteraard een vraagstuk wat, als het gaat over AI en het gebruik daarvan in militair opzicht, aan bod moet komen, maar waar ik, zover mij bekend, heel weinig informatie over hoor in het nieuws of waar dan ook. Dat ontbreekt. Hè. We zien wel, oké, in die en die gebieden maakt men grote vorderingen door AI. Ja, maar wacht even, wat zijn we aan het doen? Die reflectie ontbreekt. Europa is er wel sterk in. Europa zit daar wel wat meer op te hameren dat dat nodig is. Afspraken rondom AI, ook wat er allemaal gebeurt met alle data die we aan AI vertellen. Maar niet alle landen op de wereld zitten in datzelfde stramien uiteraard.
1: Je bent met dit boek, zijn jullie naar de Europese Commissie geweest, dacht ik. Waarom eigenlijk?
0: Ja, we zijn dus door de Europese Commissie hebben wij de uitnodiging gekregen om de lancering van dat boek mooi neer te zetten. Mm-hmm. Dat was een enorm voorrecht. En dat gebeurde in de bibliotheek, omdat dat verbonden was uiteraard, zoals het boek ook oogt, onderzoek, research. Dus dan is een bibliotheek wel een zeer aangename plaats. En de reden daarvan was omdat het boek niet puur alleen maar als focus de kerk heeft. Thema als transhumanisme, thema als ecologie, ethiek. Dat is niet alleen maar iets voor christenen. Alle mensen zijn daarmee bezig. Er zijn heel veel mensen op dit moment die zich zorgen maken over deze thema's. En vandaar dat de Europese Commissie het een zinvolle zaak vond om te zeggen van, dan willen we ook als Europa toch hier aandacht voor hebben. En eens te kijken van, wat kunnen wij hiermee doen? Wat betekent hoop voor Europa? Dus niet alleen maar over transhumanisme, want er zijn talrijke artikels in dat boek en dat compendium of hoop te vinden. Maar wat betekent hoop voor ons, als we het nu even op Europa toepassen, op onze Europese manier van hoe we met elkaar omgaan? Wat komt er dan boven? En bij hen kwam vooral het bewustzijn boven dat er echt wel hoop nodig is voor Europa als het gaat om collectief samen zijn. Niet richting nationalisme bedoel ik dat, maar we leven in een tijd waarin individualisme is doorgeslagen. En dat is niet alleen maar een probleem voor de Europese Commissie die dat dan waarneemt, maar ook voor de kerk. In kerken merken wij dat preken, reflecties, boeken, liederen heel vaak over ik gaan. En dat is jammer, want uiteindelijk word je niet gedoopt in je eigen naam. Je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. Je wordt gevoegd tot een groter geheel. We zijn dat kwijt. We hebben het evangelie te veel gereduceerd tot alleen maar een persoonlijke zaak. En het is een persoonlijke zaak, maar als het alleen maar een persoonlijke zaak is, dan kunnen we niet meer weg met de gegevens in de Bijbel waarbij God een volk roept, waarbij mensen in handelingen niet alleen maar persoonlijk tot geloof komen, maar samen met hun hele huis, waar dat hele straten omvat, waar er liefdesmalen worden gehouden, waar er om wordt gezien naar de grotere groep. Ja, en dat thema, dat had een parallel dus met niet alleen met het christelijk geloof, wat we vandaag hebben in kerken, maar ook met de Europese Commissie. Dat zijn dezelfde mensen. Ook in de Europese samenleving zijn mensen net zo egoïstisch als in kerken. En waar moeten we dus als kerk gaan bijschaven en moeten zeggen van, we missen iets. We moeten meer dat thema van collectief gaan benadrukken, zonder dat we uiteraard weer doorslaan naar de andere kant.
1: Enig idee?
0: Ik denk dat we altijd gevoelig moeten blijven voor de profetische stemmen in onze tijd. Want zij hebben heel goed van God de feeling gekregen om de tijdsgeest waarin we leven, die we samen ook vormgeven, te doorzien. Ik moet denken aan de psalmen, waarin er geweldige momenten zijn van de tempel wordt gebouwd en iedereen jubelt en geweldig. En dan heb je daar een profeet, Asaf, die dan altijd zo'n moment heeft van, ja, maar, en dan begint te vertellen wat er allemaal misgaat als het feesten gedaan is. En dan denk je, Asaf, hou toch een keer je mond. Maar die zit gewoon als het centrum zelfs van die psalmstukken, om te tonen van, je hebt altijd die profetische stem nodig. Niet als zeikert in het geval, niet om alleen maar negatief te zijn, maar om ons bewust te maken van, denk eraan, de tijd waarin je leeft bepaalt heel erg hoe jij bent. De gesprekken die wij nu hebben, tijdens dit moment, die zullen heel anders klinken als we 100 jaar teruggaan of als we 50 jaar naar voren gaan. Beluister preken van 50 jaar geleden en je denkt van, tjongejonge, dat mensen dat toen zo massaal op afkwamen. En die tijdsgeest, die moeten we dus doorzien. En als we als kerk ervoor zorgen dat we die tijdsgeest van het individualisme even in kaart brengen en ook het thema van het collectivisme in de Bijbel weer naar voren brengen, pak het thema van de volken die we hebben genoemd in deze aflevering, dan geloof ik dat we iets gaan winnen. En ik geloof zelfs, dat is mijn vooronderstelling, dat het lezen van de Bijbel mij helpt om alerter voor die tijdsgeest te zijn. Daarmee zeg ik niet dat ik eraan ontkom, maar omdat de Bijbel juist een periode beschrijft van duizenden situaties en jaren.
1: En onuitstaanbaar eerlijk is.
0: En dus mij opeens in een tijdplaats van de oude Egyptenaren en een keer in een tijd van de aartsvaders en een tijd van, dan zie ik opeens een heel ander, het gaat over dezelfde aarde. Maar opeens krijg je een andere landkaart. En ik denk dat de Bijbel te vergelijken is met landkaarten. Waarbij we hebben het over hetzelfde gebied waar we al zo lang op wandelen. En opeens legt dat boek Genesis een andere landkaart neer. En dan denk ik van, oh, het gaat over hetzelfde gebied. Maar opeens is dat, ik zeg maar, een hoogtekaart. Wauw, ik heb altijd die oude snelwegenkaart gezien. En nu zie ik opeens anders naar de wereld. En dat is een voordeel wat je volgens mij krijgt. Dus als je vraagt, wat kunnen we daartegen doen? Is het de profetische stem toelaten in ons leven? Naast het alert blijven zelf en door de Bijbel te lezen.
1: Ik heb een quote voor je. Het lijkt hier niet op te slaan, maar ik denk dat die heel wezenlijk is. Vasily Grossman zegt op een gegeven moment in Leven en Lot komt er een Russische vrouw te tonele die een Duitse soldaat die gewond is, verzorgd, terwijl op hetzelfde moment haar familie en het dorp uitgemoord wordt. En Vasily Grossman zegt van, misschien zijn deze onvoorwaardelijke blijken van barmhartigheid, misschien is dit wel het enige wat de geschiedenis trotseert en overleeft.
0: Ja, dat is ontroerend. Het zijn inderdaad die lichtpunten die het doen in die donkere periode. En dat is eigenlijk ten diepste ook de hoop die het transhumanisme heeft, maar op een manier zoekt waarvan je kunt zeggen, oké, we snappen wat jullie aan het doen zijn, maar weet, die lichtpunten, die kunnen alleen maar ontstaan door de impact van Gods geest. Want wat deze dame doet, is iets wat bovenmenselijk lijkt.
1: En heel, heel klein is, lijkt het wel, hè?
0: Ja, heel, heel eenvoudig, heel, ja, klopt. Maar dat is ook zo, als je kijkt naar de opstanding van ons lichaam straks, hè, als je kijkt waaruit dat lichaam opstaat, na zoveel jaren, als wij daar zijn weggekwijnd in de aarde, wat er dan voor overblijft, en daar ontstaat een nieuw opstandingslichaam uit, is dat precies hetzelfde. Het is het kleine waardoor God het machtige tot stand brengt. En dat is evangelie, hè? Dat is het evangelie, dat God altijd dat pakt wat wij quasi verachten en daarmee de wereld redt.
1: Wat hier belaten, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit is Raymond Housel en met hem sprak ik over een Compendium of Hope, uitgegeven bij de Oxford Press. En dan ging het over een artikel wat hij ervoor geschreven heeft. We hadden het over veel meer eigenlijk. En het artikel dat heette Hoop en Transhumanisme. Goed, en dat deed ik met hem in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De Triniteitsicoon. Deze icoon wordt ook de Philoxenie of Gastvrijheid van Abraham genoemd. Hij ontvangt drie engelen, in wie we de drie ene God herkennen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Abraham buigt diep voor hem en bereidt met Sara de maaltijd. Dan kondigen deze gasten de geboorte van hun zoon Isaak aan. Ze spreken als één stem. Voor de kerk in het oosten is dit de icoon voor de tweede Pinksterdag. Tegelijk is deze icoon een voorafbeelding van de Eucharistie. De Heer deelt ons mens zijn en neemt ons op in zijn goddelijk leven. Links op de icoon zien we Abraham. Hoe is hij daar terechtgekomen?
2: Na Gods verbond met Noach en de spraakverwarring in Babel, lezen we in het boek Genesis over de roeping van Abraham. Op Gods woord verlaat hij met zijn vrouw Sarai zijn familie en trekt op naar het land dat God hem wijst, naar Kanaan. God belooft, door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde. Genesis hoofdstuk 12. Onderweg komt hij Melchizedek, de koning van Salem, tegen, die hem brood en wijn aanbiedt. Genesis hoofdstuk 14. Hij is een voorafbeelding van Jezus en de Eucharistie. Sarai blijft echter kinderloos, maar God verzekert Abraham dat zijn nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel. Zo lezen we bij Genesis hoofdstuk 15. Hij sluit een verbond met hem en geeft hem de naam Abraham. Zijn vrouw heet voortaan Sara en God zegent haar. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Genesis hoofdstuk 7. Wie is wie van de engelen op de icoon?
1: Ja, op deze icoon stelt de engel links de Vader voor. Achter hem zien we het huis van de Vader, waar plaats is voor velen. Johannes hoofdstuk 14. De middelste engel, die naar de Vader luistert, de linkerengel, vertegenwoordigt de Zoon. Op iconen draagt hij een rood bovenkleed met een blauw onderkleed, zoals Jezus op de icoon wordt afgebeeld. Achter hem zien we de eik van Mamre, die tegelijk verwijst naar de levensboom en naar het kruis. De rechterengel op de icoon stelt de Heilige Geest voor, met achter hem de rots. Deze verwijst zowel naar de geboortegrot als het lege graf. Plotseling staan dus deze drie reizigers voor Abraham en kondigen aan: over een jaar komen we terug. Dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Als Yahweh weer vertrokken is, lezen we nog hoe Abraham zal pleiten voor Sodom en om vergiffenis smeken, omwille van 50 rechtvaardigen. Genesis 24. Voor het altaar zien we een kind met een bokje. Wie stellen zij voor?
2: Daarvoor de altaartafel zien we Isaak, die een bokje heeft gevangen. God stelt Abrahams geloof wel op de proef om zijn enige zoon te offeren. Op de derde dag, als Abraham Isaak wil offeren, houdt een engel hem tegen. Ineens ziet hij een bokje voor het offer. Ze noemen de plaats Yahweh zal erin voorzien. Genesis hoofdstuk 22. De Heer zegent de beker op het altaar wat vooruitgrijpt naar het laatste avondmaal, als Jezus zijn leven geeft als losprijs. Matteüs hoofdstuk 20. Voor Abraham werd, ben ik, getuigde hij tegenover de fariseeën en schriftgeleerden die hem daarop wilden stenigen. Johannes hoofdstuk 8. Aan tafel is een plaats vrij voor ieder van ons. We zien een opening. Met woorden uit het boek Apocalyps, voordat we de communie gaan, zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal van het Lam. Apocalyps hoofdstuk 19. We zien de figuren in een volmaakte cirkel.
1: Klopt, in de compositie van deze icoon en ook vooral de icoon van Rublev passen de drie engelen in een volmaakte cirkel, het symbool van eenheid. Hun omtrek zelf vormt een beker, de beker van het nieuwe altijddurende verbond. Jesaja 31 vers 31, Lucas hoofdstuk 22 vers 20. In het evangelie van Johannes vergelijkt Jezus de Vader met de wijnbouwer. Ook de profeet Jesaja vergelijkt het volk van God met een prachtige wijngaard. Ik, Yahweh, bewaak hem. Elk ogenblik bevloei ik hem. Dag en nacht houd ik de wacht, opdat niemand hem beschadigt. Door het levende water, de Heilige Geest, schiet deze wijngaard steeds opnieuw wortel. We lezen in Jesaja hoofdstuk 27, Israël zal uitlopen en bloeien, zodat de hele aarde met vruchten overdekt wordt. We lezen hoe Jezus zichzelf vergelijkt met de ware wijnstok. En wanneer we als ranken met hem verbonden blijven, dragen we veel vrucht. Johannes, hoofdstuk 15, vers 3.

Abraham zit in de hitte van de dag voor zijn tent. Drie vreemdelingen verschijnen. Hij opent zijn tent en biedt hen water aan, brood, rust en vrede. Wat begint als gastvrijheid voor vreemden, wordt de ontmoeting met God zelf. De icoon toont geen afstandelijke God, maar een God die aan tafel gaat, deelt, ontvangt en uitnodigt. Drie engelen in een volmaakte cirkel. Alles is gericht op liefdevolle verbondenheid. En midden in die kring blijft een plaats open. Onze plaats. Abraham verliet zijn land. Hij liet het oude achter zich, zonder te weten waaruit te komen. Dan geeft God hem een nieuwe naam. Abraham. Niet langer opgesloten in het verleden, maar drager van een belofte. Door jou zal zegen komen over alle volkeren. Ook wij worden geroepen om zegen te brengen en zo mensen van eenheid te worden. Niet door macht, niet door gelijk te halen, maar door ruimte te maken voor de ander met een hoofdletter. Zoals Abraham zijn tent openstelde, schaduw aanbood in de hitte, zo opent God zijn hart voor ons. En hij vraagt, durf jij ook een plaats van vrede te worden? Zoals de wijnstok en de ranken met elkaar verbonden zijn. Geen rank leeft uit zichzelf. Alleen verbonden met de wijnstok kan zij vrucht dragen. Zo leven wij ook niet los van elkaar en kunnen wij niets zonder Jezus, de ware wijnstok, de vader, de wijnbouwer. Zij verlangen dat wij

0: volmaakt één zijn. Zoals de cirkel van de icoon geen begin of einde kent, zo wil Gods liefde blijven stromen tussen mensen, volken en generaties. De beker in het midden van de icoon herinnert ons aan Jezus, die zichzelf geeft voor het leven van de wereld, die zich in elke Eucharistie geeft als gebroken brood van gemalen graan. Onder het teken van de wijn die geschonken wordt en van geperste druiven is gemaakt. In Jezus nodigt God ons uit aan zijn tafel, in zijn leven, in zijn eenheid. In de stilte van deze icoon kijken drie engelen ons aan en nodigen ons uit. Kom dichterbij. Neem plaats aan tafel. Word deel van deze cirkel van liefde. Want in Gods hart, in zijn huis, is plaats voor ieder mens. Precies daar begint de vrede in de wereld, waar mensen leven vanuit het gebed van Christus. Ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, daar gij mij het lief gehad voor de grondvesting van de wereld. Johannes 17, vers 24.
1: Mogen de Vader, die liefde is, de Zoon die zichzelf schenkt in liefde tot het uiterste, en de Heilige Geest die levend maakt, ons opnemen in hun goddelijke verbondenheid, dat we mensen van vrede worden, mensen van gastvrijheid, mensen van eenheid, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4. De eucharistische kruistocht. 1. Inleiding. Geen enkele katholieke beweging zou zoveel invloed uitoefenen op zowel kinderen als volwassenen in de eerste helft van de 20e eeuw als de eucharistische kruistocht. Deze beweging was niet zomaar een bond naast zoveel andere bonden, maar één die alle bonden moest inspireren en doordringen van de zuivere katholieke geest. De kruistocht van de kinderen op de lagere scholen werd aangezien als een echt opvoedingsproject. De kruistocht verving niet de godsdienstles, maar wilde juist die les in de praktijk omzetten door de methode van de eucharistische kruistocht. Alles was heel methodisch opgevat en wilde niets anders dan de kern van de openbaring uitleggen en doen beleven. In de 10e gewetensbrief aan zijn geestelijke leider, Pater van Oot, van 23 december 1920, schrijft Poppe: met zijn 50.000 leden is de eucharistische kruistocht de hoop voor de toekomst, maar haar meest bijzondere opdracht moet zij nog vervullen: de innerlijke en methodische opvoeding van het eucharistisch leven bij de jeugd. Priesters, onderwijzers en religieuzen die de eucharistische kruistocht inrichten, moeten proberen de juiste basis te leggen voor een vruchtbare werking. Zonder methode slaat men slechts wild in het rond. Wat is een methode? Een methode is een manier om iets te bewerken om tot een bepaald doel te geraken. Het is een weldoordachte manier van doen en handelen om iets te bereiken. Zo bestaan er methodes om te leren lezen of een methode om te leren rekenen, enzovoort. Sommigen kijken blij en verbaasd, alsof eucharistische kruistocht iets vernieuwends of iets als een gelukkige vondst van de 20e eeuw was. Gij weet het misschien niet dat eucharistische kruistocht slechts een nieuwe naam is voor een methode die dagtekent uit de tijd van het evangelie en die te vinden is in de praktijk van de beste kerkelijke traditie, namelijk in de praktijk van de heiligen. Brief aan de eerwaarde heer Jérôme Mailleux, 24 augustus 1921. De eucharistische kruistochtmethode bestaat uitdrukkelijk en hoofdzakelijk uit het geneesheer, genees uzelf, opdat ge anderen gezond kunt maken. Priester of opzichter, ja, kruistochter, gewone, kleine of grote. Heilig u, opdat gij apostel wezen. Dit is uit de 13e gewetensbrief aan zijn geestelijk leider van 21 september 1921. De eucharistische kruistocht gaat uit van de eucharistie om het kinderleven te heiligen en om te zetten in voorbeeld, versterving en apostolaat. Dat bewerkt zij door een methode die uit een uitgelezen keur van opvoedkundige middelen aanwendt om de uitslag zo bestendig en zo volkomen mogelijk te maken. Dit is uit een brief aan Pater Eusebius Rinkens, van 29 oktober 1921. Noot van de redacteur. In een zeer gecondenseerde tekst probeert Poppe op zijn manier en vanuit zijn denken een samenvatting te geven van de kern van de eucharistische methode, waarin het erom gaat alles te ordenen rond de viering van de eucharistie, wat hij in de taal van zijn tijd het misoffer noemt. Tot zover de noot van de redacteur. Daarom hebben we de eucharistische kruistocht zo opgevat dat het unum necessarium, het enig noodzakelijke, als het hoofdpunt van de methode zelf wordt voorgesteld. Uitdrukkelijk is die inwendige apostolaatsziel overal en in al de middelen van het eucharistische kruistocht praktisch belichaamd. En nochtans meer dan in welk geestelijke broederschap, bond of katholieke inrichting ook, worden de natuurlijke, opvoedkundige, zielkundige en ascetische middelen in eucharistische kruistocht gewaardeerd en aangewend. Vergadering, voorlichting, leiding door priester en door persoonlijke vaststelling van bijzondere punt, wekelijks overzicht van het geestelijk leven en van de apostolaatsbedrijvigheid. Dat alles geschikt rondom het heilig misoffer met de heilige communie. Dat alles is als een benutting van de genade, daarin verkregen, zowel voor eigen leven als om wel te doen voor anderen, ieder in zijn eigen omgeving. Uit een brief aan een bevriend priester op 8 februari 1922. Ik ben erover verblijd dat gij en enkele anderen al hebt ingezien dat eucharistische kruistocht enkel een verwerken is van de bovennatuurlijke invloeden in de al te eenzijdige natuurlijke opvoedingsmethode van onze katholieke scholen en jeugdverenigingen, terwijl tegelijk toch in de volste mate die natuurlijke factoren door eucharistische kruistocht benut en gewaardeerd worden. Uit een brief aan kanunnes Maurik Legrand, Brugge, 31 mei 1922. Hoofdstuk 4, deel 2. Poppe vat de eucharistische methode samen in een 5-puntenprogramma. A. Jezus leren kennen. B. Jezus de gekruisigde. C. Jezus geeft zichzelf. En wat doe jij? D. De eucharistie. Voedsel voor ons allen. En E. Alles met Maria en niets zonder de hiërarchie. A. Jezus leren kennen. Dit is de eerste stap in de methode van de eucharistische kruistocht van priester Poppe. Het gaat hem om het leren kennen van de persoon van Jezus, zijn gedachten, zijn woorden, zijn daden. Dat kunnen wij het beste realiseren door elke dag even in het evangelie te lezen. Elke christen zou het evangelie binnen handbereik moeten hebben, ernaar teruggrijpen, het consulteren, er als het ware van eten en drinken. De dagelijkse omgang met het woord van God doet ons niet alleen Jezus beter leren kennen in al zijn facetten, maar ook ons leven veranderen, diepte geven en funderen op een rots. Enkele minuten per dag zijn hiervoor voldoende. Bij dit lezen van het evangelie mogen we echter niet stil blijven staan bij het anekdotische. We moeten ook naar de fundamenten durven gaan, naar het theologische zelfs, naar de dogmatische gedachten en stellingen die de persoon van Jezus eigen zijn. In de eucharistische kruistocht is het van belang een goed zicht te hebben op de figuur van Jezus als priester, als middelaar tussen God en de mens. Enkele citaten werpen een helder licht op dit bijzonder facet. Alle genaden hebben als bron de barmhartigheid van de drie-ene God. Uit het kruisoffer van de God-mens Christus, de enige hoge priester, geboren uit de maagd Maria, komen die genade tot de mens. Dit is uit de eucharistische methode Averroë-Bode, pagina 20. 1. Bijzonder in het evangelie van Johannes komt heel sterk naar voren dat Jezus de gezondene is van de Vader om hem aan de mensen te openbaren. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. Johannes 10, vers 10. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en hem die gij gezonden hebt. Johannes 17, vers 3. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, die draagt rijke vrucht. Johannes 15, vers 5. 2. Dit is de wil van mijn Vader, dat al wie de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Johannes 6, vers 40. 3. 1 is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen. 1 Timotheus 2, vers 5 en 6. 4. Hij, Christus, is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. Handelingen 4, vers 11 en 12. 5. Jezus is tot hoge priester geworden omdat hij daartoe is aangesteld door de Vader. Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hoge priesterschap toegekend. Dat heeft God gedaan die hem zei, Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En elders zegt hij, Gij zijt priester voor eeuwig op de wijze van Melchisedek, Hebreeën 5, vers 5 en 6. 6. Jezus blijft zichzelf geven, altijd, doordat hij zijn geest schenkt aan hen die in hem geloven, Johannes 7, vers 39. Hij nodigt iedereen uit te komen drinken uit de bron die hij zelf is. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 38. En daarmee is een stevig fundament gelegd voor de eucharistische kruistocht. Wie dacht dat eucharistische kruistocht neerkwam op zwaaien met vlaggen en enkele devote teksten meedragen in de processie, heeft het verkeerd voor. Het fundament van eucharistische kruistocht, de hoeksteen waarmee alles valt of staat, is Christus de priester en bemiddelaar. Naar hem gaan, hem leren kennen en de weldadige stroom van zijn genadegaven erkennen. Dat is de eerste stap.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De komende minuten ga je bidden. Je gaat toelaten dat Gods geest zelf in jou kan spreken. Maak het stil. Open je hart. Laat je raken door zijn nabijheid.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 12, vanaf vers 18.
1: Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is. En ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de 7 kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde: Dwaalt u niet? U kent de schriften niet en de macht van God evenmin. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkd, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes, in het gedeelte over de doornstruik, niet gelezen dat God tegen hem zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. U dwaalt vreselijk.

Heb je ooit iemand ontmoet die zogenaamd veel heeft geleerd zonder dat hij uiteindelijk veel weet? Iemand die 40 jaar getrouwd is met haar man en nog steeds niet weet wat hem drijft? Of een zelf uitgeroepen expert in een of ander domein die er geen idee van heeft hoe zijn expertise toe te passen? Is dat niet waar Jezus mee te maken heeft in zijn gesprek met de Sadduceeën over huwelijk, dood en verrijzenis?

vat ik in mijn relaties soms dingen te letterlijk op, zoals deze Sadduceeën? Kan ik me mensen herinneren van wie ik de liefde heb afgeweerd, door hen niet het voordeel van de twijfel te hebben willen geven, omwille van wat ze hadden gedaan of gezegd? Of kan ik voorbijzien aan wat iemand zegt en kijken naar de bedoeling die erachter schuilt? Ben ik in staat de communicatielijnen open te houden en een vriendschap te koesteren om wat ze is?

0: Luister nog eens naar dit fragment en beeld je in hoe deze dialoog eraan toeging. De gezichten van de Sadduceeën, de intonatie van hun stem en hoe Jezus zich voelt wanneer ze hun rare vraag stellen en een antwoord eisen.
1: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de 7 kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde: dwaalt u niet? U kent de schriften niet en de macht van God evenmin. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkd, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes, in het gedeelte over de doornstruik, niet gelezen dat God tegen hem zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van

Praat met God over de momenten waarvan je het gevoel hebt dat je de diepere betekenis van dingen of de diepere waarde van een persoon niet hebt erkend. Vraag God misschien je te helpen daar beter op in te gaan in de toekomst.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd,
3: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
4: Tot slot nog dit. Een paar minuten stilte kunnen veel betekenen, maar achter die paar minuten zit veel werk. Er wordt geschreven, gelezen, gekozen, opgenomen, gemonteerd en afgestemd. We zoeken naar woorden die ruimte geven, naar muziek die draagt, naar een ritme dat helpt om werkelijk stil te worden. Dat doen we met liefde en we willen dat zorgvuldig blijven doen. Om bidden onderweg te kunnen blijven maken, zijn we afhankelijk van giften. Jouw bijdrage helpt ons om de kwaliteit van de podcast vast te houden en verder te ontwikkelen. Wil jij bijdragen aan de stilte achter deze woorden? Klik op Steun ons in de app of ga naar biddenonderweg.org. Van harte dank.
5: Dit was Bidden Onderweg, gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.

0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De functie van de wet. Broeders en zusters, ik geef u een voorbeeld uit het gewone leven. Ook onder de mensen kan niemand een rechtsgeldig testament teniet doen of wijzigen. Nu zijn de beloften aan Abraham aangezegd en aan zijn nageslacht. Het woord staat niet in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan zijn nageslacht. En dat nageslacht is Christus. Ik bedoel dit. Een door God bekrachtigde wilsbeschikking wordt niet ongedaan gemaakt door een wet die 430 jaar later is gekomen, zodat de belofte zou komen te vervallen. Was immers de erfenis afhankelijk van de wet, dan niet van de belofte. Maar God heeft juist door een belofte Abraham zijn genade betoond. Waartoe dient dan de wet? Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot aan de komst van het nageslacht op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen en door tussenkomst van een middelaar. Maar een middelaar vertegenwoordigt meer dan één persoon. God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte? Geen sprake van. Was er een wet gegeven die het leven kon schenken, dan zou de gerechtigheid inderdaad voortvloeien uit de wet. Maar de schrift heeft alles opgesloten in de macht der zonde, zodat de belofte gegeven wordt aan hen die geloven, en wel op grond van het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof kwam, stonden we onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan wij niet langer onder de oppasser. Want ge zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of Heiden meer. Er is geen slaaf of vrije. Er is geen man en vrouw. Allen tezamen zijt ge één persoon in Christus Jezus. Maar als ge bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abrahams nageslacht, erfgenamen krachtens de belofte. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij, hoewel heer van alles, in niets van een slaaf. Hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat door zijn vader is bepaald. Zo waren ook wij, zolang we onmondig waren, slaven, onderworpen aan de machten van de kosmos. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen. En het bewijs dat ge zonen zijt, hij heeft de geest van zijn zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet langer slaaf, maar zoon. En als ge zoon zijt, dan ook erfgenaam, door toedoen van God. Tweede lezing uit de toespraak van paus Paulus VI bij de heiligverklaring van de Oegandese martelaren. De roem van de martelaren is het bewijs van hun wedergeboorte. Deze Afrikaanse martelaren, Carolus Luanga en zijn gezellen, voegen aan het martelaarsboek het boek van de overwinnaars, een bladzijde toe met gebeurtenissen die tegelijk tragisch en heerlijk zijn. Een bladzijde die zeker geschikt is om te worden gevoegd bij die prachtige verhalen uit het oude Afrika. Wij die in deze tijd leven, maar kleingelovige mensen zijn, hebben niet kunnen vermoeden dat die een evenwaardig vervolg zouden krijgen. Wie had ooit kunnen vermoeden dat, om een voorbeeld te noemen, die ontroerende verhalen over de martelaren van Scilly, van Carthago, van de Massa Candida in Utica, door Augustinus en Prudentius vermeld, en die van de martelaren in Egypte, over wie we een uitvoerige lofrede vinden bij Johannes Chrysostomus, en van de martelaren uit de vervolgingstijd van de Vandalen, in onze tijd gevolgd zouden worden door nieuwe verhalen, waarin niet minder heldhaftige en niet minder schitterende daden worden beschreven. Wie heeft kunnen voorzien dat wij aan beroemde heilige martelaren en belijders uit de geschiedenis van Afrika, zoals Cyprianus, Felicitas en Perpetua en de grote Augustinus, nog mensen zouden toevoegen als Carolus Luanga en Matthias Mulumba Kalemba, namen die ons dierbaar zijn, en hun 20 metgezellen. En wij willen ook die anderen vermelden die behoren tot de Anglicaanse belijdenis en eveneens om Christus naam de dood hebben ondergaan. Deze Afrikaanse martelaren luiden werkelijk een nieuwe periode in. En laat de geest zich nu niet richten op vervolging en godsdiensttwisten, maar op een wedergeboorte in christelijk en maatschappelijk opzicht. Afrika is gedrenkt door het bloed van deze martelaren, de eersten uit deze nieuwe tijd, en met Gods wil ook de laatsten, want hun brandoffer was groot en kostbaar. Dit Afrika wordt nu herboren als een vrij en onafhankelijk continent. Het martelaarschap van deze mensen is ontzettend, maar ook betekenisvol. Het verschaft een afdoende en een duidelijke basis voor de morele vorming van een nieuw volk. Het versterkt nieuwe geestelijke tradities die aan het nageslacht moeten worden doorgegeven. Dit symboliseert en bevordert ook een zekere ontwikkeling. Van een eenvoudige en primitieve levenswijze, waarin voortreffelijke menselijke waarden zeker niet ontbraken, maar die ontsierd en verzwakt werd door het juk van de slavernij en als het ware in haar eigen kring gevangen zat, dient men over te gaan naar een burgerlijke beschaving, die hogere waarden toekent aan de menselijke geest en streeft naar betere sociale verhoudingen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het woensdag 3 juni. In de 9e week door het jaar. De kerk viert vandaag de gedachtenis van de heilige Carolus, Wanga en Gezelle, martelaren van Oeganda. Wij bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 821. De hymne 709. De antifoon en de psalmen van week 1 824. En het afsluitend gebed van de heilige Carolus 1309. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek. Woensdag week 1 vanaf bladzijde 97. Of op de getijdengebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Luistert heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt, behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht, zingen des Heeren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij en Zoon de Vader gans gelijk en Geest die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij. God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen. De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad. Geen vrees voor God staat hem voor ogen.
1: Hij stelt zichzelf bedriegelijk gerust, dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt.
0: De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog. Hij wil niet wijs zijn en het goede doen.
1: Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad. Hij volgt het slechte pad en mijt de zonde niet.
0: Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer. U trouw reikt tot de wolken.
1: Hecht als de Godenberg is uw rechtvaardigheid. Onpeilbaar als de zee uw oordeel. Bij u vindt mens en dier asiel.
0: Hoe waardevol is uw bescherming, Heer. De mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels.
1: Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drenkt hen aan de stroom van uw genuchten.
0: Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen.
1: Bestendig uw genade voor uw dienaars, voor wie oprecht van hart is, uw gerechtigheid.
0: Verhoed dat trotse voeten mij vertrappen, dat vrede handen mij te pletter slaan.
1: Ziet zij die kwaad bedrijven zijn gevallen, ze zijn verslagen en staan nooit meer op.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht. Slaat nu voor mijn God de tamboerijnen. Laat de bekkens klinken voor mijn Heer.
1: Zet een nieuw gezang in, hem ter ere. Roept zijn naam aan en verheerlijkt hem.
0: Want gij zijt een God die elke strijd beslecht, die uw kamp opslaat te midden van uw volk en mij losrukt uit de greep van mijn vervolgers.
1: Ja, een nieuw lied zal ik zingen voor mijn God. Heer, verheven zijt gij en rechtvaardig. Wonderbaar en onweerstaanbaar is uw macht.
0: Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen. Want gij spreekt uw woord en het bestaat.
1: Alles komt tot stand waar gij uw geest zendt. Niets kan weerstand bieden aan uw stem.
0: Bergtoppen en zeeën beven op hun grondslag. Rotsen worden voor uw aanschijn week als was.
1: Maar voor allen die u vrezen, zult gij steeds genadig zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht. Jubelt voor God met blij geroep. Alle volkeren klapt in de handen. Jubelt voor God met blij geroep.
1: Want groot is de Heer en alom geducht. Een machtige vorst over heel de aarde.
0: Volkeren levert hij aan ons uit. En naties legt hij aan onze voeten.
1: Hij kiest het erfdeel voor ons uit. De trots van Jacob, zijn welbeminde.
0: God stijgt ten troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen.
1: Zingt nu voor God. Laat klinken uw zang voor onze koning een loflied.
0: Koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem.
1: Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon.
0: Vorsten van volkeren komen daar samen, vereend met het volk van Abrahams God.
1: Aan God komt toe alle macht op aarde, de Allerhoogste is Hij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Jubelt voor God met blij geroep. Neem je in acht, mijn zoon, bij al wat je doet en gedraag je als een wel opgevoed man. Wat jij niet wilt dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Deel je brood met de hongerige en je kleren met de naakte. Besteed al wat je over hebt zonder te aarzelen aan aalmoezen. Prijs onder alle omstandigheden God de Heer en vraagt hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen en dat al wat je onderneemt tot een goed einde geraakt. Richt mijn hart op uw geboden, laat mijn leven volgens uw weg.
1: Richt mijn hart op uw geboden, laat mijn leven volgens uw weg.
0: Vervul de belofte uw dienaar gegeven.
1: Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen waarmachtig zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Doe
1: uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen.
0: Danken wij Christus en prijzen we hem voortdurend, omdat hij het niet beneden zijn waardigheid acht, alle die hij zelf heiligt, zijn broeders en zusters te noemen. Vragen wij hem daarom.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Help ons met een zuiver hart het begin van deze dag te heiligen, ter ere van uw verrijzenis. Laat alles wat wij vandaag doen voor u aanvaardbaar zijn.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Als een teken van uw liefde heb gij ons deze nieuwe dag geschonken tot onze vreugde en ons heil. Vernieuw dagelijks ons leven ter ere van uw naam.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Open onze ogen voor uw aanwezigheid in onze medemensen. Vooral in hen die arm zijn en bedroefd.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Laat ons geen kwaad met kwaad vergelden, maar in vrede leven met alle mensen.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Het afsluitend gebed, op bladzijde 1309. Laat ons bidden. God, Gij zegent het bloed der martelaren, het woord tot zaad van christelijk leven. Verleen genade dat de marteldood van de heilige Carolus Wanga en zijn lotgenoten nu leven brengt in uw kerk en vruchten draagt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, voor het bidden van de laude het kerkelijk morgengebed. Was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek? Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 9e week door het jaar leidt de kerk ons in de heilige geheimen van de Eucharistie binnen met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, gij zijt vol ontferming voor allen en hebt geen afkeer van wat gij gemaakt hebt. Gij sluit uw ogen voor de zonden van de mensen om hen tot bekering te brengen. Gij spaart hen, want gij zijt de Heer onze God. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus. Deze houden dat er geen verrijzenis bestaat. Zij legden hem daarom de volgende kwestie voor. Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan, als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw nemen, om aan hem een nageslacht te geven. Nu waren er eens 7 broers. De eerste nam een vrouw, maar liet bij zijn dood geen kinderen na. Toen nam de tweede haar, maar ook hij stierf zonder kinderen. Zo ging het ook met de derde. Kortom, geen van de 7 liet kinderen na. Het laatste van allen stierf ook de vrouw. Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Alle 7 toch hebben haar tot vrouw gehad? Jezus antwoordde, zijt gij niet op een dwaalspoor? Juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent. Wanneer de mensen uit de doden opstaan, huwen zij niet en worden niet een huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemel. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, maar het gaat over de braamstruik. Hoe God tot hem zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Hij verkeert in grote dwaling. Dit is het woord van God. Beginnen mijn geest te laten rusten bij hem. Al te gemakkelijk neemt een mens in het gebed aardse voorstellingen mee die hem verhinderen ontvankelijk te zijn voor de geheimen van het geloof. Onze geest moet zich instellen op een werkelijkheid waarin echt alles anders is, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart ooit is opgekomen. Dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Los dus van alles, open voor het totaal andere, zo de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog. Zien hoe ik levend ben voor hem. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Ik kan wel verstrooid zijn of in mijzelf opgesloten, maar God is altijd betrokken op mensen. Op Abraham, Isaak, Jacob en ook op mij. Dat besef van Gods altijd trouwe aanwezigheid verlevendigen door een gebaar van eerbied te maken, van aanbidding me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, een houding die openheid uitdrukt en ontvankelijkheid, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegend, zodat ik gevoelig word voor de Heilige Geest die zich beweegt in mij. Hij die het handgeld is van het eeuwige leven. In die houding vraag ik om de genade dat het gebed de ziel mag zijn van mijn leven. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis kort overzien. Vanaf 1127 is Jezus gewikkeld in strijdgesprekken met hoge priesters en schriftgeleerden. Jezus brengt hen allen tot zwijgen, maar niet tot geloof.
De nederlaag van de een is aanleiding voor de ander om dan zelf weer eens Jezus tot partij te maken. De Sadduceeën zijn tegenstanders van de Farizeeën en schriftgeleerden. Zij willen Jezus voor hun karretje spannen door hem te laten bevestigen dat er geen verrijzenis is, om zo de Farizeeën, die wel in de verrijzenis geloven, belachelijk te maken. Maar Jezus laat zich niet manipuleren. Zoals steeds grijpt hij de schijnbaar toevallige aanleiding aan om zijn visie te geven. Met het gevolg dat hij ook de Sadduceeën tegen zich krijgt. Er staat hier dus heel wat meer op het spel dan wat vrijblijvende bespiegelingen over het eeuwige leven. De plaats, een plaats op deze aarde waar mensen van vlees en bloed spreken over wat niet in termen van vlees en bloed is uit te drukken. Het twistgesprek met de Sadduceeën en we kunnen ook ons een plaats voorstellen waarin soortgelijke twistgesprekken plaatsvonden en vinden en opinieonderzoeken werden gedaan. Ik vraag om die bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis. Niet alleen als iemand die spreekt over het eeuwig leven, maar als degene die het eeuwige leven in eigen persoon is. Ik ben de verrijzenis en het leven. Johannes 11, 25. De offerweging. In die tijd kwamen enige van de Sadduceeën die de verrijzenis loochenden bij Jezus met de vraag. Overal waar Sadduceeën in de schrift een rol spelen, voorkomen, wordt ons gezegd. Hun manier van geloven is dat ze niet geloven. Hun manier van geloven is wat we een ideologie noemen, een wereldgeloof. Iets van deze wereld, gebonden aan een cultuur. En dat wordt dan tot inzicht gemaakt van de wereldbeschouwing. In de 19e eeuw had je ook zo'n wereldgeloof. Dan kon je als natuurwetenschapper niet in God geloven. Heel zijn visie op de werkelijkheid werd bepaald voorgeprogrammeerd door zijn natuurwetenschappelijke wijze van benaderen. Iets moet meetbaar zijn, zichtbaar, aan experimenten te onderworpen kunnen zijn. En als dat niet zo was, als het niet meetbaar was, niet tastbaar, niet zichtbaar, dan bestond het niet. En heel die onzichtbare werkelijkheid van de genade, van het bovenpersoonlijke, onbewuste, heel die werkelijkheid wordt gladweg ontkend. De Sadduceeën van die dagen waren aan hun stand verplicht om niet in de verrijzenis te geloven. Geloven in de verrijzenis was iets voor het volk, voor het gewone, arme volk. De Sadduceeën waren rijk. Geld en macht maakten bij hen het leven uit. Ze hadden zoveel voor de dood, dat ze een leven na de dood eigenlijk niet meer zo nodig hadden. Ze papten aan met de Romeinse machthebbers en gooiden het met hen op een akkoordje. Zij die geen leven hadden op aarde, gemarginaliseerd als ze werden en vervolgd, arm waren ze gebleven. En het geloof in het eeuwige leven, in het verrijzenisleven, dat werd gedeeld door mensen die geen leven op aarde hadden, die gemarginaliseerd werden, vervolgd, arm waren. En zij die in de tijd van Jezus de macht hadden, die geloofden er niet in. En het gaat er nu om dat wij nu al helemaal op God vertrouwen. Het zover laten komen dat we niet alleen op God vertrouwen, maar alleen nog maar op God vertrouwen. Of op God alleen vertrouwen. Elke mens leert in de loop van zijn leven op God alleen te vertrouwen. Zo Tobit bijvoorbeeld. Uitgescholden door zijn vrouw, beschimpt door zijn volk, met blindheid geslagen, bidt hij tot God. Als een mens alles ontnomen wordt waarop hij vertrouwde, gaat hij het bij God zoeken en leert hij op God alleen te vertrouwen. Een mens zonder beproevingen
heeft bijna altijd een veel te grote dunk van zichzelf. Pas in het lijden, zorgen, teleurstellingen, ziekte, voelt hij de grens van zijn wezen. Voelt hij zijn nietigheid. Komt hij tot het ware, juiste levensgevoel. En de woestijnvader zegt daarom, neem de beproevingen weg en niemand wordt heilig. Precies diezelfde samenhang kun je zien in onze dagen, in onze streken. Hoe groter de welvaart, des te minder geloof in het eeuwige leven. En als je niet gelooft dat er iets is na de dood, dan ga je er vanzelf voor zorgen dat je alles krijgt voor je dood. Dan moet je voor de dood alle slagen zien binnen te halen. Nederlanders hebben zoveel voor de dood, dat ze een leven na de

Nederlanders hebben zoveel voor de dood dat ze een leven na de dood helemaal niet meer nodig hebben. Zij hebben geen enkele behoefte aan een verrijzenisleven. Zij zeggen dikwijls, dat zien we dan wel weer. Of, dat verrijzenisleven is alleen maar voor mensen die niet genoeg hebben in hun aardse leven. Wat kun je nu eigenlijk nog zeggen over het eeuwig leven? Wat is er de inhoud van? Sint Paulus zegt, wat God heeft weggelegd voor hen die we beminnen, dat heeft geen oog gezien, dat heeft geen oor gehoord en is in een mensenhart nooit opgekomen. 1 Korinthe 2. Dat zijn allemaal negatieve uitspraken. Je hebt het nooit gezien, je hebt het nooit gehoord en je hebt er zelfs nooit naar verlangd. Het is nooit in je hart opgekomen. Dus dat leven van ginds, van het hiernamaals, dat eeuwige leven, is voor mensen die niet leven van het hier en nu. Dus is het eigenlijk geen echt leven. Tenminste, voor wie alleen maar gelukkig is met het aardse leven. Voor zulke mensen is dat eeuwige leven maar een dode boel. Zoiets als de zondag voor hen is, zoals de sfeer in de kerk, gewoon niks aan. En wat is dat eeuwige leven, vragen mensen zich af. Het is niet wat mensen leven noemen, het volle leven. Jezus gebruikt vandaag een negatieve omschrijving van het eeuwige leven. Zij kunnen immers niet meer sterven, omdat zij gelijk engelen zijn. En die engelen dan? Ja, die zijn zozeer getekend door het eeuwige leven, door het leven van God en de aanbidding van God, dat ze zonder meer Gods engelen worden genoemd. Wij zijn kinderen van God. Het hiernamaals, het eeuwige leven, wordt zozeer beheerst door de werkelijkheid van God, dat wil je aan dat leven iets aanvinden, je God zelf aantrekkelijk moet vinden. Het is een heel ander leven, het is van een heel andere kwaliteit. Voor de rijken, voor de mensen die zoveel in dit leven te genieten hebben, is het meer een dode boel. Geen kraak of smaak aan. Want die mensen leven aan de buitenkant. Die leven van de eer van de mensen. En daar is God niet te vinden. God is te vinden in het hart. Augustinus zegt, ik zocht u buiten mij, maar ik vond u binnen in mij. De wereld van het hiernamaals, het eeuwige leven, het echte leven, het volle leven van God, het leven in overvloed, begint in het hart, in het innerlijk, waar God zijn intrek heeft genomen. En vergeleken met dat leven is voor de gelovigen het aardse leven maar een dode boel. De levenden zijn helemaal niet zo levend. Jezus zegt tot de man die een excuus zocht om hem niet meteen te volgen, laat de doden hun doden begraven. Die eerste doden, die Jezus hier noemt, zijn de levenden. Maar zonder Jezus te zijn, zijn ze meer dood dan levend. Ze zijn levend dood. En de vader van de jongste zoon die van het leven had geproefd, die de wereld was ingegaan om van het volle leven te genieten, zei toen deze terugkeerde, deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Lucas 15. Kortom, voor de gelovigen is de dood niet zo dood en het leven niet zo levend. Het aardse leven is niet alles, is niet het volle leven. Maar ook het einde van het aardse leven is niet alles. De dood is niet marsdood. Het is de vindplaats van het volle leven, van het waarachtige leven. Dat is wat we in iedere Eucharistie vieren. We vieren hoe Jezus dood de bron is geworden van het echte leven. In dat leven zijn wij bij het doopsel ondergedompeld. En in het credo belijden wij dan ook, ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus, die zozeer voor mij leeft, dat hij voor mij gestorven is. Met de Vader

0: Gesprek mag dan ook volgen door een gesprek met de Vader, voor wie niets onmogelijk is. Hij kan zelfs de rijke die ik ben in het Rijk Gods binnenvoeren en dan een Onze Vader bidden.
1: Wie die mee bij

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En van harte een goedemorgen hier bij Goedemorgen Radio Maria. Ja, het lied voor de jingle werd een beetje bruut afgekapt. Dat is dan als het precies 8 uur is en ik niet goed genoeg oplet om het netjes weg te veden, zoals dat heet. Maar dat doet er natuurlijk niet toe. Fijn dat u weer luistert. We gaan vandaag een mooie dag van maken. Beetje dag om misschien wel juist om binnen te blijven. Althans, hier is het grauw en nat. Maar op de radio gaan we natuurlijk de zon laten schijnen. Dat is een beetje overdreven misschien. Maar in ieder geval wel proberen om mooie programma's voor u te brengen. Samen te bidden, mooie muziek. Ik begin toch heel graag weer met het toewijdingsgebed van Radio Maria. Het gebed is natuurlijk iets wat ons altijd verbindt, of het nu de rozenkrans is of de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid, maar zeker het toewijdingsgebed dat over de hele wereld door alle Radio Maria's wordt gebeden, is een krachtige verbinding, krachtige bemoediging ook voor alle luisteraars, voor iedereen die bij deze familie hoort. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het heil dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen, nederig en gelovig, aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel om, Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzame en de bedrukte en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, nu weet het. Het is natuurlijk al een kleine week geleden, zou je kunnen zeggen. Afgelopen donderdag en vrijdag mochten we de Mariathon houden voor Radio Maria Ierland. En voel en hoor je ook, wat ik zei, die verbondenheid, want Radio Maria's over de hele wereld hebben dus hun best gedaan om voor elkaar eigenlijk geld op te halen om hun missie in hun eigen land, in hun eigen plaats voort te kunnen zetten, te kunnen verbeteren, te kunnen uitbreiden. Nou, noem maar op. En wij mochten dat dus voor Ierland doen, wat echt een echt heel erg leuk was om te doen. Makkelijk contact leggen, want het is Engels, is dan natuurlijk een taal die we zelf ook toch wel spreken. En fijn ook om te horen hoe dankbaar en blij bijvoorbeeld de priesterdirecteur daar was. En wellicht heeft u het ook opgevangen of meegeluisterd dat ook De donaties die u heeft gedaan natuurlijk tijdens die dagen. Misschien ook vlak daarna, omdat het lastig was om er misschien doorheen te komen bij de telefoon. Maar rondom die dagen zo. En u heeft het erbij gezet, Mariathon. Dan is dat iets wat we allemaal meenemen daarbij. Dus heel, heel veel dank alsnog en nog een keer. Ik hoop dat dat voldoende ook gezegd is en gezegd wordt natuurlijk. Ja, hier in Goedemorgen Radio Maria ga ik u natuurlijk vertellen wat we vandaag allemaal op de radio voor u hebben. Ofwel al klaarstaan of in ieder geval gaan doen. Ik wilde eigenlijk nog een kort gebed met u bidden of voor u bidden. En dat is vanwege de gedachtenis vandaag van de heilige Carolus Luanga en gezellen. En zij zijn martelaren. Het is een kort gebed met nu een heel korte toelichting. Dat haal ik dan uit het katholiek gebedenboek. En ik weet dat straks bij de heilige van de dag in ieder geval het er ook uitgebreider over zal gaan. In de jaren 1885 tot 1887 zijn in Oeganda vele christenen door koning Mwanga uit geloofshaat gedood. Sommige van hen hadden een functie aan het hof of behoorden tot het gevolg van de koning. De bekendste zijn Carolus Luanga en zijn 21 gezellen die onverschrokken trouw bleven aan het katholieke geloof en met het zwaard werden gedood of levend verbrand, omdat ze niet wilden toegeven aan de oneerbare verlangens van de koning. Ja, de martelaren zijn natuurlijk ook heiligen. Maar je zou kunnen zeggen, die hebben het lijden hier in deze wereld extra ervaren, extra op zich genomen. En ja, het is denk ik heel. Er zijn zoveel ook pausen die gezegd hebben en heiligen ook van het bloed van de martelaren. Dat is waarop onze kerk is gebouwd. Ik bedoel, als zij niet hun leven hadden gegeven, dan weet je ook niet hoe in die plaats de genade zou hebben gewerkt of alsnog werkt. De genade mag ook nog altijd, mogen we daarop vertrouwen dat die werkt. En dat geldt dus ook Oeganda, Afrika, waar we weten dat in ieder geval de laatste jaren heel veel Radio Maria stations ook zijn gekomen. Maar ook waar het geloof mag groeien. En dat is nog steeds niet zomaar vanzelfsprekend. In sommige landen is dat erg moeilijk. In sommige landen gaat het gelukkig wel iets makkelijker. Maar laten we het gebed wat bij vandaag staat ook bidden. God, gij hebt het bloed der martelaren gemaakt tot zaad der christenen. Wij bidden u. Schenk blijvende vruchtbaarheid en een rijke oogst aan de akker van uw kerk, die bevloeid is met het bloed van de heilige Carolus Luanga en zijn lotgenoten. Door Christus onze Heer. Amen. Ik verwees al eventjes naar de Mariathon. Er zijn toen heel veel liederen aangevraagd, waarvan lang niet alle liederen gespeeld konden worden in de tijd. Maar er staan er hier nog een heleboel klaar. En ik denk, ik ga er toch ook eentje van, of één of twee van spelen. Zodat ze toch nog langskomen. En ja, ik weet natuurlijk niet of degene die ze aangevraagd heeft ook nu luistert. Maar wellicht wel. Dit is How Great Thou Art van Susanne. Of gezongen door Susan Boyle.

Susan Boyle, How Great Thou Art. Ja, blijft heel mooi, blijft heel mooi. Hier in Goedemorgen Radio Maria ga ik u vertellen wat we allemaal op het programma hebben staan vandaag. En dan trap ik even af met een paar jubilea. Die staan dan niet op het programma van Radio Maria, moet ik zeggen. Maar die staan gewoon in de kalender. Ron van der Hout, bisschop Ron van der Hout, is vandaag 9 jaar geleden tot bisschop gewijd. Nou, mocht hij toevallig luisteren op dit moment. Monsieur, van harte gefeliciteerd natuurlijk met uw bisschopswijding. Nou, 9 jaar is niet echt een jubileumjaar, maar... Toch gefeliciteerd. Het is sowieso heel mooi. Wat er ook op staat, zie ik, is dat het de sterfdag is vandaag van de heilige Paus Johannes de 23ste. Dat is dan wel 63 jaar geleden. Maar er zullen wellicht mensen onder u zijn. Absoluut zullen er mensen onder u zijn die zich dat ook weten te herinneren. 3 juni, de sterfdag dus van een van de grote pausen. Ja, wat staat er vandaag bij ons allemaal op de of in de programmering? Waar gaan we u hopelijk blij mee maken? Nou, direct om 8:30 gaan we natuurlijk eerst de rozenkrans bidden. Daarna de eucharistieviering hier vanuit de kapel in de studio van Radio Maria met priester Koos als celebrant. Om 10:00 is het dan tijd voor de heilige van de dag. Om 9:15 gaan we met de katholieke agenda aan de slag. Dan proberen we er weer een paar items uit te halen. Of dat doen we dan in ieder geval. 9:45, dan kunt u luisteren naar de lezingen uit de lezingendienst. Om 11:00, het programma van priester Koos natuurlijk. Hart voor kerk en wereld. Dan is het alweer het middaguur. Dus we bidden om 12:00 het Angelus. Daarna het middaggebed en daarna de middagrozenkrans. En u weet het, u kunt daar natuurlijk uw intenties voor opgeven. En dat kan... In de ochtend tussen 10:00 en 12:00 door te bellen naar Radio Maria, naar de receptie. U kunt ze ook mailen en u kunt ook via WhatsApp uw intentie doorsturen. Allemaal mogelijk. In de middag zijn we dan om 13:30 beland. En dan, eerst om 12:45 zal nog een keer de heilige van de dag voorbij komen. Om 13:30 dan lezen we. Kunnen we luisteren naar het voorleesboek over priester Poppen. Om 14:00 is het tijd voor U Vraagt, Wij Draaien. Ja, misschien heeft u uw verzoeknummer niet kunnen horen afgelopen donderdag of vrijdag. En denkt u, nou, ik probeer het gewoon nog een keertje in het uur tussen 14:00 en 15:00. Ja, kan altijd. Christina zal hier dan zitten om uw plaatjes te draaien. Om 15:00 bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En daarna is het natuurlijk tijd voor de kindercatechese, Vrienden voor het Leven, met onze priesterdirecteur. En ja, alle kinderen die komen natuurlijk. En u weet het, tijdens die kindercatechese is ook altijd het Allerheiligste uitgesteld. Mocht u er zijn in de buurt vanaf 15:30 tot ongeveer 4:15... dan zou u ook bij de aanbidding kunnen aansluiten. Bij de aanbidding wil ik zeggen. Ja, gewoon stille aanbidding is het. Even kijken. Nou, dan zijn we al ver in de middag om 16:30. Pater Bots natuurlijk met het woord van God elke dag opnieuw. Daarna om 15:00 nog een keer de rozenkrans. 15:00 zeg ik. Ik zeg het fout. 17:00 nog een keer de rozenkrans. Gevolgd door de vespers. En dan gaat het vanavond een heel klein beetje anders dan anders. Eerst nog wel... Pardon. Om 17:55 gewoon de luistertip. Die zal gaan over de Eucharistie vieren. De dienst van het woord. Een uitleg door pastoor Christophe van Buitenen. Eerder dus ooit gegeven voor Radio Maria. Om 19:00 is dan op de radio de Eucharistieviering vanuit de Gerardus Majella Kerk in Utrecht. Maar hier in de studio zal ook een Eucharistieviering zijn in het Latijn. Want het is de eerste woensdag van de maand. En dat betekent dat vanavond de mannen ook weer welkom zijn om te bidden met Sint-Jozef. Dat is om 20:00. Dat wordt ook uitgezonden. Dan wordt de rozenkrans gebeden en uitgezonden. Maar om 19:00 is er dus ook een Eucharistieviering hier in de kapel.
Die wordt niet uitgezonden. Het is een Eucharistieviering in het Latijn. Daar bent u van harte bij welkom. En om 8:00 is het dus voor de mannen die met Sint Jozef bidden. De Rozenkrans, dat gebed, zal op de radio worden uitgezonden. Nou, dan daarna volgen natuurlijk nog een aantal herhalingen van de programma's die eerder vandaag voorbij komen. Ja, de tijd vliegt, zie ik. Ik heb de laatste tijd nog wel eens een overweging gelezen bij de lezingen van vandaag. En die haalde ik dan van de site van de Dionysiusparochie. En heel terecht heeft een trouwe luisteraar en vrijwilligster mij gezegd: ja, maar dat zijn gewoon, dat komt gewoon uit de lezingendienst. Nou, val ik door de mand. Ik doe dus de lezingendienst niet voordat ik hier inderdaad ook het Goedemorgen Radio Maria programma presenteer. Dus die overweging die ik zo af en toe voorlees en die u zelf natuurlijk kunt vinden ook op de site van de Dionysiusparochie bij de lezingen van de dag, die staan ook gewoon bij de lezingen van de lezingendienst van deze dag. En als u bijvoorbeeld de app heeft van het getijdengebed, ja, dan kunt u dat ook heel makkelijk opzoeken. Of ja, goed, als u de lezingendienst kunt opzoeken bij de dag, dan vindt u die dus ook. Nou, dat wilde ik even zeggen. Ik ga nog een lied draaien, want toch erg leuk om te zien hoeveel leuke, mooie liederen ook zijn aangevraagd. En dat is dan nu. Ik kan eruit kiezen. Ja, ik ga deze draaien. Dat is het lied Effeta. Nou, Effeta, misschien dat u het weet, wordt, als het nog gebruikt wordt bij de doop. Dat betekent namelijk in het Grieks open je, open u. Dat wordt gebruikt om bij het kindje dat gedoopt gaat worden, meestal het kindje, maar goed, bij de doop, om de mond en de oren aan te raken, een klein kruisje op te geven. En dat wil zeggen, ja, dat je je open je voor het woord van God. Open je ook je oren dat je het mag ontvangen. En open je mond dat je het mag belijden. En belijden is natuurlijk niet alleen in dat je er iets over zegt, maar dat je in je leven het handen en voeten geeft. Ja, heel mooi. Nou, het lied Effeta. We gaan er naar luisteren.

Taffeta. Ik vind het wel leuk, want ik wist toch niet welk lied dit was. Maar ja, past helemaal op de woensdag, waar ik eigenlijk ook in Goedemorgen Radio Maria altijd graag een kinderlied eigenlijk speel. Nou, ik bedoel, het is niet per se een kinderlied, maar ik vind het toch wel er mooi bij passen. Ja, we lopen al bijna tegen het einde van Goedemorgen Radio Maria. Zo snel gaat dat. Ik was nog een korte tekst tegengekomen. Ja, ik wil hem toch graag voorlezen. Hij staat bij de dag van vandaag in het boek Wijsheid van Chiara Lubich. Het begint een beetje dat je denkt, oeh, waar gaat dit heen? Maar het is toch een mooie tekst. Een nog jonge moeder van meerdere kinderen kreeg kanker. Eén voor één bracht ze hen onder bij verschillende gezinnen. Toen ze de dood voelde naderen, zocht ze hen allemaal voor de laatste keer op en maakte daarvoor een lange, vermoeiende reis. Nadat ze deze laatste plicht had vervuld, keerde ze terug naar haar ziekbed met de woorden: alles is in orde. Deze moeder laat zien wat liefde eigenlijk is. Ook aan ons heeft God mensen toevertrouwd om lief te hebben, te verzorgen en te helpen. Om gezamenlijk de weg van het leven af te leggen op de best mogelijke manier. Aan hen geven we de liefde door die we zelf hebben ontvangen. Een goede manier is om elke avond bij onszelf na te gaan of we met het oog op degene die aan ons zijn toevertrouwd kunnen zeggen wat die moeder zei. Alles is in orde. Het kan gaan om concrete hulp, om raad, om een geschenk, een simpele glimlach, om een last te delen, een dramatisch moment, een vreugde, om voedsel te delen of geld, een goed en nuttig idee door te geven. En dan eindigt die tekst met punt, punt, punt. Ja, mooi. Mooie gedachte dus om aan het eind van de dag na te denken over ja, degene die aan ons zijn toevertrouwd. En dat is natuurlijk iets wat we de hele dag kunnen doen, maar om er dan even bij stil te staan inderdaad. Nou, we hebben gehoord wat voor mooie programma's er vandaag allemaal voorbij gaan komen hier in radio, bij Radio Maria. En ik hoop natuurlijk dat u ook bij het gebed zult aansluiten en bij de Eucharistieviering die we natuurlijk straks gaan vieren. Eerst beginnen we dan met de rozenkrans. En ja, ook daarvoor hoop ik dat u bij je daarbij kunt aansluiten. We gaan afsluiten hier bij Radio, Goedemorgen Radio Maria. En ik hoop tot zo bij de rozenkrans. En daarna misschien ook de Eucharistieviering. Dank voor het luisteren. Tot later. Dag.

0: Ja, en we zijn inmiddels bij 8:30 aangekomen. En dan willen we heel graag de Rozenkrans gaan bidden. En daarvoor nodigen we u natuurlijk ook van harte uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden voor alle intenties die leven in de harten van degene die aan de lofprijsavonden meedoen. Dat deze natuurlijk mogen worden verhoord. En ook graag willen we bidden voor de dochters van een luisteraar en de luisteraar ook zelf. We bidden uit dankbaarheid. Ook willen we graag bidden. Ja. Uit dankbaarheid voor een betere nachtrust. En ook vragen we gebed voor twee vriendinnen die vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd. En voor een luisteraar zelf die ook jarig is vandaag. Ook van harte gefeliciteerd. Dat Gods geest over hen mag komen natuurlijk voor het hele nieuwe jaar. Dat ze door hem mogen worden gezegend. Dat ze mogen worden geïnspireerd en geleid. We bidden ook, Heer, voor de bekering van een gezin. En bestendige genezing van kleinzoons en een luisteraar. We bidden ook uit dankbaarheid op deze bijzondere dag. Voor deze bijzondere dag, want een van onze luisteraars mag vieren dat zij 90 jaar wordt. Van harte gefeliciteerd. We bidden voor een gezegend nieuw levensjaar. En ook bidden we op voorspraak van de heilige Jozef voor alle mensen die op dit moment de rozenkrans gaan meebidden. We willen ook graag bidden om zegen en vertrouwen voor een belangrijke visite vandaag op voorspraak van de heilige Jozef. Vraag Heer om genezing van een keelontsteking, mede op voorspraak van de heilige Blasius en moeder Maria van La Salette. En we vragen om de hulp van de heilige Jozef bij de reparatie van een auto. Ook willen we graag bidden voor de genezing van een dochter van een vriendin. Als Gods wil dat is. Dat zij weer energie mag ontvangen en het leven kan oppakken. Ook willen we graag bidden voor de repatriëring van een moeder uit Rome. Dat daar vandaag een positief bericht over mag komen. En ook wensen we deze familie heel veel kracht en genade. We bidden, Heer, voor rust in het hoofd van een luisteraar. En ook willen we graag bidden voor 2-jarige neven, een tweeling, ook van harte gefeliciteerd, dat Gods zegen mogen rusten over hun nieuwe levensjaar. We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend

0: van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze schulden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En dank u wel voor het meebidden hier met de rozenkrans en alle intenties die we inderdaad aan Moeder Maria hebben mogen aanbieden. Ook die, dat heb ik misschien niet uitdrukkelijk gezegd, maar ook de intenties die natuurlijk in de stilte van uw hart leven. We gaan hier bij Radio Maria nog een paar minuutjes muziek draaien. En dan is het direct om 9:00 tijd voor de Eucharistieviering hier vanuit de kapel in de studio van Radio Maria met de priester Koos als celebrant. Ik hoop dat u daarbij kunt aansluiten. Ja, zo niet, dan wens ik u heel veel zegen. Een fijne ochtend. Neem de paraplu mee als je naar buiten gaat. En tot later in ieder geval. Dag.

We gaan overschakelen naar de kapel hier in de studio van Radio Maria voor de Augustiviering. En ik wens u heel veel devotie.

0: Zie naar mij om, Heer. U bent de koning. Wij zijn uw dienaren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade van God onze Vader, vrede van Christus onze Heer, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: We willen graag zingen: Wij wilt heden nu treden voor God den Heere, lied 550. Een oude melodie, een prachtige tekst vol geloof. Treden voor God de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Toevallig staat het lied naast het Wilhelmus in de gezangenbundel. En dat brengt ons bij de koning van Oeganda in de 19e eeuw, die volgelingen, dienaren, tot slachtoffer maakt van zijn lusten, van zijn macht. Koning Mwanga, en gedenk de Carolus Luanga, bijna gelijke naam, maar hele verschillende positie. En dan denken we aan alle koningen ter aarde. En dan denken we ook aan alle mensen die macht uitoefenen over anderen. Daarbij denken we bijzonder aan de Zoon van God, die geen macht uitoefende. Die kwam om te dienen. Ja, zo iemand kan onze koning zijn. Voor hem willen wij treden.

0: Als we denken aan grote koningen, dan mogen we ook denken aan onszelf. Want eigenlijk alle zonde is zelf een beetje voor koning spelen. Macht over eigen leven, over eigen begeerte, over eigen posities. De wet, de regels, de geboden in eigen hand nemen. Daarom willen wij ons echt verontmoedigen voor Gods aanschijn. Voor de Zoon van God die zichzelf verontmoedigde, zich ontledigde. Dat wij zo kunnen komen tot de zuiverheid van God zelf. Tot het hart van de heilige drie-ene God. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: God, gij hebt het bloed der martelaren gemaakt tot het zaad van de christenen. Wij bidden u. Schenk blijvende vruchtbaarheid en een rijke oogst aan de akker van uw kerk die bevloeid is met het bloed van de heilige Carolus Luanga en zijn lotgenoten. Bidden wij bijzonder voor Oeganda en heel Afrika. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.

0: begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Het is met dankbaarheid jegens God die ik evenals mijn voorouders met een zuiver geweten tracht te dienen, dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag u deel in het lijden voor het evangelie door de kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Zijn genade, van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, is nu openbaar geworden door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik aangesteld als heroud en apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze nieuwe beproeving ondergaan. Maar ik schaam me er niet voor, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is, wat mij is toevertrouwd, ongerept te bewaren tot aan de grote dag. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op. Tot u sla ik mijn ogen op. Tot u die woont in de hemel, zoals het oog van de slaaf gericht op de hand van zijn meester.
1: Tot u, Heer, sta ik mijn ogen op.
0: Zoals het oog van de dienstmaagd gericht op haar meesteres, zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot hij zich om ons bekommert.
1: Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus.
1: Lof zij in Christus.
0: In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus, die houden dat er geen verrijzenis bestaat. Ze legden Jezus daarom de volgende kwestie voor. Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan: als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw nemen om hem een nageslacht te geven. Nu waren er eens 7 broers. De eerste nam een vrouw, maar liet bij zijn dood geen kinderen na. Toen nam de tweede haar, maar ook hij stierf zonder kinderen. Zo ging het ook met de derde. Kortom, geen van de 7 liet kinderen na. Het laatste van allen stierf ook de vrouw. Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Alle 7 toch hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde: zijt gij niet op een dwaalspoor? Juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent. Wanneer de mensen uit de doden opstaan, huwen zij niet. En zij worden niet ten huwelijk gegeven. Maar ze zijn als engelen in de hemel. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Maar nu, hij is geen God van doden, maar van levenden. Gij verkeert in grote dwaling. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

0: broeders en zusters. We horen vandaag een hele mooie tekst van Paulus aan Timotheus. Echt over het leven, over de missionering, over de kerk en over wat hij zelf heeft gedaan. In grote nederigheid zegt hij dat, want hij weet, hij zegt, ik ben een misgeboorte. Hij kent zijn grote schuld, maar hij is een dienaar van Christus de Heer. Er staan heel veel mooie gedachten in, maar tijd tekort. En uit het evangelie komen toch ook een aantal spannende punten naar voren. Allereerst eigenlijk de hele context. Opnieuw komen er mensen bij Jezus en stellen hem op de proef. Ze leggen hem een vraag voor, maar ze bedoelen iets anders. Dus hier komt de leugen naar voren. Mooi voordoen, met een mooie vraag, iets heel anders bedoelen, om de ander ten val te brengen. Nou, als we aan de leugen denken, dan denken we aan het begin van de geschiedenis van de mensheid, zoals de Bijbel beschrijft. En die begint dan met een leugen van de andere kant, van de gevallen engelen. En met die leugen, een hele mooie klinkende leugen, heel lief gevoost, wordt de mens verleid en valt. Nou, daar begint dit verhaal mee, met de leugen. En een aardige een anekdote kun je niet noemen, maar het is wel heel bijzonder. Glimlach er een beetje bij in het boek der Handelingen van de Apostelen, als Paulus 3 grote reizen heeft gemaakt, hij is naar Jeruzalem teruggekeerd en hij wordt dan ook aangeklaagd zoals Jezus. Hij komt voor het Sanhedrin en voor de Joden. Dan werpt hij als een soort kluif te midden van de mensen de volgende vraag over de vrijzenis. En dan gaan de Sadduceeën en de Fariseeën met elkaar op het woord en misschien wel op de vuist, zodat de Romeinen Paulus moeten redden. Dus de Sadduceeën geloven geen vrijzenis, Fariseeën wel, anderen. Je ziet dan dus dat bij de Joden dat nog geen algemeen goed was. Er zijn trouwens ook wel zelfs mensen die zeggen, ik ben christen. Nee, maar de dood is de dood. Dat komt dus ook bij ons voor. Maar goed, je kunt dat denken. Verkeerd denken. Als Jezus zegt grote dwaling, zal hij misschien nog niet eens zozeer bedoelen dat je niet zo goed ziet, maar eigenlijk de wil om te liegen, bereid om te liegen, om maar te winnen. En dan komen we bij de kwestie zelf. En dat is heel interessant natuurlijk. Dan kunnen we zeggen, dat is een oude wet, dat dan die broers achter elkaar dan die vrouw moeten overnemen. Dat is het dan een plicht voor die vrouw? Dat is wel primitief. En er wordt gesproken van 7 achtereenvolgende vrouwen. Zullen we het dan maar niet hebben over degene, de mannen in deze tijd, die wel voor de wet, op de regel, 1 vrouw hebben, maar tussendoor ook nog 6 andere. Dus ze hebben eigenlijk ook een polygaam leven. Maar ook weer een beetje mooi ingekleed voor de buitenwereld. Ja, en dan kom je bij de verdraaiing van de wet, van de waarheid, van Gods weg. En dan komen we weer terug bij het allereerste begin. Het begint dus met de leugen. Wat is het gevolg? Adam en Eva vallen erin. En dan is de kwestie niet over vrijzenis of over seksualiteit of over noem maar iets in het aardse leven. Maar eigenlijk over, wil jij God zijn? Want dat wilden de engelen, de gevallen engelen, wilden God zijn. God gelijk, ze wilden niet knielen, niet buigen. Wil jij God zijn? Als de mens dan zegt, wij zijn. Nou, ze zeggen natuurlijk niet met die woorden, maar dan toch, wij nemen de wet in eigen hand. Hoeveel kwesties in onze samenleving, in de wereldsamenleving, in de maatschappij, in de economie, in zelfs tot en met de kerk, is het dan niet zo dat wij de wet zelf in de hand willen nemen? Goed, dat is dan de zonde. Zelf als het ware als God spelen. Maar nu, wat staat er dan in de Bijbel geschreven? Een heel klein zinnetje. Heel klein zinnetje, kort zinnetje, daar lees je bijna overheen. Daar kun je een leuke tekening van maken. En dat zie je ook heel vaak. Adam en Eva, ze ontdekten dat ze naakt waren. Hebben ze daar hoe lang over moeten doen dat ze naakt waren? Maar dat betekent natuurlijk, ze werden geconfronteerd dat misschien wel een van de eerste, zo niet het eerste, gevolg van de zonde, opstand tegen God, is het hart is de liefde. Ja, en dat bij de mens, de liefde, dat inclusief houdt ook in de seksualiteit. Ineens was de seksualiteit een probleem. Dat was het niet. Dat was ook niet de oorspronkelijke zonde. Maar het werd onmiddellijk een zonde, want seksualiteit raakt band, verbinding, liefde. En dan kom je dichtst bij God. Had God ook niet gezegd, jij, jullie, man en vrouw, zijn mijn beeld. Dat betekent dan vooral, als jullie leven wat ik maak, dat jullie je verbinden en natuurlijk trouw zijn. Liefde en trouw, trouwe liefde. Dat is het beeld van God. Maar het is wel een probleem. En dat is moeilijk, die trouwe liefde. In goede en in slechte tijden. En vandaag komen we dan, ja, een van de aberraties, een van de problemen die uit de naaktheid voortkomen. Dat is daar in Oeganda. Maar dat is dan een voorbeeld. En dat is gewoon een spiegel voor onze tijd. En ja, dat ging daarover zeker een blijkbaar homoseksuele koning die andere, ja, daar komt dan weer een andere factor in. Zijn begeerte, omdat hij koning was, wilde dat doordrukken. Dus heel vaak krijg je die combinatie van begeerte en macht. En daarover horen we heel veel in onze tijd, dat mensen dat aan het licht brengen, dat mensen in een machtspositie die macht gebruiken voor hun eigen begeerte en lusten. En we moeten helaas, helaas vaststellen, dat zijn niet alleen de heidenen. Het zijn alle mensen, want we zijn allemaal Adams en Eva's. We zijn allemaal, ja, besmet door de zwakte, innerlijke zwakte, gebrokenheid. En dus ook gebrokenheid in onze liefde en seksualiteit. We hebben er allemaal last van. Maar dan, als we daar met macht gebruik van maken om andere slachtoffer te maken. Dat gebeurt daar in Oeganda, aan het Koninklijk Hof. En zij worden martelaar, zij staan op. En ja, nou, alle kwesties van deze dag, begeerte en macht, koning zijn en je uitleven. Denk maar even aan de Europese geschiedenis van de koning en de keizers en overal ter wereld. En dat maakt het niet eens uit of het een heidenkoning is of een christenkoning. Eén vrouw, nou, hoeveel bijvrouwen. We kennen de geschiedenis. We willen vandaag diep buigen voor God. Vraag, sterk ons in onze zwakte, onze innerlijke gebrokenheid. En help alle mensen te genezen in hun hart, verbinding te krijgen, de ware liefde. De ware liefde, de ware verbinding. En als het dan helemaal allemaal goed zou gaan, dan zijn we eigenlijk in de hemel. En daarvan spreekt Jezus. Na de dood, ja, dan is daar, daarvoor zijn we geroepen, de hemel. En hij geeft een bijzondere beschrijving. In de hemel is geen huwelijk meer. Men huurt niet meer, men wordt niet ten huwelijk gegeven. In de hemel zijn wij als engelen. Een hele bijzondere stand van zaken. We zijn dan als engelen. We zeggen natuurlijk heel veel mensen, maar ik heb mijn hele leven van iemand gehouden. En dan, ja, maar de liefde gaat niet weg. De liefde wordt zelfs nog geïntensiveerd, wordt geheiligd, wordt als op het niveau van engelen gebracht. De liefde wordt nog intenser, nog goddelijker. Alleen, ja, de aardse lichamelijkheid, de aardse seksualiteit, dat is voorbij. Dus de liefde wordt gezuiverd. En dat, wat zal dat een feest zijn? Dat, ja, als eenmaal mensen allemaal hier op aarde, door het lijden en door het vage vuur, want als we sterven zijn we bijna allemaal nog niet helemaal klaar. Dan moet er nog gereinigd worden, gezuiverd worden. En dat redden wij zelf dus niet. Dat komt door de genade. De genade die Jezus verdiend heeft. Hij die zichzelf als dienaar opstelde van de mensheid. Hij heeft de genade verdiend om ons te zuiveren. Als wij ons maar openstellen en onze zwakheid en, ja, onvolkomenheid en onmacht, ook onmacht erkennen. Heer, ik kan het niet. Zoals die gekruisterde naar Jezus. Heer, ik heb het verdiend. En dan, als wij gereinigd zijn, mogen we zijn als engelen. Dan wordt alle liefde tussen mensen, in welke relatie dan ook, geheiligd en gezuiverd. En mogen zijn bij Abraham, Isaac en Jacob. Ja, die worden ook genoemd. En die zijn niet dood, zegt Jezus. Die leven. God van levenden. Dan mogen we het zijn met al die mensen die hij gecreëerd heeft hier op aarde. En dan mogen we zijn met als heiligen. Want dat is ook nog een mooi perspectief. Als we gezuiverd en geheiligd zijn, dan zijn wij heilig. En dan zijn wij, ja, opgenomen in die grote hemelse gemeenschap die met elkaar verbonden is. Niet door juridische banden of door woorden, maar zijn we verbonden in de band van de Heilige Geest. Dan zijn we opgenomen in de hemel. De hemel, ja, deze week bijzonder, nog in de nasleep van afgelopen zondag. Dan zijn wij in het hart van de Heilige Drie-ene God. Dat is de hemel. Dan zijn we er met alle engelen en heiligen. En alle die daar willen zijn en die Gods genade hebben ontvangen. Dat is een mooi perspectief. Vooral in moeilijke tijden. Amen. Goede God, wij willen u allereerst danken voor de vele grote feesten die wij vieren. Telkens weer een ander aspect, een andere karakteristiek van de wezenlijke geloofsopenbaring van u, God, in als schepper en verlosser. En u die drie-een bent. Geef ons een steeds dieper en vreugdevoller besef. Laat ons bidden.
1: Heer God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor alle volkeren, alle religies en culturen, dat zij tot die ontdekking mogen komen. En dan hopen wij door het voorbeeld en door de woorden van de christenen, dat zij werkelijk leven in de vreugde en in de waarheid en in de kracht van die openbaring. Dat alle volkeren zo mogelijk hier op aarde al u leren kennen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Heer, we willen bidden vandaag voor alle koningen, machthebbers die van hun machtspositie gebruik maken. Of het nu een koningskoning is, of het is een hele goudbult van geld. Maar die macht hebben, die positie zijn, ook in de kerk, in de samenleving, overal. Dat zij dienaar zijn en niemand tot slachtoffer maken van wat voor begeerte dan ook. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u,
0: verhoor ons. En we willen bidden voor de slachtoffers. Dat moeten er ontelbare zijn, die slachtoffer worden. Soms op hele subtiele manier, maar soms op heel krachtdadige, machthebbende manier. Echt kapot gemaakt voor levenslange trauma's. We willen bidden voor al die slachtoffers, dat zij mogen beseffen dat zij door hun slachtofferschap delen in het slachtofferschap van Christus Jezus, de hoge priester. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden bijzonder voor wat God gemaakt heeft naar zijn beeld als hoogtepunt. De trouwe liefde en dan geïncarneerd in man en vrouw, vader en moeder. We willen bidden voor alle stellen die op weg gaan, die zoeken naar liefde, dat ze zich niet laten verleiden, komen tot de ware liefde, de opofferende liefde. We bidden voor alle mensen die ja zeggen, een huwelijk sluiten, mensen die getrouwd zijn. We willen bidden voor hen allen, opdat er ook goede families mogen zijn, kinderen mogen opgroeien in harmonie en zonder trauma's. Opdat ook daardoor de samenleving mooier, beter mag worden, meer mag lijken op uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor onze persoonlijke intenties. Voor alle intenties bij Radio Maria opgegeven. En voor deze speciaal, voor de zielenrust en de zielenvrede bij God van een schoonzus, voor kracht van haar gezin en voor een vriend en de vreugde bij de Heer te mogen zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Goede God, wij danken u dat u goed bent, ondanks onze zwakte, onze schuld, dat u ons blijft liefhebben. Zoals we dat zien en horen in Jezus, die vraagt of wij van hem houden. En die nu in de heilige Eucharistie bij ons wil komen. Om ons op te nemen bij u. Hij die leeft in alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, de manier.

0: gedeeld als mens zijn, in ons op een goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.
0: En beseffen ons onmacht, onze schuld, vraag wij ons of van de vrijheid. Nade vinden in uw ogen. Niemand als schuld van ons weg, maar als vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot de lof en eer van zijn naam. Tot welzijn van ons en van de Heer zijn Heilige Kerk.
0: Heer, wees ons genadig, aanvaard onze offers en onze gaven, maar ook bijzonder het bloed en de liefde van de martelaren, want zij hebben zichzelf gegeven aan u, naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God. Om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heilige genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw martelaren in Oeganda hebben Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Hun bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel en de heiligen verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn. En wij zingen u toe vol vreugde.
1: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoge.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. Gij zijt de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Ze nam in na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, gaf hem zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis, indachte God, bieden wij u aan, dit levensbrood en deze kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus, Gerardus onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Gedenken wij bijzonder alle slachtoffers van alle grote, middelgrote, kleine en hele kleine koninkjes. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren, uit Oeganda bijzonder van Carolus Luanga, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, dat ook wij waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Laten we bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: De vrede van Jezus de Heer zij met u allen.
1: En met u, Jezus.
0: Wensen wij elkaar een heel Radio Maria Christus vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie hier, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
0: Lichaam en bloed van Christus, bewaar ons tot eeuwig.

Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Daarom bidden we. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Door de heilige communie ontvangen wij Jezus, maar door hem hebben wij ook gelijk communio, gemeenschap met de heilige drie-ene God. Met Jezus Vader en met zijn geest van liefde. Zingen we dat in lied 558.

0: Laat ons bidden. Heer God, gij hebt ons met brood uit de hemel gevoed en ons in Christus tot één lichaam gemaakt. Wij bidden u, geef dat wij nooit van zijn liefde gescheiden worden, maar naar het voorbeeld van de heilige martelaren moedig alle beproevingen doorstaan, uit liefde tot hem die ons ten dode toe heeft liefgehad. Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u de almachtige, barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Vragen we om hulp in onze dagelijkse strijd. Heilige aartsengel Michael,
2: verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoegd. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
0: Amen.

Voor de Eucharistieviering waren we verbonden met de kapel hier in de studio van Radio Maria. Ik wens u een heel zalige geestelijke communie. En ik draag hier nog een Salve Regina, ook ter afsluiting. Of aansluitend, zo moet ik het misschien zeggen, op de Eucharistieviering.

Ja, en inderdaad, na de augustiviering en dit is Alve Regina, gaan we hier door met nog wat andere muziek. En dan is het direct om 10 uur tijd voor de heilige van de dag. En daarna om 9:45 gaan we de katholieke agenda met u doornemen. Want er is weer een heleboel natuurlijk om te beluisteren, om te kunnen gaan doen. Of nou, om voor te bidden bijvoorbeeld. Maar eerst dus nog even muziek tot 10 uur. En nou, tot strakjes.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: En vandaag in de Heilige van de Dag staan we stil bij de 22 martelaren van Oeganda. De gedachtenis die vandaag ook wordt gevierd van dus Carolus Lwanga en zijn gezellen. In de jaren 60 en 70 van de 19e eeuw trekt de beroemde ontdekkingsreiziger Stanley door het grote merengebied van Zwart-Afrika. Hem valt daarbij op hoe intelligent en nieuwsgierig de zwarte bevolking is. Vooral waar het gaat om religieuze zaken. En vandaar dat hij als goed christen in zijn verslagen, die verschijnen in de Engelse krant The Daily Telegraph, oproept: stuur zendelingen. In 1877 zijn de eerste Anglikanen naar Buganda, in het centrum van het huidige Oeganda, gegaan. Daar woont ook de vorst. 2 jaar later bereiken de witte paters het gebied. Na aanvankelijke strubbelingen sluiten deze 2 groepen al gauw vriendschap, omdat ze in hun missionering geen verdeelde Christus willen preken. Stanley heeft het goed gezien. Vooral de jonge mensen zijn nieuwsgierig. Ze hunkeren naar vooruitgang en ze menen dat die te vinden is bij de Europeanen met hun godsdienstige inzichten en praktijken. Een van de eerste is Carolus Lwanga, een jonge man uit de hogere maatschappelijke kringen die een baan heeft aan het Hof van de Koning. De inlanders spreken van de Kababe en deze heet Mutesa de Eerste. Carolus Lwanga staat in dienst van de majordomus Jozef Mukasa, die al eerder tot het christendom is overgegaan. Kabake Mutesa weet niet goed wat hij aan de Europeanen heeft. Uiteindelijk vreest hij dat die zendelingen alleen maar spionnen zijn die moeten kijken hoe zijn land het beste door de veel machtiger Europese landen kan worden veroverd. En hij hecht dan ook het liefste geloof aan dergelijke geruchten. Met als gevolg dat hij uiteindelijk in 1882 alle vreemdelingen uit zijn land verjaagt. Als hij 2 jaar later sterft, wordt hij opgevolgd door zijn zoon, Kabake Muanda de Eerste. Deze is van de jongere generatie. Hij hoopt dat de vreemdelingen vernieuwingen zullen brengen en haalt dus alle vreemdelingen weer terug. Met name de witte paters is hij uitermate vriendelijk gezind. Hij begint zelfs zijn onderdanen aan te sporen hun godsdienst aan te nemen. Nu beginnen de gevestigde machten te vrezen dat ze hun invloed zullen verliezen. Ze verspreiden geruchten dat er een gewapende Europese invasie op handen is. De jonge Kabake wordt bang en geeft bevel alle vreemdelingen in zijn land te doden. Honderden bekeerlingen komen om. Hij zelf heeft een actief aandeel in de moordpartijen. Als de Kabake hoort dat de Anglikaanse bisschop James Hennington met een aantal zendelingen vanuit het oosten onderweg is naar zijn gebied, geeft hij het bevel de hele expeditie uit te moorden. En dat gebeurt op 29 oktober 1885. Majordomus Mukasa begint de Kabake openlijk te verwijten over zoveel zinloos geweld. En dit is de aanleiding waarop de vorst heeft gewacht. Hij heeft de afgelopen tijd een enorme hekel aan hem gekregen. De Kabake Muanda houdt namelijk veel van intieme omgang met jongetjes, de pages, die aan het hof verbonden zijn. Vanuit zijn christelijke achtergrond heeft majordomus Mukasa daar een grondige afkeer van. En hij doet er alles aan om de jongens uit handen van de vorst te houden. Dat heeft veel kwaad bloed gezet. Nu de majordomus ook nog zo vrijpostig is om zijn vorst in het openbaar de les te lezen over de moordpartijen, laat hij hem arresteren en op 15 november onthoofden. Juist enige dagen tevoren had de dappere martelaar zijn vertrouweling onder de pages, Charles Lwanda, nog het doopsel toegediend. Charles Lwanda blijkt uit hetzelfde hout gesneden als zijn meester. Hij geeft zijn medepages geloofsonderricht en stelt als goed christen op zijn beurt allerlei pogingen in het werk om de pages uit de buurt van de Kabake te houden. Zodra hij meent dat het verantwoord is, doopt hij een page. In het voorjaar van 1886 is Kabake Mwanda het zat. Als hij merkt dat nu ook al de 16-jarige page Dionysius Sebugwawo, een van zijn meest geliefde knapen, godsdienstles geeft en hem dus op het hart drukt niet toe te geven aan de erotische verlangens van Kabake, laat deze hem doodslaan. En nu begint er een ware christenjacht. Slachtoffers worden de page Gonzaga Gonza, een lijfwacht en zelfs een rechter, Matthias Mulumba. Deze laatste wordt op afschuwelijke wijze doodgemarteld op de heuvels van Kampala. Een paar dagen later laat de Kabake alle pages voor zich aantreden. Met barse stem beveelt hij dat alle christenen onder hen uit de rij naar voren moeten treden. Onverschrokken geven 9 pages gehoor aan dat bevel. Op de vraag of zij wensen vast te houden aan hun christengeloof, antwoorden zij met mannenmoed tot in de dood. Anderen worden bij hen gevoegd en vervolgens worden ze op transport gesteld naar het 50 kilometer verderop gelegen Namugongo. En onderweg worden ze al door hun bewakers getreiterd en mishandeld. Maar dat is nog niets vergeleken bij de folteringen die hun nog te wachten staan. 1 voor 1 worden ze in rieten manden gevlochten en boven een smeulend vuur gehangen, zodat ze heel langzaam levend verbranden. De 22 martelaren van Oeganda zijn op 18 oktober 1964 door paus Paulus VI heilig verklaard. Carolus Lwanga is door de pausen Pius XI en de XII uitgeroepen tot patroon van de katholieke actie voor de jeugd in Afrika. En ook zou hij eigenlijk vereerd kunnen worden als patroon van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. En dan een aantal van de martelaren zijn patroon voor een specifiek beroep of een zaak. Dus Mugaga is de patroon van kleermakers en gemeenschapsvorming. Jacobus Buzabaliabo is patroon van de handelaars en kooplieden. Mbaka Tuzinde is patroon voor roepingen tot het geestelijk ambt of het religieus leven. En ook zijn er nog een aantal Anglicaanse collega's die ook in dezelfde periode zijn omgebracht. Alle heilige martelaren van Oeganda, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: En van harte welkom in het programma Katholieke Agenda. Even een paar minuutjes later gestart dan u gewend bent. Maar we moesten eventjes contact leggen. En dat was eventjes een uitdaging, Mariska. Toch?
2: Maar het is gelukt.
1: Het is gelukt. Het is gelukt. Gelukkig
2: ja,
1: maar.
2: Ik wou al zeggen, ik heb mijn rooksignalen, mijn vuurtje al aangewakkerd. Maar gelukkig konden we via de moderne techniek contact maken.
1: Ja, op een of andere manier is dat soms een uitdaging. Maar fijn dat ik je te pak heb, want dan kunnen we samen het programma Katholieke Agenda presenteren. Laten we maar gewoon van wal steken, want jij hebt er weer... jij hebt echt een paar mooie
2: Ik heb een paar onderwerpen eruit gelicht uit de katholieke agenda. Dus zal ik meteen maar starten?
1: Ja, heel graag.
2: Ja, nou, ik heb misschien, ik weet wel zeker dat ik al vaker de eerste zaterdag van de maand heb opgenoemd van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Want dan wordt altijd in het heiligdom de maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven georganiseerd. Mm-hmm. En zo ook aanstaande zaterdag 6 juni. En zoals ik al vaker heb aangegeven, komen er dan mensen uit het hele land en zelfs vanuit België naar Heilo om samen te bidden voor roepingen. En ik wilde juist deze eerste zaterdag noemen, omdat dan ook voor de mensen die bidden letterlijk wordt getoond dat het bidden wel degelijk vruchten afwerpt. Want zaterdag zal onze neomist Francis Achomolet, die afgelopen zaterdag tot priester is gewijd, de hoofdcelebrant zijn van de Heilige Mis.
1: Ah.
2: Dus dat is wel een vermelding waard.
1: Ja.
2: En na afloop zal er gelegenheid zijn om ook de neomistzegen te ontvangen van onze nieuwe priester.
1: Ja, ja.
2: En ja, Francis die heeft net als alle andere seminaristen een bijzonder plekje in mijn hart. Want ja, ik ben ook vrijwilliger voor het seminarie. En ik heb zijn ontwikkeling van heel nabij mogen meemaken. En op zijn allereerste dag ontmoette ik hem. En omdat hij uit Afrika komt, sprak hij geen Nederlands. En ik sprak hem aan in het Engels, want ik denk, dan voelt hij zich een beetje thuis. Maar rector Jeroen van het seminarie drukte dat gelijk de kop in. En hij zei, je moet vanaf nu meteen Nederlands met hem spreken, want hij moet zo snel mogelijk onze taal leren. Nou, ik denk dat wordt een hele uitdaging. Maar Francis heeft dat op wonderbaarlijke wijze gedaan. Want binnen zeer korte tijd heeft hij ook mede door de goede lerares Nederlands van het seminarie Nederlands geleerd. En ik wil Francis vanaf deze plaats dan ook heel veel devotie toewensen in zijn ambt als priester. En uiteraard blijf ik hem volgen.
1: Mm-hmm, ja, want jij zei, hij komt inderdaad uit Afrika. Weet je welk land?
2: Volgens mij. Nou ja, nu twijfel ik. Kenia, maar...
1: Was hij
2: volgens mij is hij de eerste Keniaan die in dit bisdom is gewijd.
1: Ja, tot priester is gewijd, ja. Ja,
2: ik weet dat Monsieur Hendricks het heeft vermeld op zijn blog Arsacal.
1: Oh,
2: dus
1: ja.
2: Als mensen het echt exact...
1: Klopt. Dan kunnen ze inderdaad natuurlijk ook altijd de homilie hè, van de bisschop, die zet hij daar dan in. En er staan natuurlijk heel mooie foto's bij. Ook op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is altijd uitgebreid. Want die foto's, die worden dan weer... Ja, het is wel heel erg. Die worden
2: zeg het zelf maar dan.
1: Die worden door mijn man gemaakt. Ja, al jarenlang door de wijdingen van de diakens en de priesters. En zowel bisdom Haarlem, Amsterdam als Den Bosch ook heel veel. Nou ja, oké, dit is gezegd genoeg. Maar wel heel mooi om te zien. Ook prachtige dag was het natuurlijk, hè, bij de wijding in Haarlem.
2: Mooi
1: om te vermelden, maar ook juist, hè, die neomisten zegen is heel bijzonder. En dat natuurlijk ook als het dan, dat is dan de zaterdag. Maar het is ook wel een heel bijzonder weekend. Want zondag wordt er natuurlijk op heel veel plekken sacramentsprocessies. En staat het Heilig Sacrament. Hè, vanwege Sacramentsdag centraal. Ja. Nou, wat een mooi weekend dan. Om dan als priester je neomisten. Hoe zeg je dat eigenlijk? Je eerste mis ook te mogen vieren natuurlijk daar.
2: Hij mag even kijken hoor. Aanstaande donderdag vieren we op het Heiligdom Sacramentsdag. Heb ik vorige week genoemd. En dan draagt hij ook de heilige mis op. En dan loopt hij ook in de processie met het Heilig Sacrament. Dus dat is ook een hele bijzondere dag. En dan natuurlijk zondag hebben we ook het feest van Onze Lieve Vrouw Ternoot.
1: Ja, precies.
2: En de Vriendendag.
1: Dus dat zei je, ja.
2: Het
1: is één groot feest. Nou, dan maar hopen en bidden dat het weer ook mee wil zitten. Ja. Dat is ook fijn. Nee, maar heel mooi dat je dat vermeldt. En ik denk ook zo'n roep ik een dag. Zoals je zegt, elke eerste zaterdag van de maand is zo belangrijk om in gebed daar bij aan te sluiten.
2: Ja, en het wordt door Radio Maria uitgezonden live.
1: Klopt.
2: En er is een livestream. Dus mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar Heilo te komen, die kunnen en via Radio Maria, maar ook in beeld ook de livestream meemaken. En ja, als je wel naar Heilo kunt komen, dan is daar meestal priester Koos ook aanwezig. En dan kan je een praatje maken of biechten bij priester Koos ook. En ik ben daar zelf, dus ik ontmoet daar altijd heel veel luisteraars van Radio Maria. Dus dat is ook altijd heel leuk.
1: Nee, prachtige moment inderdaad om ook op die manier weer verbonden te zijn met elkaar. En altijd wat je zei, hè, dus om 12:00 wordt de Eucharistieviering uitgezonden. En ook het Rozenkransgebed daarvoor om 11:30 wordt ook uitgezonden op Radio Maria. Ja, nou hartstikke goed Mariska. Door naar de volgende. Want,
2: Ik had een heel mooi onderwerp gevonden, dat, even kijken hoor, wat was de titel? Sit, Bit and Bite. En het is een wandeling voor vrouwen. Maar dat ik vanmorgen even de website die eraan gelinkt is controleren, zag ik dat voor aanstaande zaterdag de Fit, Bit and Bite hoopvolle wandeling voor vrouwen volgens mij al gesloten is, de aanmelding. Maar ik wilde het toch even melden. Want het is een heel mooi initiatief. Want er wordt gewandeld aan de hand van een bijbeltekst. Daarbij wordt de bijbeltekst overwogen met elkaar. En men bidt met elkaar en voor elkaar tijdens de wandeling. En na afloop is er dan tijd om iets te drinken. En uiteraard wordt daar ook, dit wordt in Limburg georganiseerd, dus hoe kan het anders?
1: Ja.
2: Een lekker stuk Limburgse fly bij geserveerd. En dat is dan de bite. En het is prachtig om op een beetje informele manier met bidden, overwegen van een bijbeltekst aan de gang te gaan. En misschien is het een heel mooi initiatief dat ook door andere parochies of gemeenschappen overgenomen kan worden.
1: Ja zeker. En misschien
2: dus vandaar dat ik het toch even noem.
1: Ja, en misschien dat ze het ook wel vaker doen, hè? Dus zo'n wand, misschien hoor, dat weet ik niet. Dus dan zou je toch.
2: Ja, er worden meerdere activiteiten georganiseerd. Het is het gaat uit van Limburgsliefste.nl events. Mm-hmm. En er zijn diverse dingen waar mensen zich op kunnen, waar mensen zich voor kunnen aanmelden. En er wordt in dit geval gestart bij café-restaurant Sint-Servaas in Nuenhem. Mm-hmm. En het gaat om een wandeling van 5 kilometer. Dus je moet wel in de gelegenheid zijn om 5 kilometer kunnen volbrengen. Ja. Maar ja, ik vind het een heel leuk initiatief. Dus ik wilde het toch nog even noemen.
1: Nou, mooi inderdaad om te zeggen. En je kunt vanaf RK activiteiten inderdaad doorklikken naar de site. En daar vind je ook andere activiteiten of nieuws. Of ja, als je er meer over wil weten, kun je dat daar dus lezen. Ja, leuk, ja. Leuk. Fit, bit en bite. Nou, en als er nou weer een volgende komt, dan neem je het gewoon weer mee.
2: Uiteraard,
1: we zullen zien, kunnen zien. Ja. Leuk, leuk, leuk. Ja, ja. Ja, even kijken. Ik heb ook nog iets, maar ja, als je het goed vindt, neem ik die even. Want het
2: ja,
1: is dan
2: natuurlijk.
1: Voor het item wat jij nog als laatste wil aandragen. Want ik heb er eentje op 13 juni. En nou, dat is dan weer iets wat weer heel erg aansluit bij de interesses die ik heb. Namelijk het gezin. Alles wat er gaat over het gezin, over relaties. Want er komt speciaal voor de katholieke studenten Utrecht komt spreken Emily Wilson. Nou, je hoort het aan de naam. Zij is Amerikaanse, maar ze is getrouwd met een Nederlander. En zij komt dus spreken samen met haar echtgenoot Daniel Hussem over ja, dating en relationships. Dus over daten en relaties opbouwen. Het is echt een heel event eigenlijk wat ze openzetten voor koppels, voor mensen die ja, in hun misschien wel in hun in de tijd zijn dat ze een relatie opbouwen. Maar ook getrouwde stellen zijn welkom. Dus er is een lezing, een Q&A, dus vraag en antwoord. En ook nog gezellig samen zijn. Op dus donderdag 13 juni. En dat zal, even kijken, heb ik hier de tijd bij staan. Het is in ieder geval in de Sint-Augustinuskerk aan de Oude Gracht 69 in Utrecht. Het begint om 3:00 's middags. Ja, op het feest van het onbevlekt hart van Maria. Dat is wel heel mooi natuurlijk. En duurt tot 7:00 's avonds. Ja, ik bedoel, denk dat de mensen voor wie het bedoeld is zelf ook bijna allemaal wel Engels spreken. Want het is natuurlijk in het Engels, zoals je hoort. Zij is echt een internationaal bekende spreekster. Ze heeft een aantal boeken geschreven. Ze is een bekende YouTuber. En dat gaat dus allemaal over vanuit het katholiek gedachtegoed natuurlijk relaties opbouwen. Man en vrouw, echtgenoten, echtgenoten, kinderen. Nou, enzovoort. Ze hebben dus een gezin zelf, een aantal kinderen. Heel interessant, heel interessant. Georganiseerd dus door de katholieke studenten Utrecht. Ik denk, nou, dat wil ik toch even vermelden.
2: Ja, leuk.
1: Mooi. Mooi, hè? Ja, zeker.
2: Ja.
1: En jij nu, nog eentje.
2: En ik nu, nou ja, ik wil even. Op zaterdag 20 juni organiseert het Vormingscentrum Sint Bonifatius Instituut een open dag. En dat is op de nieuwe leslocatie bij Onze Lieve Vrouw Ternoot in Nijlo.
1: Ja.
2: Het Bonifatius Instituut, werd het al vaker opgenoemd, is daar nu ook gevestigd. En tijdens de open dag kunnen de luisteraars kennis maken, de mensen die daar naartoe willen natuurlijk, met verschillende studie- en cursusmogelijkheden die het instituut aanbiedt. En dat is heel erg breed. Dus ja, dat kan een studie theologie zijn, maar er zijn ook allerlei andere, ja, wat kortere cursussen en opleidingen voor mensen die zich willen verdiepen in het geloof, die sterker willen worden in het eigen geloof, of die willen groeien om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof. En het complete aanbod van cursussen en opleidingen is uiteraard terug te vinden op de website van het Bonifatius Instituut.
1: Mm-hmm.
2: Maar je kunt natuurlijk ook naar de open dag gaan. Die start om 9:00 met een eucharistieviering. En om tussen 10:30 en ongeveer 14:00 middags is er dan een heel programma samengesteld. En iedereen is van harte welkom op de open dag van het Bonifatius Instituut.
1: Ja, precies.
2: En op RK-activiteiten, als mensen nog meer informatie van tevoren willen ontvangen dan. En ook als mensen zich willen aanmelden voor de open dag, dan kunnen ze even mailen met het secretariaat van het Bonifatius Instituut. Of bellen met meneer Diederik Wienen.
1: Ja,
2: en zijn telefoonnummer staat ook op RK Activiteit.
1: Oké. Nou, mochten er nou mensen zijn die naar RK Activiteiten gaan, hè, om dat op te zoeken. Maar ze zijn misschien niet zozeer dat ze echt een opleiding willen gaan volgen, maar wel geïnteresseerd in überhaupt gewoon katholieke activiteiten. Dan zie je dat er alleen al op die zaterdag echt een heleboel te doen is op allerlei plekken.
2: Ja,
1: het is echt wel heel mooi om te zien. Dus bijvoorbeeld helemaal in het zuiden is de pelgrimage naar de heilige Pater Karel Hoebe. Natuurlijk is dat. Dat is dan weer in Münstergeleen. Ja, echt wel iets waar mensen ook kent, denk ik, voor warm kunnen lopen. De BAVO-dag in Haarlem vindt plaats, bijvoorbeeld. Dat is dan weer speciaal voor de vormelingen. Er is een Kingsman Triple Fit. Nou, dat is toch wel weer voor mannen om... Nou, er is een TC4.
2: Ja, dat vind ik altijd zo jammer dat ze zoveel van dat soort dingen voor mannen hebben. Een collega van mij doet daar ook altijd aan mee.
1: Ja.
2: Dat zijn hele mooie soort retretes. Die worden georganiseerd. En dan denk ik, dat is met boogschieten en wat allemaal, soms. En dan denk ik, daar zou ik als vrouw ook wel graag aan mee willen doen.
1: Nou, dan moeten we misschien die organisatie, dat liefste, die moeten we misschien aanmoedigen om elders in het land ook dit soort dingen te organiseren. Want die hadden toch altijd ook fit bit and bite.
2: Ja, maar die doen dat dan weer niet met boogschieten. Dus dan moet je echt naar de Kingsman. Misschien kunnen die dat soort dingen voor vrouwen gaan organiseren ook.
1: Ja, nou, wie weet. Hey, maar Mariska, heel veel dank voor alle tips. Er zijn er dus heel veel te vinden in RK Activiteiten. Of op de site van RK Activiteiten. Ja. Doorklikken is altijd mogelijk. En zoeken, sorteren, ook dat is allemaal mogelijk. En dan, wij gaan gewoon volgende week verder met weer nieuwe items.
2: Zo is dat. Gaan we doen.
1: Veel dank. En tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Dag.
0: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.
1: Ja, en na deze RK Activiteiten, zeg maar, dus de katholieke agenda, gaan we hier eerst nog even met muziek door. En daarna is het tijd om te gaan luisteren naar de lezingen uit de lezingendienst. We waren ietsjes later begonnen met het programma, maar we halen het weer in. Direct dus om 11:15 de lezingendienst. En na om 11:00 is het natuurlijk tijd voor priester Koos met zijn hart voor kerk en wereld. En dat komt dan later. Fijne ochtend nog en tot later. Dag.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De functie van de wet. Broeders en zusters, ik geef u een voorbeeld uit het gewone leven. Ook onder de mensen kan niemand een rechtsgeldig testament teniet doen of wijzigen. Nu zijn de beloften aan Abraham aangezegd en aan zijn nageslacht. Het woord staat niet in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan zijn nageslacht. En dat nageslacht is Christus. Ik bedoel dit. Een door God bekrachtigde wilsbeschikking wordt niet ongedaan gemaakt door een wet die 430 jaar later is gekomen, zodat de belofte zou komen te vervallen. Was immers de erfenis afhankelijk van de wet, dan niet van de belofte. Maar God heeft juist door een belofte Abraham zijn genade betoond. Waartoe dient dan de wet? Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot aan de komst van het nageslacht op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen en door tussenkomst van een middelaar. Maar een middelaar vertegenwoordigt meer dan één persoon. God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte? Geen sprake van. Was er een wet gegeven die het leven kon schenken, dan zou de gerechtigheid inderdaad voortvloeien uit de wet. Maar de schrift heeft alles opgesloten in de macht der zonde, zodat de belofte gegeven wordt aan hen die geloven, en wel op grond van het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof kwam, stonden we onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan wij niet langer onder de oppasser. Want ge zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of Heiden meer. Er is geen

slaaf of vrije. Er is geen man en vrouw. Allen tezamen zijt ge één persoon in Christus Jezus. Maar als ge bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abrahams nageslacht, erfgenamen krachtens de belofte. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij, hoewel heer van alles, in niets van een slaaf. Hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat door zijn vader is bepaald. Zo waren ook wij, zolang we onmondig waren, slaven, onderworpen aan de machten van de kosmos. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen. En het bewijs dat ge zonen zijt, Hij heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept, Abba, Vader. Gij zijt dus niet langer slaaf, maar zoon. En als ge zoon zijt, dan ook erfgenaam, door toedoen van God. Tweede lezing uit de toespraak van Paus Paulus VI bij de heiligverklaring van de Oegandese martelaren. De roem van de martelaren is het bewijs van hun wedergeboorte. Deze Afrikaanse martelaren, Carolus Luanga en zijn gezellen, voegen aan het martelaarsboek, het boek van de overwinnaars, een bladzijde toe met gebeurtenissen die tegelijk tragisch en heerlijk zijn. Een bladzijde die zeker geschikt is om te worden gevoegd bij die prachtige verhalen uit het oude Afrika. Wij die in deze tijd leven, maar kleingelovige mensen zijn, hebben niet kunnen vermoeden dat die een evenwaardig vervolg zouden krijgen. Wie had ooit kunnen vermoeden dat, om een voorbeeld te noemen, die ontroerende verhalen over de martelaren van Scilly, van Carthago, van de Massa Candida in Utica, door Augustinus en Prudentius vermeld, en die van de martelaren in Egypte, over wie we een uitvoerige lofrede vinden bij Johannes Chrysostomus, en van de martelaren uit de vervolgingstijd van de Vandalen, in onze tijd gevolgd zouden worden door nieuwe verhalen, waarin niet minder heldhaftige en niet minder schitterende daden worden beschreven. Wie heeft kunnen voorzien dat wij aan beroemde heilige martelaren en belijders uit de geschiedenis van Afrika, zoals Cyprianus, Felicitas en Perpetua en de grote Augustinus, nog mensen zouden toevoegen als Carolus Luanga en Matthias Mulumba Kalemba, namen die ons dierbaar zijn, en hun 20 metgezellen. En wij willen ook die anderen vermelden die behoren tot de Anglicaanse belijdenis en eveneens om Christus naam de dood hebben ondergaan. Deze Afrikaanse martelaren luiden werkelijk een nieuwe periode in. En laat de geest zich nu niet richten op vervolging en godsdiensttwisten, maar op een wedergeboorte in christelijk en maatschappelijk opzicht. Afrika is gedrenkt door het bloed van deze martelaren, de eersten uit deze nieuwe tijd, en met Gods wil ook de laatsten, want hun brandoffer was groot en kostbaar. Dit Afrika wordt nu herboren als een vrij en onafhankelijk continent. Het martelaarschap van deze mensen is ontzettend, maar ook betekenisvol. Het verschaft een afdoende en een duidelijke basis voor de morele vorming van een nieuw volk. Het versterkt nieuwe geestelijke tradities die aan het nageslacht moeten worden doorgegeven.
Dit symboliseert en bevordert ook een zekere ontwikkeling. Van een eenvoudige en primitieve levenswijze, waarin voortreffelijke menselijke waarden zeker niet ontbraken, maar die ontsierd en verzwakt werd door het juk van de slavernij en als het ware in haar eigen kring gevangen zat, dient men over te gaan naar een burgerlijke beschaving, die hogere waarden toekent aan de menselijke geest en streeft naar betere sociale verhoudingen.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Goedemorgen, een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Radio Maria, dat is op de golflengte van Maria. En ja, wat is nou die golflengte van Maria? Zij zal zeggen, dat ben ik niet zelf. Nee, dat is de genade, de gairis. De genade van God. En deze dagen, deze weken, gedenken wij bijzonder die gairis, die genade. Dat zijn abstracte woorden, hele mooie woorden, maar nog niet persoonlijk. Persoonlijk is de genade, de liefde, de charis in het Grieks, charismatisch, dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest hoort bij Pinksteren. En we houden nu een hele serie over de Heilige Geest en Pinksteren, omdat, ja, in tegenstelling tot vroeger, dat is. Je hebt de kerk ideaal genomen, met al zijn volheid, heel de volheid. Maar niemand kan die hele volheid tegelijk bevatten. Wij kunnen alleen maar aspecten meer concentreren, zoals je dat ziet in ordes en congregaties en parochies en mensen. Maar alles tegelijk kan niet. Er is een hele beweging, een verandering, een verschuiving in de beleving van de Heilige Geest. Ja, dat ligt niet aan de Heilige Geest, maar dat ligt aan ons mensen, onze beperktheid, onze menselijke, culturele, sociale beperktheid. En dat heb ik in mijn leven meegemaakt, in mijn jeugd. Daar was het Pinksterfeest, in het seminarium was het een groot feest, maar daarna werd er eigenlijk weinig over gesproken. Maar tegelijkertijd, in de tijd van mijn jeugd, de 60er jaren, 50 jaar, dat was dan nog echt de hele klassieke Vaticaans Concilie. En toen kwam de kerk ging naar. Heel veel mensen, nieuwe beweging, achtmeibeweging, moeten de kerk veranderen. Kerk moet anders worden, moet aangepast in deze tijd. Maar aan de andere kant had je mensen die van binnenuit bezield werden. En dan zeiden, ja, wij voelen de Heilige Geest. En wat eerst was gebeurd in de protestantse kerken, de Pinksterbeweging, gebeurde nou ook in de katholieke kerk. Ja, wat al vele eeuwen gebeurd was, maar met ups en downs. En nou kwam er weer een up omhoog en dan kwam er weer als het ware de bron, net als bij een vulkaan, die gaat dan weer ineens stromen vuur geven. In de 60er jaren is zo dat gebeurd, de katholieke charismatische beweging, de aandacht tot de Heilige Geest kwam. Een hele beweging van de geest, gebedsgroepen en bewegingen. En ook in de gewone kerk, de parochiekerken, de hiërarchische kerk, kwam ook weer steeds meer aandacht voor de Heilige Geest. Ik denk bijvoorbeeld aan de biechtvader die paus Johannes Paulus II heeft begeleid. Dat was frater, broeder, pater van de Franciscana Cantalamessa. En ik heb een paar keer meegemaakt. En hij was ook vol van de Heilige Geest, dus beweging van de geest. Nou, en om dat bewust te maken, wat we ook in die nieuwe bewering van de kerk, waar de missionaire parochie, er wordt gezegd, onze vernieuwing, parochievernieuwing, is niet de parochievergadering, maar de Heilige Geest. En het is een combinatie natuurlijk, zoals in de handelingen van de apostelen. De leerlingen zeggen, de staat bij het concilie ook, van Jeruzalem, de Heilige Geest en wij. Maar als ik terugdenk in mijn pastorale leven, dan denk ik, bleef ik nog, men had het daar weinig over, de Heilige Geest. Het was meer, wat gaan wij doen, beleidsplannen. Maar nou is er veel meer aandacht voor de Heilige Geest. We gaan eerst tot de Heilige Geest bidden. Dat is wat Paus Franciscus ook, die bijzonder geïnspireerd was, bijzondere aandacht had voor de charis, voor het charisma van de kerk, van de mensen. En zei, de charismatische beweging moeten samen. En dat moet een beweging van de kerk worden, die moet samenkomen, synodaal. Ja, waar mensen bang van zijn. Ja, als je het aan de andere kant doet, alleen maar vergaderen en discussiëren. Nee, synoda is samenkomen rond de Heilige Geest. En de geest laten stromen. Want nu daarom is het goed om deze week is daar extra aandacht op te richten, de Heilige Geest. En ja, de Heilige Geest, die komt eigenlijk vooral in het hele gebeuren van Jezus. Want Jezus is voor de mensen duidelijk. Ja, lees maar het evangelie. En wat zien we dan met Pasen? Dan blaast Jezus de Heilige Geest over de leerlingen. En dan 40 dagen later, dan stijgt hij op. Maar dan zegt hij in de evangelie, gaat uit over de hele wereld en doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo staat dat geschreven in het evangelie. En zo zijn wij gedoopt. En als Jezus opstijgt naar de Vader, dan denken we aan de doop in de Jordaan. Doop in de Jordaan, Jezus komt uit het water, hij stijgt op. En dan stijgt hij op naar zijn Vader. En als Jezus en de Vader en ik, als die zo één zijn, zo de liefde verbond, ja, die eenheid, die verbinding, dat is die Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is de verbinding van de Vader en de Zoon. En die Heilige Geest weer ook die verbinding maken in de kerk. Nou, en met Pinksteren, de 50ste dag van Pasen, dan staat er geschreven, zoals Jezus had beloofd, de Heilige Geest. Maar dat is dan de Vader en de Zoon zenden de Heilige Geest. Net als bij de doop in de Jordaan. En nu is het, ja, voor ons katholieken toch een nieuwe term, de doop in de Heilige Geest. Ja, die apostelen, die kregen de doop in de Heilige Geest. Maar dat was niet op het moment dat zij gedoopt werden. Zij gaan op Pinksteren, wanneer zij vervuld zijn van die geest, gaan zij, enkele duizenden mensen, er staat 3000 mensen, er zullen wel meer geweest zijn. Nou, maakt niet uit het aantal, maar ze hebben gedoopt. Maar ze waren al vervuld van de Heilige Geest. Dus de doop in de geest, het sacrament, is niet hetzelfde als dat de doop in het water. Dat is het sacrament, doop in het water, maar er staat altijd officieel, je bent dan gedoopt uit het water en de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt in alle sacramenten, maar het komt zeker bij baby's komt dat er nog niet uit. Het wordt er ingelegd, het zaad wordt er ingelegd, maar het moet er nog uitkomen. Dus de eigenlijke doop van de Geest moet nog gebeuren. Zoals later ook in de handelingen van de apostelen. Dan gaan de leerlingen rond, er is gedoopt, soms door apostelen, soms ja, door leerlingen. En zijn jullie gedoopt in de naam van Jezus in met de Heilige Geest? Nee, nooit van gehoord. Dus het sacrament is niet voldoende. Er zit alles in, maar het moet tot uitdrukking komen. En de Heilige Geest moet dan werkelijk over ons komen. Ik heb mensen die niet eens gedoopt waren, die daar alweer mee bezig waren in hun gedachten, in hun hart. En op een gegeven moment een kracht van de Heilige Geest voelde en wisten, nu ga ik op naar de kerk. Nu ga ik op naar het sacrament van de doop. Ik ga het aanvragen. Maar de doop in de geest hadden ze al gekregen. Dat is bewust worden van de werking van de Heilige Geest, die veel groter is dan wij normalerwijs denken. Dus de drie feesten, Pasen, Hemelvaart en Pinkster, is al, als het ware, al een feestelijkheid verbonden door de Heilige Geest. Maar met die Heilige Geest zijn we altijd verbonden met de Vader en de Zoon. Dus het is van groot belang om die Heilige Geest te zien en te beleven in de hele context, in het geheel van de Heilige Drie-Ene God. De Heilige Drie-Ene God. En daarmee zijn wij in het hart van ons geloof. De Drie-Ene God. En de Heilige Geest verbindt ons met die God. Zoals de Heilige Geest kwam over Jezus. Ja, Jezus was natuurlijk al helemaal van de Heilige Geest vervuld. Maar de Heilige Geest kwam om te laten zien, tussen die Zoon en de Vader is de Geest. En Jezus komt naar ons toe en hij zegt, ik geef jullie mijn Geest. Ik beloof jullie mijn Geest. En die Geest, die hebben we in principe ontvangen in de doop en de andere sacramenten, wordt het telkens vernieuwd. Maar nu de beleving. De beleving. En die beleving, ja, dat hebben we vorige keer ook al gedaan. Dat gaat naar een essentie van het woord. In het Grieks pneuma, geest, adem. En het Hebreeuws geest, adem. En dan gaan we naar het wonderlijke mysterie, het gebeuren van het leven. Inademen, ontvangen en uitademen. En dat is lichamelijk, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Maar dat mediteren wat in allerlei vormen, groepen gedaan wordt, is een hele goede oefening. Moeten we ook doen. Want sommigen zeggen, ja, lichaam, het heeft lichaam daarmee te maken. Lichaam? Wel, lichaam is een schepping van God. En in de schepping, net als alle andere parabels, zijn geworteld in het geschapen leven, het materiële leven. Maar het is een beeld van het geestelijke leven. Dus dat geestelijke ademen is heel duidelijk in het lichamelijke ademen in en uit. En dat is opdat het lichaam leeft. Maar het geestelijke ademen, dat is het ademen met God. God inademen en weer teruggeven. En dan, ja, dan zien we dat het dan een beetje bevlekt is door onze zondigheid. Maar dan blaast de Heilige Geest weer. Nou, dat is het bidden. En dan is het goed om dat ook lichamelijk te oefenen. En dat doen we nu ook weer. Ademen in en adem uit. Maar nu met onze ziel, met ons hart. Onze ziel, hart roept de Heilige Geest in. We geven ons gebrekkige antwoord. En we roepen de Heilige Geest weer op. Wel nu, dat is door die geest worden wij verbonden. Zoals die adem ons verbindt met het grote leven, verbindt die geestelijke adem, de Heilige Geest, ons met God. En dan komen we dus bij de drie-eenheid. Dus het hele Pinksterfeest is ingebed in het feest van de Heilige Drie-eenheid, wat we afgelopen zondag hebben gevierd. En dan bidden wij, dan zingen wij het Te Deum Laudamus. Wij prijzen u, o God. U Heer loven wij, U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot U roepen alle engelen, alle hemelen en alle machten, de cherubijnen, de serafijnen, die zonder ophouden zingen, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen, het lofwaardig getal der profeten, de blanke stoet der martelaren, de heilige kerk over heel de aarde. U Vader onmetelijk in majesteit. U enige geboren Zoon waarachtig en hoog verheven. U Heilige Geest de vertrooster. En de interne goddelijke adem tussen de Vader en de Zoon, dat is die Heilige Geest, zoals staat in de geloofsbelijdenis, voortgekomen uit de Vader en de Zoon. Laten we dat nu ademen en beleven. En van daaruit gaan we verder hoe dat uitwerkt van de Heilige Geest naar de kerk. En dat hele leven van allemaal samen en van Maria. Maar hier begin en einde van alles, de Heilige Drie-Ene God. De voltooiing van alles wat in alle religies wel iets van is. Er zijn splinters van, of alleen een godgedachte. Of twee belangrijke religies die voortkomen uit het verbond tussen God en Abraham. Allereerst het Jodendom natuurlijk. En dan ook een afgeleide van Jodendom en Christendom. Maar weer eenheid, monotheïstisch, daar in diezelfde buurt van de halfzoon van Abraham. Was wel een volle zoon, maar van een slavin, Ismaël, Arabier. Tegenover Isaac, stamvader van de Joden. En ze allemaal, ja, nee, er is maar één God, één God. Maar door Jezus is duidelijk geworden, die ene God. Mysterie, mysterie, we roepen het uit. O, mysterie van de Heilige Drie-Ene God. In de levende kracht van de Heilige Geest. Laten we dat nu even overwegen. En ademend in en uit die geest inademen. En weer teruggeven aan God. En weer ontvangen. En het gezang komt uit helemaal uit Singapore, de hele wereld.

prachtige zang van de Heilige Drie-eenheid. Vader, Zoon en Geest. En alles geopenbaard waarmee we zojuist eindigden met Jezus Christus, de koning van alle koningen, de koning in de hemel van het koninkrijk Gods, afgedaald naar de aarde als dienaar om ons bij God te brengen, bij de Heilige Drie-eenheid. En we gaan nu van de Heilige Drie-eenheid zelf, door Jezus geopenbaard, gaan wij naar de werkelijkheid hier op aarde. De Drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest, begin en einde van alles. En dan komt de hele wereldgeschiedenis vanaf de schepping. Nou, zo mooi dat God niet in één dag, in één minuut, dat kan die wel, ik kan in één minuut alles maken. Maar het wonderlijke van een wereld in ontwikkeling, zoals ook wij mensen, ieder van ons, we zijn niet in één keer, boem, een volwassen mens en zeggen ja of nee en klaar. En dan gelijk naar de hemel. Nee, we worden geboren in deze wereld en moeten leven, moeten strijden, moeten groeien, moeten ontwikkelen, vallen en opstaan. Nou, dat is de hele geschiedenis van de wereld, de materiële wereld, de natuur van elk mensenleven en van het koninkrijk Gods. Jezus is naar de aarde gekomen, te midden van de mensen. Dat zien we daar aan de Jordaan en dat zien we en horen we bij het laatste avondmaal. Daar horen we Jezus spreken tot de leerlingen, de apostelen. En zien we hoe gebrekkige mensen op dat moment nog zijn, wanneer ze niet helemaal verlicht zijn door de Heilige Geest. En dan hoofdstuk 17, dan slaat Jezus zijn ogen ten hemel. De mooiste definitie van de Heilige Drie-eenheid. Maar in een soort mysterieus geheim. Want je hoort alleen Jezus en zijn ogen en de hemel. Dat is naar boven. Nee, als Jezus naar de hemel kijkt, kijkt hij naar zijn Vader. En is hij vervuld van de geest van de liefde. En dan zal de Vader antwoorden, zoals bij de doop en op de berg Tabor. Dit is mijn veelgeliefde Zoon. En in dat 17e hoofdstuk spreekt Jezus dan Vader tot zijn Vader. Vader, u in mij en ik in u. Mogen zij, die leerlingen, en alle die door hen, door de verkondiging, ook bij die leerlingen, bij de kerk komen, mogen ze één zijn met elkaar en mogen ze één zijn met ons. Wij in hen en zij in ons. En zo wordt het mysterie van de Heilige Drie-eenige God van God zelf gelegd in de kerk. De kerk met het Griekse woord kurios, kuriakos, de Heer. De kerk is de gemeenschap van de Heer. De kerk, net als de adem. Je hebt het lichaam, dat is het kerkgebouw. In wat voor vorm en cultuur en kunst, stijl dan ook. Maar je hebt eigenlijk, dat is de geestelijke kerk. De gemeenschap van de mensen. Dat wij één mogen zijn met elkaar. Ja, en dan zien we gelijk wat de zonde is. Dat is de gebroken eenheid. De gebroken eenheid van de wereld. Denk maar aan Het symbolische verhaal van die historische grote toren in Babel, Babylon, waar de mensen strijd en oorlog en onderdrukking. Dat is het kwade. De verdeeldheid, onderdrukking, macht, heersen. En dat is de openbaring van de eenheid, van de Heilige Geest. En dat is de kerk. En de kerk is bedoeld om één te zijn. En Jezus bidt dat zij één mogen zijn. En we zien dat ook de zonde de kerk weer binnendringt. Dat wij verdeeldheid zijn, dat we onder elkaar verdeeld zijn. Dat problemen zijn en discussies zijn. En dat is niet erg, maar dat we dan ons ego stellen. En dan komt de verdeeldheid. Dat is de kerkgeschiedenis. En toch, hoe wonderbaar, als er een ecumenische beweging komt. Dan weten we, zo gauw de verlangen is naar eenheid, is daar de Heilige Geest. En wij horen dus die prachtige tekst van Jezus. Vader, u in mij, ik in u, wij in hen en zij in ons. Dus de ziel van de kerk is wij mensen die door Jezus bezield zijn met de genade, de charis, de Heilige Geest, opdat we één zijn. Nou ja, dan kijken we nu eventjes in onze gedachten. We sluiten de ogen, kijken de kranten rond, nee, we kijken de wereld rond. Nou ja, beginnen maar met onze eigen straten. Of misschien wel in de parochievergadering. Ik weet het niet. Maar zo makkelijk dat er strijd is. Onenigheid, burenruzie. Breuk, weglopen,
kwaadheid. Ja, dat is allemaal van de vijand, van de kwade geest. Maar de Heilige Geest, de kerk, is het lichaam bezield door de Heilige Geest. En we zijn het lichaam van Christus, maar we zijn dood als de Heilige Geest er niet is. Dus in de kerk is het mysterie van de Heilige Drie-ene God. Dus het is niet alleen met Jezus. Nee, wij zijn het lichaam van Jezus, maar een lichaam leeft pas door de Geest. Dus dat is de Geest en de kerk. En dan komen we via Jezus, over de weg van Jezus, bij God. En ook bij de Vader. Jezus zegt, wij gaan naar de Vader. Naar mijn Vader en jullie Vader. Dus wat ik wil zeggen is, het is eigenlijk zo simpel samen te vatten. De hemelse drie-ene God van het allereerste begin van, ja, van oertijden. Er was geen begin. En diezelfde God die het einde is, maar er is geen einde. Maar begin en einde van alles wat geschapen is. Dus maar eigenlijk één grote kracht, dat is de geest van God, de scheppende kracht. En dat is de geschiedenis van de mensheid, opdat wij binnengaan in de voltooiing in de hemel. En wat is die hemel? Dat is die heilige drie-ene God. Dus het mysterie van de kerk plaats ik helemaal in het mysterie van de heilige drie-ene God. En ja, daar denken we dus niet altijd bij na. Zo is dat met ons mensen. Ja, maar om dat weer te bedenken, en ik vind het mooi in kerken, als je dan boven het altaar ergens een symbool ziet van de drie-eenheid. En dan, ja, misschien kent dit het ook. Ik vind het eigenlijk een minder geslaagd beeld. Maar ja, het is wel duidelijk, het is begrijpelijk. Want wij mensen, ja, zitten met onze mathematiek van 1 is 1 en 3 is 3. En dan zie je in sommige afbeeldingen in prachtige koningskappen, koormantels. En dan soms zelfs met een soort pauselijke tiara op. Maar drie, een soort drieling, drie op een rij, drie koninklijke figuren op een rij. Met die mantel, met die kroon, die ogen die ons zo aankijken. Alle drie met een baard. En, want ja, zo zeggen wij, zingen wij, de Zoon is gelijk aan de Vader. En de Vader is gelijk aan de Zoon. En de Geest heeft ook alle eigenschappen van de Vader. Dus ze lijken, ja, zo op elkaar. Dus ja, dan schilder je dat zo. Maar ja, als die drie op een rij zitten, dan gaat die eenheid eigenlijk in het beeld verloren. En ja, wat dan mooi is als je, ik denk aan de Augustinuskerk in Utrecht. Mooi gerestaureerd, mooi helder. Je komt de kerk in en je kijkt zo door het middenpad, de treden omhoog, daar het altaar, mooi wit marmer, allemaal een lichte kleur. En dan kijk je naar de opstanding en dan zie je, ja, heet Augustinus, dan zie je Augustinus, die staat daar voor de kerk, voor ons. Hij staat er met een hart, gouden hart in zijn hand. Dat is de liefde die hij gevonden heeft, die elke heilige gevonden heeft en die hopelijk u allemaal gevonden heeft. De ware liefde, Gods liefde, dat is de ware liefde. En elke liefde die daarvan afwijkt, ja, is niet meer Gods liefde. De liefde van God, zichtbaar gemaakt in Jezus, die zichzelf geeft, zoals de goede herder zich geeft voor zijn schapen, zoals Jezus zich gegeven heeft voor zijn kerk. Nou, dan zie je daar boven die heilige Augustinus met zijn gouden hart en daaronder het tabernakel, het sacrament. En dat is dan, als het ware, de zichtbare vorm, het meest, ja, goddelijke sacrament, omdat het direct persoonlijk verbindt met Jezus en door Jezus, ja, met de Vader. Dus ook in de Eucharistie is het Vader, Zoon en Geest. Door Jezus naar de Vader. En dan zijn we verbonden in de Heilige Geest. En dat zie je dan in die kerk uitgedrukt. Dat tabernakel. En daarboven kruis. En dan zie je de Heilige Geest, de duif. En dan als waar die Vader die met zijn armen alles omvat. Ja, wij kunnen het alleen maar zo uitdrukken, maar dit is wel heel mooi. Soms zie je het heel fragmentarisch, zie je het heel in beeld gebracht in een driehoek. Ja, soms met een oog, God ziet alles. Het is altijd maar een bepaald aspect. Maar de drie-ene God, om te vatten dat allesomvattende is en dat de Heilige Geest ons daarmee verbindt. Dat dat de kerk is.
En dan, dan zijn we in beweging met vallen en opstaan door de kerkgeschiedenis. Opdat we eens, zo eindigt de geloofsbelijdenis met het artikel. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Dat is wat vanmorgen ook ter sprake kwam in het evangelie. In de hemel zullen we niet meer in een aardshuwelijk zijn, want dat is van de aarde, want dat heeft met het lichaam te maken en met de lichamelijke procreatie, voorplanting. Maar in de hemel zijn we allemaal schepselen van God, kinderen van God. En natuurlijk met een verheerlijk menselijk lichaam te zijner tijd. Maar daar zijn we als engelen. En dan is er universele liefde. Hebben we iedereen lief. Zonder begeerte, zonder afgunst, zonder machtsmisbruik. Maar de nederige liefde van Jezus, zoals hij heeft laten zien in zijn leven, in zijn woorden en daad en aan het kruis. Dus de kerk is niet alleen een organisatie. Ja, is het ook op het basisniveau een organisatie met alle feilen en dingen van ons mensen die we in elke organisatie tegen kunnen komen. Dus dat is het onderste niveau. Dat is, bestaat dus wel. Maar dan is dat van binnen toch verbonden met die geestelijke kerk. En dat is het lichaam van Christus, bezield van de Heilige Geest. En dan op weg naar de hemelse gemeenschap van engelen en heiligen. Dan is alles geheiligd. Zijn we allemaal heiligen. En die heiligheid die we dan hebben, is dat de Heilige Geest, de kracht van Jezus, de charis, de genade, ons helemaal gereinigd en gezuiverd heeft. Nou, dat is schitterend. En we gaan nu dan bidden, kom Heilige Geest. En dat is deze prachtige tekst, Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest, zend uit uw hemel een straal van uw licht. Kom Vader van de armen. Kom geven van geschenken. Kom licht van het hart. Allerbeste troosten. Zachte gastheer van de ziel. Zoete vertroosting. Bij het werk geeft gij rust. Bij hitte verfrissing. Bij verdriet troost. O allergelukzaligst licht. Vul het binnenste van het hart van uw gelovigen. Zonder uw goddelijke macht is er niets in de mens. Is er niets onschuldigs. Reinig wat vuil is. Bevochtig wat droog is. Genees wat gewond is. Maak soepel wat stroef is. Verwarm wat koud is. Breng terecht wat afgeweken is. Schenk aan uw gelovigen die op u vertrouwen de heilige zevenvoudige gaven. Beloon de deugd. Schenk een zalige dood en een eeuwige vreugde. En dan weten wij in de heilige drie-ene God. Laten we dit horen en zingen. Laten we weer met ons lichaam in- en uitademen. En vandaar in dat ritme met onze ziel de geest van God opzuigen. Want de geest van God waait overal. Openstaan, denken aan die geest die ons verbindt met de Vader en de Zoon.

mooie melodie, maar ook prachtige tekst wat de Heilige Geest doet. Net als wat Jezus doet, zo anders als wat we in heidense mythologieën. Ze hebben wel een soort aanvoelen van de goddelijke wereld, maar dat is versplinterd in het polytheïstische. Er is bij sommigen meer, anderen minder, een herinnering aan een, ja, er is misschien toch wel een topgod, een hoogste god. Paulus ontdekt die in Athene, de onbekende god. Ja, die kent niemand uit zichzelf. Die kennen we alleen maar door Jezus. En door de verlichting van de Heilige Geest. Want anders, de woorden van Jezus alleen zijn niet voldoende. Die moeten door de Heilige Geest in ons tot leven komen. Wel nu, proberen duidelijk te maken, duidelijk te krijgen, dat God is drie ene God. De Vader, de Zoon en de Geest. En niet drie op een rijtje, maar de Vader die zich weerspiegelt in de Zoon en die met elkaar verbonden zijn in de liefde. De liefde, de eenheid, de verbinding, die daalt af in de schepping naar de hele natuur, naar alle dingen die met elkaar verbonden zijn. En die daalt veel persoonlijker af in de mensen. Het ene volk dat God gemaakt heeft. In alle verscheidenheid is één volk, één. Maar de zonde heeft het verbroken. Jezus is gekomen om die eenheid te herstellen. De eenheid. En ja, die eenheid van dat lichaam van Jezus, ja, dat heeft een moeder. En we komen vandaag vanuit de heilige drie-eenheid met die bezieling, de liefde van de Heilige Geest, de charis, de genade, bij de aardse vorm in de kerk, de gemeenschap. En dan bedoeld om te worden, de gemeenschap der heiligen. En dan, ja, daar is dan de moeder Maria. Het meisje van Nazareth, door God, door de Heilige Geest, bijzonder gevrijwaard, helemaal van de zonde, van de erfzonde. En helemaal op God gericht. Die ook later zal zeggen, u wil geschieden wat u wil, dat moet gebeuren. Of het een kruis is of niet, u wil geschieden. En we komen dan in het eerste hoofdstuk van Lucas. De engel van God, Gabriel, komt bij dat meisje Maria. En die zegt dan, Gaire, gegroet. Heel wonderlijk in het Grieks zegt de engel, het eerste woord is charis. Dus, en dan de begenadigde, kegairoumene. Ook weer het woord charis, genade, de Heilige Geest. U bent degene vol van genade. U bent vol van de Heilige Geest. Dus Maria is het verbindingstuk, het aardse verbindingstuk van de heilige drie-eenheid naar de mensheid toe. Nou, dat is ja, een absolute positie. En dat is Maria gegeven. En zij weet, God heeft grote dingen aan mij gedaan. En nou is het zo mooi Maria daar in dat licht te plaatsen, in die lijn te plaatsen. En dat is dus ver uit boven ja, wat voor velen beperkt is. Maria, ja, die een helpster in nood. Nou, daar voel ik me altijd bij. Dat is allemaal zo. Ook dat is allemaal waar. Maar nu gaat het over de volheid van Maria. En dit is wat wij mogen en moeten uitdragen naar alle andere christenen. Die misschien al wel heel veel van de Heilige Geest spreken. Maar dit over het hoofd zien, hoe kan dat? Hoe kun je het mooiste werk van God, van de Heilige Geest, over het hoofd zien? De moeder van Jezus, degene van wie Jezus het meeste houdt. Als we spreken van de heilige drie-eenheid, als we spreken van de Heilige Geest, komen we absoluut bij Maria uit. Het is mooi hoe ik dit jaar heb mogen vieren op de tweede Pinksterdag, zoals dat dan heet, met de Nederlandse afdeling van Charis. Want paus Franciscus, die bijzondere openheid had voor het werk van de Heilige Geest, voor het charisma. En oproept mensen, bid om de Heilige Geest, dat je allemaal gedoopt wordt in de Heilige Geest, ondergedompeld in de Heilige Geest. Niet alleen in het water van de doop, maar in de Heilige Geest. En in 2018 heeft hij de charismatische gemeenschappen, bewegingen bij elkaar gebracht en gezegd, jullie moeten samenwerken voor deze centrale boodschap. Dat alle christenen, nou te beginnen bij alle katholieken, moeten leven in de Heilige Geest. Nou, dat is wat ik vroeger dus nooit heb gehoord. Maar dit is naar boven gekomen. Ja, de geest werkt.
opdat wij leven in de Heilige Geest. Nou, Tweede Pinksterdag, dus al jaren in de charismatische beweging, maar nu vanuit Charis de overkoepeling, in Nederland, maar ook in alle andere landen, samen vieren. En we mogen vieren bij ons in Utrecht, in de Raphaëlkerk, met een prachtig programma van de Heilige Mis, in het teken van de Heilige Geest, de drie-eenheid en Maria. En dan lofprijzing. En dan een mooie inleiding over de relatie van de mens met God. De liefde van Jezus en de Vader. God liefde. God is Vader. En dat is een beeld van God wat alle heidenvolken niet kennen. Wat zelfs de islam is kwijtgeraakt. De liefdevolle Vader God. En ook in het Jodendom is het nog niet helemaal. Het is er al wel, maar in Jezus is tot volheid gekomen. Nou, dat hebben we dan mogen vieren. In geloofsgesprekken, in het voor elkaar bidden. En dan 's middags een afsluiting in het aanbidden van het allerheiligste sacrament. Want die heilige drie-eenheid door Jezus komt tot ons. En in de sacramenten, de bezieling van de sacramenten. En als wij kijken, ademen en zien en zingen Jezus in het heilige sacrament, die zijn leven geeft uit liefde. Ja, daar werkt de Heilige Geest van eenheid en van vreugde. Dat was de tweede Pinksterdag. Charis vieren. Het verhaal van dat evangelie hebben we gelezen. De engel Gabriel komt bij Maria. Maar zij wordt aangesproken als degene van vol van genade. En ze heeft, zegt de engel, genade gevonden bij God. Zij zal de Zoon van God dragen. De Zoon van God, Zoon van de Allerhoogste, de Zoon van de Vader. En de Heilige Geest zal haar overschaduwen. Christenen, we kunnen Maria niet buiten God laten, buiten zicht laten. We moeten die aanbrengen, maar zo verkondigen dat zij niet een wonderdoenster is en dat we Jezus opzij zetten, wat zo makkelijk gebeurt. Nee, Maria zien helemaal in het licht van dit grote gebeuren van de drie-ene God, van het werk van de Heilige Geest, wat Jezus heeft gedaan, in verbinding, als je Jezus wil liefhebben. Dus daar hoort Maria. En dat hebben we gevierd, de zaterdag voor Pinksteren. Heel mooi, met een prachtige titel, die precies aansluit. Want het was de gebedsdag in Amsterdam van Maria, de vrouw van alle volkeren. En we hebben die prachtige tekst gebeden. Zo mooi, Jezus gebed, of zo mooi, Maria gebed. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw geest over de aarde, opdat uw geest mag vervullen de harten van de volkeren, opdat zij bewaard worden tegen verwoording, rampen en oorlog. En mogen de vrouwen van alle volkeren onze voorspreekster zijn. Amen. Dus dit Maria-gebed is helemaal ingebed. Jezus, Zoon van de Vader, zend de Heilige Geest. Nou, eigenlijk het mooiste Maria-gebed wat ik ken, omdat daar de drie-eenheid wordt genoemd. En dat hebben we gevierd daar in Amsterdam, in de Heilige Mis, met aanbidding, met de rozenkrans, en geloofsgesprekken. Ja, dat was feestelijk. Dus vandaag hebben we het over de drie-ene God, door Jezus komt in de wereld. Hij start de kerk, de gemeenschap, het lichaam van Christus, maar de bezieling is van de Heilige Geest. En de gelovige bij uitstek is Maria. Zij hoort in dit heel geheel thuis. En we zijn dan zo blij dat Paus Franciscus 2018 tweede Pinksterdag gesteld heeft. Dan moeten wij vieren, wat natuurlijk al lang bekend was in de Rozenkrant, Maria, moeder van de kerk. Want ze is moeder van alle gelovigen. Te beginnen bij moeder van de apostelen. Te beginnen bij Johannes onder het kruis. Maria onder het kruis. En Maria die dan vlak voor, tussen hemelvaart en Pinksteren, met de apostelen bidt om de Heilige Geest. En hierbij, bij al deze overwegingen, ontdekken we dus een belangrijk Bijbels beginsel, of een beginsel van Bijbelverklaring. En zoals één inhoudelijk beginsel is, is alles rond en vanuit en naartoe de Heilige Drie-ene God. Dat komt door Jezus tot ons. Nou, dat is inhoudelijk, theologisch, spiritueel. Maar nu bijbeltechnisch, exegetisch.
naar aanleiding van een woord van Johannes. Johannes schrijft, dit heb ik opgeschreven. Als ik alles had moeten opschrijven wat er gebeurd is, waren de boeken te weinig. Nou, dus heel veel is niet opgeschreven. Ook er is veel meer bedoeld dan er is neergezet. Als we dus alleen letterlijk de Bijbel volgen, Jezus sloeg zijn ogen ten hemel. Nou ja, Jezus slaat zijn ogen ten hemel. Nee, dieper, hoger. Jezus kijkt naar zijn vader vol van de liefde.

Jezus kijkt naar zijn vader vol van de liefde. Zijn ogen verliefd in de vader. De vader, dit is mijn veelgeliefde zoon. Het staat er niet, maar dat is het wel. En zo ook Maria. Ja, daar hebben ze nog niet zoveel over nagedacht. Het was nog niet zo gebruikelijk. Alhoewel, ze wordt dus een paar keer genoemd. Lucas heeft dat godzijdank naar voren gehaald. Die aankondiging van de engel. Dat zij dus helemaal bij die vader en de zoon en de geest betrokken is. En ja, wat staat er allemaal niet? Ja, maar als je erover nadenkt. Als Maria de moeder van de kerk is, is zij ook, dat zeggen we in de litanie, moeder van alle genade. Dus dan is ze ook de moeder van de sacramenten. Is ze bij de sacramenten? Is ze ook altijd bij de eucharistie aanwezig? En wie denkt daar nu aan? Ze is daar bij de eucharistie aanwezig. Want bij dat lichaam van Christus is ook de kerk het lichaam van Christus. Maar daar is Maria. Dus Maria is er altijd. En we lezen dat in de handelingen van de apostelen. Dat zij dus met de leerling aan het bidden is. En wordt verder niet meer genoemd. Nou, dus is het niet zo belangrijk, zullen velen zeggen. Nou, dat is dus helaas een misvatting. Er staat veel meer dan er staat. Het heeft een veel diepere betekenis dan gegeven is. Je moet de betekenis eruit halen. Dat is net als met alle parabels. Neem alle zaadjes in de wereld. Nou ja, alle zaadjes. Iedereen ziet zaadjes. Ontelbaar veel zaadjes van alle planten, bloemen, vruchten, groenten. Wat we eten, zaadjes. Van nieuw leven, dierlijk leven, menselijk leven, zaadjes. Ja, dan zegt Jezus, ja, het zaad moet eerst sterven. Moet ontbinden, opgaan in iets groters. En zo is alle zaadjes in de wereld, zijn allemaal symbool van Jezus. Het goddelijk zaad dat sterft aan het kruis en ons nieuw leven geeft. Ja, dan moet je eruit halen, maar het zit er dus wel in. Dat is dus het Bijbelbeginsel wat we ook deze serie... want waar is de geest, zeggen de mensen. Waar is de geest? Ja, kom niet tegen. En je moet het eruit halen en dan is die overal. Ja, Maria, ja, maar een paar keer, 15 keer in het Nieuwe Testament. Nou ja, wat is dat? Nee, nou, maar het is... Kijk goed wat er gebeurt. Een paar zinnen zijn voldoende om de eminente, ja, hoogste, meest unieke positie in de hele schepping naar voren te halen. Nou, ja, dat moeten wij liefdevol koesteren. Net als Jezus, niet erin rammen, gewoon aanbieden en vertellen hoe mooi het is en beleven. Nou, dat willen we doen in, laten we maar doen in het Salve Regina. Salve Regina. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. Ons leven, onze vreugde, onze hoop. Wees gegroet. Tot u roepen wij ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan onze voorspreekster. Sla op ons uw barmhartige ogen. En toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goede tieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

gegroet, Maria, koningin. Staat dus heel dicht bij de koning. In feite dus de koninginmoeder. Bij de geboorte, bij het kruis. En als we nu naar de... Ja, naar het bekende Maria-gebeden, zeggen de mensen... de Rozenkrans Maria-gebed. Nee, Rozenkrans is een met Maria het overwegen... staat in de Bijbel, zij overwoog het in haar hart... we overwegen de mysteries van Jezus' leven. En mooi, we hebben nu 20 geheimen. Dus rond de geboorte, rond zijn openbare leven, zijn werkzaamheid... rond zijn dood en verrijzenis en de hemelvaart. Nou, al die geheimen, daar is Maria bij betrokken. En dat overwegen we met haar hart, met haar diepte... opdat wij met haar zo dicht bij Jezus mogen komen... Dus in de Rozenkrans komen al die geheimen van de heilige drie-ene God, van Christus en de Heilige Geest, allemaal terug. Soms worden ze niet genoemd, maar moet je eraan denken dat het altijd doorspeelt. Het speelt altijd door. Je moet leren herkennen en dan ook biddend overwegen. Ademen, in, ademen, uit, ademen. Lichamelijk, geestelijk. Bij de Rozenkrans, al van ouds... wordt, ja, hoe vaak wordt het zo, ja, zo slordig, net als de Rozenkrans, wees gegroet, waar wordt zo slordig gebeden. Ik ben het ook weer overdrijven, maar nou, de kunst om dat evenwichtig, rustig, mediterend, maar, en je hoeft niet alle letterlijke woorden, maar door die woorden heen, naar de aanwezigheid van God, Vader, Zoon en Geest, aanwezigheid van Jezus, nu ook in de litanie, die we kennen. En dan, Maria in die tussenpositie, we noemen haar ook middelares. Ja, op haar manier, op haar door God aangestelde manier van schepselen. Er is maar één middelaar op het niveau van God. Dat is Jezus, de enige middelaar op het niveau van God. Niveau van mensen is dat natuurlijk ook Jezus. En allereerst Maria, omdat zij zonder zonde was, is zij middelares. Middelares betekent doorgeven. Nou, daar zijn wij allemaal toe geroepen om door te geven. Woord en daad, dat is de genade doorgeven. Dat doen wij ook. Het zijn allemaal middelaars voor elkaar. Maar Maria is daar de top. Omdat zij heilig is, zonder zonde. En daarbij hoort ook ja, het lijden. En lijden is, Jezus is de verlosser door zijn goddelijk lijden. Als Gods zoon zijnde. En Maria, de eerste die deelt in het lijden... en bij alle delen in het lijden van Jezus... om mee te helpen de wereld te verlossen. Op goddelijk niveau, Jezus alleen. Op menselijk niveau, wij alle delen... in de roeping van middelaarschap en medeverlosser. Wel nu, Maria in haar positie als middelares... tussen de hemel en de aarde... komen we dat ook tegen in de litanie. Een aantal aanroepingen zijn echt heel specifiek... dat zij helemaal aan de kant van... de kant van God is. Wij zeggen moeder van Christus. Moeder van de kerk. Moeder van barmhartigheid. Moeder van de genade. Moeder van de hoop. Moeder van de raad wijsheid. Moeder van de schepper. Moeder van de zaligmaker. Nou, hier is zij als geen ander aan de kant van God. Van de drie-ene God. En dan zijn er een aantal bijstellingen, zijn er karakteristieken, zijn er symbolen van haar die er allemaal tussendoor staan. Van haar als maagd en moeder. En dan naar de kant van de mensen. Dus we hebben dus God aan de goddelijke kant en aan de kerkelijke kant. En de kerkelijke kant is de gemeenschap van de heiligen. De kerk is dus ook maar een onderdeel van op weg naar en de voltooi de gemeenschap de heiligen. Wat lezen we op het eind, wat bidden we op het einde? En moet je voorstellen, Maria, helemaal omringd als koningin van de engelen. Koningin van de aartsvaders, Oude Testament, Jodendom. Koningin van de profeten, Oude Testament, Jodendom. Koningin van de apostelen, koningin van de martelaren. Koningin van de belijders, koningin van de maagden. Koningin van de heiligen, omdat zij zonder erfsmet is ontvangen. Koningin in de hemel inmiddels. Koningin van de Rozenkrans. En dan ook van koningin van het gezin. Ja, niet alleen van de katholieke gezinnen. Alle gezinnen.
En dan hulp van de christenen. Maar niet alleen de christenen, ook troostres van alle bedroefden, van alle migranten. Zelfs toevlucht van de zondaars. Niet alleen de katholieke zondaars, alle zondaars. Dus we zien hier Maria in die absolute positie, ja, die unieke positie op menselijk niveau, direct verbonden met Jezus op goddelijk niveau, helemaal aan de kant van God, aan de kant van de drie-eenheid, en helemaal aan de kant van, ja, van de kerk onderweg. En uiteindelijk zal die hele kerk alles en iedereen omvatten. Want die gemeenschap van de heiligen zal van Christus zijn, van de koning zijn, van de Heer zijn, van de Kurios zijn, zal de hemelse kerk zijn, de hemelse gemeenschap. En Maria is daar de koningin moeder, de maagdelijke koningin moeder. En zo, al die geheimen van ons geloof met elkaar verbonden in deze paas-pinkstertijd en deze feesten, extra feesten die wij vieren. En ja, nu de Heilige Geest die door Jezus komt op aarde, daaromheen de kerk en daar Maria, die unieke plaats. En zo mogen we alles in dat ene geheel zien. En laten we, ja, dan God loven en prijzen. En dan zingen we weer, ja, te Deum God, te Deum U God prijzen, loven en prijzen wij. En laten we dat doen, ademend en biddend. Kom, Heilige Geest, Maria, wees onze voorspreekster. We bidden voor de hele kerk, de hele wereld, voor de vreugde, de vrede, door u die van God komt. En uiteindelijk zullen met alle volkeren, iedereen die zich bekeert, iedereen die zich helemaal God toekeert, als stond daar maar open staat voor de genade en de vergeving, zullen we zingen, oh wat heerlijk, Te Deum laudamus.

geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: Dank u wel voor het luisteren naar het programma Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits, die dat altijd zo fantastisch doet. Heerlijk om naar te luisteren. Hopelijk geniet u daar ook van. En het is nu, als ik nu op het klokje kijk, 12 uur hier. Dus altijd een klein beetje vertraging met uitzending. Maar op 3 juni mag ik u de bladzijdenummers geven van het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek voor het bidden van het middaggebed. De hymne vindt u in het Groot Getijdenboek op bladzijde 758. De antifoon, psalmen en verder vindt u op bladzijde 828. En het Klein Getijdenboek kunt u ter hand nemen voor de hymne, antifoon en psalmen. Alles vanaf bladzijde 103.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Hoe houdt men van jongs af zijn weg onbedorven? Door acht te slaan op uw woord.
1: Met heel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden.
0: Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart, om niet tegen u te misdoen.
1: Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen.
0: Mijn lippen verkondigen allerwegen wat door uw mond is bepaald.
1: Mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dat is mijn rijkste bezit.
0: Ik houd uw bevelen altijd voor ogen en let op de weg die gij wijst.
1: Wat gij beschikt is mij welkom. Uw woorden vergeet ik nooit.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Heer, standvastig volg ik het pad van de wet. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep.
1: Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet.
0: Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt.
1: Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht, of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij.
0: Mijn mond zondigt niet, wat de mensen ook doen. Ik let op het woord van uw lippen.
1: Standvastig volg ik het pad van de wet. Mijn voet struikelt niet op uw wegen.
0: Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
1: Toon mij de grootheid van uw erbarmen. redder van ieder die vlucht in uw hand.
0: Beschut mij als uw oogappel, Heer. Dek mij met de schaduw van uw vleugels. Voor zondaars die mij geweld aandoen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, standvastig volg ik het pad van de wet.
0: Kom, Heer, en bescherm mij. Mijn tegenstanders omsingelen mij. Ze hebben hun lompe harten gesloten en spreken verwaande taal.
1: Nu sluipen zij aan en omringen mij. Zij loeren erop mij ten val te brengen.
0: Ze zijn als een leeuw die aast op zijn prooi. Een leeuwenwelp die stil op de loer ligt.
1: Kom, Heer, houd hem tegen en werp hem neer. Bescherm met uw speer mij tegen de zondaar.
0: Uw hand verlosse mij van die mensen die met hun lot niet tevreden zijn.
1: Verzadig hen maar met uw aardse schatten, zodat hun zonen genoeg ervan krijgen. Hun kinderen erven wat er overschiet.
0: Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, Heer, en bescherm mij.
2: Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals hij in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig.
0: Bekleed uw priesters met gerechtigheid.
1: Laat uw heilige dansen van vreugde.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. En laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken

Dank u wel voor het meebidden, lieve luisteraars. Zo dadelijk gaan we verder met gebed om 12:15. Dan bidden we de rozenkrans. En dat is de rozenkrans van de middag waar we iets meer nadruk hebben op het samen bidden. Dat wil zeggen dat we niet alleen samen bidden als broers en zusters in Christus, maar ook nog eens een keer via de radio en daarbij ook nog eens een keer via de telefoon. U kunt nog bellen om een tientje mee te bidden en tijdens de muziek kan dat, tussen de tientjes in. En u kunt ook uw gebedsintenties delen. En dat kan op het nummer 0736872001. Gebedsintenties kunt u ook delen via WhatsApp, als in de zin van een tekstbericht. Dan mag u dat sturen naar 0620019670. Wat bijzonder dat we samen mogen bidden voor elkaars intenties. Dat we elkaar mogen optillen door het gebed. En dat we vooral mogen opgetild worden door God en door de voorspraak van Maria.

En u hoorde Antoon inderdaad de rozenkrans al aankondigen, die we natuurlijk om 11:45 gaan bidden. Maar ook al voor het eerste tientje zou u kunnen bellen naar de live studio, omdat daar ook een meebidder voor nodig is. Dus het eerste tientje vooraf daaraan gaat natuurlijk de geloofsbelijdenis. En als u dat graag wil meebidden op de radio, kunt u bellen naar 073 687 2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En zo is het 11:15 geworden en gaan wij samen de Rozenkrans bidden. En u weet het, we gaan tussen de tientjes door ook muziek draaien, zodat u uw intentie kunt doorgeven. Kan ook via WhatsApp natuurlijk. En we bidden samen. Van harte uitgenodigd om dus mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ik wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan het eerste tientje direct gaan wij bidden voor de volgende intenties. Allereerst bidden we voor de intentie van de paus voor deze maand juni. Dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties, en dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. We bidden ook om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria op een goede manier vervuld wordt. En uit grote dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. En ook natuurlijk om zegen over hen. Bidden we ook in het bijzonder voor de zielenrust van overleden luisteraars. Dat zij ook voorsprekers mogen zijn voor onze luisteraars nu. En voor alle mensen die bij Radio Maria betrokken zijn. We bidden Heer om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En we vragen om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook Heer willen wij bidden om kracht en sterkte bij het meeleven van de smarten van moeder Maria, het mee verbonden zijn. Het verbonden zijn met Gods, het kruis dat hij draagt, het kruis wat wij zelf dragen. Dat wij in het dragen van ons kruis ook zijn liefde mogen ervaren en zijn kracht om mee te dragen. We overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van de genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En bedankt voor het meebidden hier met het begin van de Rozenkrans. We gaan muziek draaien en dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En misschien is er ook iemand die het tweede tientje wil meebidden. 073 687 2001.

0: We gaan het tweede tientje bidden zo. En daarvoor hebben we de volgende intenties. We bidden uit dankbaarheid voor het contact met de paters. En ook willen we graag bidden dat er vrede mag komen. We denken daarbij in het bijzonder aan Oekraïne, het Midden-Oosten, Iran, Libanon, al die plaatsen, het Heilig Land. En dat ook in alle oorlogsgebieden, vooral degenen die daar verantwoordelijk zijn, daarbij betrokken zijn, zich willen inzetten voor vrede. We bidden voor monsieur Lise en voor monsieur Mutsaerts. Voor beide bidden we dat zij met Gods wil natuurlijk goed mogen herstellen. Kracht mogen ontvangen ook om er ook voor de gelovigen natuurlijk te zijn. Ook in hun ziek zijn. En we bidden uit dankbaarheid. We willen ook graag bidden op voorspraak van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intenties en de verhoring daarvan. En we vragen hulp van Maria, koningin van vrede, om vrede in onze harten. En daarbij bidden we ook uit dankbaarheid om de hulp en de bijstand die we, de luisteraars, hebben mogen ontvangen van de Heilige Geest. We bidden ook graag voor rust in het hoofd van een luisteraar. En we willen ook graag bidden, ook uit dankbaarheid, voor de ontelbare genade, zegeningen, wonderen en de liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Ja, dank voor het meebidden met dit tientje. We gaan muziek draaien. En dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En nou, als u het volgende tientje zou willen meebidden op de radio, zeer welkom. Het nummer is 073 687 2001.

0: het derde tientje dat wij gaan bidden, willen wij graag voor de volgende intenties bidden. Een dankbaarheid voor alles wat ons iedere dag weer opnieuw wordt geschonken. We bidden ook dat een luisteraar in Gods Koninkrijk mag worden opgenomen. En uit dankbaarheid voor wat ze voor Radio Maria heeft betekend in haar leven. Samen met haar twee eerder overleden zussen bidden we voor hen dat zij ook voorsprekers eigenlijk mogen worden voor grote vereerders van ons lieve, van het Heilig Sacrament van Maria. Bidden we ook voor een vrijwilligster dat zij een goede plek in een verzorgingshuis mag vinden. Voor twee broers, op voorspraak van de heilige Gerardus Majella, dat God hen weer bij elkaar mag brengen. We willen ook graag bidden voor een veilige reis en een behouden thuiskomst. En bidden we ook voor duidelijkheid in de roeping van een luisteraar. Dat Gods wil duidelijk mag worden voor deze luisteraar. Voor rust in de ziel en kracht om de weg van de Heer te vinden en die ook te gaan. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, dank. We gaan weer muziek draaien. En dan is het daarna tijd voor het vierde tientje. Dat gaan we dan zo direct bidden na de muziek. Misschien wilt u het wel meebidden. En als u een intentie heeft, dan belt u gerust tijdens de muziek naar dus de live studio om het door te geven. 073 687 2001.

0: En daar was al het volgende lied ten gehore gekomen om nog een intentie aan te kunnen nemen. We gaan het vierde tientje zo bidden. En dat willen we doen allereerst voor iemand. Ik had die intentie eigenlijk bij het vorige tientje doorgekregen. En die kwam op mijn blaadje onderaan. Het lag onder het boekje. Maar de intentie waar we voor willen bidden is voor een luisteraar die een zware depressie heeft en zich zeer uitgeput voelt. Heer, wil haar toch steunen, kracht geven, het licht laten zien dat zij ook door de hulp van moeder Maria weer opgetild mag worden uit deze zware depressie. En aan uw hand mag lopen richting een hoopvol en lichter bestaan. Graag willen we ook bidden dat voor een gezin, voor een uitgebreide familie, dat iedereen gezond mag blijven. En dan ook vooral de familie die in Spanje woont. Bidden we ook voor een jong meisje van 12 jaar dat een lelijke val heeft gemaakt van een trampoline en die inmiddels al 2 keer aan haar arm is geopereerd. Dat deze operaties natuurlijk allemaal mogen bijdragen aan een spoedig herstel, dat het de arm goed mag genezen en dat ze zelf natuurlijk ook mag worden opgebouwd door al het gebed voor haar en vertrouwen dat het goed mag komen. Graag willen we ook bidden voor een dochter dat ze mag genezen en kracht mag krijgen om haar kruis te dragen. En we bidden ook voor een erg zieke broer dat er hulp mag komen om zijn weg te verlichten. Willen we ook graag bidden uit dankbaarheid voor een mooi gesprek. En ook bidden we, Heer, voor een vriendin die vandaag 96 jaar wordt. Van harte gefeliciteerd natuurlijk en alle zegen voor het nieuwe levensjaar. Bidden we ook graag bidden op voorspraak van de heilige Helena en de heilige pausen Johannes Paulus de 23e en Johannes Paulus de 2e. Uit dankbaarheid en om verhoring dus van alle intenties gericht aan hen. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Ja, dank voor het meebidden. We gaan direct het laatste tientje bidden. Dus u kunt bellen naar de live studio zo om uw intentie door te geven. Het tientje eventueel mee te bidden. En daarna zullen we afsluiten met de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Het is natuurlijk de maand juni, de maand van het Heilig Hart. En misschien wilt u dat ook bidden, maar alleen het tientje kan natuurlijk ook. Het nummer is 073. 687-2001.

0: Sancta Maria, ora pro nobis. Heilige Maria, bid voor ons. Ja, en wij gaan samen het laatste tientje bidden en daarna afsluiten met de litanie van het Heilig Hart van Jezus. En wij bidden dit laatste tientje voor de volgende intenties. We bidden dat onze luisteraar, onze vaste meebidder ook, haar gehoorapparaat toch weer mag terugvinden. En dat bidden we dan maar op voorspraak van de heilige Antonius. Ook willen we graag bidden voor een 52-jarige zoon. Van harte gefeliciteerd. En uiteraard bidden we dat hij een heel gezegend nieuw levensjaar mag ingaan. Ook bidden we op voorspraak van de heilige Jozef voor een kleinzoon dat hij een goede woning mag vinden. En we vragen om genezing van een schoondochter, dat zij toch helemaal mag genezen op voorspraak van de heilige Antonius. En uit dankbaarheid bidden we ook. Heer, we vragen om bescherming van alle mensen die belaagd worden. En ook willen we bidden voor hun belagers. En ook bidden we uit dankbaarheid, Heer, dat Radio Maria tot zo'n grote steun mag zijn voor veel luisteraars. En met name dan uit dankbaarheid van een van de luisteraars. En ook bidden we een vraag om hulp van de heilige Jozef bij het vinden van een kleine woning. En hier vragen we ook dat de uitslag van een bloedonderzoek goed mag zijn en dat de neef goed mag herstellen. En we bidden uit dankbaarheid. We bidden ook om hulp en bijstand van de heilige Jozef voor een bijzondere intentie. En we bidden uit dank en vragen om genezing voor een familie. Ja, en uiteraard nemen we bij dit laatste tientje alle intenties. We sluiten alle intenties in die leven in de stilte van uw hart. En misschien heeft u ze wel of niet willen doorgeven, maar bid u daarvoor. En of het is om wat voor reden dan ook natuurlijk, willen we die intenties ook insluiten hier bij dit laatste tientje. En daarbij overwegen we het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: En we sluiten hier de rozenkrans af met de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd gevormd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardigd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot maakt van uw oneindige rijkdom.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop voor hen die in u sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
1: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat we hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank, dank, dank, dank voor het meebidden met de Rozenkrans u allen. En ook met het meebidden met de litanie. En ook op de radio. Ja, verenigd in gebed mogen we weten dat we er voor elkaar ook zijn. Voor elkaar bidden, met elkaar bidden. We gaan hier bij Radio Maria verder. Eerst met muziek en dan is het direct om 12:15 alweer tijd om nog een keer te luisteren naar de heilige van de dag. En daarna om 13:30 het voorleesboek. Nogmaals heel veel dank en tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: En vandaag in de heilige van de dag staan we stil bij de 22 martelaren van Oeganda. De gedachtenis die vandaag ook wordt gevierd van dus Carolus Lwanga en zijn gezellen. In de jaren 60 en 70 van de 19e eeuw trekt de beroemde ontdekkingsreiziger Stanley door het grote merengebied van Zwart-Afrika. Hem valt daarbij op hoe intelligent en nieuwsgierig de zwarte bevolking is. Vooral waar het gaat om religieuze zaken. En vandaar dat hij als goed christen in zijn verslagen, die verschijnen in de Engelse krant The Daily Telegraph, oproept: stuur zendelingen. In 1877 zijn de eerste Anglikanen naar Buganda, in het centrum van het huidige Oeganda, gegaan. Daar woont ook de vorst. 2 jaar later bereiken de witte paters het gebied. Na aanvankelijke strubbelingen sluiten deze 2 groepen al gauw vriendschap, omdat ze in hun missionering geen verdeelde Christus willen preken. Stanley heeft het goed gezien. Vooral de jonge mensen zijn nieuwsgierig. Ze hunkeren naar vooruitgang en ze menen dat die te vinden is bij de Europeanen met hun godsdienstige inzichten en praktijken. Een van de eerste is Carolus Lwanga, een jonge man uit de hogere maatschappelijke kringen die een baan heeft aan het Hof van de Koning. De inlanders spreken van de Kababe en deze heet Mutesa de Eerste. Carolus Lwanga staat in dienst van de majordomus Jozef Mukasa, die al eerder tot het christendom is overgegaan. Kabake Mutesa weet niet goed wat hij aan de Europeanen heeft. Uiteindelijk vreest hij dat die zendelingen alleen maar spionnen zijn die moeten kijken hoe zijn land het beste door de veel machtiger Europese landen kan worden veroverd. En hij hecht dan ook het liefste geloof aan dergelijke geruchten. Met als gevolg dat hij uiteindelijk in 1882 alle vreemdelingen uit zijn land verjaagt. Als hij 2 jaar later sterft, wordt hij opgevolgd door zijn zoon, Kabake Muanda de Eerste. Deze is van de jongere generatie. Hij hoopt dat de vreemdelingen vernieuwingen zullen brengen en haalt dus alle vreemdelingen weer terug. Met name de witte paters is hij uitermate vriendelijk gezind. Hij begint zelfs zijn onderdanen aan te sporen hun godsdienst aan te nemen. Nu beginnen de gevestigde machten te vrezen dat ze hun invloed zullen verliezen. Ze verspreiden geruchten dat er een gewapende Europese invasie op handen is. De jonge Kabake wordt bang en geeft bevel alle vreemdelingen in zijn land te doden. Honderden bekeerlingen komen om. Hij zelf heeft een actief aandeel in de moordpartijen. Als de Kabake hoort dat de Anglikaanse bisschop James Hannington met een aantal zendelingen vanuit het oosten onderweg is naar zijn gebied, geeft hij het bevel de hele expeditie uit te moorden. En dat gebeurt op 29 oktober 1885. Majordomus Mukasa begint de Kabake openlijk te verwijten over zoveel zinloos geweld. En dit is de aanleiding waarop de vorst heeft gewacht. Hij heeft de afgelopen tijd een enorme hekel aan hem gekregen. De Kabake Muanda houdt namelijk veel van intieme omgang met jongetjes, de pages, die aan het hof verbonden zijn. Vanuit zijn christelijke achtergrond heeft majordomus Mukasa daar een grondige afkeer van. En hij doet er alles aan om de jongens uit handen van de vorst te houden. Dat heeft veel kwaad bloed gezet. Nu de majordomus ook nog zo vrijpostig is om zijn vorst in het openbaar de les te lezen over de moordpartijen, laat hij hem arresteren en op 15 november onthoofden. Juist enige dagen tevoren had de dappere martelaar zijn vertrouweling onder de pages, Charles Lwanda, nog het doopsel toegediend. Charles Lwanda blijkt uit hetzelfde hout gesneden als zijn meester. Hij geeft zijn medepages geloofsonderricht en stelt als goed christen op zijn beurt allerlei pogingen in het werk om de pages uit de buurt van de Kabake te houden. Zodra hij meent dat het verantwoord is, doopt hij een page. In het voorjaar van 1886 is Kabake Mwanda het zat. Als hij merkt dat nu ook al de 16-jarige page Dionysius Sebuguawo, een van zijn meest geliefde knapen, godsdienstles geeft en hem dus op het hart drukt niet toe te geven aan de erotische verlangens van Kabake, laat deze hem doodslaan. En nu begint er een ware christenjacht. Slachtoffers worden de page Gonzaga Gonza, een lijfwacht en zelfs een rechter, Matthias Mulumba. Deze laatste wordt op afschuwelijke wijze doodgemarteld op de heuvels van Kampala. Een paar dagen later laat de Kabake alle pages voor zich aantreden. Met barse stem beveelt hij dat alle christenen onder hen uit de rij naar voren moeten treden. Onverschrokken geven 9 pages gehoor aan dat bevel. Op de vraag of zij wensen vast te houden aan hun christengeloof, antwoorden zij met mannenmoed tot in de dood. Anderen worden bij hen gevoegd en vervolgens worden ze op transport gesteld naar het 50 kilometer verderop gelegen Namugongo. En onderweg worden ze al door hun bewakers getreiterd en mishandeld. Maar dat is nog niets vergeleken bij de folteringen die hun nog te wachten staan. 1 voor 1 worden ze in rieten manden gevlochten en boven een smeulend vuur gehangen, zodat ze heel langzaam levend verbranden. De 22 martelaren van Oeganda zijn op 18 oktober 1964 door paus Paulus VI heilig verklaard. Carolus Luanga is door de pausen Pius XI en de 12e uitgeroepen tot patroon van de katholieke actie voor de jeugd in Afrika. En ook zou hij eigenlijk vereerd kunnen worden als patroon van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. En dan een aantal van de martelaren zijn patroon voor een specifiek beroep of een zaak. Dus Mugaga is de patroon van kleermakers en gemeenschapsvorming. Jacobus Buzabaliabo is patroon van de handelaars en kooplieden. Mbaka Tuzinde is patroon voor roepingen tot het geestelijk ambt of het religieus leven. En ook zijn er nog een aantal Anglicaanse collega's die ook in dezelfde periode zijn omgebracht. Alle heilige martelaren van Oeganda, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4. De eucharistische kruistocht. 1. Inleiding. Geen enkele katholieke beweging zou zoveel invloed uitoefenen op zowel kinderen als volwassenen in de eerste helft van de 20e eeuw als de eucharistische kruistocht. Deze beweging was niet zomaar een bond naast zoveel andere bonden, maar één die alle bonden moest inspireren en doordringen van de zuivere katholieke geest. De kruistocht van de kinderen op de lagere scholen werd aangezien als een echt opvoedingsproject. De kruistocht verving niet de godsdienstles, maar wilde juist die les in de praktijk omzetten door de methode van de eucharistische kruistocht. Alles was heel methodisch opgevat en wilde niets anders dan de kern van de openbaring uitleggen en doen beleven. In de 10e gewetensbrief aan zijn geestelijke leider, Pater van Oot, van 23 december 1920, schrijft Poppe: met zijn 50.000 leden is de eucharistische kruistocht de hoop voor de toekomst, maar haar meest bijzondere opdracht moet zij nog vervullen: de innerlijke en methodische opvoeding van het eucharistisch leven bij de jeugd. Priesters, onderwijzers en religieuzen die de eucharistische kruistocht inrichten, moeten proberen de juiste basis te leggen voor een vruchtbare werking. Zonder methode slaat men slechts wild in het rond. Wat is een methode? Een methode is een manier om iets te bewerken om tot een bepaald doel te geraken. Het is een weldoordachte manier van doen en handelen om iets te bereiken. Zo bestaan er methodes om te leren lezen of een methode om te leren rekenen. Enzovoort. Sommigen kijken blij en verbaasd, alsof eucharistische kruistocht iets vernieuwends of iets als een gelukkige vondst van de 20e eeuw was. Gij weet het misschien niet dat eucharistische kruistocht slechts een nieuwe naam is voor een methode die dagtekent uit de tijd van het evangelie en die te vinden is in de praktijk van de beste kerkelijke traditie, namelijk in de praktijk van de heiligen. Brief aan de eerwaarde heer Jérôme Mayeux, 24 augustus 1921. De eucharistische kruistochtmethode bestaat uitdrukkelijk en hoofdzakelijk uit het geneesheer, genees uzelf, opdat ge anderen gezond kunt maken. Priester of opzichter, ja, kruistochter, gewone, kleine of grote. Heilig u, opdat gij apostel wezen. Dit is uit de 13e gewetensbrief aan zijn geestelijk leider van 21 september 1921. De eucharistische kruistocht gaat uit van de eucharistie om het kinderleven te heiligen en om te zetten in voorbeeld, versterving en apostolaat. Dat bewerkt zij door een methode die uit een uitgelezen keur van opvoedkundige middelen aanwendt om de uitslag zo bestendig en zo volkomen mogelijk te maken. Dit is uit een brief aan Pater Eusebius Rinkens van 29 oktober 1921. Noot van de redacteur. In een zeer gecondenseerde tekst probeert Poppe op zijn manier en vanuit zijn denken een samenvatting te geven van de kern van de eucharistische methode, waarin het erom gaat alles te ordenen rond de viering van de eucharistie, wat hij in de taal van zijn tijd het misoffer noemt. Tot zover de noot van de redacteur. Daarom hebben we de eucharistische kruistocht zo opgevat dat het unum necessarium, het enig noodzakelijke, als het hoofdpunt van de methode zelf wordt voorgesteld. Uitdrukkelijk is die inwendige apostolaatsziel overal en in al de middelen van het eucharistische kruistocht praktisch belichaamd. En nochtans meer dan in welk geestelijke broederschap, bond of katholieke inrichting ook, worden de natuurlijke, opvoedkundige, zielkundige en ascetische middelen in eucharistische kruistocht gewaardeerd en aangewend. Vergadering, voorlichting, leiding door priester en door persoonlijke vaststelling van bijzondere punt, wekelijks overzicht van het geestelijk leven en van de apostolaatsbedrijvigheid. Dat alles geschikt rondom het heilig misoffer met de heilige communie. Dat alles is als een benutting van de genade, daarin verkregen, zowel voor eigen leven als om wel te doen voor anderen, ieder in zijn eigen omgeving. Uit een brief aan een bevriend priester op 8 februari 1922. Ik ben erover verblijd dat gij en enkele anderen al hebt ingezien dat eucharistische kruistocht enkel een verwerken is van de bovennatuurlijke invloeden in de al te eenzijdige natuurlijke opvoedingsmethode van onze katholieke scholen en jeugdverenigingen, terwijl tegelijk toch in de volste mate die natuurlijke factoren door eucharistische kruistocht benut en gewaardeerd worden. Uit een brief aan kanunnes Maurik Legrand, Brugge, 31 mei 1922. Hoofdstuk 4, deel 2. Poppe vat de eucharistische methode samen in een 5-puntenprogramma. A. Jezus leren kennen. B. Jezus de gekruisigde. C. Jezus geeft zichzelf. En wat doe jij? D. De eucharistie. Voedsel voor ons allen. En E. Alles met Maria en niets zonder de hiërarchie. A. Jezus leren kennen. Dit is de eerste stap in de methode van de eucharistische kruistocht van priester Poppe. Het gaat hem om het leren kennen van de persoon van Jezus, zijn gedachten, zijn woorden, zijn daden. Dat kunnen wij het beste realiseren door elke dag even in het evangelie te lezen. Elke christen zou het evangelie binnen handbereik moeten hebben, ernaar teruggrijpen, het consulteren, er als het ware van eten en drinken. De dagelijkse omgang met het woord van God doet ons niet alleen Jezus beter leren kennen in al zijn facetten, maar ook ons leven veranderen, diepte geven en funderen op een rots. Enkele minuten per dag zijn hiervoor voldoende. Bij dit lezen van het evangelie mogen we echter niet stil blijven staan bij het anekdotische. We moeten ook naar de fundamenten durven gaan, naar het theologische zelfs, naar de dogmatische gedachten en stellingen die de persoon van Jezus eigen zijn. In de eucharistische kruistocht is het van belang een goed zicht te hebben op de figuur van Jezus als priester, als middelaar tussen God en de mens. Enkele citaten werpen een helder licht op dit bijzonder facet. Alle genaden hebben als bron de barmhartigheid van de drie-ene God. Uit het kruisoffer van de God-mens Christus, de enige hoge priester, geboren uit de maagd Maria, komen die genade tot de mens. Dit is uit de eucharistische methode Averroboden, pagina 20. 1. Bijzonder in het evangelie van Johannes komt heel sterk naar voren dat Jezus de gezondene is van de Vader om hem aan de mensen te openbaren. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. Johannes 10, vers 10. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en hem die gij gezonden hebt. Johannes 17, vers 3. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, die draagt rijke vrucht. Johannes 15, vers 5. 2. Dit is de wil van mijn Vader, dat al wie de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Johannes 6, vers 40. 3. 1 is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen. 1 Timotheus 2, vers 5 en 6. 4. Hij, Christus, is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. Handelingen 4, vers 11 en 12. 5. Jezus is tot hoge priester geworden omdat hij daartoe is aangesteld door de Vader. Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hoge priesterschap toegekend. Dat heeft God gedaan, die hem zei: Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En elders zegt hij: Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. Hebreeën 5, vers 5 en 6. 6. Jezus blijft zichzelf geven, altijd, doordat hij zijn geest schenkt aan hen die in hem geloven. Johannes 7, vers 39. Hij nodigt iedereen uit te komen drinken uit de bron die hij zelf is. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 38.

0: groeien. Johannes 7, vers 38. En daarmee is een stevig fundament gelegd voor de eucharistische kruistocht. Wie dacht dat eucharistische kruistocht neerkwam op zwaaien met vlaggen en enkele devote teksten meedragen in de processie, heeft het verkeerd voor. Het fundament van eucharistische kruistocht, de hoeksteen waarmee alles valt of staat, is Christus, de priester en bemiddelaar. Naar hem gaan, hem leren kennen en de weldadige stroom van zijn genadegaven erkennen. Dat is de eerste stap.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, enkele seconden voor 2 uur beginnen we met het programma U vraagt, wij draaien, het plaatjesprogramma van Radio Maria. Het is woensdagmiddag en op iedere woensdagmiddag is er een plaatjesprogramma. En we gaan meteen beginnen met wat er al aangevraagd werd. Want dat is de bedoeling van dit uur. U kunt naar de studio bellen en u kunt naar de WhatsApp appen met een lied, met een lievelingslied. Een lied wat u naar andere mensen wilt laten horen. We beginnen eerst met een lied van Marian. Graag een plaatje van Andrea Bocelli van Ave Maria. Voor hen die depressief zijn en weer vrolijkheid in hun leven mogen ervaren. Vooral als het weer met onweer is en weer rustig worden. Nou, dankjewel. We gaan bij luisteraars inderdaad luisteren naar het Ave Maria van Andrea Bocelli. Voor iedereen die een beetje steun nodig heeft. Ave Maria van Andrea Bocelli. En u kunt bellen om een lied aan te vragen 073-687-2001.

En beste luisteraars, dat was een Ave Maria van Andrea Bocelli. We gaan naar het volgende lied. Het is een lied aangevraagd door Desiree, die deze keer via de receptie een lied heeft aangevraagd. En dat kan ook trouwens. U kunt op iedere werkdag tussen 10 en 12 naar de receptie bellen en een lied aanvragen voor dit programma. Dan wordt het genoteerd en dan wordt het naar mij gebracht. En dan kunnen we het luisteren. Dus als u tussen de 2 en 3 op woensdag niet kunt bellen en toch een lied wilt aanvragen voor iemand anders, dat kan als u naar de receptie belt. Nou goed, Desiree heeft het lied Christus Vincit van James McMillan aangevraagd. En daar gaan we naar luisteren.

En beste luisteraars, hebt geluisterd naar een stuk moderne muziek. James McMillan met Christus Wint, Christus Overwint. Het is James McMillan en is een hedendaagse componist. Hij leeft nog, hij leeft in Schotland volgens mij. We gaan naar het volgende lied van dit programma. En dat is een lied aangevraagd door Riek. Ze wil graag de oudste lagen van mijn ziel horen. Hebben we wel en we gaan naar luisteren. En wilt u een lied aanvragen, dat kan. Belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001 of stuurt u een WhatsApp bericht.

En beste luisteraars, u hoorde in de oudste lagen van Mijn Ziel van de koor Nieuw Liedfonds. We gaan naar het volgelied, een lied aangevraagd door Hub in het Limburgs met chef Dieteren Geneet van het Leven staat daar. En daaronder staat er het levenslied van vele mensen. Ik weet dat veel mensen zullen ervan genieten, dus daar gaan we naar luisteren.

En je hebt zojuist gehoord, chef Diederen met Geniet van het Leven. En we gaan, beste luisteraars, door met ons plaatjesprogramma, waar u nog plaatjes kunt aanvragen. We gaan door met het lied, aangevraagd door Suzanne uit Den Haag. Ze wilde graag het Don't Cry For Me Argentina horen. En daar gaan we naar luisteren. Wilt u een lied aanvragen, dan belt u naar het telefoonnummer 073-687-001. Of stuurt u een WhatsApp-bericht naar WhatsApp, natuurlijk. 0620019670.

En ja, beste luisteraars, je hoorde een bekende lied uit de film Evita. Don't Cry For Me, Argentina. Zangeres is Madonna. We gaan, beste luisteraars, naar het volgende lied. Het is een lied aangevraagd door mevrouw De Jonge. Ze vindt het lied Al die jaren zijn geteld van Ellie en Rickert heel mooi. En daar gaan we dus naar luisteren.

En je hoorde, al die haren zijn geteld van Ellie en Rickert bij het plaatjesprogramma van Radio Maria. En ons programma heet U Vraagt en Wij Draaien. En er werd wel gevraagd, best veel, dus we hebben wel wat liederen om te laten horen. Het volgende lied is De Engelbewaarder van Mieke Telkamp. Aangevraagd door Mieke.

En u hoort Mieke Telkamp met Mijn Engelbewaarder. En we gaan, beste luisteraars, naar het volgende lied van dit plaatjesprogramma. Even kijken. Ik heb hier een lied aangevraagd door Rogier. Hij wil graag van de componist Johannes Brahms het muziekstuk met titel Herzlich tut mir verlangen. Misschien een uitvoering voor piano door de gebroeders Jussen. Heb ik wel en daar gaan we naar luisteren.

En u hoort de beste luisteraars Lucas en Arthur Jussen met een stuk van Johan Brahms, Herzlich tut mich verlangen. En we gaan naar het volgende lied van vanmiddag. We gaan van klassiek naar iets anders. Even kijken naar modern. Aniek belde vanuit de auto. Ze wilde graag het lied Shepherd van Sissy Wynans horen. En daar gaan we naar luisteren.

En beste luisteraars, dat was Cici Winans met Shepherd. En we gaan door met ons plaatjesprogramma. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een opwekkingslied, De Kracht van Uw Liefde. Ik heb hier volgens mij ook een bericht erbij. Graag een plaatje, De Kracht van de Liefde uit Opwekking. Nou, daar gaan we naar luisteren. Er is verder geen ander bericht bij, dus het lied mag een bericht zelf zijn. De Kracht van Uw Liefde, Opwekking 488.

En mijn luisteraars, langzamerhand naderen we het moment om te stoppen met dit programma. Ja, het is maar één keer in de week op de woensdagen tot twee en tussen twee en drie. En ja, het is bijna drie uur, dus we gaan zo moeten eindigen. Al er zijn meer liederen die vandaag konden gedraaid worden. We gaan naar het volgend lied van zometeen. Het is een lied aangevraagd door... even kijken. Het is een lied aangevraagd door een luisteraar. Het heet 80 rode rozen voor omaatje lief van Wilma. En daar gaan we naar luisteren.

Ja, beste luisteraars, dat was Wilma Landkroon met 80 rode rozen. Een lied voor omaatje lief. Een lied uit 1969. En we gaan naar het laatste lied van dit programma luisteren. En dat is een lied, een Maria-lied, de Lourdes op de Bergen. Gerard belde en hij zei dat hij een grote liefhebber is van Lourdes. Hij wilde naar het Lourdes op de Bergen van Mieke luisteren. Dat heb ik niet kunnen vinden. Maar natuurlijk hebben we hier een uitvoering van de Schotense Kantorij. En daar gaan we naar luisteren. En beste luisteraars, ik bedank je voor de prachtige liederen van vandaag. En ik hoop u bij het plaatjesprogramma over een week weer te ontmoeten. Zo om 3 uur gaan we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid bidden. En om 3:30 komt de kindercatechese. Deze keer zijn er zoveel zieken onder de kinderen dat het helaas een herhaling is. Maar zeker een mooie herhaling. En vanavond, omdat het de eerste woensdag in de maand is, vanavond komen er mannen hier in de kapel van Radio Maria om te bidden voor iedereen. En als je man bent, dan bent u ook van harte welkom. Om 7 uur, vanaf 7 uur begint de Heilige Mis en vanaf 8 uur de Rozenkrans. Dus van harte welkom bij het programma Mannen Bidden. De Rozenkrans vanaf 8 uur vanavond. En nu de Lourdes op de Bergen.

0: en welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit welke leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid en de bekering van verhaarde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

vrijdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, goedemiddag beste luisteraars. Na een kleine vertraging zijn we dan eindelijk op de radio. Ja, we hadden net natuurlijk de uitstelling. Allemaal van harte welkom trouwens bij de nieuwe uitzending van de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. En we hadden net de uitstelling in de kapel en het is zo druk dat we even moesten passen en meten dat het allemaal hier in de studio paste. Met hoeveel zijn we vandaag? Oké, met 8. Dat is een goede score, ja. Klopt dat? 2, 4, 6, 8, ja. En Charlotte is er ook weer bij natuurlijk. Charlotte doet vandaag weer. En ik ben er zelf ook weer bij. En Jezus is erbij. Even als je iets wil zeggen, een vinger opsteken. Joris, kom eens even bij de microfoon staan. Wie zijn er nog meer bij?
1: Alle engelbewaarden.
0: Ja, alle engelbewaarders.
1: Alle engelen. Beetje moeilijk om te tellen.
0: Oké, we waren al met 10 personen plus. Hoeveel engelbewaarders? 10. Dus dan zijn we al met... Ja? Matteo, wat... Even als je iets weet, vinger opsteken. Als je iets weet. Even vinger opsteken.
1: Voor degene die in de studio zitten. Ja. Dus dat is eigenlijk 2 keer zoveel als normaal. Dus dat is wel bijzonder.
0: Het is goed druk. Jongens, eigenlijk is dat wel heel mooi. We hebben afgelopen zondag het hoogfeest gevierd van Pinksteren. En wat vieren we met Pinksteren? We hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. Natuurlijk dat de Heilige Geest van God alle mensen samenbrengt. Nou, we zien het hier vandaag in de kapel gebeuren in de studio. God heeft hier ook heel veel mensen samengebracht, Matteo. En we gaan daar vandaag nog wat meer over praten. Afgelopen maandag hadden we natuurlijk een prachtige dag met Radio Maria. Wie kan er iets over vertellen? Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
2: Ik was er zelf ook. En toen hadden we een bedevaart gelopen. Vanaf hier, van Radio Maria, gingen we helemaal naar de Sint-Jan lopen... En dat was wel mooi, omdat heel veel mensen zagen ons ook. Dus ja, dat was wel leuk.
0: Dat was wel mooi. Even Leila. Bles, die is een paar weken geleden gedoopt. Die is er vandaag ook weer bij. Dat is wel heel mooi. Bles, voor jou zijn sommige dingen nog een beetje nieuw misschien, hè? Daarom wil ik, Leila, dat je even aan Bles uitlegt. En misschien aan de kinderen thuis die het ook nog niet kennen. Wat is nou eigenlijk een bedevaart precies? Is dat gewoon een normale wandeling?
2: Nee, een bedevaart is dat je met heel veel mensen, katholieke mensen... het was echt gewoon een rij van 5 meter bijna wel.
0: Ik denk wel meer. Ik denk wel van 200 meter.
2: Ja.
0: Het was een flinke rij. Ja, maar vertel verder.
2: Dat was wel echt heel veel.
0: Ja, maar wat is er anders aan een bedevaart dan aan een gewone wandeling? Wat is het verschil?
2: Want dan loop je ook met kruisen.
0: Ja, en wat doe je? Wat doe je als je op bedevaart bent?
2: Bidden.
0: Ja, dan bid je onderweg natuurlijk. Hè? En wat doe je nog meer? Hebben we alleen maar gebeden?
2: Ook zingen.
0: Zingen, ja. Hebben jullie ooit gehoord van de heilige Augustinus? Is die bekend? Weet je wat de heilige Augustinus altijd zei? Die zei... Zingen is 2 keer bidden. Schiet lekker op dan, hè? Ja, zingen is 2 keer bidden. Dus als je zingt, dan ben je eigenlijk dubbel aan het bidden. Waarom zou dat zijn? Waarom zou zingen, zeg maar, extra bidden zijn? Leila?
2: Dan komt het echt vanuit je hart.
0: Ja, dan komt het vanuit je hart, inderdaad. Dan maak je er ook iets heel moois van. Kijk, als je praat, kan dat natuurlijk ook heel mooi zijn. En het is ook heel belangrijk om gewoon met woorden te bidden. Maar als je zingt, dan maak je er echt een soort kunstwerkje van voor God. In Augustinus zegt dan is het dubbel bidden. Want dan, weet je wat je dan eigenlijk aan het doen bent? Kom maar even bij de microfoon staan, Matteo. Ja, even als je iets wil zeggen, even bij de microfoon. Even wachten, Matteo, dan ga ik het even nog een klein beetje toelichten. Wat ben je dan aan het doen? Dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het doen als de engelen en de heiligen in de hemel. Of wou je dat ook zeggen?
3: Nee. Wat ik wou zeggen klopt niet.
0: Oh, jij wou iets anders zeggen. Jongens, we hebben afgelopen zondag het hoogfeest gevierd van Pinksteren. De Heilige Geest die neerdaalt uit de hemel en die de apostelen helemaal in vuur en vlam zet. Apostelen zijn ineens helemaal niet meer bang, Joris. Maar die hebben ineens ontzettend die innerlijke drang om het evangelie te gaan verkondigen. Om te gaan vertellen dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En we hadden maandag inderdaad die hele bijzondere bedevaart. Zijn we hier van de studio met een hele grote groep mensen, zijn we zingend en biddend naar de Sint-Janskathedraal toegetrokken. En daarmee hebben we eigenlijk laten zien dat wij ook niet bang zijn. Dus in die zin was het een beetje een Pinksteren. Dominic, kom eens even bij de microfoon staan. Dominic is de Nestor, zoals dat heet. Weet je wat dat betekent, een Nestor? Nee, een Nestor wil zeggen de oudste van de groep. De groepsoudste. Jij bent de oudste van deze groep. Vertel eens even, waarom zou dat belangrijk zijn, zo'n bedevaart, denk je?
4: Dat andere mensen die dan zien en dan kijken, misschien ook bekeren en denken van, oh ja, zoiets moois, daar wil ik ook bij zijn.
0: Ja, precies. Inderdaad. Als je nooit iemand ziet bidden of nooit iemand hoort bidden, ja, hoe kun je dan ooit zelf gaan bidden? Je moet het wel van iemand leren. Iemand moet het je laten zien. En het mooie van zo'n bedevaart is natuurlijk, heel veel mensen zien het dan. En je zag het ook onderweg, ook mensen die helemaal niks met het geloof hebben. Die pakten allemaal hun telefoontje, begonnen allemaal foto's te maken en filmpjes te maken. En misschien kijken ze dan thuis nog wel een keer dat filmpje na. En dan denken ze, maar dat is mooi. En wat zeggen ze eigenlijk? En dan gaan ze misschien wel heel goed luisteren naar wat er gebeden werd. En dan horen ze dat we tot Maria bidden en tot onze Vader in de hemel. En dan misschien beetje bij beetje dat er dan wel een zaadje geplant wordt wat gaat groeien natuurlijk. Hè? Leila?
2: En het was ook heel mooi, want heel veel mensen die werkten bij winkels, die liepen gewoon de winkel uit en gingen gewoon kijken wat er gebeurde.
0: Ja, hè? Dat was mooi om te zien. Hè? Dus inderdaad, mensen kwamen zelfs de winkel uit om te kijken wat er precies gebeurde. Nou, het was heel mooi, heel druk. Het waren echt honderden mensen die meeliepen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk de Heilige Mis gevierd in de kathedraal. En daarmee hebben we op een hele bijzondere manier Pinksteren gevierd. Nou, is er aanstaande zondag, is er weer feest. Ja, er is in onze kerk zo vaak feest. Maar het feest van aanstaande zondag is misschien iets minder bekend. Maar wie kent dat? Wie weet welk feest we aanstaande zondag vieren? Ook weer een hoogfeest. Dus ook weer een van de belangrijkste feesten van onze kerk.
4: Corpus Christi.
0: Bijna, dat is een week later. Dat is een week later, daar gaan we dadelijk ook even over praten. Maar er zit nog één feest tussen. Dus over 2 weken is Corpus Christi, lichaam van Christus. Maar welk feest hebben we eerst nog? Leila.
2: Ik heb maandag had ik van iemand een missaaltje mogen lenen. En toen na de een week na de op die zondag stond er geen hoogfeest, maar stond er wel de eerste zondag na Pinksteren. En dan ging het naar echt heel veel
0: keren. Ja, dan krijg je tot en met de 19e zondag na Pinksteren. Ga dat maar door. Hè? Ja. Ja, dat klopt. Dat is in een oud missaaltje staat dat zo. Maar in de nieuwe missalen staat dat het aanstaande zondag het hoogfeest is van... Leila?
2: De drie-eenheid?
0: Goed zo, van de heilige drie-eenheid. Heel goed, van de heilige drie-eenheid. Dat is ook een apart hoogfeest. Bles, kom eens even bij de microfoon staan. De heilige drie-eenheid. Als wij in de kerk komen, maken we toch altijd het kruisteken?
5: Ja.
0: Wat zeggen we dan ook alweer? Dan zeggen we in de naam van de...
5: Vader, de Zoon, ja? En de Heilige Geest, amen.
0: En de Heilige Geest, amen. En hoeveel personen zijn dat? Vader,
5: zoon en de Heilige Geest.
0: Ja.
5: Drie.
0: Ja, drie, heel goed. Dus inderdaad, de drie-eenheid zijn de drie goddelijke personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat noemen we de Heilige Drie-eenheid. Waarom zouden we dat nou weer gaan vieren als feest? Leila, wie weet dat? Waarom zouden we dat vieren als feest?
2: Omdat niet elk mens heeft... Is drie mensen... Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Niet elk mens heeft drie mensen... Is zeg maar drie mensen.
0: Is drie personen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Het is moeilijk uit te leggen. Dus God is één God in drie personen. We hebben het er vorige week nog over gehad. Volgens mij was het Dominic die vroeg, klopt dat? Of wie vroeg van het klavertje? Of was jij dat, Leila? Ja. Oh ja, het klavertje. Het klavertje drie. Hè? Het symbool van de heilige Patrick. Die plukte een klavertje met drie blaadjes... En die zei, God is eigenlijk net zoals dit klavertje. Het is één plantje met drie verschillende blaadjes. Nou, dat zegt natuurlijk niet alles, hè, want God is geen blaadje. Of God is geen plantje. Maar toch geeft het wel een beetje aan dat God inderdaad hetzelfde is in de kern, in het wezen. Maar dat hij wel uit drie personen bestaat. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat dat betekent dat God open is. Als God alleen maar hoog in de hemel zou zitten... Dan zouden we hem niet kunnen aanraken. Dan zouden we niet tot hem kunnen bidden. Dan zou hij als het ware gesloten zijn. Maar op het moment dat God personen is... Dat is net als bij een gezin waar je thuis komt. Als er meerdere personen zijn, is het een gemeenschap. En een gemeenschap die kan je welkom heten. Net zoals we Bles ook welkom hebben geheten in onze gemeenschap, hè, toen jij gedoopt werd. Dan ben je welkom, toch? Ja, dan ben je welkom. En zo is het met God ook. God die is open. Hij is drie personen, één God. En dat gaan we aanstaande zondag vieren als hoogfeest. Dan gaan we een week later, en dat noemde Dominic net al, gaan we nog een heel belangrijk feest vieren. Dominic, kom nog eens even bij de microfoon staan. Hoe heet dat feest?
4: Corpus Christi.
0: Corpus Christi.
6: Joris, kom eens even bij de microfoon staan. Corpus Christi, welke taal zou dat zijn? Het is geen Nederlands, toch?
5: Latijn.
6: Ja, goed zo. Ja, heel goed. In de kerk is het meestal Latijn, hè? Het is meestal of Nederlands of Latijn, hè? Ja. Corpus Christi, wat zou dat nou weer betekenen? Wie weet wat het betekent? Ja? Maar heb je het ook onthouden? Matteo, heb jij het onthouden? Ja, kom maar bij de microfoon staan.
5: Dat is geloof ik iets met het lichaam van Christus.
6: Ja, corpus.
5: Dat betekent
6: dus
5: lichaam.
6: Ja, en Christi is van Christus. In het Latijn, als het op een i eindigt, Christi, dan wil het zeggen van. Dus Christi is van Christus. Dus inderdaad het feest van het lichaam van Christus. Wie zou mij kunnen uitleggen wat dat nou weer betekent? Waarom zouden we het lichaam van Christus als feest gaan vieren? Bles kan het weten. Want Bles heeft nog niet zo lang geleden niet alleen doopsel ontvangen, maar ook, Bles, wat had je nog meer in de kerk? Je bent gedoopt, hè? Je bent gedoopt, kom eens even bij de microfoon staan. En er was nog iets bijzonders op diezelfde dag. Net als de kinderen uit de klas. Vertel eens even. Je was namelijk niet alleen gedoopt, maar ook, wat had je ontvangen? Ja, hoe
5: de heilige hostie.
6: Ja, de heilige hostie inderdaad. En wat zeggen we ook alweer altijd als je de heilige hostie ontvangt? Wat zegt de priester dan? Dan houdt hij de heilige hostie omhoog en dan zegt hij... En dan moet jij daarna amen zeggen. Ja. Lucia?
5: Het lichaam ja? van Christus.
6: Goed zo, lichaam van Christus. Corpus Christi in het Latijn. Betekent gewoon hetzelfde, lichaam van Christus. Leila, ik ben nog steeds wel heel benieuwd waarom we dat nou als feest vieren.
2: Eén, ik heb een vraagje van waarom, wat zegt de priester altijd in het Latijn als het een tridentijns mis is? En, want dat was ik even vergeten.
6: Ja.
2: En ik denk Corpus Christi, alleen volgens mij was het altijd een lange zin.
6: In de meestal, Latijnse mis bedoel
2: ja,
6: je?
2: Ja, zeggen ze altijd mis, een hele lange zin.
6: Dan zegt de priester iets langer. Daar kom ik zo wel even op terug. Dat is inderdaad wel een mooie, hele mooie zin die hij dan zegt. Ik ga nog maar even zitten, Leila. Ik ga even een klein beetje verklappen wat er nou zo'n groot feest is aan Corpus Christi. Het lichaam van Christus. We vieren elk jaar op Witte Donderdag dat Jezus de Eucharistie heeft ingesteld. Wat betekent dat ook weer? Nou, dat betekent dat Jezus bij het laatste avondmaal voor het eerst samen met zijn apostelen de heilige mis vierde. He, daar begon het mee. En op Witte Donderdag werd dus voor het allereerst in de geschiedenis van de kerk de mis gevierd, de heilige mis gevierd. Nou vindt de kerk dat zo'n belangrijk gebeuren, dat er nog een aparte dag is in het jaar, waarop we heel speciaal uit dankbaarheid stilstaan bij het feit dat God ons de heilige mis heeft gegeven. En dat feest noemen we dus Corpus Christi, lichaam van Christus. Want Bles die zei het net al, de heilige hostie is het lichaam van Christus. Maar wat betekent dat nou? Zou dat symbolisch zijn, Joris? Weet je wat symbolisch is? Ik gebruik wel veel moeilijke woorden altijd, hè? Pff, al die moeilijke woorden altijd. Leila, zou dat symbolisch zijn?
2: Ik denk wel dat dat symbolisch is. Want ja, bijvoorbeeld als ik afscheid neem en bijvoorbeeld ja, ijsjes uitdeel of zo, dan word ik altijd herkend, zeg maar, herkend dat je iemand... Zeg maar herkend. Maar, dus als ik...
6: Dus als mensen jou zien, dan denken ze aan ijsjes.
2: Ja.
6: Dan denken ze, dat is het meisje wat altijd ijsjes uitdeelt.
2: Ja.
6: Ja.
2: En dat is dus bij Jezus. Oh, ja, en dat is niet... En symbolisch is betekent niet letterlijk, maar figuurlijk, zeg ja. maar, een beetje.
6: Ja, precies. Dus kijk, als je bijvoorbeeld, hè, als je gedoopt wordt, dan word je schoongewassen. Is dat letterlijk... Nou ja, het is niet zozeer dat je lichaam wordt schoongewassen, hè? Maar het is meer je ziel. Hè? Je wordt schoongewassen van de zonde. Dus het heeft ook een symbolische betekenis. Maar het lichaam van Christus, als we zeggen de heilige hostie, is het lichaam van Christus, dan is dat nog wat meer dan alleen maar symbolisch.

0: wat meer dan alleen maar symbolisch. Het is niet alleen maar dat het heel mooi klinkt, maar we geloven dat het echt het lichaam, het levende lichaam is van Jezus Christus. Hoe kunnen we dat, Benedict, zien in de kerk? Hoe kunnen we zien dat op het moment dat we in de buurt komen van de Heilige Hostie, dat we daar anders mee omgaan dan met iets wat alleen maar symbolisch zo zou zijn? Kom even bij de microfoon staan.
1: We zitten in een kluis.
0: Ja, hoe heet die kluis?
1: Tabernakel.
0: Ja, tabernakel. We bewaren het inderdaad in een bijzondere kluis, een tabernakel. En wat doen we ervoor? Wat doen we als we richting de Heilige Hostie gaan? Als we de Heilige Hostie naderen?
1: Knielen.
0: Ja, knielen. Als het nou alleen maar symbolisch zou zijn, zou je dan knielen? Nee, het moet echt zijn, toch? Ik kniel alleen maar voor een echte koning. Als Jezus niet echt aanwezig zou zijn in de Heilige Hostie, zou ik er niet voor knielen. Maar ik kniel er wel voor, omdat ik geloof dat Jezus Christus echt in de Heilige Hostie aanwezig is. En daarom noemen we de Heilige Hostie ook wel het levende brood. Het is niet zomaar gewoon brood, nee, het is levend brood. En zolang dat levende brood in het tabernakel aanwezig is, knielen we ervoor, omdat we geloven dat Jezus Christus daar heel echt in aanwezig is. Hoe zijn we vandaag begonnen met de catechese? Hoe zijn we vandaag begonnen, Lela? Hoe beginnen we altijd met de catechese? Wat is altijd de opening?
2: Ik weet niet meer zo precies, maar dan zo van tum, tudum.
0: Ja, dan hebben we het. Dan hebben we de openingstune, maar wat is daarvoor? Want dan sla je iets over.
2: Ja, dat was even een grapje. Maar we gaan eerst altijd naar de kapel en daar gaan we dan staan. En dan klinkt de bel en dan gaan we pas staan. En dan, als de priester het heilige hostie uit de tabernakel pakt, dan gaan we knielen.
0: Ja, precies. Omdat we dus geloven, Matteo, kom maar even bij de microfoon. Omdat we geloven dat dat echt Jezus zelf is, Les. Als we naar de hostie kijken, de heilige hostie, zoals we net in de kapel hebben gedaan, dan zitten we niet alleen maar naar een mooie gouden houder te kijken, waar ook een stukje brood in zit. Dan geloven we dat daar Jezus echt aanwezig is. Kom eens even bij de microfoon. Dan mag jij daarna, Matteo. Ja? Vertel eens even.
3: Maar ook naar Jezus.
0: Ja, dan zitten we naar Jezus zelf te kijken. Zou hij ook naar ons kijken?
3: Ja.
0: Ja, hij ziet ook ons. Er is een heel mooi verhaal van de pastoor van Ars. Dat was een klein pastoortje wat lang geleden leefde in Frankrijk. En die had elke ochtend een boer in de kerk zitten. Een boertje. Een klein mannetje. Die kwam elke ochtend naar de kerk. Dan was de kerk al heel vroeg open. En die ging dan knielen voor het tabernakel. En de pastoor van Ars, die had een keer gevraagd aan dat boertje van, ja, wat doet u nu? Hij wist natuurlijk wel dat hij aan het bidden was, hè, want de pastoor van Ars zelf was ook heel gelovig. Maar hij vroeg toch aan dat boertje, wat doet u? En toen zei dat boertje, die zei, hij kijkt mij aan en ik kijk hem aan. En jullie moeders, niet al jullie moeders, maar sommige van jullie moeders, die zitten nu in de kapel, die zitten nu Jezus aan te kijken. En Jezus zit hen aan te kijken. Lucia?
4: Even een flauwe opmerking. Ik zal het niet fijn vinden als iemand heel lang naar mij zit te staren.
0: Nee, maar hij zit niet te staren. Dat snap ik. Dat is een terechte opmerking. Heel veel liefde naar ons. Hij kijkt op zo'n manier naar ons dat hij eigenlijk zegt, het is eigenlijk een soort uitnodiging. Hij zegt, kom naar mij toe, kom naar mij toe. Want hoe meer we naar Jezus kijken, hoe meer we van hem gaan houden. En, dat is ook heel belangrijk om te weten, hoe meer we op hem gaan lijken. Op het moment dat wij voor de Heilige Hostie neerknielen en hem met heel veel liefde aanbidden, hoe meer we op hem gaan lijken. En als wij meer op hem gaan lijken, op wie gaan we dan meer lijken? Op God zelf. We gaan dan steeds meer lijken op de bron van alles wat goed is in deze wereld. Matteo, wat wil jij nog zeggen? Of ben je het weer kwijt?
3: Ja, nee, ik ben het niet kwijt, maar het is een beetje.
0: Kom even bij de microfoon.
3: Het is een beetje raar.
0: Dat maakt niet uit, kom maar.
3: Een opmerking op de opmerking van Lucia.
0: Ja.
3: Denk je echt dat Jezus zo zit te staren?
0: Ja.
3: Want hij kijkt met aandacht en liefde.
0: Ja.
3: Niet zomaar te staren.
0: Nee, hij zit niet zomaar te staren, nee. Hij zit met aandacht en liefde naar ons te kijken. Lela.
2: Oh. Ik had nog

0: Ik wil nog wel een antwoord over die vraag van mij. Van wat doen jullie met de oude hostie?
1: Oh ja.
0: Want hij wordt wel anders. Dus hij is elke keer wel, zie ik een ander plaatje erin.
1: Ja, oké. Ga nog even zitten, ga ik het even uitleggen. Lucy of Leila die vraagt, wat doen jullie met de oude hostie? Als een heilige hostie, vaak in de monstransbles is die soort gouden mooie houder, hè, die nu op het altaar staat. Heb je gezien, hè, met die soort gouden krans? Bles, heb je gezien, hè, met die soort gouden krans waar in het midden de witte heilige hostie zit. Dat noemen we monstrans, dat woord hoef je juist niet meteen te onthouden. Dat leer je vanzelf. Maar in die monstrans is dus de heilige hostie aanwezig. En op het moment dat die heilige hostie vaker is gebruikt, op een gegeven moment wordt hij wel ouder. Hè? Jezus zelf wordt natuurlijk niet ouder. Jezus is God. Die is eindeloos oud. Maar als het ware het teken waarin die verpakt zit, om het zo te noemen, dat wordt wel ouder natuurlijk. Wat doen we er dan mee, vraagt Leila. Nou, dan doen we het volgende ermee. Op het moment dat de heilige hostie vervangen wordt door een nieuwe hostie, dan wordt de oude hostie in stukken gebroken en die wordt aan de gelovigen uitgereikt tijdens de mis. Want dat is natuurlijk ook gewoon de communie, snap je? Dus die kun je gewoon in stukjes breken. Ja, niet zomaar, hè, dat doet een priester tijdens de mis. En die reikt het dan uit aan de gelovigen. Joris?
2: Want ik heb wel eens als misdienaar zo'n stukje gehad. Het is eigenlijk gewoon een soort van driehoek.
1: Ja, precies. Een stukje van die grote heilige hostie, hè? Ja. Want in de mis heb je ook altijd de priester die heeft één hele grote hostie en dan heel veel van die kleintjes, hè? En die grote hostie die wordt natuurlijk in kleine stukjes gebroken en dan uitgereikt. En dat geldt dus ook voor de heilige hostie. Die wordt gebruikt voor de aanbidding. Hè, die moet je één keer in de zoveel tijd moet je daar een nieuwe hostie in de monstrans plaatsen. Jongens, we gaan even luisteren naar een lied. En dan gaan we hier zo nog heel even over door. Oh ja, we hebben nog één vraag van Leila te goed. Hè, die zegt van bij een speciale Latijnse mis zegt de priester iets anders dan in de gewone mis. Daar ga ik daar ook even op terugkomen. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied.

0: vuur uit de hemel, hebben we net gehoord. Lela had het liedje uitgekozen. Waarom had je eigenlijk dit liedje gekozen, Lela? Vuur uit de hemel.
1: Omdat vuur uit de hemel was ook gekomen op Pinksteren.
0: Ja,
1: want
0: precies.
1: Daar gaat het Pinksteren zeg maar over, want toen was de Heilige Geest op ons neergedaald.
0: Heel goed, ja. Vuur uit de hemel is natuurlijk het vuur van Gods liefde, het vuur van de Heilige Geest. Dat is neergedaald. Jongens, we hadden het net over het heilig lichaam van Jezus Christus, de heilige hostie, die tijdens de mis natuurlijk wordt gevormd door de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die zorgt dat het brood verandert in het lichaam van Jezus Christus. Dat kan verder niemand. Maar de Heilige Geest heeft daar wel een priester voor nodig. Hij doet het door de handen en de mond van een priester, want een priester moet wel die woorden uitspreken. Van, hoe heette die woorden ook alweer, dat het brood verandert in de heilige hostie, wie weet dat, Dominic? Hoe heette die woorden? Het zijn de woorden van?
2: Van Jezus.
0: Van?
2: Van Jezus.
0: Ja, van Jezus, dat klopt. Kijk, Jezus is eigenlijk altijd het goede antwoord, hè? Even een grapje tussendoor. Weet je wel, even een grapje tussendoor, jongens. Vroeger werd er op school ook heel veel over Jezus gesproken. Tegenwoordig veel minder, maar vroeger heel veel. En op een gegeven moment werd er zoveel over Jezus gesproken, dat er op een gegeven moment de juffrouw vroeg aan een meisje in de klas, die heette dan Marietje. En die zei, Marietje, goed opletten. Het is klein, het is harig, het heeft een lange pluizige staart. Het springt van boom naar boom en het eet nootjes. Rara, wat is dat? En ja, wat denk jij, Joris? Pluizige staart, eet nootjes.
1: Ik zou zeggen, een eekhoorn.
0: Ja. Weet je wat Marietje antwoordde? Ik dacht een eekhoorn, maar het zal wel weer Jezus zijn. Want het gaat altijd over Jezus. Ja. Ga nog eens even zitten, Joris. Jongens, we hadden het over Jezus Christus, de woorden van Jezus Christus tijdens de heilige mis. Het belangrijkste moment van de hele heilige mis, waarin het brood wordt veranderd in zijn lichaam en waarin de wijn wordt veranderd in zijn bloed. Hoe noemen we dat moment? Hoe noemen we die woorden, Lela?
1: De Eucharistie.
0: Ja, de Eucharistie is heel de mis, hè? De Eucharistie is heel de mis.
1: Maar
0: hoe heet dat moment? Jullie weten het allemaal, Benedict, jij weet het zeker. Kom op, je weet het.
1: Ik weet het.
0: Hoe heet het moment waarop het brood verandert in lichaam en de wijn verandert in bloed? Benedict?
3: Celebratie.
0: Bijna.
3: Consecratie.
0: Goed zo, consecratie. Consecratie. Celebratie is dat het vieren. He? Celebrate zit daar ook in. He? Celebrate. Lela.
1: En ik heb ook iets gelezen in dat misseltje.
0: Ja.
1: Iets van... hoe heet dat? Kanon van de mis.
0: De kanon, ja, dat is het eucharistisch gebed. Dat is het gebed wat de priester bidt aan het altaar.
1: Ja.
0: Waarin dus het brood wordt veranderd en de wijn wordt veranderd. Dat heet de kanon, dat is een ander woord, heel goed. Ja. En wat was er met de kanon? Wat had je in het boekje gelezen?
1: Nee, ik had gewoon dat gelezen, maar ik vroeg me af. En u zou nog vertellen wat de priester zegt als de...
0: Ja, dan moet ik even uitleggen, want Lela had nog een vraag. We hadden maandag, jongens, in de Sint-Jan in Den Bosch, hadden we de heilige mis gevierd, die kent iedereen. Die hadden we gevierd. En dat was wel een bijzondere heilige mis, want dat was eigenlijk een heilige mis zoals die vroeger ook altijd werd gevierd. En wat was nou het verschil? Nou, de mis is dan helemaal in het Latijn, in de taal van de kerk. En Lela die was opgevallen dat op het moment dat je tijdens die oude heilige mis, zoals die vroeger werd gevierd, op het moment dat je dan de heilige hostie ontvangt, dan zegt de priester niet alleen lichaam van Christus, maar dan zegt hij een Latijns zinnetje. Dan zegt hij namelijk, ja, Joris, weet jij het? Een gok, probeer het maar.
1: Nomine Christi?
0: Ja, het komt wel aardig in de buurt. Zal ik het zeggen? Thomas wil een poging wagen.
1: Corpus Christi?
0: Ja, dat zo begint het inderdaad. Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Oké. Ja, probeer maar eens. Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
1: Corpus Dominus Christi...
0: Ja? Custodiat animam tuam in vitam aeternam amen. Zal ik eens vertellen wat het betekent? Want er is al een hele mond vol. Weet je wat dat betekent, Bles? Bles, weet je wat het betekent? Ik ga het vertellen. Dat betekent, het lichaam van onze Heer Jezus Christus bewaart en beschermt jouw ziel tot in het eeuwige leven. Mooie zin, hè? Het lichaam van Jezus Christus bewaart jouw ziel tot in het eeuwige leven. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat je de Heilige Hostie ontvangt, dat jouw ziel dan wordt beschermd en bewaard en behouden, wordt gebracht naar het eeuwige leven. Mooi, hè? Prachtig mooi, ja. Leila die zei hier, wauw, wat een mooie zin. Ja, dat is een prachtig mooie zin. Dominic heeft nog een vraag. Daarna gaan we nog even naar de Joekat. Anders komen we er helemaal niet aan toe.
2: Waarom zegt ze dat niet in de Novus Ordo dan?
0: Ja, dat is in de Novus Ordo hebben ze gekozen voor een iets eenvoudiger tekst. De Novus Ordo is een iets eenvoudiger mis, maar allebei kan. Allebei mag. Leila?
1: Ik had nog een vraagje. Want meestal, als we de Joekot lezen, wat als iedereen nou een klein schriftje meeneemt of plaatjes, dat je gewoon op kan schrijven wat je vraag is en een boek waar je het dan op kan schrijven. Oh, ja. Want ik vergeet altijd mijn vraag, dus dan zit ik de hele tijd met die vraag alleen. Ja, dan
0: ben je me kwijt.
1: Ja,
0: want dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Dat kan. Je kunt volgende keer als je wil een schriftje meenemen met een pen en dan kun je de vragen opschrijven dat je niet vergeet. Matteo, kom maar even bij de microfoon.
3: Mogen we anders een keertje? Mogen we anders een keertje? Wie wil zelf een keertje uit de Joekat voorlezen?
0: Zelf een keer voorlezen uit de Joekat?
3: Ja.
0: Ja, dat mag ook wel een keer. Maar weet je wat het enige is? Ik lees nooit helemaal voor. Ik vertel er een beetje in korte lijnen wat erin staat. Want als ik het helemaal ga voorlezen, ja, dan duurt het en heel lang. En dat is soms een klein beetje saai misschien.
3: Gewoon een beetje de samenvatting.
0: Ja. Je mag het wel eens een keer voorbereiden. Weet je wat we wel eens kunnen afspreken? Dat kunnen we wel eens afspreken. Dat lijkt me wel een hele mooie. Dat elke week iemand anders een klein stukje voorbereidt. En dan mag je iets voorbereiden, bijvoorbeeld uit de Joekat, waarvan jij zegt, daar wil ik graag iets over vertellen. Deze Joekat, de gele Joekat. Nou, ik kan jullie, degene die het gaat voorbereiden, die mag. Sst, degene die het gaat voorbereiden, die mag wel het boekje lenen, want we hebben er twee. Ja? Lucia? Ja, dat kunnen we dan per keer bespreken.
4: Charlotte wou nog wat zeggen.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, heel goed, Lucia. Dankjewel. Ja, als ik jullie toch niet had, dan ging het helemaal fout hier, ja. Want Lucia, die herinnert even. Ik zal het even inleiden. Charlotte is hier natuurlijk altijd heel druk met alle technieken. Dat zien de mensen thuis niet, maar die bedient hier alle knoppen en die heeft een microfoon op. Of een koptelefoon, moet ik zeggen. Microfoon kun je niet opzetten. En Charlotte heeft een zoontje. Heel leuk mannetje, die zit ook altijd in de kerk. En die gaat iedereen, dat is Matteo, even wachten. Die gaat altijd iedereen in heel de kerk de vrede van Christus wensen. Gaat hij iedereen langs en dan gaat hij iedereen een hand geven. En Noah, het zoontje van Charlotte, is nu bij de oppas thuis. Luister eens even, Matteo. Even wachten. Even luisteren naar het verhaal. Het zoontje van Charlotte is nu thuis. En de oppas en het zoontje waren samen naar de kindercategese aan het luisteren. Noah is 2,5 jaar oud. En die had mijn stem herkend, de stem van de pastoor. En toen had hij gezegd, kom mama dan ook op de radio. En toen hadden we het er net over. Nou, dan moet mama eigenlijk even iets zeggen op de radio. En dan herinnerde Lucia mij nog even aan.
5: Ja, dankjewel Lucia. Nou, hier Noah is mama. Noah, ik weet niet of hij nog thuis is nou. Maar Noah, als je het hoort, hele dikke knuffel van mama. En als je straks een grote jongen bent, dan mag je hier ook mee naar de andere kindjes, naar de kinderkatechese. Doei, doei.
0: Doei, Noah. Matteo wou ook nog even iets tegen Noah zeggen, misschien of niet?
3: Ja? Misschien is het leuk als we met z'n allen. Met de hele catechese zeggen hoi Noah.
0: Oké, kom maar even allemaal staan. Gaan we even allemaal zeggen hoi Noah. En dan zeggen we erachteraan. Leila, kom eens even hier staan.
3: De Heer beschermt je.
0: Ja, hoi Noah, de Heer beschermt je. Ja, goed zo. Jongens, bij deze microfoon of doe maar bij deze samen met mij. 3, 2, 1.
6: Hoi Noah, de Heer beschermt je.
0: En de Heer beschermt ook alle andere kinderen van Nederland.
6: Ja.
0: Ja.
6: Dat
0: jongens,
6: klopt.
0: Ga maar gauw weer zitten, want we hebben niet veel tijd meer. Ik ga een klein stukje uit de UCAT behandelen. Dat betekent dat jullie even stil moeten zijn. Matteo, Benedict, even de laatste paar minuten gaan we even volmaken nog. En dan gaan we daarna weer naar de kapel. Ik ga even kort iets vertellen over de nummers 361 tot en met 363. Dat is drie nummers, dus dat is niet veel. Waar gaat de UCAT vandaag over? 361. De eerste vraag die wordt gesteld is: wat betekent het voor christenen dat ze bij de doop een bepaalde naam ontvangen? Bij hun doopsel krijgen christenen, katholieken, maar alle christenen, vaak een nieuwe naam. En die nieuwe naam die wil iets zeggen over wie jij bent als persoon in het leven. En dat noemen we dan je doopnaam. En die doopnaam is heel uniek, die past helemaal bij jou. En met die naam ga je ooit ook het eeuwig leven binnen. Als je een leven lang trouw bent, als je een leven lang Jezus goed blijft volgen, dan ga je met die naam het eeuwig leven binnen. En die naam die zegt over iets over dat jij heel bijzonder gekend bent door God. Voor God zijn we niet allemaal een nummertje. Voor God is Joris Joris en is Matteo Matteo en is Thomas Thomas. Hij kent jullie bij de naam. En heel bijzonder bij je doopnaam. Want dat wil zeggen, ik ben een christen, ik ben een katholiek en dat geeft mij een aparte naam. Nou hadden we afgelopen zondag in Druten hadden we ook een doopsel. En dat was een jongen van 23 jaar oud en die kreeg ook een nieuwe naam. En die kreeg de naam Athanasius. Dat is ook een mooie naam, hè? En Athanasius betekent iemand die heel veel uitkomt voor Christus, die Christus echt verdedigt. Het volgende nummer uit de UCAT. Waarom vierden de Joden de Sabbat? Wat is de Sabbat? De Sabbat was de rustdag voor de Joden. Is het nog steeds voor de Joden? Joden houden op zaterdag altijd een Sabbat. Daar komt ons woord zaterdag ook vandaan. Voor ons is de Sabbat de zondag. Waarom? Omdat op de zondag Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus is verrezen. Dus voor ons is dat de belangrijkste dag van de week. Maar wat wil nou de Joodse Sabbat zeggen? De Joodse Sabbat is de zevende dag van de week. En waarom is dat een rustdag? Omdat God zelf ook rustte op de zevende dag. In zes dagen maakte God de wereld. En we lezen in het eerste Bijbelboek dat op de zevende dag God uitrustte van al zijn werk. En dat vieren de Joden dus als de Sabbat. En daarom zeggen wij wel, als christenen, als katholieken, dat onze dag, de zondag, eigenlijk de achtste dag van de week is. Huh? Week heeft toch maar zeven dagen? Ja, dat klopt. Maar omdat Christus is gekomen, is er iets totaal nieuws begonnen. Dus er is eigenlijk een hele nieuwe week begonnen met Christus. Een heel nieuw leven, het eeuwige leven is bij Jezus Christus begonnen. En daarom vieren wij de Sabbat op de achtste dag. Omdat er een hele nieuwe wereld voor ons is opengegaan. Nou, de laatste vraag voor vandaag. Hoe ging Jezus zelf met die Sabbat om? Kijk, Jezus werd natuurlijk geboren in het Joodse volk. In een Joodse traditie, in een Joodse cultuur, in het Joodse geloof. Maar hij was zelf de koning van de Joden. Dus hij gaf overal een nieuwe invulling aan. En hij zei, ik ben de zoon van God, ik ben de mensenzoon. En de mensenzoon is de Heer van de Sabbat. Dus de mensenzoon, Jezus Christus, mag bepalen hoe de Sabbat wordt ingevuld. En Jezus die zei, en daar kunnen we de volgende week ook nog wel wat langer over gaan praten. De Sabbat is er voor de mens. De mens is er niet voor de Sabbat. En wat bedoelde Jezus daarmee? Die rustdag, die draait uiteindelijk om mij. Dat jullie mij dan gaan vereren, dat jullie mij dan gaan aanbidden. Dat jullie op die rustdag jullie koning gaan vereren. En niet andersom, snap je? Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Een beetje korte uitleg, maar dat geeft niet. Dan blijft het overzichtelijk. We zullen hierbij afronden. Dit was nummer 363. Benedict heeft nog één vraag en dan gaan we naar de kapel toe.
2: Als zaterdag was voor de Joden, is voor de Joden dus de
6: De zevende dag van de week. Welke dag kwam dan toen voor maandag? Hoe heette die dag?
0: De dag voor maandag?
6: Ja.
0: Ja, voor hun begon een nieuwe week. Dus wat voor ons de zondag was, is voor hun de maandag eigenlijk.
6: Is dat nog steeds?
0: Ja. Ja, zij hebben een andere telling van de week. Dus wij hebben eigenlijk het hele gebeuren een dag opgeschoven, snap je?
6: Oh, omdat de Jezus een dag later is geboren?
0: Nee, omdat hij een dag later is verrezen. Oh. Dus de zondag is de dag van de verrijzenis. Hè? En de zaterdag rustte Jezus in het graf. Dus Jezus zelf was ook aan het rusten. Net zoals God rust op de zevende dag. Zo rustte Jezus in het graf, stille zaterdag. En op de zondag stond hij op uit de dood. Leila?
1: Die ene man die was gedoopt.
0: Ja.
1: Die zei ook bij de doop, heb ik gehoord van u, dat hij iets zei van... Ik vecht niet met de wereld, maar ik vecht tegen de wereld of zo.
0: Oh ja, ja. Nee, hij had inderdaad gezegd, dat was een uitspraak van de heilige Athanasius. Hè, de Leila heeft het over de jongen die afgelopen zondag gedoopt is. De heilige Athanasius in zijn tijd, die was heel trouw. Die hield heel veel van Jezus. En die week nooit van Jezus zijde. Die bleef altijd heel dicht bij Jezus. En op een gegeven moment waren er heel veel mensen die niet meer in Jezus geloofden. En op een gegeven moment was er zo'n grote groep mensen die niet meer in Jezus geloofden, dat ze tegen Athanasius zeiden, Athanasius, laat dat geloof toch los. Heel de wereld is tegen jou. Je bent de enige die het nog gelooft. En Athanasius zei toen, nee, niet heel de wereld is tegen mij. Ik ben samen met Jezus tegen heel de wereld. Dus die draaide het even om. Ja. Oh, nou, de allerlaatste vraag. Ik hoor van Charlotte dat Bles ook nog een allerlaatste vraag had in de auto. Weet je dat nog, Bles, of niet? Misschien dat Charlotte even moet helpen. Over de heilige naam?
7: Van de zuster...
0: Van zuster Alnodina. Oh ja, daar komen we volgende week op terug. Want anders wordt het, dan wordt het echt nu te laat. Maar dan komen we volgende week, Bles, als je er weer bent, gaan we over de naam van jouw tante, die in het klooster zat. Oké. Okay. Oké, daar komen we volgende week op terug. De naam van een zuster in het klooster. Dat gaan we wel onthouden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Heer Jezus, we hebben net bij de catechese uitgebreid gesproken over uw aanwezigheid hier in ons midden in de Heilige Hostie. En we willen vandaag allereerst bidden uit dankbaarheid, iets waar we heel makkelijk overheen gaan vaak in ons leven. Soms staan we niet stil om u te bedanken, maar u geeft veel meer dan wij ooit om vragen. Uw geschenken zijn eindeloos groot. U hebt ons deze week ook weer overladen met uw hemelse geschenken. Vooral maandag toen u ons een prachtige dag hebt gegeven. Prachtige bedevaart, prachtige processie, prachtige heilige mis. Die nog heel lang zal doorwerken in onze harten en in alle harten van de mensen die daarbij waren. Maar ook nog veel verder dan dat. En daarom willen we het eerste weesgegoedje bidden uit dankbaarheid. Laten we ons bidden.
1: Heer onze God, wij willen u verhoren.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag.
2: Ik wil graag voor mijn moeder bidden en voor de baby. Dat ze allebei gezond blijven en dat mama snel weer beter wordt. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij willen u verhoren.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ik wil bidden voor de ziel in het vagevuur. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij
4: bidden u. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Ik wil graag bidden voor alle oorlogen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Ik wil graag bidden voor elke zieke die aan het sterven is, dat die mogen worden opgenomen bij u in de hemel. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
7: Ik wil graag bidden voor alle priesters. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in de natuur van onze dood. Amen.
8: Ik zou graag willen bidden voor dat er meerdere dagen, net als maandag, bij Radio Maria kunnen komen, zeg maar. Op hoogfeesten bijvoorbeeld. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
8: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ik wil bidden dat er meer gelovigen komen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ik wil bidden voor al onze zieken. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Heilige Maria, moeder van God,
3: wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het laatste weesgegroet zullen we bidden voor alle mensen die thuis met ons verbonden zijn, voor alle luisteraars, alle gelovigen die op afstand met ons deze catechese meevolgen. We zullen een kort moment van stilte houden, zodat alle intenties hier in de kapel van Radio Maria bij uw heilig sacrament gebracht worden. Laat ons bidden.
9: Heer onze God, wij
0: bidden
9: u ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
9: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Dan zal ik nu met uw allerheiligste sacrament de zegen geven aan iedereen hier aanwezig en iedereen die met ons op afstand verbonden is.

0: Zegen u dan de Almachtige God vanuit zijn allerheiligste sacrament. Vader. Zoon. En de Heilige Geest. Amen.
1: Ja, lieve luisteraars, heel hartelijk dank weer voor het luisteren naar deze, naar mijn mening, hele mooie uitzending van de kindercatechese Vrienden voor het Leven. We zijn een klein beetje uitgelopen. Om die reden ga ik ook meteen de dagelijkse overweging op het evangelie van Pater Bots voor u aanzetten. Ik wens u nog een hele fijne eind van de middag en een fijne avond. Ik neem Bles weer mee naar Druten en ik hoop u volgende week weer te ontmoeten bij dit prachtige programma. Tot ziens!

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 9e week door het jaar leidt de kerk ons in de heilige geheimen van de Eucharistie binnen met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, gij zijt vol ontferming voor allen en hebt geen afkeer van wat gij gemaakt hebt. Gij sluit uw ogen voor de zonden van de mensen om hen tot bekering te brengen. Gij spaart hen, want gij zijt de Heer onze God. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus. Deze houden dat er geen verrijzenis bestaat. Zij legden hem daarom de volgende kwestie voor. Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan, als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw nemen, om aan hem een nageslacht te geven. Nu waren er eens 7 broers. De eerste nam een vrouw, maar liet bij zijn dood geen kinderen na. Toen nam de tweede haar, maar ook hij stierf zonder kinderen. Zo ging het ook met de derde. Kortom, geen van de 7 liet kinderen na. Het laatste van allen stierf ook de vrouw. Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Alle 7 toch hebben haar tot vrouw gehad? Jezus antwoordde, zijt gij niet op een dwaalspoor? Juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent. Wanneer de mensen uit de doden opstaan, huwen zij niet en worden niet een huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemel. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Hij verkeert in grote dwaling. Dit is het woord van God. Beginnen mijn geest te laten rusten bij hem. Al te gemakkelijk neemt een mens in het gebed aardse voorstellingen mee die hem verhinderen ontvankelijk te zijn voor de geheimen van het geloof. Onze geest moet zich instellen op een werkelijkheid waarin echt alles anders is, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart ooit is opgekomen. Dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Los dus van alles, open voor het totaal andere, zo de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog. Zien hoe ik levend ben voor hem. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Ik kan wel verstrooid zijn, of in mijzelf opgesloten, maar God is altijd betrokken op mensen. Op Abraham, Isaac, Jacob en ook op mij. Dat besef van Gods altijd trouwe aanwezigheid verlevendigen door een gebaar van eerbied te maken, van aanbidding me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, een houding die openheid uitdrukt en ontvankelijkheid, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegend, zodat ik gevoelig word voor de Heilige Geest die zich beweegt in mij. Hij die het handgeld is van het eeuwige leven. In die houding vraag ik om de genade dat het gebed de ziel mag zijn van mijn leven. Met al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis kort overzien. Vanaf 1127 is Jezus gewikkeld in strijdgesprekken met hoge priesters en schriftgeleerden. Jezus brengt hen allen tot zwijgen, maar niet tot geloof.
De nederlaag van de een is aanleiding voor de ander om dan zelf weer eens Jezus tot partij te maken. De Sadduceeën zijn tegenstanders van de Farizeeën en schriftgeleerden. Zij willen Jezus voor hun karretje spannen door hem te laten bevestigen dat er geen verrijzenis is, om zo de Farizeeën, die wel in de verrijzenis geloven, belachelijk te maken. Maar Jezus laat zich niet manipuleren. Zoals steeds grijpt hij de schijnbaar toevallige aanleiding aan om zijn visie te geven. Met het gevolg dat hij ook de Sadduceeën tegen zich krijgt. Er staat hier dus heel wat meer op het spel dan wat vrijblijvende bespiegelingen over het eeuwige leven. De plaats, een plaats op deze aarde waar mensen van vlees en bloed spreken over wat niet in termen van vlees en bloed is uit te drukken. Het twistgesprek met de Sadduceeën en we kunnen ook ons een plaats voorstellen waarin soortgelijke twistgesprekken plaatsvonden en vinden en opinieonderzoeken werden gedaan. Ik vraag om die bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis. Niet alleen als iemand die spreekt over het eeuwig leven, maar als degene die het eeuwige leven in eigen persoon is. Ik ben de verrijzenis en het leven. Johannes 11, 25. De offerweging. In die tijd kwamen enige van de Sadduceeën die de verrijzenis loochenden bij Jezus met de vraag. Overal waar Sadduceeën in de schrift een rol spelen, voorkomen, wordt ons gezegd. Hun manier van geloven is dat ze niet geloven. Hun manier van geloven is wat we een ideologie noemen, een wereldgeloof. Iets van deze wereld, gebonden aan een cultuur. En dat wordt dan tot inzicht gemaakt van de wereldbeschouwing. In de 19e eeuw had je ook zo'n wereldgeloof. Dan kon je als natuurwetenschapper niet in God geloven. Heel zijn visie op de werkelijkheid werd bepaald voorgeprogrammeerd door zijn natuurwetenschappelijke wijze van benaderen. Iets moet meetbaar zijn, zichtbaar, aan experimenten te onderworpen kunnen zijn. En als dat niet zo was, als het niet meetbaar was, niet tastbaar, niet zichtbaar, dan bestond het niet. En heel die onzichtbare werkelijkheid van de genade, van het bovenpersoonlijke, onbewuste, heel die werkelijkheid wordt gladweg ontkend. De Sadduceeën van die dagen waren aan hun stand verplicht om niet in de verrijzenis te geloven. Geloven in de verrijzenis was iets voor het volk, voor het gewone, arme volk. De Sadduceeën waren rijk. Geld en macht maakten bij hen het leven uit. Ze hadden zoveel voor de dood, dat ze een leven na de dood eigenlijk niet meer zo nodig hadden. Ze papten aan met de Romeinse machthebbers en gooiden het met hen op een akkoordje. Zij die geen leven hadden op aarde, gemarginaliseerd als ze werden en vervolgd, arm waren ze gebleven. En het geloof in het eeuwige leven, in het verrijzenisleven, dat werd gedeeld door mensen die geen leven op aarde hadden, die gemarginaliseerd werden, vervolgd, arm waren. En zij die in de tijd van Jezus de macht hadden, die geloofden er niet in. En het gaat er nu om dat wij nu al helemaal op God vertrouwen. Het zover laten komen dat we niet alleen op God vertrouwen, maar alleen nog maar op God vertrouwen. Of op God alleen vertrouwen. Elke mens leert in de loop van zijn leven op God alleen te vertrouwen. Zo Tobit bijvoorbeeld. Uitgescholden door zijn vrouw, beschimpt door zijn volk, met blindheid geslagen, bidt hij tot God. Als een mens alles ontnomen wordt waarop hij vertrouwde, gaat hij het bij God zoeken en leert hij op God alleen te vertrouwen. Een mens zonder beproevingen
heeft bijna altijd een veel te grote dunk van zichzelf. Pas in het lijden, zorgen, teleurstellingen, ziekte, voelt hij de grens van zijn wezen. Voelt hij zijn nietigheid. Komt hij tot het ware, juiste levensgevoel. En de woestijnvader zegt daarom, neem de beproevingen weg en niemand wordt heilig. Precies diezelfde samenhang kun je zien in onze dagen, in onze streken. Hoe groter de welvaart, des te minder geloof in het eeuwige leven. En als je niet gelooft dat er iets is na de dood, dan ga je er vanzelf voor zorgen dat je alles krijgt voor je dood. Dan moet je voor de dood alle slagen zien binnen te halen. Nederlanders hebben zoveel voor de dood, dat ze een leven na de dood helemaal niet meer nodig hebben. Zij hebben geen enkele behoefte aan een verrijzenisleven. Zij zeggen dikwijls, dat zien we dan wel weer. Of, dat verrijzenisleven is alleen maar voor mensen die niet genoeg hebben in hun aardse leven. Wat kun je nu eigenlijk nog zeggen over het eeuwig leven? Wat is er de inhoud van? Sint Paulus zegt, wat God heeft weggelegd voor hen die hebben beminnen, dat heeft geen oog gezien, dat heeft geen oor gehoord en is in een mensenhart nooit opgekomen. 1 Korinthe 2. Dat zijn allemaal negatieve uitspraken. Je hebt het nooit gezien, je hebt het nooit gehoord en je hebt er zelfs nooit naar verlangd. Het is nooit in je hart opgekomen. Dus dat leven van ginds, van het hiernamaals, dat eeuwige leven, is voor mensen die niet leven van het hier en nu. Dus is het eigenlijk geen echt leven. Tenminste, voor wie alleen maar gelukkig is met het aardse leven. Voor zulke mensen is dat eeuwige leven maar een dode boel. Zoiets als de zondag voor hen is, zoals de sfeer in de kerk, gewoon niks aan. En wat is dat eeuwige leven, vragen mensen zich af. Het is niet wat mensen leven noemen, het volle leven. Jezus gebruikt vandaag een negatieve omschrijving van het eeuwige leven. Zij kunnen immers niet meer sterven, omdat zij gelijk engelen zijn. En die engelen dan? Ja, die zijn zozeer getekend door dat eeuwige leven, door het leven van God en de aanbidding van God, dat ze zonder meer Gods engelen worden genoemd. Wij zijn kinderen van God. Het hiernamaals, het eeuwige leven, wordt zozeer beheerst door de werkelijkheid van God, dat wil je aan dat leven iets aanvinden, je God zelf aantrekkelijk moet vinden. Het is een heel ander leven, het is van een heel andere kwaliteit. Voor de rijken, voor de mensen die zoveel in dit leven te genieten hebben, is het meer een dode boel. Geen kraak of smaak aan. Want die mensen leven aan de buitenkant. Die leven van de eer van de mensen. En daar is God niet te vinden. God is te vinden in het hart. Augustinus zegt, ik zocht u buiten mij, maar ik vond u binnen in mij. De wereld van het hiernamaals, het eeuwige leven, het echte leven, het volle leven van God, het leven in overvloed, begint in het hart, in het innerlijk, waar God zijn intrek heeft genomen. En vergeleken met dat leven is voor de gelovigen het aardse leven maar een dode boel. De levenden zijn helemaal niet zo levend. Jezus zegt tot de man die een excuus zocht om hem niet meteen te volgen, laat de doden hun doden begraven. Die eerste doden, die Jezus hier noemt, zijn de levenden. Maar zonder Jezus te zijn, zijn ze meer dood dan levend. Ze zijn levend dood. En de vader van de jongste zoon die van het leven had geproefd, die de wereld was ingegaan om van het volle leven te genieten, zei toen deze terugkeerde, deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Lucas 15. Kortom, voor de gelovigen is de dood niet zo dood en het leven niet zo levend. Het aardse leven is niet alles,
is niet het volle leven. Maar ook het einde van het aardse leven is niet alles. De dood is niet Marx dood,

niet alles. De dood is niet Marx dood. Het is de vindplaats van het volle leven, van het waarachtige leven. Dat is wat we in iedere Eucharistie vieren. We vieren hoe Jezus dood de bron is geworden van het echte leven. In dat leven zijn wij bij het doopsel ondergedompeld en in het credo belijden wij dan ook: ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus, die zozeer voor mij leeft dat hij voor mij gestorven is. Met de Vader. Het gesprek mag dan ook volgen door een gesprek met de Vader, voor wie niets onmogelijk is. Hij kan zelfs de rijke die ik ben in het Rijk Gods binnenvoeren en dan een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze woensdagavond. Ik wens u veel devotie toe en weet dat wij uw intenties in ons gebed meenemen van degene die aan het meebidden zijn en ook degene die misschien niet kunnen met ons meebidden. En we bidden ook speciaal op voorspraak van de heilige Jozef. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Gezoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria. Bruid van God de Heilige Geest, wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving. Maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim, de Heilige Geest, daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en aan de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek en om 17:30 kunt u meebidden ook met de Vespers. Gebeden vanuit het seminarie in Heilo. En als u met het grote getijdenboek of met het klein getijdenboek de Vespers meebidt, dan geef ik u ook de bladzijdenummers. Vandaag is het woensdag 3 juni en we vieren de gedachtenis van de heilige Carolus, Luanga en Gezellen. De hymne vindt u op bladzijde 710 in het grote getijdenboek. 710, de antifoon, de psalmen en de rest vindt u op bladzijde 831. 831, het slotgebed vindt u op bladzijde 1309. In het klein getijdenboek kunt u vanaf bladzijde 106 bijna alles volgen behalve het slotgebed. En we gaan zo dus door met muziek en vanavond is de programmering wat aangepast. Vanaf 8:00 zenden we de Mannenrozenkrans uit vanuit de kapel van Radio Maria. En dat duurt 3 kwartier, dus het programma Hart voor Kerk en Wereld begint 1 kwartier later. En ook de meditatie van Pater Bot zal ook 1 kwartier later beginnen. Maar als je man bent, bent u ook van harte welkom op de studio van Radio Maria. Om 7:00 begint de Heilige Mis en om 8:00 begint de Rozenkrans die live uitgezonden wordt. We wensen een gezegende avond toe.

0: De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zal ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zal ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn?
1: Als storm en boosdoeners aan om mij te verslinden. Mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken.
0: Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd. Al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen.
1: Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen, zolang als ik leef.
0: Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren. Zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.
1: In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting. Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf. Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots.
0: Nu houd ik het hoofd fier opgericht. Ondanks de vijanden die mij omringen.
1: Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen. Met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zou ik vrezen?
0: Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem.
1: Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
0: Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.
1: Want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Verlaat mij niet, God mijn verlosser.
0: Al joegen mijn vader en moeder mij weg. De Heer zal mij altijd ontvangen.
1: Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden.
0: Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand. Die vals beschuldigt en dreigt met geweld.
1: Ik reken erop in het land van de levenden. Het heil van de Heer te aanschouwen.
0: Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij.
0: Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste.

0: Hij is de eerste geboren van heel de schepping. Hij is van alles de hoogste.
1: Wees uitvoerders van het woord en niet alleen toehoorders. Dan zoudt gij uzelf bedriegen. Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen.

0: Wonderbaar is het wat God mij deed, de machtige groot is zijn naam.
1: Mogen de naam van de Heer in alles verheerlijkt worden, omdat Hij het volk van zijn uitverkiezing met liefde leidt. Richten wij daarom ons gebed tot Hem.
0: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
2: Heer, gedenk uw kerk, bescherm haar tegen alle kwaad en laat haar groeien in ware liefde.

0: volken u kennen, de enige ware God, en uw Zoon Jezus Christus, die gij hebt gezonden.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
0: Maak allen die ons dierbaar zijn gelukkig. Schenk hun uw zegen en eeuwig leven.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
0: Help allen die onder zware lasten gebukt gaan. Sterk hen en geef dat zij in hun waardigheid erkend worden.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
0: Ontferm u over allen die vandaag gestorven zijn. Laat hen wonen in uw rijk.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
2: Heer, wij vragen uw zegen over morgen, ons feest van Sacramentsdag. Zegen in het bijzonder voor Francis, de Neomist, dat hij een heilig priester mag worden. In het bijzonder in zijn devotie tot de aanwezigheid van Jezus Christus in de heilige Eucharistie. Geef ook dat het mooi weer is, zodat wij een mooie processie ter ere van u kunnen houden. Laat ons bidden.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
0: Bidden wij ook voor onze broeder seminarist Julian, dat hij een vruchtbare verblijf en ontmoeting mag hebben in Brussel. Laat ons bidden.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
3: We willen bidden voor alle seminaristen die zich nu voorbereiden op de examens die volgende week beginnen. Dat ze een goede week van voorbereiding mogen hebben en ook goed de examens in deze maand mogen afleggen. Laat ons bidden.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
3: Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
3: God, gij zegent het bloed der martelaren, het wordt tot zaad van christelijk leven. Verleent genadig dat de marteldood van de heilige Carolus Luanga en zijn lotgenoten nieuw leven brengt in uw kerk en vruchten draagt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
3: De Heer zij met u
1: en met uw geest.
3: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg, de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
3: Gaat u alle heen in vrede.
1: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: En we gaan nu in de Theologische Academie luisteren naar pastoor Christoph van Buitenen. En hij gaat het hebben over het vieren van de Eucharistie.
2: Dag luisteraars. U hebt vorige keer nog iets die algemene inleiding gehad over de sacramenten en de plaats daarin van de heilige Eucharistie. U weet dat ik daarvoor met u samen het begin van de mis heb overwogen onder het thema het doopsel herdacht. Nu gaan we een stapje verder, want u weet, na dat openingsgebed in de Eucharistie gaan we zitten, want dan gaat er geluisterd worden. De liturgie van de Eucharistische samenkomst gaat dan verder met de zogenaamde dienst van het woord. Nou roept het woord dienst, zoals dat in ons spraakgebruik wordt gehanteerd, gedachten op aan dienstverlening en dienstbaarheid en je zou kunnen denken, nou komt er iemand uit ons midden op uitnodiging, of omdat we hem of haar daarvoor hebben aangesteld, om de dienst van een opbouwend woord of van een gelegenheidstoespraak aan ons te bewijzen. Nee, nee, zo ligt het niet. Het woord dienst is in dit verband een vertaling van het woord liturgie of eredienst. In de Eucharistieviering is de dienst van het woord een eredienst aan God, een heilige liturgie, die inhoudelijk aansluit op de bekering tot Christus die we in de openingsriten ons opnieuw eigen hebben gemaakt, herdacht, het doopsel herdacht. Immers, vanaf dat je de kerk binnenkwam tot en met het bidden of zingen van de lofzang eer aan God in den Hoge, we hebben dat het lijflied van de gedoopte genoemd, heb je gemerkt dat je hier met geloofsgenoten samen bent als mensen die in het sacrament van het doopsel herboren zijn. Herinnert u zich nog het kruisje met wijwater aan het begin bij het betreden van de kerk? Door de kracht van Christus aan het bederf onttrokken, opgevist uit het water van de zondvloed, ik zal u vissers van mensen maken, delend in het leven van de verrezen Heer, ben je hier in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest bijeen, als kinderen van God, in wie Christus leeft. Hij, Christus, heeft in ons het vermogen hersteld om te kunnen luisteren naar het woord van God en er ook op te antwoorden in geloofsgehoorzaamheid. Niet dat je zonder Christus niet kon luisteren, je luisterde ook zonder hem naar al wat je oor bereikte. Maar Christus geneest, herstelt het oor van je hart, je geweten, waardoor je weer in staat bent om het woord van God te horen, die immers spreekt in het heiligdom van het geweten. Om aangesproken te worden door hem in je geweten en te leren onderscheiden tussen goed en kwaad in het licht van Christus. Wie zich bekeerd heeft en onder het belijden van zijn zonde in Christus is gedoopt, hoort weer voor het eerst de inspraak van God. Als een blijmakend woord klinkt het in je hart als een soort oorsprongsevangelie, blijde boodschap. Dankzij je bekering en je geloof in Christus mag je delen in de ervaring van het woord dat de Vader tegen hem zegt. Je mag het horen als een woord dat ook jou persoonlijk geldt. Jij bent mijn zoon, de veelgeliefde, in wie ik wel behagen heb. Jij bent mijn kind, mijn dochter, mijn zoon. Wat houd ik van je en wat zie ik graag dat jij doet wat ik van je vraag. Dat is eigenlijk de eenvoudige vertaling van die wat plechtig klinkende woorden. Daar ligt het oorsprongsevangelie, want het komt van God in je hart en het vervult je met vreugde. In de dienst of liturgie van het woord beleven wij samen deze genade van ons doopsel, dit herstelde vermogen om Gods woord te horen en weer te kunnen gehoorzamen als een dankbare eredienst aan God. In Christus daartoe in staat gesteld met een bevrijd en genezen hart, luisteren we met een ontvankelijk en open geweten naar zijn woord, zoals het binnen de geloofsgemeenschap met eerbied bewaard wordt. En, zoals het in de heilige liturgie van die dag, ons wordt aangereikt. Een paar aspecten daarvan wil ik met u overwegen. Allereerst iets over de Heilige Schrift of Bijbel. Dan iets over het biddend luisteren. Daarna iets over het evangelie en de evangelies. En tenslotte de levende leraar te midden van zijn leerlingen, de homilie. Maar eerst de Heilige Schrift of Bijbel. Allereerst luister je er naar het geschreven woord van God, dat wil zeggen naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Zo noemden we, bijna zou je zeggen tot voor kort, in de katholieke geloofsgemeenschap, de bundeling van heilige geschriften die je tegenwoordig vaak hoort aangeduid als de Bijbel. Daarin hebben mensen die ons voorgingen in een leven in gehoorzaamheid aan God, door Gods heilige geest bewogen, hun bevindingen, ervaringen, herinneringen opgeschreven met God, het zicht dat hij hun gaf op de loop der dingen, de woorden die hij hun toevertrouwde en het verhaal van hun trouw, maar ook ontrouw, aan het verbond met God dat zij waren aangegaan. Als christengelovige, voor wie Jezus de beloofde Messias is, de gezalfde des Heren, de Christus, wij noemen hem zo, de enig geboren Zoon van God, spreken wij vanuit van het oude verbond of testament waar het gaat om geschriften van het Joodse godsvolk. Het oude verbond, het nieuwe verbond, het oude testament en het nieuwe testament. Iets over dat Oude Testament. Dat zijn op de eerste plaats de boeken van Mozes, ook wel de Torah of wet genoemd, en dan de profetische geschriften. Je hebt de grote, de kleine profeten. Denk aan Jesaja en Jeremia. Enorme kanjers, zeggen ze tegenwoordig. Maar je hebt ook de kleine, bescheiden boekje, een klein bundeltje wat bewaard is gebleven. Hosea, Joël, Jona. En tenslotte zijn er de historische en wijsheidsboeken die door de Joodse traditie samen worden aangeduid als de geschriften. Uiteenlopend van vrome uitleg van de geschiedenis tot wijze spreuken van Salomo en psalmen van David. En we spreken van het nieuwe verbond of testament waar het gaat om de geschriften van de apostelen en de evangelisten van Jezus. Op de eerste plaats van die vier evangelisten, de verwoordingen van het heilig evangelie of blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God, in vier verschillende toonzettingen, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Of ook het daarop aansluitende geschrift, wel eens het tweede boek van de evangelist Lucas genoemd, Handelingen geheten. Dat gaat over de begintijd van de kerk, wat sommige apostelen overkwam en deden en waarom Paulus de apostel van de heidenen wordt genoemd. Maar ook de brieven van Paulus zelf en enkele andere apostelen horen daartoe, tot en met de brieven van de heilige evangelist Johannes en zijn op het eiland Patmos in ballingschap geschreven boek Openbaring of Apocalyps, waarmee het Nieuwe Testament eindigt. In het verleden hadden wij, katholieken, wat weinig zicht op die hele heilige schrift. We maakten er kennis mee eerder via Bijbelse geschiedenis dan door het zelf lezen en overwegen van de heilige schrift. De nieuwe liturgie, sinds Vaticanum II, heeft rijkelijk geput uit heel de rijkdom van de heilige schrift en in drie zondagse cyclussen dat ondergebracht. In 3 jaar tijd hoor je heel veel van de heilige schrift en in de doordeweekse vieringen, de heilige eucharistie, in een 2-jaren cyclus ook daar ondergebracht. Zo hebben we vanmorgen een fragment gelezen uit de brief aan de Hebreeën over de hoop onder andere. En we hoorden een stukje evangelie uit Marcus. Dit jaar lezen we Marcus. We hoorden dat en merkten hoe Jezus zichzelf vergeleek met de vluchtende David en met diens gezellen. Waarbij wij hebben overwogen, goh. Dus eigenlijk voelde Jezus al een stukje verdrukking en benauwenis en daar kunnen we ons goed in herkennen. Gelukkig hoeven wij niet het heiligdom binnen te vluchten en brood te stelen. Jezus zelf is ons brood om onze honger te stillen. Nou, het Oude en het Nieuwe Testament samen noemen we de Heilige Schrift. Niet alleen omdat het daarin over heilige zaken gaat of zelfs over de heilige, maar ook omdat wij geloven dat de Heilige Geest de gewijde schrijvers bijgestaan heeft in de totstandkoming van hun werk en heeft bezield. Tegenwoordig, onder de invloed van het spraakgebruik in de protestants-christelijke wereld en dus vanuit de ecumenische contacten, noemen ook wij de Heilige Schrift wel Bijbel. Dat woord is van het Duitse woord Bibel afkomstig, wat weer samenhangt met het Griekse woord Biblos. En dat betekent boek. In die naamsverandering, het is goed om daar even bij stil te staan, zit ook een stukje godsdienst en cultuurgeschiedenis. Wat het Joodse volk als kostbare schat in alle beproevingen met zich heeft meegedragen, de heilige boekrollen, en je kunt nog in de synagoge de liturgische omgang daarmee meemaken, wat het Joodse volk zo heeft meegedragen, dat werd onder de christenen in onderdrukking, in ballingschap of in hun vrijwillig vluchtoord, de kloosters, al gauw tot heilige schrift. Waar velen met monniksgeduld uren aan besteden om het zo mooi mogelijk over te schrijven en met fraaie initialen, beginletters en miniaturen, minischilderijtjes te versieren, ook wel verluchten genoemd. Maar als handschriften eenmaal boeken worden en als de boekdrukkunst de kopieën gemakkelijker verveelvoudigt, en dan zijn we aan het eind 15e en in de 16e eeuw, waardoor niet langer het handschrift gekopieerd, maar het hele gedrukte boek verspreid wordt, dan heet die bundeling van heilige geschriften al gauw niet langer meer Sacra Scriptura, heilige schrift, maar eerder de heilige boeken, de Biblia Sacra, en afgekort, en zeker sinds Luther, Bijbel, en in het Nederlands Bijbel. Dat burgert dan in. En we zien al gauw hoe nieuwe Bijbelgeleerden zich dan opmaken om er wetenschappelijk verantwoorde vertalingen van te maken. De ontwikkeling naar de moderne uitlegkunde of exegese, maar ook de ontwikkeling naar de zakbijbel, is dan ingezet en is nog steeds in gang, getuigen de laatste versies, CD-ROM-versie, van de volledige Bijbel. Met de Bijbel kun je van tijd naar tijd gaan en er een hele geschiedenis over schrijven. Maar wij zijn geïnteresseerd in de plek van Gods woord in de liturgie van het woord. En terwijl de lector dat gaat voorlezen, zetten wij ons hart open. En nu komen we dus bij biddend luisteren. Maar misschien dat we eerst eventjes pauzeren.

0: Welkom terug in de Theologische Academie en we hebben te gast pastoor Christoph van Buitenen. En vandaag gaat de uitzending over Christus, het levend woord, in de serie over Eucharistie vieren.
1: En we zijn toegekomen aan het biddend luisteren. En degene die leest noemen we lector. Dat komt van het Latijn. Hij leest voor. En het boek waar de lezingen in staan, dat heet in de liturgische taal het lectionarium. En de plek waar vandaan wordt voorgelezen, de lezenaar, heet ambo. In de nieuwere inrichting, en nieuw bedoel ik zo van na het concilie van onze kerken, is dat ook duidelijk aangegeven. De liturgische plaats heeft twee centra. Binnen de katholieke beleving blijft het altaar het meest centrale, maar niet te ver van het altaar vandaan en wat dichter vaak nog bij de mensen. Daar staat de zogenaamde ambo, van waaruit de dienst van het woord wordt gehouden. De lectoren zijn leden van de geloofsgemeenschap die daartoe werden gevraagd en die zich toegelegd hebben op een duidelijk, verstaanbaar en eerbiedig voorlezen uit het lezingenboek, het lectionarium. Zij lezen en alle anderen luisteren. En wat je dan hoort als je tussen die anderen zit, dat is niet nieuw voor je. Meestal heb je het al vaker gehoord. En mensen zeggen dan wel eens altijd hetzelfde. Maar dat is niet zo, want je draagt niet altijd hetzelfde in je hart bij je. Je luistert niet om iets nieuws te horen, maar om Gods woord voor jou te horen en voor ons de gemeenschap. Je luistert met een innerlijke openheid van je geweten voor wat Hij, God, je te zeggen heeft. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met gewetensonderzoek en inwendig gebed. De goede houding daarbij is niet een eigenmachtig kritische, maar in tegendeel een ontvankelijke, nederige houding, waarbij je alle verzet en opstandigheid, alle afkapseling en pansering en weerstand opgeeft, loslaat, zodat je door God kunt worden aangesproken op wat daar in je hart zit. Wie naar het woord van God luistert, moet zich kwetsbaar opstellen, niks verdringen. En wie zich niet kwetsbaar opstelt, ja, die hoort meer de eigen gedachten, het commentaar van het eigen denken, dan dat je de inbreng van God hoort. Dat luisteren naar het woord van God een vorm van gebed is, verklaart ook waarom de voorlezing van het geschreven woord van God in de Oude en Nieuwtestamentische lezing wordt afgewisseld met antwoordpsalmen die we samen bidden of zingen. Het is dus echt een liturgie, een eredienst aan God. Heeft God ons aangesproken, dan uiten wij van onze kant de gevoelens van het hart tot God. Nee, niet dat ieder zijn eigen lied gaat zingen. Er blijft een duidelijk merkbaar verschil tussen het gezamenlijk gebed in de liturgie en het persoonlijk gebed in de eenzaamheid. Zijn we samen, dan maken we in zo'n antwoordgebed gebruik ook daar van het overgeleverde woord van God. Want dat is immers niet alleen verhalend of vermanend of lerend van aard. Soms gaat het ook om gebedswoorden, psalmen vooral. Maar ook elders in de Heilige Schrift vinden we hymnen en liederen die het hart tot God verheffen. En juist deze gebedswoorden die we in de Heilige Schrift aantreffen, vormen een veilige gids voor het hart dat God zoekt en dat zich bij hem wil uiten. Zo geeft de liturgie je tevens een hint hoe je buiten de liturgie, thuis bijvoorbeeld, tijdens je persoonlijk gebed, de Heilige Schrift moet lezen. Niet aan één stuk door, maar beetje bij beetje. En daartussenin aan je hart de kans geven om het persoonlijk te verwerken. Het zo persoonlijk mogelijk te beluisteren. Erop te antwoorden in gebed. Binnen de kloostertraditie wordt dat kort aangeduid met lectio divina. Onze huidige paus Benedictus XVI prijst het iedereen aan als een hele goede manier om tot een persoonlijk contact met God te komen. Iets over het evangelie. Hoogtepunt immers van de dienst van het woord vormt de verkondiging van het heilige evangelie. Aan die woordkeus, verkondiging, kun je al horen dat het evangelie eigenlijk niet zozeer voorgelezen moet worden, maar plechtig verkondigd. Soms in een via de televisie uitgezonden plechtige viering merk je dat wel eens dat de diaken het niet zomaar leest, maar reciteert of zelfs zingt. Het gebeurt door diegenen die krachtens hun wijding deel kregen aan de verkondigingstaak van Christus zelf. Dat kan zijn de diaken, de priester of in een pontificale mis de bisschop. Dat het inderdaad om een hoogtepunt in de liturgie gaat, kun je ook goed zien in een plechtige hoogmis, zoals dat wel werd genoemd. En al helemaal in een pontificale mis, dat wil zeggen een eucharistische samenkomst, die wordt voorgezeten door een bisschop. Als daarbij een diaken liturgische assistentie verleent, kun je dat hoogtepunt al bij de plechtige intrede aangekondigd zien. Duidelijk zichtbaar draagt deze dan het evangelieboek, heeft ook een eigen naam, het evangeliarium, met zich mee. Bovendien wordt de verkondiging van het evangelie in zo'n plechtige viering ingeleid met de bereiding van het wierook. Acolieten dragen wierooksvat en wierook naar de hoofdcelebrant. Het woord acoliet komt u misschien wel bekend voor, maar denkt, ja, wat betekent dat eigenlijk? Het komt van het Griekse woord akoluo en dat betekent volgen. Een acoliet is dus eigenlijk een volgeling. In de oudheid waren het jonge mannen die gevormd werden in het geloof, waarvan er waren die uiteindelijk ook priester werden. Zoals bijvoorbeeld de heilige Martinus, Sint Maarten, een acoliet leerling bij de heilige bisschop Hilarius van Poitiers, die we nog onlangs in de liturgie hebben herdacht. In onze tijd wordt het gebruikt voor de al wat oudere misdienaars die dan ook het wierook bedienen en die andere taken in de mis mogen doen. Acolieten dragen dat wierooksvat en de wierook naar de hoofdcelebrant en die doet wat wierook op de vurige kooltjes en spreekt er een zegenbede over uit. En dat deze heilige liturgie van het woord aan God aangenaam mag zijn, zoals deze wierook naar hem opstijgt. Intussen wordt in een acclamatie, de Alleluia-zang, de verrezen Christus begroet, naar wie wij in de verkondiging van het evangelie zo aanstonds gaan luisteren. Dus het is een moment waarin de levende Heer tot zijn kerk het woord richt. Tegelijkertijd heeft de diaken zich naar de voorzitter van de eucharistische samenkomst, de hoofdcelebrant, de bisschop of priester, begeven. Hij buigt voor hem en vraagt om de zegen, alvorens het heilig evangelie te gaan verkondigen. Merkt u aan al die details wat voor een hoogtepunt het is? Hij maakt zichzelf en voor alle ogen duidelijk dat zijn verkondiging van het evangelie kracht ontleent aan zijn eenheid met de volheid van het wijdingsapostolisch priesterschap. Dan haalt hij het evangelieboek op van het altaar. Het is één met Christus, wordt daardoor gesymboliseerd, waar hij het na een plechtige intocht heeft neergelegd en onder begeleiding van wierook en kaarsen draagt hij het naar het ambo, terwijl wij allemaal gaan staan. En daar opent hij het evangeliarium en begroet het godsvolk met het engelenwoord: de Heer zij met u. Dezelfde groet die door de engel Gabriël tot Maria werd gesproken. Kennelijk liggen de verhoudingen zo als waren wij met z'n allen Maria die op het punt staat Gods woord te ontvangen. Zoals Maria het woord van God in haar schoot mocht dragen en ter wereld mocht brengen, zo mag jij het levende woord van God Christus die verrezen is, met heel je mens zijn omvatten, hem in je dragen. Ja, God vraagt van je dat je hem als het ware in je eigen leven opnieuw vlees en bloed laat worden. Van jouw kant beantwoord je die begroeting met een wedergroet en met uw geest, waarmee je wil zeggen dat je de gewijde bedienaar die ons het heilige evangelie gaat verkondigen, toewenst dat hij in datzelfde mysterie mag staan van de vleeswording van Gods woord in ons midden, nu hij ons het evangelie gaat verkondigen. Even een herinnering ertussendoor. U weet dat regelmatig zo bij de advent en bij de 40 dagen tijd ook de paus een aantal dagen in bezinning gaat met zijn medewerkers. En meestal wordt dan die retraite gepreekt in de kapel van de paus. En daar is ergens een mozaïek aangebracht, of ik dacht een mozaïek. In ieder geval, in die kapel zittend, werd na afloop van de viering aan de paus de gelegenheid gegeven om de pater die de retraite gepreekt had te bedanken. En toen zei hij, ja, ik moet bekennen dat ik af en toe afgeleid was. Ik heb nogal zitten kijken naar dat mozaïek daarboven. En dat beeld uit hoe Maria daar heel aandachtig en ingetogen zit en bijna omhuld wordt door wat symbolisch een soort schriftrol is. En hij zei, ik was zo onder de indruk van hoe wij alle moeten wonen in Gods woord om Christus te ontvangen en van hem te kunnen getuigen. Eigenlijk is dat precies wat ik hier probeerde onder woorden te brengen. Dat je in de houding van Maria ontvangt de boodschap van het evangelie. De diaken gaat verder en zingt plechtig de aanhef van de evangelie pericope. Pericope is ook zo'n Grieks woord. Eruit gesneden, een uitsnede uit de langere tekst. Op plechtige wijze als een heraut van God kondigt hij aan dat het hier gaat om het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens, en dan wordt de naam genoemd van de evangelist. Bijvoorbeeld Matthäus, de bekeerde tollenaar, die eerst leerling, daarna apostel en tenslotte evangelist werd. Of Marcus, die zowel naar Paulus als naar Petrus heeft geluisterd en die ergens in zijn evangelie een klein zelfportretje heeft verwerkt. Weet u wel, die jonge man die Jezus wilde volgen en die een kleed over zijn blote lichaam had, en maar op het moment dat hij gegrepen werd, wij zouden zeggen dat hij erop aangesproken werd, ben jij een volgeling van Jezus, liet hij dat kleed in de steek en hij vluchtte tot zijn beschaming naakt weg. En hij heeft het niet verborgen gehouden. Hij is als het ware willen aangeven, ik was ooit een vluchteling, maar ik heb me bekeerd en ik ben nou helemaal leerling van Jezus en ik mag u het evangelie verkondigen. En dan heb je Lucas, die zich heel fijngevoelig richt tot Theophilus. Dat is geen eigen naam, maar een naam waar iedere gedoopte gelovige in aangesproken wordt. Omwille van Christus ben je godelief. En tenslotte de apostel en evangelist Johannes, die zichzelf als de leerling ziet van wie Jezus veel hield. Tijdens het laatste avondmaal leunde hij tegen Jezus' borst en de geheimen van Jezus' hart heeft hij aan ons doorgegeven. Met grote eerbied en zorgvuldigheid werd dit heilige evangelie van Jezus Christus in zijn viervoudige versie al 2000 jaar lang van generatie op generatie in de geloofsgemeenschap doorgegeven. Je zou zeggen wat in de Joodse liturgie de boekrol is, dat is in de christelijke liturgie het heilig evangelie van Jezus Christus. Ze hangen samen hoor, want het is Jezus zelf die ons geleerd heeft om in het licht van zijn sterven en verrijzen heel het Oude Testament opnieuw te lezen. Want herinnert u zich nog dat ik daarnet even had over de Torah en over de geschriften en over de profeten. De verrezen Jezus heeft de Emmausgangers het eerst geleerd hoe ze de schrift moesten lezen. Ik citeer Lucas. Beginnend met Mozes verklaarde hij hun uit al de profeten wat in al de geschriften op hem betrekking had. Heet u dat? Hij haalt de kernwoorden van de Tenacht, zeggen de Joden. Dat is de Torah, de Nabiim en de Ketubim. Dat is de wet, de profeten en de geschriften. Heel de Tenach is te lezen in het licht van Christus. Hij legde hun uit al datgene wat op hem betrekking had. En zo is dat evangelie zorgvuldig bewaard. Het is de grootste schat die wij als kerk met ons meedragen. Naast uiteraard die wondere geneeskracht van de sacramenten. Vandaar dat de diaak het evangelie ook bewierookt en wij Christus begroeten die door het dienstwerk van zijn gewijde bedienaar tot ons zijn woord gaat richten. Lof zij u Christus. En met krachtige stem, soms zelfs gezongen zoals ik zei, volgt dan de verkondiging die wordt afgesloten met de plechtige bevestiging dat het hier gaat om het woord van de Heer. Verbum Domini. Zo spreekt de Heer, betekent dat. En dat wordt door ons beaamd met een uitroep van dank van de kant van heel de gemeenschap. Deo gratias, dank zij aan God. Want inderdaad, samen met alle dank je God dat hij jouw duisternis heeft willen verlichten door het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus. We gaan weer even pauzeren.

0: luisteren verder naar Pastoor van Buitenen in de Theologische Academie.
1: Ik had u beloofd nog iets te zeggen over de plaats van de preek. Tegenwoordig zeggen we wel homilie. Dat is een woord dat uit het Grieks komt en dat duidt op de onderrichting die in een samenkomst gehouden wordt door de leraar in de kring van zijn leerlingen. In de geloofstraditie van de katholieke kerk is het de uitoefening van het leerambt gaan betekenen in het kader van de eucharistische samenkomst. Allereerst door de bisschop en uiteraard in de kleinere gemeenschappen door de priester of soms zelfs door de diaken. Het is goed om daar even bij stil te staan, want je zou zeggen, nou, de dienst van het woord, dat zijn de schriftwoorden. Nee, het levende woord is even belangrijk. We luisteren niet alleen naar de Bijbel of niet alleen de boekrol openslaan, zoals, herinnert u zich dat? Jezus die in de synagoge van Nazareth kwam en ze reikte hem de boekrol van Jesaja aan. En dan leest hij daar een stukje uit voor. U weet wel, over de geest des Heren is over mij gekomen en heeft mij gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen. En dan leest hij nog een stukje verder. En dan, zo staat er, waren alle ogen gespannen op hem gericht. Want nou komt het. Zodat ook in onze liturgie van het woord horen we eerst de lezingen uit het Oude Testament en Nieuwtestamentische apostellezing, dan het evangelie en nou komt het. En dat betekent dat wij verwachten dat in de gewijde bedienaar aan Christus ruimte gegeven wordt om als leraar zijn leerlingen aan te spreken en te voeden met het levende woord. En de bisschop, de priester of de diaken komt het op grond van hun wijding toe in het kader van de Eucharistie in Christus naam de preek te houden, alleen aan hen. Want het is juist die sacramentele wijding die hen de genade geeft, maar ook verplicht om louter en zuiver in Christus naam te preken en dus geheel vervuld van zijn woord te zijn. Vandaar dat de preek ook wel homilie wordt genoemd, door degene die als volk van God voor de viering van de Eucharistie zijn samengekomen, wordt die homilie dan ook niet beluisterd als een woord van mensen, zoals Paulus een keer onderstreept, maar aandachtig voor wat het inderdaad is, een woord van God, een woord van Christus, tot het volk dat hij zich heeft verworven. Spreekt vanzelf dat tegenover zoveel gelovige eerbied van de kant van het priesterlijk godsvolk ook een zuivere en constante toeleg moet staan van de gewijde bedienaar, van de priester op de eerste plaats en ook van de diaken, een toeleg op het dagelijks ontvangen en beleven van het woord van God door studie en geestelijke lezing, in gewetensonderzoek en gebed, door het sacrament ook van de bekering en de verzoening. Wie door wijding op sacramentele wijze verenigd werd met de persoon van de verrezen Christus, moet zijn ziel in al haar geestelijke vermogens dagelijks op Christus richten en een vertrouwelijke omgang met hem zoeken. We gaan afronden, opdat er nog gelegenheid is voor het stellen van enige vragen. U zult begrijpen dat de geloofsbelijdenis nog helemaal bij de dienst van het woord hoort. Dat is echt het gezamenlijk beamen van het verkondigde woord van God.

0: Ja, en ik heb meneer De Bruin aan de telefoon en die heeft een vraag voor pastoor Van Buiten. Gaat uw gang, meneer.
1: Ja, hallo, pastoor. U heeft het heel mooi gedaan. En mijn vraag is, de priester zegt dan, de Heer zij met u.
2: Ja.
1: En wij antwoorden dan, en met uw geest. En ja. Waarom antwoorden wij niet met, en ook met u? Wat is de betekenis van dat, en met uw geest?
2: En met uw geest. Is allereerst de Latijnse brontekst van onze liturgie. Die heet Dominus Fobiscum, de Heer met u. En et cum spiritu tuo, en met uw geest. Waarom met uw geest? Ik heb in de lezing eigenlijk stilgestaan bij de gelijkenis met allereerst

0: aangegeven om daarmee een beetje op te roepen van als zoiets klinkt in de liturgie, dan word je je van binnen bewust van ik ga nu het woord van God ontvangen. God komt naar mij toe. De Heer is met u. De blijde boodschap van God die zich met mij en met ons inlaat. Waarom zeggen we en met uw geest? Dat is natuurlijk een uitdrukking die ouder is dan onze moderne moeite om geest en stof van elkaar te onderscheiden en de frustraties die daardoor zijn ontstaan en zo. De geest is het binnenste kern van de persoon. Hè? En de geest is, om zo te zeggen, de toegangspoort voor God tot de mens. Mm-hmm. Het is de binnenkantdeur, de binnendeur waar God door naar binnen komt. Een heilige heeft ooit gezegd, het is alleen God en zijn engelen eigen om van binnenuit bij de mens binnen te komen. Terwijl de slechte geest, die doet alsof hij een engel is, die komt altijd met veel kabaal en van buitenaf. Ja.
1: En dat uw geest, dat is bedoeld voor zowel
0: de hele persoon,
1: de parochie, als voor de priester?
0: Nee, de gemeenschap antwoordt naar degene die begroet met de Heer zij met u, dan antwoorden wij allemaal naar degene die dat zegt, en met uw geest.
1: En dat, is dat uw geest dan alleen bedoeld voor de priester?
0: Op dat moment als je dat antwoord geeft wel.
1: Oké.
2: Okay. Lijkt me een duidelijk antwoord, meneer De Bruin.
1: Nou nee, nog steeds niet helemaal, maar ik ben er al heel lang aan bezig, want ik vraag me af waarom de priester dan iets zegt. De Heer zei met uw geest, ook dat niet naar de mensen voor hem dat zegt. Want dat geest is toch ook van toepassing op wij als mensen die samenkomen, denk ik.
0: Dat is wel zo, maar de traditie levert ons dat gebruik aan. En het een sluit het ander niet uit, maar je zegt niet altijd alles op dezelfde wijze. En de schrifttekst die geciteerd wordt is de Heer zij met u. Dat is het engelenwoord. En de bedienaar is als een soort engel die ons als kerk die op Maria lijkt begroet. De Heer zij met u. En wij zeggen tot deze engelachtige bedienaar en met uw geest.
1: Oké.
0: Ja? Oké. Okay.
2: Dank u wel voor uw reactie, meneer De Bruin.
1: Oké. Dag.
2: Dag. Pastoor, ik had nog een klein vraagje. Kan nog net, hoop ik. Want u had het over dat prachtige woord, het evangeliarium.
0: Ja.
2: En nou zie ik tot mijn spijt, moet ik zeggen, wel eens in de parochie dat er dan een multomapje omhoog geheven wordt. En daar zit dan een kopietje in van het evangelie. Wat vindt u daarvan? Ik vind het vreselijk.
0: Dat moet je natuurlijk niet doen. Dat kun je niet omhoog heffen. We zitten wat dat betreft nog in een overgangsfase van de tijd, kort na het concilie, naar nu binnenkort de definitieve herziene, laatste hopelijk uitgave van de liturgische boeken. En die kunnen dan prachtig versierd worden. Ik geef u het voorbeeldje. Zelf in mijn parochie hebben we nog een oud missaal met zilverbeslag uit de 17e eeuw.
2: Kijk, daar kun je mee komen. Hè?
0: En dat laten we liggen totdat het nieuwe altaarmissaal is uitgekomen. Dan laten we het zilverbeslag overbrengen op het altaarmissaal, nieuwe, en gaan we een prachtige, hopelijk komt daar ook een hele mooie liturgische, fraaie uitgave van, en die zullen we gebruiken bij de intocht.
2: Ja, en wanneer kunnen wij dit nieuwe missaal verwachten?
0: Ik ben de persoon die daar een antwoord op kan geven.
2: Dank u wel. En tot volgende keer, zoals gezegd, volgende keer met Christus ten offer. Dank u wel, pastoor Van Buitenen.
0: Graag gedaan.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: De heiligen verheugen zich in de hemel. Op aarde zijn zij in Christus voetspoor getreden. Zij hebben hun bloed vergoten uit liefde tot hem. Daarom delen zij met Christus in de eeuwige vreugde. Vielen vandaag de heilige matelaren Carolus Luanga en gezellen. Matelaren in de eind van de 19e eeuw in Oeganda. De eerste matelaren die in deze tijd hun bloed hebben vergoten voor Christus. Mogen het vruchtbaar zijn voor de kerk in Afrika. En naar vele mensen tot het katholieke geloof leiden. Maar omdat we ook een katholieke kerk zijn, mogen bloed van deze matelaren ook voor de wereldkerk vrucht brengen. Met name ook hier in Nederland. Om een vernieuwing van het geloof en het ijver voor de missie. Vragen we de Heer aan het begin van deze Eucharistieviering om vergeving voor onze zonden. Vragen we hem ook om barmhartigheid, om de genade van vrede over de wereld. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. En daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, hij hebt het bloed der matelaren gemaakt tot zaad der christenen. Wij bidden u, schenk blijvende vruchtbaarheid en een rijke oogst aan de akker van uw kerk, die bevloeid is met het bloed van de heilige Carolus Luanga en zijn lotgenoten, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in de eenheid van de Heilige Geest met u leeft en heerst, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Ja.

Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, vanwege God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Het is met dankbaarheid jegens God, die ik evenals mijn voorouders met een zuiver geweten tracht te dienen, dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade, die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie door de kracht van God die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Zijn genade, van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, is nu openbaar geworden door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik aangesteld als heraut en apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze nieuwe beproeving ondergaan. Maar ik schaam er mij niet voor, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is wat mij is toevertrouwd ongerept te bewaren tot aan de grote dag. Woord van de Heer. Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op. Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op. Tot u sla ik mijn ogen op, tot u die woont in de hemel, zoals het oog van de slaaf gericht op de hand van zijn meester. Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op, zoals het oog van de dienstmaagd gericht op haar meesteres. Zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot hij zich om ons bekommert. Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op.

Onze heiland, Christus Jezus, heeft de dood vernietigd en onvergankelijk leven doen aanlichten door het evangelie.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus. Deze houden dat er geen verrijzenis bestaat. Ze legden hem daarom de volgende kwestie voor. Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan, als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw nemen om hem een nageslacht te geven. Nu waren er eens 7 broers. De eerste nam een vrouw, maar liet bij zijn dood geen kinderen na. Toen nam de tweede haar, maar ook hij stierf zonder kinderen. Zo ging het ook met de derde. Kortom, geen van deze 7 liet kinderen na. Het laatste van allen stierf ook de vrouw. Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Alle 7 toch hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde, zijt gij niet op een dwaalspoor, juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent? Wanneer de mensen uit de doden opstaan, huwen zij niet en zij worden niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemel. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik? Hoe God tot hem zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, geverkeerd in grote dwaling. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Broeders en zusters, in het evangelie komen Sadduceeën bij Jezus. De Sadduceeën zijn dus een groep in het Joodse volk die niet geloven in de verrijzenis. Ze geloven dus niet dat God de doden tot leven kan wekken. En daarom stellen zij Jezus een moeilijke vraag. Ze vertellen over een vrouw die met 7 broers getrouwd is geweest. En dan vragen zij, van wie zal zij de vrouw zijn bij de verrijzenis? Maar Jezus laat zich niet klem zetten door deze vraag. En Jezus maakt hun duidelijk, jullie denken veel te klein over God. En jullie kennen de schrift niet. En nog verder, jullie kennen de macht van God niet. Want God is geen God van doden. Hij is een God van levenden. En dat is de kern van het evangelie. God laat ons mensen niet los in de dood. God is sterker dan de dood. Hij is bron van leven. Bij hem gaat het leven niet verloren. Maar deze werkelijkheid, die is niet alleen maar bedoeld voor later. Deze werkelijkheid, die raakt ook nu al ons leven vandaag. Daaruit mogen we leven. Want als God een God van levenden is, dan mogen ook wij nu al meer leven. Leven uit de volheid van het leven. Dan moeten wij ons niet meer laten beperken door angst. We moeten ook niet meer zo leven alsof alles afhangt van onszelf. En daarom zegt Paulus misschien ook in de eerste lezing tegen Timotheus: wakker het vuur weer aan dat God in jou heeft gelegd. Want God heeft ons geen geest gegeven van angst, maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. En dat is misschien een woord dat we mogen vasthouden voor ons geestelijk leven. Wakker het vuur weer aan. Misschien is dat vuur in je leven klein geworden door de zorgen, door vermoeidheid, door teleurstelling die je hebt meegemaakt. Misschien is dat vuur ook zo klein omdat we gewoon te klein denken van God. Of misschien is dat vuur klein geworden door angst om echt voor Christus te kiezen. Maar Paulus, hij vraagt ons dat wij dat vuur niet laten uitgaan. Dat we opnieuw beginnen. Dat wij bidden met vertrouwen. Dat we luisteren naar Gods woord en dat we ons laten raken. Dat we ons door het woord in beweging laten brengen. Blijf dicht verbonden met Christus in de Eucharistie, want Hij is de verrijzenis. Hij is de bron van het leven. En vandaag vieren we ook de heilige Carolus Luanga en zijn gezellen. Ze waren martelaren. Zij bleven trouw aan Christus, ook toen dat gevaarlijk werd. Niet omdat zij uit zichzelf helden waren of zo sterk, maar omdat Gods vuur in hun brandde. Zij geloofden: mijn leven behoort toe aan God alleen. En God is geen God van doden, maar van levenden. En dit licht was ook voor hun een houvast in de duisternis van de bedreiging. Een houvast dat hun in staat stelde in volledige vrijheid hun leven te geven. En om zo van het leven dat Christus Jezus is te getuigen. Broeders en zusters, laten wij vandaag aan Jezus vragen: Heer, wakker in mij het vuur weer aan. Geef mij uw geest, dat ik niet te klein denk over God. Geef mij uw geest, niet een geest van angst, maar een geest van kracht, van liefde, van bezonnenheid. Leer mij leven als iemand die u helemaal toebehoort, bij leven en dood, want u bent een God van levenden. Amen.

Gezegend zijt gij, God, hier van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen en u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

0: Met broeders en zusters, dat maar een uur van vaart kan worden door Gods almachtige Vader. Heer, wij brengen u deze offergaven en vragen ootmoedig. Help ons deze eredienst te vieren in overgave aan u alleen. Zoals gij de heilige matelaren de genade hebt geschonken, liever voor u te sterven dan te zondigen. Door Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw matelaren, Carolus Luanga en zijn gezellen, hebben Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Hun bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht en zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen. Door Christus, onze Heer. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den Hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden, tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd op de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert en dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen is indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
1: Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
2: Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorven dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met alle apostelen, met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. In gemeenschap verbonden met Christus durven wij vol vertrouwen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
3: En met u.
0: Wens elkaar de vrede.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden. Dit zegt de Heer. Gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen. Ik verleen u een plaats in mijn koninkrijk, om in mijn koninkrijk te eten en te drinken aan mijn tafel.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben uw heilig sacrament ontvangen, nu wij de overwinning van uw heilige martelaren herdenken. Wij bidden u, laat ons bij alle wederwaardigheden standvastig blijven in geloof en liefde, door de Eucharistie waarin zij de kracht hebben gevonden om hun matelingen te doorstaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En
0: met uw geest. Zegen u de goede en de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat van allen heen in vrede.
1: Vrede.

Heilige God, zijn moedje, de Heer heeft ons in de schijn. Hij heeft ons beschermd en uw godsmijn is van de wijk. Wij zien en ons.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

En beste luisteraars, het is bijna 8 uur. Het is 8 uur eigenlijk. En we gaan beginnen met de mannenrozenkrans op deze eerste woensdag in de maand juni. Ze beginnen eerst in de kapel met de instelling van het Allerheiligste op het altaar. En daarna begint de rozenkrans. We maken alvast verbinding met de kapel.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier verzameld in de kapel van de studio van Radio Maria in Den Bosch aan de Waalstraat. Het Allerheiligste Sacrament is uitgesteld, we hebben zojuist de Heilige Mis gevierd. Het is de eerste woensdag van de maand, bijzonder toegewijd aan Sint Jozef, de voedselvader van Jezus. We gaan vanavond met de mannen die hier aanwezig zijn en iedereen die thuis met ons zich in gebed wil verbinden, gaan we bidden tot het Allerheiligste Sacrament. Aanstaande donderdag en zondag wordt het hoogfeest gevierd van het Allerheiligste Sacrament. En het Allerheiligste Sacrament brengt het Heilig Hart van Jezus tegenwoordig. In het Allerheiligste Sacrament klopt het Heilig Hart van de Heer. En we zullen vanavond na de Rozenkrans gezamenlijk de litanie tot het Heilig Hart bidden. Deze hele maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart. Natuurlijk vanwege de belangrijke verschijningen van uw hart, Heer Jezus, in Frankrijk. En de wereld wil ons doen geloven dat deze maand speciaal is, de Pride Maand. Maar dat geloven wij niet. Wij geloven dat deze maand van u is, Heer Jezus Christus. En in uw heilig hart is de goddelijke orde te vinden. De orde die u voor de mensheid, voor de schepping hebt bedoeld. En die orde die wordt in onze tijd flink verstoord. Maar voor die verstoring in de orde hebt u uw leven gegeven, hebt u uw hart laten doorboren. Uw hart is doorboord omwille van de liefde voor de Vader, maar ook voor ons, de mensheid. We vragen dat in deze junimaand overal in de wereld de natuurlijke orde weer wordt hersteld, maar ook de bovennatuurlijke orde, namelijk dat u regeert vanuit uw Allerheiligste Hart in de harten van alle mensen. We vragen vanavond heel bijzonder om de genade dat Maria ons hierin mag voorgaan. Zij is degene die inniger verbonden met u was dan wie ook en nog altijd in de hemel. En we vragen dat het huwelijk weer wordt beleefd zoals het door u bedoeld is. Een sacramenteel huwelijk tussen een man en een vrouw. En we vragen dat er ook in onze tijd weer veel heilige katholieke families mogen zijn. En daar zullen we nu de Rozenkrans voor bidden. En we zullen beginnen met het gebed tot Sint Jozef uit de vroomheid van de eeuwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u, heilige Jozef, nemen we onze toevlucht in onze nood. En na de hulp van uw allerheiligste bruid hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden u, ootmoedig, zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven. En help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vragen we u omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte maagd en moeder van God. En omwille van de vaderlijke tederheid waarmee gij het kind Jezus hebt omhelst. Zorgzame bewaarder van het heilig huisgezin. Bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper.
0: Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
3: et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
0: Wij groeten uw dochter van God de Vader. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Wij groeten uw moeder van God de Zoon. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Wij groeten u, bruid van God, Heilige Geest. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. En alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben. Eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
3: Pane nostro, quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritu Vii Sancto.

0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde glorievolle geheim. De heilige maagd Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Wij vergeven ons onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Gloria Patri et Filio,

0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde glorievolle geheim. De heilige maagd Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in onze proef, maar verlos ons van het kwaad.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in de natuur van onze dood. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Litanie van het Heilig Hart van Jezus.

Oh. Beste luisteraars, u was met ons verbonden voor het bidden van de Heilige Rozenkrans, de eerste woensdag van de maand. Mannen bidden met Sint-Jozef. We zullen zo dadelijk gaan afsluiten met de zegen met het Allerheiligste Sacrament. Hier in de kapel zullen we daarvoor knielen en ik nodig u uit thuis, als dat mogelijk is, hetzelfde te doen. En dan zullen we zingen Tantum Ergo.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld. En voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Goedemorgen, een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Radio Maria, dat is op de golflengte van Maria. En ja, wat is nou die golflengte van Maria? Zij zal zeggen, dat ben ik niet zelf. Nee, dat is de genade, de Gaieris. De genade van God. En deze dagen, deze weken, gedenken wij bijzonder die Gaieris, die genade. Dat zijn abstracte woorden, hele mooie woorden, maar nog niet persoonlijk. Persoonlijk is de genade, de liefde, de charis in het Grieks, charismatisch, dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest hoort bij Pinksteren. En we houden nu een hele serie over de Heilige Geest en Pinksteren, omdat, ja, in tegenstelling tot vroeger, dat is, ja, je hebt de kerk ideaal genomen, met al zijn volheid, heel de volheid. Maar niemand kan die hele volheid tegelijk bevatten. Wij kunnen alleen maar aspecten meer concentreren, zoals je dat ziet in ordes en congregaties en parochies en mensen. Maar alles tegelijk kan niet. Er is een hele beweging, een verandering, een verschuiving in de beleving van de Heilige Geest. Ja, dat ligt niet aan de Heilige Geest, maar dat ligt aan ons mensen, onze beperktheid, onze menselijke, culturele, sociale beperktheid. En dat heb ik in mijn leven meegemaakt, in mijn jeugd. Daar was het Pinksterfeest, in het seminarium was het een groot feest, maar daarna werd er eigenlijk weinig over gesproken. Maar tegelijkertijd, in de tijd van mijn jeugd, de 60e jaren, 50 jaar, dat was dan nog echt de hele klassieke Vaticaans Concilie. En toen kwam er, de kerk ging naar, heel veel mensen, nieuwe beweging, Achmei-beweging, moeten de kerk veranderen, kerk moet anders worden, moet aangepast in deze tijd. Maar aan de andere kant had je mensen die van binnenuit bezield werden. En dan zeiden, wij voelen de Heilige Geest. En wat eerst was gebeurd in de protestantse kerken, de Pinksterbeweging, gebeurde nou ook in de katholieke kerk. Ja, wat al vele eeuwen gebeurd was, maar met ups en downs. En nou kwam er weer een up omhoog en dan kwam er weer als het ware de bron, net als bij een vulkaan, die gaat dan weer ineens stromen vuur geven. In de 60e jaren is zo dat gebeurd, de katholieke charismatische beweging, de aandacht tot de Heilige Geest kwam. Een hele beweging van de geest, gebedsgroepen en bewegingen. En ook in de gewone kerk, de parochiekerken, de hiërarchische kerk, kwam ook weer steeds meer aandacht voor de Heilige Geest. Ik denk bijvoorbeeld aan de biechtvader die paus Johannes Paulus II heeft begeleid. Dat was frater, broeder, pater van de Franciscane Cantalamessa. En ik heb een paar keer meegemaakt. En hij was ook vol van de Heilige Geest, dus beweging van de geest. Nou, en om dat bewust te maken, wat we ook in die nieuwe beweging van de kerk, waar de missionaire parochie, er wordt gezegd, onze vernieuwing, parochievernieuwing, is niet de parochievergadering, maar de Heilige Geest. En het is een combinatie natuurlijk, zoals in de handelingen van de apostelen. De leerlingen zeggen, de staat bij het concilie ook, van Jeruzalem, de Heilige Geest en wij. Maar als ik terugdenk in mijn pastorale leven, dan denk ik, bleef ik nog, men had het daar weinig over de Heilige Geest. Het was meer, wat gaan wij doen, beleidsplannen. Maar nou is er veel meer aandacht voor de Heilige Geest.

Wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen? Beleidsplannen. Maar nou is er veel meer aandacht voor de Heilige Geest. We gaan eerst tot de Heilige Geest bidden. Dat is wat Paus Franciscus ook, die bijzonder geïnspireerd was, bijzondere aandacht had voor de charis, voor het charisma van de kerk, van de mensen. En zei, de charismatische beweging moeten samen. En dat moet een beweging van de kerk worden. Die moet samenkomen, synodaal. Ja, waar mensen bang van zijn. Ja, als je het aan de andere kant doet, alleen maar vergaderen en discussiëren. Nee, synoda is samenkomen rond de Heilige Geest en de Geest laten stromen. Want nu daarom is het goed om deze week is daar extra aandacht op te richten, de Heilige Geest. En ja, de Heilige Geest, die komt eigenlijk vooral in het hele gebeuren van Jezus. Want Jezus is voor de mensen duidelijk. Ja, lees maar het evangelie. En wat zien we dan met Pasen? Dan blaast Jezus de Heilige Geest over de leerlingen. En dan 40 dagen later, dan stijgt hij op. Maar dan zegt hij in de evangelie, gaat uit over de hele wereld en doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo staat dat geschreven in het evangelie. En zo zijn wij gedoopt. En als Jezus opstijgt naar de Vader, dan denken we aan de doop in de Jordaan. Doop in de Jordaan, Jezus komt uit het water, hij stijgt op. En dan stijgt hij op naar zijn Vader. En als Jezus en de Vader en ik, als die zo één zijn, zo die liefde verbond, ja, die eenheid, die verbinding, dat is die Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is de verbinding van de Vader en de Zoon. En die Heilige Geest weer ook die verbinding maken in de kerk. Nou, en met Pinksteren, de 50ste dag van Pasen, dan staat er geschreven, zoals Jezus had beloofd, de Heilige Geest. Maar dat is dan de Vader en de Zoon zenden de Heilige Geest. Net als bij de doop in de Jordaan. En nu is het, ja, voor ons katholieken toch een nieuwe term, de doop in de Heilige Geest. Ja, die apostelen, die kregen de doop in de Heilige Geest. Maar dat was niet op het moment dat zij gedoopt werden. Zij gaan op Pinksteren, wanneer zij vervuld zijn van die geest, gaan zij enkele duizenden mensen, er staat 3000 mensen, er zullen wel meer geweest zijn. Nou, maakt niet uit het aantal, maar ze hebben gedoopt. Maar ze waren al vervuld van de Heilige Geest. Dus de dopende geest, het sacrament, is niet hetzelfde als dat de doop in het water. Dat is het sacrament, doop in het water. Maar er staat altijd officieel, je bent dan gedoopt uit het water en de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt in alle sacramenten. Maar het komt zeker bij baby's, komt dat er nog niet uit. Het wordt er ingelegd, het zaad wordt er ingelegd, maar het moet er nog uitkomen. Dus de eigenlijke doop van de geest moet nog gebeuren. Zoals later ook in de handelingen van de apostelen. Dan gaan de leerlingen rond. Er is gedoopt, soms door apostelen, soms ja, door leerlingen. En zijn jullie gedoopt in de naam van Jezus in met de Heilige Geest? Nee, nooit van gehoord. Dus het sacrament is niet voldoende. Er zit alles in, maar het moet tot uitdrukking komen. En de Heilige Geest moet dan werkelijk over ons komen. Ik heb mensen die niet eens gedoopt waren. Die daar alweer mee bezig waren in hun gedachten, in hun hart. En op een gegeven moment een kracht van de Heilige Geest voelde en wisten, nu ga ik op naar de kerk. Nu ga ik op naar het sacrament van de doop. Ik ga het aanvragen. Maar de dopende geest hadden ze al gekregen. Dat is bewust worden van de werking van de Heilige Geest, die veel groter is dan wij normalerwijs denken. Dus de drie feesten, Pasen, Hemelvaart en Pinkster, is al, als het ware, al een feestelijkheid verbonden door de Heilige Geest. Maar met die Heilige Geest zijn we altijd verbonden met de Vader en de Zoon. Dus het is van groot belang om die Heilige Geest te zien en te beleven in de hele context, in het geheel van de Heilige Drie-Ene God. De Heilige Drie-Ene God. En daarmee zijn wij in het hart van ons geloof. De Drie-Ene God. En de Heilige Geest verbindt ons met die God. Zoals de Heilige Geest kwam over Jezus. Ja, Jezus was natuurlijk al helemaal van de Heilige Geest vervuld. Maar de Heilige Geest kwam om te laten zien, tussen die Zoon en de Vader is de Geest. En Jezus komt naar ons toe en hij zegt, ik geef jullie mijn Geest. Ik beloof jullie mijn Geest. En die Geest, die hebben we in principe ontvangen in de doop en de andere sacramenten wordt het telkens vernieuwd. Maar nu

beleving, de beleving. En die beleving, ja, dat hebben we vorige keer ook al gedaan, gaat naar een essentie van het woord in het Grieks pneuma, geest, adem, en het Hebreeuws geest, adem. En dan gaan we naar het wonderlijke mysterie, het gebeuren van het leven, inademen, ontvangen en uitademen. En dat is lichamelijk, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Maar dat mediteren wat in allerlei vormen en groepen gedaan wordt, is een hele goede oefening, moeten we ook doen. Want sommigen zeggen, ja, lichaam, het heeft lichaam daarmee te maken. Lichaam? Wel, lichaam is een schepping van God. En in de schepping, net als alle andere parabels, zijn geworteld in het geschapen leven, het materiële leven. Maar het is een beeld van het geestelijke leven. Dus dat geestelijke ademen is heel duidelijk in het lichamelijke ademen in en uit. En dat is opdat het lichaam leeft. Maar het geestelijk ademen, dat is het ademen met God. God inademen en weer teruggeven. En dan, ja, dan zien we dat het dan een beetje bevlekt is door onze zondigheid. Maar dan blaast de Heilige Geest weer. Nou, dat is het bidden. En dan is het goed om dat ook lichamelijk te oefenen. En dat doen we nu ook weer. Adem in en adem uit. Maar nu met onze ziel, met ons hart. Onze ziel, hart roept de Heilige Geest in. We geven ons gebrekkige antwoord. En we roepen de Heilige Geest weer op. Wel nu, dat is door die geest worden wij verbonden. Zoals die adem ons verbindt met het grote leven, verbindt die geestelijke adem, de Heilige Geest, ons met God. En dan komen we dus bij de drie-eenheid. Dus het hele Pinksterfeest is ingebed in het feest van de Heilige Drie-eenheid, wat we afgelopen zondag hebben gevierd. En dan bidden wij, dan zingen wij het Te Deum Laudamus. Wij prijzen u, o God. U Heer loven wij, U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot U roepen alle engelen, alle hemelen en alle machten, de cherubijnen, de serafijnen, die zonder ophouden zingen, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen, het lofwaardig getal der profeten, de blanke stoet der martelaren, de heilige kerk over heel de aarde. U Vader onmetelijk in majesteit. U enige geboren Zoon waarachtig en hoog verheven. U Heilige Geest de vertrooster. En de interne goddelijke adem tussen de Vader en de Zoon, dat is die Heilige Geest, zoals staat in de geloofsbelijdenis, voortgekomen uit de Vader en de Zoon. Laten we dat nu ademen en beleven. En van daaruit gaan we verder hoe dat uitwerkt van de Heilige Geest naar de kerk. En dat hele leven van allemaal samen en van Maria. Maar hier begin en einde van alles, de Heilige Drie-Ene God. De voltooiing van alles wat in alle religies wel iets van is. Er zijn splinters van, of alleen een godgedachte. Of twee belangrijke religies die voortkomen uit het verbond tussen God en Abraham. Allereerst het Jodendom natuurlijk. En dan ook een afgeleide van Jodendom en Christendom. Maar weer eenheid, monotheïstisch, daar in diezelfde buurt van de halfzoon van Abraham. Was dan een volle zoon, maar van een slavin, Ismaël, Arabier. Tegenover Isaac, stamvader van de Joden. En zij allemaal, ja, nee, er is maar één God, één God. Maar door Jezus is duidelijk geworden, die ene God. Mysterie, mysterie, we roepen het uit. O, mysterie van de Heilige Drie-Ene God. In de levende kracht van de Heilige Geest. Laten we dat nu even overwegen. En ademend in en uit die geest inademen. En weer teruggeven aan God. En weer ontvangen. En het gezang komt uit helemaal uit Singapore, de hele

prachtige zang van de Heilige Drie-eenheid. Vader, Zoon en Geest. En alles geopenbaard, waarmee we zojuist eindigden, met Jezus Christus, de koning van alle koningen, de koning in de hemel van het koninkrijk Gods, afgedaald naar de aarde als dienaar om ons bij God te brengen, bij de Heilige Drie-eenheid. En we gaan nu van de Heilige Drie-eenheid zelf, door Jezus geopenbaard, gaan wij naar de werkelijkheid hier op aarde. De Drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest, begin en einde van alles. En dan komt de hele wereldgeschiedenis vanaf de schepping. Nou, zo mooi dat het God niet in één dag, in één minuut, dat kan die wel, ik kan in één minuut alles maken. Maar het wonderlijke van een wereld in ontwikkeling, zoals ook wij mensen, ieder van ons, we zijn niet in één keer, boem, een volwassen mens en zeggen ja of nee en klaar. En dan gelijk naar de hemel. Nee, we worden geboren in deze wereld en moeten leven, moeten strijden, moeten groeien, moeten ontwikkelen, vallen en opstaan. Nou, dat is de hele geschiedenis van de wereld, de materiële wereld, de natuur van elk mensenleven en van het koninkrijk Gods. Jezus is naar de aarde gekomen, te midden van de mensen. Dat zien we daar aan de Jordaan en dat zien we en horen we bij het laatste avondmaal. Daar horen we Jezus spreken tot de leerlingen, de apostelen. En zien we hoe gebrekkige mensen op dat moment nog zijn, wanneer ze niet helemaal verlicht zijn door de Heilige Geest. En dan hoofdstuk 17, dan slaat Jezus zijn ogen ten hemel. De mooiste definitie van de Heilige Drie-eenheid. Maar in een soort mysterieus geheim, want je hoort alleen Jezus en zijn ogen en de hemel. Dat is naar boven. Nee, als Jezus naar de hemel kijkt, kijkt hij naar zijn Vader en is hij vervuld van de geest van de liefde. En dan zal de Vader antwoorden, zoals bij de doop en op de berg Tabor. Dit is mijn veelgeliefde Zoon. En in dat 17e hoofdstuk spreekt Jezus dan Vader tot zijn Vader. Vader, u in mij en ik in u, mogen zij, die leerlingen, en alle die door hen, door de verkondiging, ook bij die leerlingen, bij de kerk komen, mogen ze één zijn met elkaar en mogen ze één zijn met ons. Wij in hen en zij in ons. En zo wordt het mysterie van de Heilige Drie-eenige God van God zelf gelegd in de kerk. De kerk met het Grieks woord Kyrios, Kyriakos, de Heer. De kerk is de gemeenschap van de Heer. Hier ook weer. De kerk, net als de adem. Je hebt het lichaam, dat is het kerkgebouw. In wat voor vorm en cultuur en kunst, stijl dan ook. Maar je hebt het eigenlijke, dat is de geestelijke kerk. De gemeenschap van de mensen. Dat wij één mogen zijn met elkaar. Ja, en dan zien we gelijk wat de zonde is. Dat is de gebroken eenheid. De gebroken eenheid van de wereld. Denk maar aan het symbolische verhaal van die historische grote toren in Babel, Babylon. Waar de mensen strijd en oorlog en onderdrukking. Dat is het kwade. De verdeeldheid, onderdrukking, macht, heersen. En dat is de openbaring van de eenheid, van de Heilige Geest. En dat is de kerk. En de kerk is bedoeld om één te zijn. En Jezus bidt dat zij één mogen zijn. En we zien dat ook de zonde de kerk weer binnendringt. Dat wij verdeeldheid zijn, dat we onder elkaar verdeeld zijn. Dat problemen zijn en discussies zijn. En dat is niet erg, maar dat we dan ons ego stellen. En dan komt de verdeeldheid. Dat is de kerkgeschiedenis. En toch, hoe wonderbaar, als er een ecumenische beweging komt, dan weten we, zo gauw de verlangen is naar eenheid, is daar de Heilige Geest. En wij horen dus die prachtige tekst van Jezus. Vader, u in mij, ik in u, wij in hen en zij in ons. Dus de ziel van de kerk is wij mensen die door Jezus bezield zijn met de genade, de charis, de Heilige Geest, opdat we één zijn. Nou ja, dan kijken we nu eventjes in onze gedachten. We sluiten de ogen, kijken de kranten rond. Nee, we kijken de wereld rond. Nou ja, beginnen maar met onze eigen straten. Of misschien wel in de parochievergadering. Ik weet het niet. Maar zo makkelijk dat er strijd is. Onenigheid, burenruzie. Breuk, weglopen,
kwaadheid. Ja, dat is allemaal van de vijand, van de kwade geest. Maar de Heilige Geest, de kerk, is het lichaam bezield door de Heilige Geest. En we zijn het lichaam van Christus, maar we zijn dood als de Heilige Geest er niet is. Dus in de kerk is het mysterie van de Heilige Drie-Ene God. Dus het is niet alleen met Jezus. Nee, wij zijn het lichaam van Jezus, maar een lichaam leeft pas door de Geest. Dus dat is de Geest en de kerk. En dan komen we via Jezus, over de weg van Jezus, bij God. En ook bij de Vader. Jezus zegt, wij gaan naar de Vader. Naar mijn Vader en jullie Vader. Dus wat ik wil zeggen is, het is eigenlijk zo simpel samen te vatten. De hemelse drie-ene God van het af het allereerste begin. Van oertijden. Er was geen begin. En diezelfde God die het einde is, maar er is geen einde. Maar begin en einde van alles wat geschapen is. Dus maar eigenlijk één grote kracht, dat is de geest van God, de scheppende kracht. En dat is de geschiedenis van de mensheid, opdat wij binnengaan in de voltooiing in de hemel. En wat is die hemel? Dat is die heilige drie-ene God. Dus het mysterie van de kerk plaats ik helemaal in het mysterie van de heilige drie-ene God. En ja, daar denken we dus niet altijd bij na. Zo is dat met ons mensen. Ja. Maar om dat weer te bedenken, en ik vind het mooi in kerken, als je dan boven het altaar ergens een symbool ziet van de drie-eenheid. En dan, ja, misschien kent dit het ook. Ik vind het eigenlijk een minder geslaagd beeld, maar ja, het is wel duidelijk, het is begrijpelijk. Want wij mensen, ja, zitten met onze mathematiek van 1 is 1 en 3 is 3. En dan zie je in sommige afbeeldingen in prachtige koningskappen, koormantels, en dan soms zelfs met een soort pauselijke tiara op, maar 3, een soort drieling, 3 op een rij, 3 koninklijke figuren op een rij, met die mantel, met die kroon, die ogen die ons zo aankijken, maar alle 3 met een baard. En, want ja, zo zeggen wij, zingen wij, de Zoon is gelijk aan de Vader. En de Vader is gelijk aan de Zoon. En de Geest heeft ook alle eigenschappen van de Vader. Dus ze lijken, ja, zo op elkaar. Dus ja, dan schilder je dat zo. Maar ja, als die 3 op een rij zitten, dan gaat die eenheid eigenlijk in het beeld verloren. En ja, wat dan mooi is als je, ik denk aan de Augustinuskerk in Utrecht. Mooi gerestaureerd, mooi helder. Je komt de kerk in en je kijkt zo door het middenpad, de treden omhoog, daar het altaar, mooi wit marmer, allemaal een lichte kleur. En dan kijk je naar de opstanding en dan zie je, ja, het heet Augustinus. En dan zie je Augustinus, die staat daar voor de kerk, voor ons. Hij staat er met een hart, gouden hart in zijn hand. Dat is de liefde die hij gevonden heeft, die elke heilige gevonden heeft en die hopelijk u allemaal gevonden heeft. De ware liefde, Gods liefde, dat is de ware liefde. En elke liefde die daarvan afwijkt, ja, is niet meer Gods liefde. De liefde van God, zichtbaar gemaakt in Jezus, die zichzelf geeft, zoals de goede herder zich geeft voor zijn schapen, zoals Jezus zich gegeven heeft voor zijn kerk. Nou, dan zie je daar boven die heilige Augustine met zijn gouden hart en daaronder het tabernakel, het sacrament. En dat is dan, als het ware, de zichtbare vorm, het meest, ja, goddelijke sacrament, omdat het direct persoonlijk verbindt met Jezus en door Jezus, ja, met de Vader. Dus ook in de Eucharistie is het Vader, Zoon en Geest. Door Jezus naar de Vader. En dan zijn we verbonden in de Heilige Geest. En dat zie je dan in die kerk uitgedrukt, dat tabernakel en daarboven kruis. En dan zie je de Heilige Geest, de duif, en dan als het ware die Vader die met zijn armen alles omvat. Ja, wij kunnen het alleen maar zo uitdrukken, maar dit is wel heel mooi. En soms zie je het heel fragmentarisch, zie je het heel in beeld gebracht in een driehoek. Ja, soms met een oog, God ziet alles. Het is altijd maar een bepaald aspect. Maar de drie-ene God, om te vatten dat allesomvattende is en dat de Heilige Geest ons daarmee verbindt. Dat de kerk is.
En dan, dan zijn we in beweging met vallen en opstaan door de kerkgeschiedenis. Opdat we eens, zo eindigt de geloofsbelijdenis met het artikel. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Dat is wat vanmorgen ook ter sprake kwam in het evangelie. In de hemel zullen we niet meer in een aardshuwelijk zijn. Want dat is van de aarde. Want dat heeft met het lichaam te maken. En met de lichamelijke procreatie, voortplanting. Maar in de hemel zijn we allemaal schepselen van God. Kinderen van God. En natuurlijk met een verheerlijk menselijk lichaam te zijner tijd. Maar daar zijn we als engelen. En dan is er universele liefde. Hebben we iedereen lief. Zonder begeerte, zonder afgunst, zonder machtsmisbruik. Maar de nederige liefde van Jezus, zoals hij heeft laten zien in zijn leven, in zijn woorden en daad en aan het kruis. Dus de kerk is niet alleen een organisatie. Ja, is het ook op het basisniveau een organisatie met alle feilen en dingen van ons mensen die we in elke organisatie tegen kunnen komen. Dus dat is het onderste niveau. Dat bestaat dus wel. Maar dan is dat van binnen toch verbonden met die geestelijke kerk. Dat is het lichaam van Christus, bezield van de Heilige Geest. En dan op weg naar de hemelse gemeenschap van engelen en heiligen. Dan is alles geheiligd. Zijn we allemaal heiligen. En die heiligheid die we dan hebben, is dat de Heilige Geest, de kracht van Jezus, de charis, de genade, ons helemaal gereinigd en gezuiverd heeft. Nou, dat is schitterend. En we gaan nu dan bidden, kom Heilige Geest. En dat is deze prachtige tekst, Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest, zend uit uw hemel een straal van uw licht. Kom Vader van de armen. Kom geven van geschenken, kom licht van het hart, allerbeste troosten, zachte gastheer van de ziel, zoete vertroosting. Bij het werk geeft gij rust, bij hitte verfrissing, bij verdriet troost. O allergelukzaligst licht, vul het binnenste van het hart van uw gelovigen. Zonder uw goddelijke macht is er niets in de mens, is er niets onschuldigs. Reinig wat vuil is, bevochtig wat droog is. Genees wat gewond is. Maak soepel wat stroef is. Verwarm wat koud is. Breng terecht wat afgeweken is. Schenk aan uw gelovigen die op u vertrouwen de heilige zevenvoudige gaven. Beloon de deugd, schenk een zalige dood en een eeuwige vreugde. En dan weten wij in de heilige drie-ene God. Laten we dit horen en zingen. Laten we weer met ons lichaam in- en uitademen. En van daaruit in dat ritme met onze ziel de geest van God opzuigen. Want de geest van God waait overal. Openstaan, denken aan die geest die ons verbindt met de Vader en de Zoon.

mooie melodie, maar ook prachtige tekst wat de Heilige Geest doet. Net als wat Jezus doet, zo anders als wat we in heidense mythologieën. Ze hebben wel een soort aanvoelen van de goddelijke wereld, maar dat is versplinterd in het polytheïstische. Er is bij sommigen meer, bij anderen minder, een herinnering aan een, ja, er is misschien toch wel een topgod, een hoogste god. Paulus ontdekt die in Athene, de onbekende god. Ja, die kent niemand uit zichzelf. Die kennen we alleen maar door Jezus. En door de verlichting van de Heilige Geest. Want anders, de woorden van Jezus alleen zijn niet voldoende. Die moeten door de Heilige Geest in ons tot leven komen. Wel nu, proberen duidelijk te maken, duidelijk te krijgen, dat God is drie ene God. De Vader, de Zoon en de Geest. En niet drie op een rijtje, maar de Vader die zich weerspiegelt in de Zoon en die met elkaar verbonden zijn in de liefde. De liefde, de eenheid, de verbinding, die daalt af in de schepping naar de hele natuur, naar alle dingen die met elkaar verbonden zijn. En die daalt veel persoonlijker af in de mensen. Het ene volk dat God gemaakt heeft. In alle verscheidenheid is één volk, één. Maar de zonde heeft het verbroken. Jezus is gekomen om die eenheid te herstellen. De eenheid. En ja, die eenheid van dat lichaam van Jezus, ja, dat heeft een moeder. En we komen vandaag vanuit de heilige drie-eenheid met die bezieling, de liefde van de Heilige Geest, de charis, de genade, bij de aardse vorm in de kerk, de gemeenschap. En dan bedoeld om te worden de gemeenschap der heiligen. En dan, ja, daar is dan de moeder Maria. Het meisje van Nazareth, door God, door de Heilige Geest, bijzonder gevrijwaard, helemaal van de zonde, van de erfzonde. En helemaal op God gericht. En die ook later zal zeggen, u wil geschieden wat u wil, dat moet gebeuren. Of het een kruis is of niet, u wil geschieden. En we komen dan in het eerste hoofdstuk van Lucas. De engel van God, Gabriel, komt bij dat meisje Maria. En die zegt dan, Gaire, gegroet. Heel wonderlijk in het Grieks zegt de engel, het eerste woord is charis. Dus, en dan de begenadigde, kegaroumene. Ook weer het woord charis, genade, de Heilige Geest. U bent degene vol van genade. U bent vol van de Heilige Geest. Dus Maria is het verbindingstuk, het aardse verbindingstuk van de heilige drie-eenheid naar de mensheid toe. Nou, dat is, ja, een absolute positie. En dat is Maria gegeven. En zij weet, God heeft grote dingen aan mij gedaan. En nou is het zo mooi Maria daar in dat licht te plaatsen, in die lijn te plaatsen. En dat is dus ver uit boven, ja, wat voor velen beperkt is. Maria, ja, die een helpster in nood. Nou, daar voel ik me altijd bij. Dat is allemaal zo. Ook dat is allemaal waar. Maar nu gaat het over de volheid van Maria. En dit is wat wij mogen en moeten uitdragen naar alle andere christenen. Die misschien al wel heel veel van de Heilige Geest spreken. Maar dit over het hoofd zien, hoe kan dat? Hoe kun je het mooiste werk van God, van de Heilige Geest, over het hoofd zien? De moeder van Jezus, degene van wie Jezus het meeste houdt. Als we spreken van de heilige drie-eenheid, als we spreken van de Heilige Geest, komen we absoluut bij Maria uit. Het is mooi hoe ik dit jaar heb mogen vieren op de tweede Pinksterdag, zoals dat dan heet, met de Nederlandse afdeling van Charis. Want paus Franciscus, die bijzondere openheid had voor het werk van de Heilige Geest, voor het charisma. En oproept mensen, bid om de Heilige Geest, dat je allemaal gedoopt wordt in de Heilige Geest, ondergedompeld in de Heilige Geest. Niet alleen in het water van de doop, maar in de Heilige Geest. En in 2018 heeft hij de charismatische gemeenschappen, bewegingen bij elkaar gebracht en gezegd, jullie moeten samenwerken voor deze centrale boodschap. Dat alle christenen, nou te beginnen bij alle katholieken, moeten leven in de Heilige Geest. Nou, dat is wat ik vroeger dus nooit heb gehoord. Maar dit is naar boven gekomen. Ja, de geest werkt.
opdat wij leven in de Heilige Geest. Nou, Tweede Pinksterdag, dus al jaren in de charismatische beweging, maar nu vanuit Charis de overkoepeling, in Nederland, maar ook in alle andere landen, samen vieren. En we mogen vieren bij ons in Utrecht, in de Raphaëlkerk, met een prachtig programma van de Heilige Mis in het teken van de Heilige Geest, de drie eenheid en Maria. En dan lofprijzing. En dan een mooie inleiding over de relatie van de mens met God. De liefde van Jezus en de Vader. God liefde. God is Vader. En dat is een beeld van God wat alle heidenvolken niet kennen. Wat zelfs de islam is kwijtgeraakt. De liefdevolle Vader God. En ook in het Jodendom is het nog niet helemaal. Het is er al wel, maar Jezus is tot volheid gekomen. Nou, dat hebben we dan mogen vieren. In geloofsgesprekken, in het voor elkaar bidden. En dan 's middags een afsluiting in het aanbidden van het allerheiligste sacrament. Want die heilige drie-eenheid door Jezus komt tot ons. En in de sacramenten, de bezieling van de sacramenten. En als wij kijken, ademen en zien en zingen Jezus in het heilig sacrament die zijn leven geeft uit liefde. Ja, daar werkt de Heilige Geest van eenheid en van vreugde. Dat was de tweede Pinksterdag. Charis vieren. Het verhaal van dat evangelie hebben we gelezen. De engel Gabriel komt bij Maria. Maar zij wordt aangesproken als degene van vol van genade. En ze heeft, zegt de engel, genade gevonden bij God. Zij zal de Zoon van God dragen. De Zoon van God, Zoon van de Allerhoogste. De Zoon van de Vader. En de Heilige Geest zal haar overschaduwen. Christenen, we kunnen Maria niet buiten schot laten, buiten zicht laten. We moeten die aanbrengen, maar zo verkondigen dat zij niet een wonderdoenster is en dat we Jezus opzij zetten, wat zo makkelijk gebeurt. Nee, Maria zien helemaal in het licht van dit grote gebeuren van de drie-ene God, van het werk van de Heilige Geest, wat Jezus heeft gedaan. In verbinding, als je Jezus wil liefhebben. Dus daar hoort Maria. En dat hebben we gevierd, de zaterdag voor Pinksteren. Heel mooi, met een prachtige titel die precies aansluit. Want het was de gebedsdag in Amsterdam van Maria, de vrouw van alle volkeren. En we hebben die prachtige tekst gebeden. Zo mooi Jezus gebed, of zo mooi Maria gebed. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw geest over de aarde, opdat uw geest mag vervullen de harten van de volkeren, opdat zij bewaard worden tegen verwoording, rampen en oorlog. En mogen de vrouwen van alle volkeren onze voorspreekster zijn. Amen. Dus dit Maria-gebed is helemaal ingebed. Jezus, Zoon van de Vader, zend de Heilige Geest. Nou, eigenlijk het mooiste Maria-gebed wat ik ken, omdat daar de drie-eenheid wordt genoemd. En dat hebben we gevierd daar in Amsterdam, in de Heilige Mis, met aanbidding, met de rozenkrans, en geloofsgesprekken. Ja, dat was feestelijk. Dus vandaag hebben we het over de drie-ene God door Jezus komt in de wereld. Hij start de kerk, de gemeenschap, het lichaam van Christus. Maar de bezieling is van de Heilige Geest. En de gelovige bij uitstek is Maria. Zij hoort in dit heel geheel thuis. En we zijn dan zo blij dat Paus Franciscus 2018 tweede Pinksterdag gesteld heeft. Dan moeten wij vieren, wat natuurlijk al lang bekend was in de Rozenkrans, Maria, moeder van de kerk. Want ze is moeder van alle gelovigen. Te beginnen bij moeder van de apostelen. Te beginnen bij Johannes onder het kruis. Maria onder het kruis. En Maria die dan vlak voor, tussen hemelvaart en Pinksteren, met de apostelen bidt om de Heilige Geest. En hierbij, bij al deze overwegingen, ontdekken we dus een belangrijk Bijbels beginsel, of een beginsel van Bijbelverklaring. Ja, zoals een inhoudelijk beginsel is, is alles rond en vanuit en naartoe de Heilige Drie-ene God. Dat komt door Jezus tot ons. Nou, dat is inhoudelijk, theologisch, spiritueel. Maar nu bijbeltechnisch, exegetisch.
naar aanleiding van een woord van Johannes. Johannes schrijft, dit heb ik opgeschreven. Als ik alles had moeten opschrijven wat er gebeurd is, waren de boeken te weinig. Nou, dus heel veel is niet opgeschreven. Ook er is veel meer bedoeld dan er is neergezet. Als we dus alleen letterlijk de Bijbel volgen, Jezus sloeg zijn ogen ten hemel. Nou ja, Jezus slaat zijn ogen ten hemel. Nee, dieper, hoger. Jezus kijkt naar zijn Vader vol van de liefde. Zijn ogen verliefd in de Vader. De Vader, dit is mijn veelgeliefde zoon. Het staat er niet, maar dat is het wel. En zo ook Maria. Ja, daar hebben ze nog niet zoveel over nagedacht. Het was nog niet zo gebruikelijk. Alhoewel, ze wordt dus een paar keer genoemd. Lucas heeft dat godzijdank naar voren gehaald. Die aankondiging van de engel. Dat zij dus helemaal bij die Vader en de Zoon en de Geest betrokken is. En ja, wat staat er allemaal niet? Ja, maar als je erover nadenkt. Als Maria de moeder van de kerk is, is zij ook, dat zeggen we in de litanie, moeder van alle genade. Dus dan is ze ook de moeder van de sacramenten. Is ze bij de sacramenten? Is ze ook altijd bij de Eucharistie aanwezig? En wie denkt daar nu aan? Ze is daar bij de Eucharistie aanwezig. Want bij dat lichaam van Christus is ook de kerk het lichaam van Christus. Maar daar is Maria. Dus Maria is er altijd. En we lezen dat in de handelingen van de apostelen. Dat zij dus met de leerling aan het bidden is. En wordt verder niet meer genoemd. Nou, dus is het niet zo belangrijk, zullen velen zeggen. Nou, dat is dus helaas een misvatting. Er staat veel meer dan er staat. Het heeft een veel diepere betekenis dan gegeven is. Je moet de betekenis eruit halen. Dat is net als met alle parabels. Neem alle zaadjes in de wereld. Nou ja, alle zaadjes. Iedereen ziet zaadjes zijn. Ontelbaar veel zaadjes van alle planten, bloemen, vruchten, groenten. Wat we eten, zaadjes. Van nieuw leven, dierlijk leven, menselijk leven, zaadjes. Ja, dan zegt Jezus, ja, het zaad moet eerst sterven. Moet ontbinden, opgaan in iets groters. En zo is alle zaadjes in de wereld, zijn allemaal symbool van Jezus, het goddelijk zaad dat sterft aan het kruis en ons nieuw leven geeft. Ja, dan moet je eruit halen, maar het zit er dus wel in. Dat is dus het Bijbelbeginsel wat we ook deze serie... want waar is de geest, zeggen de mensen. Waar is de geest? Ja, kom niet tegen. En je moet het eruit halen en dan is die overal. Ja, Maria, ja, maar een paar keer, 15 keer in het Nieuwe Testament. Nou ja, wat is dat? Nee, nou, maar het is... Kijk goed wat er gebeurt. Een paar zinnen zijn voldoende om de eminente, ja, hoogste, meest unieke positie in de hele schepping naar voren te halen. Nou, ja, dat moeten wij liefdevol koesteren. Net als Jezus, niet erin rammen, gewoon aanbieden en vertellen hoe mooi het is en beleven. Nou, dat willen we doen in, laten we maar doen in het Salve Regina. Salve Regina. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. Ons leven, onze vreugde, onze hoop. Wees gegroet. Tot u roepen wij ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan onze voorspreekster. Sla op ons uw barmhartige ogen. En toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goede tieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

gegroet, Maria, koningin. Staat dus heel dichtbij de koning. In feite dus de koninginmoeder. Bij de geboorte, bij het kruis. En als we nu naar de... Ja, naar de bekende Maria-gebeden, zeggen de mensen... de Rozenkrans Maria-gebed. Nee, Rozenkrans is een met Maria het overwegen... staat in de Bijbel, zij overwoog het in haar hart... we overwegen de mysteries van Jezus' leven. En mooi, we hebben nu 20 geheimen. Dus rond de geboorte, rond zijn openbare leven, zijn werkzaamheid... rond zijn dood en verrijzenis en de hemelvaart. Nou, al die geheimen, daar is Maria bij betrokken. En dat overwegen we met haar hart, met haar diepte... opdat wij met haar zo dicht bij Jezus mogen komen... Dus in de Rozenkrans komen al die geheimen van de heilige drie-ene God, van Christus en de Heilige Geest, allemaal terug. Soms worden ze niet genoemd, maar moet je eraan denken dat het altijd doorspeelt. Het speelt altijd door. Je moet leren herkennen en dan ook biddend overwegen. Ademen, in, ademen, uit, ademen. Lichamelijk, geestelijk. Bij de Rozenkrans, al van ouds... wordt, ja, hoe vaak wordt het zo, ja, zo slordig, net als de Rozenkrans, wees gegroet, waar wordt zo slordig gebeden. Ik ben het ook weer overdrijven, maar nou, de kunst om dat evenwichtig, rustig, mediterend, maar, en je hoeft niet alle letterlijke woorden, maar door die woorden heen, naar de aanwezigheid van God, Vader, Zoon en Geest, aanwezigheid van Jezus. Nu ook in de litanie, die we kennen. En dan, Maria in die tussenpositie, we noemen haar ook middelares. Ja, op haar manier, op haar door God aangestelde manier van schepselen. Er is maar één middelaar op het niveau van God. Dat is Jezus, de enige middelaar op het niveau van God. Het niveau van mensen is dat natuurlijk ook Jezus. En allereerst Maria, omdat zij zonder zonde was, is zij middelares. Middelares betekent doorgeven. Nou, daar zijn wij allemaal toe geroepen om door te geven. Woord en daad, dat is de genade doorgeven. Dat doen wij ook. Het zijn allemaal middelaars voor elkaar. Maar Maria is daar de top. Omdat ze heilig is, zonder zonde. En daarbij hoort ook ja, het lijden. En lijden is, Jezus is de verlosser door zijn goddelijk lijden. Als Gods zoon zijnde. En Maria, de eerste die deelt in het lijden... en bij alle delen in het lijden van Jezus... om mee te helpen de wereld te verlossen. Op goddelijk niveau, Jezus alleen. Op menselijk niveau, wij alle delen... in de roeping van middelaarschap en medeverlosser. Wel nu, Maria in haar positie als middelares... tussen de hemel en de aarde... komen we dat ook tegen in de litanie. Een aantal aanroepingen zijn echt heel specifiek... dat zij helemaal aan de kant van... de kant van God is. Wij zeggen moeder van Christus. Moeder van de kerk. Moeder van barmhartigheid. Moeder van de genade. Moeder van de hoop. Moeder van de raad wijsheid. Moeder van de schepper. Moeder van de zaligmaker. Nou, hier is zij als geen ander aan de kant van God. Van de drie-ene God. En dan zijn er een aantal bijstellingen, zijn er karakteristieken, zijn er symbolen van haar die er allemaal tussendoor staan. Van haar als maagd en moeder. En dan naar de kant van de mensen. Dus we hebben dus God aan de goddelijke kant en aan de kerkelijke kant. En de kerkelijke kant is de gemeenschap van de heiligen. De kerk is dus ook maar een onderdeel van op weg naar en de voltooi de gemeenschap der heiligen. Wat lezen we op het eind, wat bidden we op het einde? En moet je voorstellen, Maria, helemaal omringd als koningin van de engelen. Koningin van de aartsvaders, Oude Testament, Jodendom. Koningin van de profeten, Oude Testament, Jodendom. Koningin van de apostelen, koningin van de martelaren. Koningin van de belijders, koningin van de maagden. Koningin van de heiligen, omdat zij zonder erfsmet is ontvangen. Koningin in de hemel inmiddels. Koningin van de Rozenkrans. En dan ook van koningin van het gezin. Ja, niet alleen van de katholieke gezinnen. Alle gezinnen.
En dan hulp van de christenen. Maar niet alleen de christenen, ook troostres van alle bedroefden, van alle migranten. Zelfs toevlucht van de zondaars. Niet alleen de katholieke zondaars, alle zondaars. Dus we zien hier Maria in die absolute positie, ja, die unieke positie op menselijk niveau, direct verbonden met Jezus op goddelijk niveau, helemaal aan de kant van God, aan de kant van de drie-eenheid, en helemaal aan de kant van, ja, van de kerk onderweg. En uiteindelijk zal die hele kerk alles en iedereen omvatten. Want die gemeenschap van de heiligen zal van Christus zijn, van de koning zijn, van de Heer zijn, van de Kurios zijn, zal de hemelse kerk zijn, de hemelse gemeenschap. En Maria is daar de koningin moeder, de maagdelijke koningin moeder. En zo, al die geheimen van ons geloof met elkaar verbonden in deze paas-pinkstertijd en deze feesten, extra feesten die wij vieren. En ja, nu de Heilige Geest die door Jezus komt op aarde, daaromheen de kerk en daar Maria, die unieke plaats. En zo mogen we alles in dat ene geheel zien. En laten we, ja, dan God loven en prijzen. En dan zingen we weer, ja, te Deum God, te Deum, u God prijzen, loven en prijzen wij. En laten we dat doen, ademend en biddend. Kom, Heilige Geest, Maria, wees onze voorspreekster. We bidden voor de hele kerk, de hele wereld. Voor de vreugde, de vrede, door u die van God komt. En uiteindelijk zullen met alle volkeren, iedereen die zich bekeert, iedereen die zich helemaal God toekeert, als stond daar maar open staat voor de genade en de vergeving, zullen we zingen. Oh, wat heerlijk. Te Deum laudamus.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in week 9 door het jaar is de introitus. Heer, ik roep u aan, want bij u vind ik verhoring. Luister naar mij, hoor wat ik zeg. Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen. Wees mijn toevlucht en mijn beschermer. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde hem de vraag voor: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is, hoor Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Je zult de Heere God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit, je zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod vernamer dan deze twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist meester, terecht hebt ge gezegd, hij is de enige en er bestaat geen andere buiten hem. En hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht, en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei hij hem: gij staat niet veraf van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog een vraag stellen. Dit is het woord van God. Op de vraag: wat is het allereerste gebod? Antwoordt Jezus: het eerste is, hoor Israël. Het eerste gebod is dus niet, gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, maar hoor, luister. Neem de houding aan van een kind. Dat is ook wat het kind het eerste moet leren, luisteren. Het moet leren luisteren. En zo is het ook met de kinderen van God, met het volk van God. Tegenover de eigenwillige, opstandige houding van de kinderen van Adam, de mensenkinderen die God de rug toe hebben gekeerd en zelf het leven zijn gaan uitmaken, zichzelf bronnen van geluk hebben geschapen, moeten wij de houding aannemen van Adam en Eva zo voor de zondeval. Wat de profeet Hosea het volk van God beloofde, dat God hun hart weer gewillig zou maken. En de profeet Jeremia: ik schep een nieuw hart, een nieuwe geest, zodat u van binnenuit mijn wil zult leren aanvoelen. Dat is de gezindheid die Jezus zelf op volmaakte wijze heeft beoefend, ja, waarin hij zijn zending heeft laten bestaan. Ik ben niet gekomen mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Dat betekent volmaakt gehoorzaam. En Paulus zegt: door de ongehoorzaamheid van één mens werden velen zondaars, zo werden door de gehoorzaamheid van één velen gerechtvaardigd. Romeinen 5:19. En dat is ook de inzet geweest van zijn gebed in de hof. De neiging tot ongehoorzaamheid, die hij in zijn menselijke natuur deed uitroepen: Vader, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Tot 3 keer toe heeft hij dat gebeden. Maar telkens heeft hij zich bekeerd en zich overgegeven aan de wil van zijn Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Zulke dingen, de strijd en de overgave, gebeuren in het gebed. In het gebed wordt onze neiging tot ongehoorzaamheid, tot het doen van de eigen wil, niet te luisteren, onze eigen zinnetjes doen, omgevormd tot een neiging tot luisteren, tot luisterbereidheid, tot de houding van het kind. En langs die weg komt er in het gebed die eenheid tot stand die God in het eerste gebod aan de mens heeft voorgehouden, een eenheid in liefde. In het gebed wordt het menselijk hart omgevormd
zoals Gertrude.

Gertrudis de Grote ooit heeft gezegd: als een mens bidt, zo goed als hij vermag, dan is zijn gebed heel machtig. Een bitter hart wordt zoet, een bedroefd hart wordt blij, een arm hart wordt rijk, een dwaas hart wordt wijs, een angstig hart vat moed, een zwak hart wordt sterk, een blind hart gaat zien, een kil hart wordt vurig. Want het gebed haalt de grote God naar omlaag, tot diep in het kleine mensenhart, en voert de smachtende ziel omhoog naar God, de bron van alle leven. Gebed brengt God en de ziel bijeen. En nu de zin: hij zult de Heer uw God beminnen. God beminnen? Kun je God wel beminnen? Kun je van God houden? Iemand die je niet ziet, iemand die je niet voelt, die je niet kunt tegenkomen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Mensen kunnen bang zijn voor God, slaafse vrees voelen voor God, vrees voor straf, een straffende God. Mensen kunnen ook onverschillig zijn voor God. Hij doet je toch niks, hij lijkt ver weg. Maar beminnen, dat is een kwestie van luisteren naar je hart. Komt daar ooit wel eens spontaan een opwelling van liefde in je op voor God? Wordt je hart wel eens zomaar warm van genegenheid voor God? Of zomaar dankbaar? Zoals die jonge huismoeder me kort geleden zei: ik kan toch zo gelukkig zijn met God? Zo gelukkig dat ik me niet kan voorstellen dat er gelovigen zijn die nooit aan hem denken. Ik zou het wel van de daken willen roepen. Zo wordt een mens niet geboren. Eigenlijk is God eerst de God van vader en moeder. Je gaat als het ware, zonder dat je er erg in hebt, God een plaats geven in je leven. Of beter gezegd, zij geven God een plaats in jouw leven, zoals het kruis en het Mariabeeld een plaats hebben in de huiskamer. Dan is God nog niet jouw God. Tot op een zeker moment God iets voor jouzelf is gaan betekenen. Dat gaat geleidelijk. Dat is overigens met de andere waarden in het leven ook zo. Ook die neem je maar aan, want je op school leert omdat anderen je het zeggen. Maar op een gegeven ogenblik kun je je afvragen: wat heb ik eigenlijk met God? En dan komt Jezus en die zegt wat je met God moet hebben. Dat is het andere uiterste. Gij zult. Dat is dus een bevel. Liefde is een bevel. Liefde is niet wat je spontaan voor iemand voelt. Dat kan zo weer over zijn. Daar kun je je leven niet op bouwen. Liefde is een opdracht voor het leven. Dat je actief je hart richt, gij zult. Maar het is ook je heil. Het is ook je geluk. Want zo ben je geschapen. Dus van binnenuit. Je bent geschapen met een innerlijke drang naar God toe. Gij zult. Nou, en wat zul je? Je zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart. Dus er mag in je hart niets anders zijn dan God. Met heel uw ziel. Dus heel uw bezieling moet daar vandaan komen. Je moet geen andere bijbedoelingen hebben. En met geheel uw verstand, dat je aan niets kunt denken zonder dat je ook aan Jezus denkt. Alles in het perspectief van Jezus. Nou, dat is nogal wat. Een mens begint met niets. En Jezus zegt waar hij moet eindigen. En wij zullen wel ergens daartussenin staan. En de vraag die je mag stellen: sta je nog in de goede richting? Ga eens na of je liefde voor God groeit door de keuzes die je maakt, door de manier waarop je je dag inricht. Je kunt dat gewoon nagaan. Gaat u vooruit in de liefde tot God. En als dat niet zo is, moet u

even bijsturen. En als dat wel zo is, mag u God bedanken. En nu de vraag van het evangelie, dat is ook de vraag van het evangelie. Er zijn meer geboden. En de vraag is dan, wat is het voornaamste gebod in de wet? En ook daar heeft Jezus een antwoord op gegeven. Hangt dat er maar zo'n beetje bij, wat er nog meer aan geboden zijn? Wat doe je met de mensen van wie je houdt? Nou, zegt Jezus, het tweede daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Hoort u? Uw naaste. Zoals God op een gegeven ogenblik uw God wordt, waarmee u iets persoonlijks hebt, omdat u merkt dat hij iets persoonlijks met u heeft, zo zou dat ook wel eens kunnen zijn met een mens, met een man, met een vrouw, met uw naaste. Hij zult het tweede gebod, de liefde tot de naaste, moet u onderhouden nooit zonder het eerste. Houd uw liefde tot mensen binnen uw liefde tot God, niet daarbuiten. Houd van de schepselen, omdat u van de schepper houdt. Laat de liefde tot de schepper uw liefde tot de schepselen bezielen, groter maken en ordenen. Ontvang dan de Heer uw God, die gij zult beminnen. Als u de communie gaat, leg er heel uw liefde in. En als u dan de kerk verlaat en gaat naar de mensen, durf ze van ze te houden met de liefde die God zelf in uw hart heeft gelegd. En nu, ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Daarvoor moet u weten dat niemand van ons goed is door wat hij doet, door wat hij zegt, of door een goede naam die hij heeft bij de mensen. Maar dat iedereen die geschapen is, alleen al door te zijn, goed is vanwege God. En deze goedheid is een geschonken goedheid, een goedheid door begenadiging. Daar hoef je dus niets aan toe te voegen. Je hoeft niet te zeggen, goede meester. Trouwens, wat betekent dat goed van die rijke man aan het adres van Jezus eigenlijk? Als Jezus hem straks zal vragen alles te verkopen wat hij bezit, dan vindt hij die goede meester ineens niet zo goed meer. In ieder geval niet meer zo goed om hem en zijn liefde te verruilen voor de goederen die hij meer lief heeft. Als dat de basis is van de goedheid van de mens, zuiver en alleen dat hij geschapen is door God, dan mag een mens zichzelf ook niet minachten of haten. Hij moet de ander beminnen zoals hij zichzelf bemint. En hij moet zichzelf beminnen zoals God hem bemint. Aan de grondslag van zijn bestaan ligt de liefde van God. Dat is de basis. De basis is dus niet dat eerst de anderen hem moeten beminnen. Nee, er is een ander die hem bemint. Ik heb u het eerste lief gehad. 1 Johannes 4, 19. En die ander, dat is God. Zo mogen wij de schepping tegemoet treden als een geheim van Gods liefde. Elk schepsel, met of zonder vrije wil, wordt door God persoonlijk bemind. God is persoonlijk met elk schepsel bezig. Let eens op de vogels in de lucht, zei Jezus. Uw hemelse Vader voedt ze. Kijk naar de leliën in het veld. Uw hemelse Vader kleedt ze. Hij is daar op dit moment mee bezig. En hoe? Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Ontneem je dit geheim van Gods liefde aan je leven, dan haal je het fundament eruit weg. Dan wordt je leven vroeg of laat een ruïne. Dan ga je het eerst zoeken bij de mensen en die zullen je teleurstellen. En als je het bij de mensen niet kunt vinden, dan ga je het zoeken in het werk of in buiten, in de schepping, in de schepselen, in de genoegens, in de studie of in de reizen.
Maar als je dat niet meer kunt, dan blijft er helemaal niets over. En het geluk ligt toch zo vlakbij. Het is binnenin je, in het diepst van je hart. Door zijn liefde deel je in het geheim dat God persoonlijk met zijn schepselen heeft.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
1: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
0: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
1: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
1: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: En van harte welkom in het programma Katholieke Agenda. Even een paar minuutjes later gestart dan u gewend bent. Maar ja, we moesten eventjes contact leggen. En dat was eventjes een uitdaging, Mariska. Toch?
2: Maar het is gelukt.
1: Het is gelukt. Het is gelukt. Gelukkig
2: ja,
1: maar.
2: Ik wou al zeggen, ik heb mijn rooksignalen, mijn vuurtje al aangewakkerd. Maar gelukkig konden we via de moderne techniek contact maken.
1: Ja, op een of andere manier is dat soms een uitdaging. Maar fijn dat ik je te pak heb, want dan kunnen we samen het programma Katholieke Agenda presenteren. Nou, laten we maar gewoon van wal steken, want jij hebt er weer... jij hebt echt een paar mooie
2: ik heb een paar onderwerpen eruit gelegd uit de katholieke agenda. Dus zal ik meteen maar starten?
1: Ja, heel graag.
2: Ja, nou, ik heb misschien, ik weet wel zeker dat ik al vaker de eerste zaterdag van de maand heb opgenoemd van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Want dan wordt altijd in het heiligdom de maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven georganiseerd. Mm-hmm. En zo ook aanstaande zaterdag 6 juni. En zoals ik al vaker heb aangegeven, komen er dan mensen uit het hele land en zelfs vanuit België naar Heilo om samen te bidden voor roepingen. En ik wilde juist deze eerste zaterdag noemen, omdat dan ook voor de mensen die bidden letterlijk wordt getoond dat het bidden wel degelijk vruchten afwerpt. Want zaterdag zal onze neomist Francis Achomolé, die afgelopen zaterdag tot priester is gewijd, de hoofdcelebrant zijn van de Heilige Mis.
1: Ah.
2: Dus dat is wel een vermelding waard.
1: Ja.
2: En na afloop zal er gelegenheid zijn om ook de neomistzegen te ontvangen van onze nieuwe priester.
1: Ja, ja.
2: En ja, Francis die heeft net als alle andere seminaristen een bijzonder plekje in mijn hart. Want ja, ik ben ook vrijwilliger voor het seminarie. En ik heb zijn ontwikkeling van heel nabij mogen meemaken. En op zijn allereerste dag ontmoette ik hem. En omdat hij uit Afrika komt, sprak hij niet geen Nederlands. En ik sprak hem aan in het Engels, want ik denk, ja, dan voelt hij zich een beetje thuis. Maar rector Jeroen van het seminarie drukte dat gelijk de kop in. En hij zei, je moet vanaf nu meteen Nederlands met hem spreken, want hij moet zo snel mogelijk onze taal leren. Nou, ik denk dat wordt een hele uitdaging, maar Francis heeft dat nou echt op wonderbaarlijke wijze gedaan. Want binnen zeer korte tijd heeft hij ook mede door de goede lerares Nederlands van het seminarie Nederlands geleerd. En ik wil Francis vanaf deze plaats dan ook heel veel devotie toewensen in zijn ambt als priester. En uiteraard blijf ik hem volgen.
1: Mm-hmm, ja, want jij zei, hij komt inderdaad uit Afrika. Weet je welk land?
2: Volgens mij, nu twijfel ik, Kenia. Maar
1: was hij
2: volgens mij is hij de eerste Keniaan die in dit bisdom is gewijd.
1: Ja, tot priester is gewijd. Ja, ja.
2: Ik weet dat Monsieur Hendricks het heeft vermeld op zijn blog Arsacal.
1: Oh,
2: dus
1: ja.
2: Als mensen het echt exact...
1: Klopt. Dan kunnen ze inderdaad natuurlijk ook altijd de homilie, hè, van de bisschop, die zet hij daar dan in. En er staan natuurlijk heel mooie foto's bij. Ook op de website van het bisdom Haarlem Amsterdam is altijd uitgebreid. Want die foto's, die worden dan weer... Ja, het is wel heel erg. Die worden
2: zeg het zelf maar dan.
1: Die worden door mijn man gemaakt. Ja, al jarenlang door de wijdingen van de diakens en de priesters. En zowel bisdom Haarlem, Amsterdam als Den Bosch ook heel veel. Nou ja, oké, dit is gezegd genoeg. Maar wel heel mooi om te zien. Ook prachtige dag was het natuurlijk, hè, bij de wijding in Haarlem.
2: Ja,
1: mooi om te vermelden. Maar ook juist, hè, die neomisten zegen is heel bijzonder. En dat natuurlijk ook als het dan, dat is dan de zaterdag. Maar het is ook wel een heel bijzonder weekend. Want zondag worden natuurlijk op heel veel plekken sacramentsprocessies. En staat het Heilig Sacrament. Hè, vanwege Sacramentsdag centraal. Ja. Nou, wat een mooi weekend dan. Om dan als priester je neomisten. Hoe zeg je dat eigenlijk? Je eerste mis ook te mogen vieren natuurlijk daar.
2: Hij mag even kijken hoor. Aanstaande donderdag vieren we op het Heiligdom Sacramentsdag. Heb ik vorige week genoemd. En dan draagt hij ook de heilige mis op. En dan loopt hij ook in de processie met het Heilig Sacrament. Dus dat is ook een hele bijzondere dag. En dan natuurlijk zondag hebben we ook het feest van Onze Lieve Vrouw Ternoot.
1: Ja, precies.
2: En de Vriendendag.
1: Dus dat zei je, ja.
2: Het
1: is één groot feest. Nou, dan maar hopen en bidden dat het weer ook mee wil zitten. Ja. Dat is ook fijn. Nee, maar heel mooi dat je dat vermeldt. En ik denk ook zo'n roepingendag, zoals je zegt, elke eerste zaterdag van de maand is zo belangrijk om in gebed daar bij aan te sluiten.
2: Ja, en het wordt door Radio Maria uitgezonden live.
1: Klopt.
2: En er is een livestream, dus mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar Heilo te komen, die kunnen en via Radio Maria, maar ook in beeld ook de livestream meemaken. En ja, als je wel naar Heilo kunt komen, dan is daar meestal priester Koos ook aanwezig. En dan kan je een praatje maken of biechten bij priester Koos ook. En ik ben daar zelf, dus ik ontmoet daar altijd heel veel luisteraars van Radio Maria. Dus dat is ook altijd heel leuk.
1: Nee, prachtige momenten inderdaad om ook op die manier weer verbonden te zijn met elkaar. En altijd wat je zei, hè, dus om 12 uur wordt de Eucharistieviering uitgezonden. En ook het Rozenkransgebed daarvoor om 11:30 wordt ook uitgezonden op Radio Maria. Ja, nou hartstikke goed Mariska. Door naar de volgende. Want,
2: Ik had een heel mooi onderwerp gevonden. Dat even kijken hoor, wat was de titel? Sit, Bit and Bite. En het is een wandeling voor vrouwen. Maar dat ik vanmorgen even de website die daaraan gelinkt is controleren, zag ik dat voor aanstaande zaterdag de Fit, Bit and Bite hoopvolle wandeling voor vrouwen volgens mij al gesloten is, de aanmelding. Maar ik wilde het toch even melden. Want het is een heel mooi initiatief. Want er wordt gewandeld aan de hand van een bijbeltekst. Daarbij wordt de bijbeltekst overwogen met elkaar. En men bidt met elkaar en voor elkaar tijdens de wandeling. En na afloop is er dan tijd om iets te drinken. En uiteraard wordt daar ook, dit wordt in Limburg georganiseerd, dus hoe kan het anders?
1: Ja.
2: Een lekker stuk Limburgse vlaai bij geserveerd. En dat is dan de bite. En het is prachtig om op een beetje informele manier met bidden, overwegen van een bijbeltekst aan de gang te gaan. En misschien is het een heel mooi initiatief dat ook door andere parochies of gemeenschappen overgenomen kan worden.
1: Ja zeker. En misschien
2: dus vandaar dat ik het toch even noem.
1: Ja, en misschien dat ze het ook wel vaker doen, hè? Dus zo'n wand, misschien hoor, dat weet ik niet. Dus dan zou je toch...
2: Ja, er worden meerdere activiteiten georganiseerd. Het is het gaat uit van limburgsliefste.nl events. Mm-hmm. En er zijn diverse dingen waar mensen zich op kunnen, waar mensen zich voor kunnen aanmelden. En er wordt in dit geval gestart bij café-restaurant Sint-Servaas in Nuenhem. Mm-hmm. En het gaat om een wandeling van 5 kilometer. Dus je moet wel in de gelegenheid zijn om 5 kilometer kunnen volbrengen. Ja. Maar ja, ik vind het een heel leuk initiatief. Dus ik wilde het toch nog even noemen.
1: Nou, mooi inderdaad om te zeggen. En je kunt vanaf RK activiteiten inderdaad doorklikken naar de site. En daar vind je ook andere activiteiten of nieuws. Of ja, als je er meer over wil weten, kun je dat daar dus lezen. Ja, leuk, ja. Leuk. Fitbit en Bite. Nou, en als er nou weer een volgende komt, dan neem je het gewoon weer mee.
2: Uiteraard,
1: we zullen zien,
2: ja.
1: Kunnen zien. Ja. Leuk, leuk, leuk. Ja, ja. Ja, even kijken. Ik heb ook nog iets, maar ja, als je het goed vindt, neem ik die even. Want het is dan
2: natuurlijk.
1: Voor het item wat jij nog als laatste wil aandragen. Want ik heb er eentje op 13 juni. En nou, dat is dan weer iets wat weer heel erg aansluit bij de interesses die ik heb. Namelijk het gezin. Alles wat gaat over het gezin, over relaties. Want er komt speciaal voor de katholieke studenten Utrecht komt te spreken Emily Wilson. Nou, je hoort het aan de naam. Zij is Amerikaanse, maar ze is getrouwd met een Nederlander. En zij komt dus spreken samen met haar echtgenoot Daniel Hussem over dating en relationships. Dus over daten en relaties opbouwen. Het is echt een heel event eigenlijk wat ze openzetten voor koppels, voor mensen die in de tijd zijn dat ze een relatie opbouwen. Maar ook getrouwde stellen zijn welkom. Dus er is een lezing, een Q&A, dus vraag en antwoord. En ook nog gezellig samen zijn. Op dus donderdag 13 juni. En dat zal, even kijken, heb ik hier de tijd bij staan. Het is in ieder geval in de Sint-Augustinuskerk aan de Oude Gracht 69 in Utrecht. Het begint om 3:00 's middags. Ja, op het feest van het Onbevlekt Hart van Maria. Dat is wel heel mooi natuurlijk. En duurt tot 7:00 's avonds. Ik bedoel, denk dat de mensen voor wie het bedoeld is zelf ook bijna allemaal wel Engels spreken. Want het is natuurlijk in het Engels, zoals je hoort. Zij is echt een internationaal bekende spreekster. Ze heeft een aantal boeken geschreven. Ze is een bekende YouTuber. En dat gaat dus allemaal over, vanuit het katholiek gedachtegoed natuurlijk, relaties opbouwen, man en vrouw, echtgenoten, echtgenoten, kinderen, nou enzovoort. Ze hebben dus een gezin zelf, een aantal kinderen. Heel interessant, heel interessant. Georganiseerd dus door de katholieke studenten Utrecht. Ik denk, nou, dat wil ik toch even vermelden.
2: Ja,
1: leuk.
2: Mooi.
1: Mooi, hè? Ja, zeker.
2: Ja.
1: En jij nu, nog eentje.
2: En ik nu, nou ja, ik wil even. Op zaterdag 20 juni organiseert het Vormingscentrum Sint Bonifatius Instituut een open dag. En dat is op de nieuwe leslocatie bij Onze Lieve Vrouw Ternoot in Nijlo.
1: Ja.
2: Het Bonifatius Instituut, werd het al vaker opgenoemd, is daar nu ook gevestigd. En tijdens de open dag kunnen de luisteraars kennis maken, de mensen die daar naartoe willen natuurlijk, met verschillende studie- en cursusmogelijkheden die het instituut aanbiedt. En dat is heel erg breed. Dus dat kan een studie theologie zijn. Maar er zijn ook allerlei andere, wat kortere cursussen en opleidingen voor mensen die zich willen verdiepen in het geloof, die sterker willen worden in het eigen geloof, of die willen groeien om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof. En het complete aanbod van cursussen en opleidingen is uiteraard terug te vinden op de website van het Bonifatius Instituut.
1: Mm-hmm.
2: Maar je kunt natuurlijk ook naar de open dag gaan. Die start om 9:00 met een eucharistieviering. En om tussen 10:30 en ongeveer 2:00 's middags is er dan een heel programma samengesteld. En iedereen is van harte welkom op de open dag van het Bonifatius Instituut.
1: Ja, precies.
2: En op RK-activiteiten, als mensen nog meer informatie van tevoren willen ontvangen dan. En ook als mensen zich willen aanmelden voor de open dag, dan kunnen ze even mailen met het secretariaat van het Bonifatius Instituut. Of bellen met meneer Diederik Wienen.
1: Ja,
2: en zijn telefoonnummer staat ook op RK Activiteit.
1: Oké. Nou, mochten er nou mensen zijn die naar elke activiteiten gaan, hè, om dat op te zoeken. Maar ze zijn misschien niet zozeer dat ze echt een opleiding willen gaan volgen, maar wel geïnteresseerd in überhaupt gewoon katholieke activiteiten. Dan zie je dat er alleen al op die zaterdag echt een heleboel te doen is op allerlei plekken.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: Het is echt wel heel mooi om te zien. Dus bijvoorbeeld helemaal in het zuiden is de pelgrimage naar de heilige Pater Karel Hoebe natuurlijk is dat. Dat is dan weer in Münstergeleen. Ja, echt wel iets wat waar mensen ook kent, denk ik, voor warm kunnen lopen. De BAVO-dag in Haarlem vindt plaats, bijvoorbeeld. Dat is dan weer speciaal voor de vormelingen. Er is een Kingsman Triple Fit. Nou, dat is toch wel weer voor mannen om... Nou, er is een TC4.
2: Ja, dat vind ik altijd zo jammer dat ze zoveel van dat soort dingen voor mannen hebben. Een collega van mij doet daar ook altijd aan mee.
1: Ja.
2: En dat zijn hele mooie soort retretes. Die worden georganiseerd. En dan denk ik, dat is met boogschieten en dingen van allemaal, soms. En dan denk ik, daar zou ik als vrouw ook wel graag aan mee willen doen.
1: Nou dan moeten we misschien die organisatie, dat liefste, die moeten we misschien aanmoedigen om elders in het land ook dit soort dingen te organiseren. Want die hadden toch dat ook, fit bit and bite.
2: Ja, dus, maar die doen dat dan weer niet met boogschieten. Dus dan moet je echt naar de Kingsman... Misschien kunnen die dat soort dingen voor vrouwen gaan organiseren ook.
1: Ja, nou, wie weet. Mariska, heel veel dank voor alle tips. Er zijn er dus heel veel te vinden in RK Activiteiten. Of op de site van RK Activiteiten. Ja. Doorklikken is altijd mogelijk. En zoeken, sorteren, ook dat is allemaal mogelijk. En dan, wij gaan gewoon volgende week verder met weer nieuwe items.
2: Zo is dat. Gaan we doen.
1: Veel dank. En tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Dag.
0: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

zondagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, goedemiddag beste luisteraars. Na een kleine vertraging zijn we dan eindelijk op de radio. Ja, we hadden net natuurlijk de uitstelling. Allemaal van harte welkom trouwens bij de nieuwe uitzending van de kinderkategezen Vrienden voor het Leven. En we hadden net de uitstelling in de kapel en het is zo druk dat we even moesten passen en meten dat het allemaal hier in de studio paste. Met hoeveel zijn we vandaag? Oké, met 8. Dat is een goede score, ja. Klopt dat? 2, 4, 6, 8, ja. En Charlotte is er ook weer bij natuurlijk. Charlotte doet vandaag weer. En ik ben er zelf ook weer bij. En Jezus is erbij. Even als je iets wil zeggen, even vinger opsteken. Joris, kom eens even bij de microfoon staan. Wie zijn er nog meer bij?
1: Alle engelbewaarden.
0: Ja, alle engelbewaarders.
1: Alle engelen. Beetje moeilijk om te tellen.
0: Oké, we waren al met 10 personen plus. Hoeveel engelbewaarders? 10. Dus dan zijn we al met... Ja? Matteo, wat... Even als je iets weet, vinger opsteken. Als je iets weet.
1: Voor degene die in de studio zitten. Dus dat is eigenlijk 2 keer zoveel als normaal. Dus dat is wel bijzonder.
0: Het is goed druk. Jongens, eigenlijk is dat wel heel mooi. We hebben afgelopen zondag het hoogfeest gevierd van Pinksteren. En wat vieren we met Pinksteren? We hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. Natuurlijk dat de Heilige Geest van God alle mensen samenbrengt. Nou, we zien het hier vandaag in de kapel gebeuren in de studio. God heeft hier ook heel veel mensen samengebracht, Matteo. En we gaan daar vandaag nog wat meer over praten. Afgelopen maandag hadden we natuurlijk een prachtige dag met Radio Maria. Wie kan er iets over vertellen? Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
2: Ik was

0: kan er iets over vertellen. Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
1: Ik was er zelf ook. En ja, toen hadden we een bedevaart gelopen. Vanaf hier, van Radio Maria, gingen we helemaal naar de Sint-Jan lopen. Ja, en dat was wel mooi, omdat heel veel mensen zagen ons ook. Dus ja, dat was wel leuk.
0: Dat was wel mooi. Even Leila. Bles, die is een paar weken geleden gedoopt. Die is er vandaag ook weer bij. Dat is wel heel mooi. Bles, voor jou zijn sommige dingen nog een beetje nieuw misschien, hè? Daarom wil ik, Leila, dat je even aan Bles uitlegt en misschien aan de kinderen thuis die het ook nog niet kennen. Wat is nou eigenlijk een bedevaart precies? Is dat gewoon een normale wandeling?
1: Nee, een bedevaart is dat je met heel veel mensen, katholieke mensen, echt, het was echt gewoon een rij van 5 meter bijna wel.
0: Ik denk wel meer, ik denk wel van 200 meter.
1: Ja.
0: Het was een flinke rij. Ja, maar vertel verder.
1: Dus ja, dat was wel echt heel veel.
0: Ja, maar wat is er anders aan een bedevaart dan aan een gewone wandeling? Wat is
1: het
0: verschil?
1: Want dan loop je ook met kruisen.
0: Ja, en wat doe je? Wat doe je als je op bedevaart bent?
1: Bidden.
0: Ja, dan bid je onderweg natuurlijk. Hè? En wat doe je nog meer? Hebben we alleen maar gebeden?
1: Ook zingen.
0: Zingen, ja. Hebben jullie ooit gehoord van de heilige Augustinus? Is die bekend? Weet je wat de heilige Augustinus altijd zei? Die zei... Zingen is 2 keer bidden. Schiet lekker op dan, hè? Ja, zingen is 2 keer bidden. Dus als je zingt, dan ben je eigenlijk dubbel aan het bidden. Waarom zou dat zijn? Waarom zou zingen, zeg maar, extra bidden zijn, Leila?
1: Dan komt het echt vanuit je hart.
0: Ja, dan komt het vanuit je hart, inderdaad. Dan maak je er ook iets heel moois van. Kijk, als je praat, kan dat natuurlijk ook heel mooi zijn. En het is ook heel belangrijk om gewoon met woorden te bidden. Maar als je zingt, dan maak je er echt een soort kunstwerkje van voor God. En Augustinus zegt dan is het dubbel bidden. Want dan, weet je wat je dan eigenlijk aan het doen bent? Kom maar even bij de microfoon staan, Matteo. Ja, even, als je iets wil zeggen, even bij de microfoon. Even wachten, Matteo. Dan ga ik het even nog een klein beetje toelichten. Wat ben je dan aan het doen? Dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het doen als de engelen en de heiligen in de hemel. Of wou je dat ook zeggen?
2: Nee, wat ik wou zeggen klopt niet.
0: Oh, jij wou iets anders zeggen. Jongens, we hebben afgelopen zondag het hoogfeest gevierd van Pinksteren. De Heilige Geest die neerdaalt uit de hemel en die de apostelen helemaal in vuur en vlam zet. Apostelen zijn ineens helemaal niet meer bang, Joris. Maar die hebben ineens ontzettend die innerlijke drang om het evangelie te gaan verkondigen. Om te gaan vertellen dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En we hadden maandag inderdaad die hele bijzondere bedevaart. Zijn we hier van de studio met een hele grote groep mensen, zijn we zingend en biddend naar de Sint-Jans-kathedraal toegetrokken. En daarmee hebben we eigenlijk laten zien dat wij ook niet bang zijn. Dus in die zin was het een beetje een Pinksteren. Dominic, kom eens even bij de microfoon staan. Dominic is de Nestor, zoals dat heet. Weet je wat dat betekent, een Nestor? Nee, een Nestor wil zeggen de oudste van de groep. De groepsoudste. Jij bent de oudste van deze groep. Vertel eens even, waarom zou dat belangrijk zijn, zo'n bedevaart, denk je?
3: Dat andere mensen die dan zien en dan kijken, misschien ook bekeren en denken van, oh ja, zoiets moois, daar wil ik ook bij zijn.
0: Ja, precies. Inderdaad. Als je nooit iemand ziet bidden of nooit iemand hoort bidden, ja, hoe kun je dan ooit zelf gaan bidden? Je moet het wel van iemand leren. Iemand moet het je laten zien. En het mooie van zo'n bedevaart is natuurlijk, heel veel mensen zien het dan. En je zag het ook onderweg, ook mensen die helemaal niks met het geloof hebben. Die pakten allemaal hun telefoontje, begonnen allemaal foto's te maken en filmpjes te maken. En misschien kijken ze dan thuis nog wel een keer dat filmpje na. En dan denken ze, maar dat is mooi. En wat zeggen ze eigenlijk? En dan gaan ze misschien wel heel goed luisteren naar wat er gebeden werd. En dan horen ze dat we tot Maria bidden en tot onze Vader in de hemel. En dan misschien beetje bij beetje dat er dan wel een zaadje geplant wordt. Wat gaat groeien natuurlijk. Hè? Leila?
1: En het was ook heel mooi, want heel veel mensen die werkten bij winkels, die liepen gewoon de winkel uit en gingen gewoon kijken wat er gebeurde.
0: Ja, hè? Dat was mooi om te zien. Hè? Dus inderdaad, mensen kwamen zelfs de winkel uit om te kijken wat er precies gebeurde. Nou, het was heel mooi, heel druk. Het waren echt honderden mensen die meeliepen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk de Heilige Mis gevierd in de kathedraal. En daarmee hebben we op een hele bijzondere manier Pinksteren gevierd. Nou, is er aanstaande zondag, is er weer feest. Ja, er is in onze kerk zo vaak feest. Maar het feest van aanstaande zondag is misschien iets minder bekend. Maar wie kent dat? Wie weet welk feest we aanstaande zondag vieren? Ook weer een hoogfeest. Dus ook weer een van de belangrijkste feesten van onze kerk.
3: Corpus Christi?
0: Bijna. Dat is een week later. Dat is een week later. Daar gaan we dadelijk ook even over praten. Maar er zit nog één feest tussen. Dus over 2 weken is Corpus Christi, het lichaam van Christus. Maar welk feest hebben we eerst nog?

0: spelen?
1: Ik heb maandag had ik van iemand een missaaltje mogen lenen. En toen na de een week na de op die zondag stond er geen hoogfeest, maar stond er wel de eerste zondag na Pinksteren. En dan ging ik naar echt heel veel
0: dan krijg je tot en met de 19e zondag na Pinksteren. Ga dat maar door. Hè? Ja. Ja, dat klopt. Dat is in een oud missaaltje staat dat zo. Maar in de nieuwe missalen staat dat het aanstaande zondag het hoogfeest is van... Leila?
1: De drie-eenheid?
0: Goed zo, van de heilige drie-eenheid. Heel goed, van de heilige drie-eenheid. Dat is ook een apart hoogfeest. Bles, kom eens even bij de microfoon staan. De heilige drie-eenheid. Als wij in de kerk komen, maken we toch altijd het kruisteken?
2: Ja.
0: Wat zeggen we dan ook alweer? Dan zeggen we in de naam van de...
2: Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: De Heilige Geest. Amen. En hoeveel personen zijn dat? Vader,
2: Zoon en... De Heilige Geest.
0: Ja.
2: Drie.
0: Ja, drie. Heel goed. Dus inderdaad, de drie-eenheid zijn de drie goddelijke personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat noemen we de Heilige Drie-eenheid. Waarom zouden we dat nou weer gaan vieren als feest? Leila, wie weet dat? Waarom zouden we dat vieren als feest?
1: Omdat niet elk mens heeft... Is drie mensen... Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Niet elk mens heeft drie mensen... Is zeg maar drie mensen.
0: Is drie personen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Het is moeilijk uit te leggen. Dus God is één God in drie personen. We hebben het er vorige week nog over gehad. Volgens mij was het Dominic die vroeg, klopt dat? Of wie vroeg van het klavertje? Of was jij dat, Leila? Ja. Oh ja, het klavertje. Het klavertje drie. Hè? Het symbool van de heilige Patrick. Die plukte een klavertje met drie blaadjes... En die zei, God is eigenlijk net zoals dit klavertje. Het is één plantje met drie verschillende blaadjes. Nou, dat zegt natuurlijk niet alles, hè, want God is geen blaadje. Of God is geen plantje. Maar toch geeft het wel een beetje aan dat God inderdaad hetzelfde is in de kern, in het wezen. Maar dat hij wel uit drie personen bestaat. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat dat betekent dat God open is. Als God alleen maar hoog in de hemel zou zitten... Dan zouden we hem niet kunnen aanraken. Dan zouden we niet tot hem kunnen bidden. Dan zou hij als het ware gesloten zijn. Maar op het moment dat God personen is... Dat is net als bij een gezin waar je thuis komt. Als er meerdere personen zijn, is het een gemeenschap. En een gemeenschap die kan je welkom heten. Net zoals we Bles ook welkom hebben geheten in onze gemeenschap, hè, toen jij gedoopt werd. Dan ben je welkom, toch? Ja, dan ben je welkom. En zo is het met God ook. God die is open. Hij is drie personen, één God. En dat gaan we aanstaande zondag vieren als hoogfeest. Dan gaan we een week later, en dat noemde Dominic net al, gaan we nog een heel belangrijk feest vieren. Dominic, kom nog eens even bij de microfoon staan. Hoe heet dat feest?
3: Corpus Christi.
0: Corpus Christi. Joris, kom eens even bij de microfoon staan. Corpus Christi, welke taal zou dat zijn? Het is geen Nederlands, toch?
4: Latijn.
0: Ja, goed zo. Ja, heel goed. In de kerk is het meestal Latijn, hè? Het is meestal of Nederlands of Latijn, hè? Ja. Corpus Christi, wat zou dat nou weer betekenen? Wie weet wat het betekent? Ja? Maar heb je het ook onthouden? Matteo, heb jij het onthouden? Ja, kom maar bij de microfoon staan.
4: Dat is geloof ik iets met het lichaam van Christus.
0: Ja, corpus.
4: Dat betekent lichaam.
0: Ja, en Christi is van Christus. In het Latijn, als het op een i eindigt, Christi, dan wil het zeggen van. Dus Christi is van Christus. Dus inderdaad het feest van het lichaam van Christus. Wie zou mij kunnen uitleggen wat dat nou weer betekent? Waarom zouden we het lichaam van Christus als feest gaan vieren? Bles kan het weten, want Bles heeft nog niet zo lang geleden... Niet alleen doopsel ontvangen, maar ook, Bles, wat had je nog meer in de kerk? Je bent gedoopt, hè? Je bent gedoopt, kom eens even bij de microfoon staan. En er was nog iets bijzonders op diezelfde dag. Net als de kinderen uit de klas. Vertel eens even. Je was namelijk niet alleen gedoopt, maar ook, wat had je ontvangen? Ja, hoe
2: de heilige hostie.
0: Ja, de heilige hostie, inderdaad. En wat zeggen we ook alweer altijd als je de heilige hostie ontvangt? Wat zegt de priester dan? Dan houdt hij de heilige hostie omhoog en dan zegt hij... En dan moet jij daarna amen zeggen. Ja. Lucia?
2: Het lichaam van Christus.
0: Goed zo, lichaam van Christus. Corpus Christi in het Latijn. Betekent gewoon hetzelfde, lichaam van Christus. Leila, ik ben nog steeds wel heel benieuwd waarom we dat nou als feest vieren.
1: Eén, ik heb een vraagje van waarom, wat zegt de priester altijd in het Latijn als het een tridentijns mis is? En, want dat was ik even vergeten.
0: Ja.
1: En ik denk Corpus Christi, alleen volgens mij was het altijd een lange zin.
0: In de meestal, Latijnse mis bedoel je?
1: Ja, zeggen ze altijd een hele lange zin.
0: Ja, dan zegt de priester iets langers. Daar kom ik zo wel even op terug. Dat is inderdaad wel een mooie, hele mooie zin die hij dan zegt. Ik ga nog maar even zitten, Leila. Ik ga even een klein beetje verklappen wat er nou zo'n groot feest is aan Corpus Christi. Het lichaam van Christus. We vieren elk jaar op Witte Donderdag dat Jezus de Eucharistie heeft ingesteld. Wat betekent dat ook weer? Nou, dat betekent dat Jezus bij het laatste avondmaal voor het eerst samen met zijn apostelen de heilige mis vierde. He, daar begon het mee. En op Witte Donderdag werd dus voor het allereerst in de geschiedenis van de kerk de mis gevierd, de heilige mis gevierd. Nou vindt de kerk dat zo'n belangrijk gebeuren, dat er nog een aparte dag is in het jaar, waarop we heel speciaal uit dankbaarheid stilstaan bij het feit dat God ons de heilige mis heeft gegeven. En dat feest noemen we dus Corpus Christi, lichaam van Christus. Want Blesti zei het net al, de heilige hostie is het lichaam van Christus. Maar wat betekent dat nou? Zou dat symbolisch zijn, Joris? Weet je wat symbolisch is? Ik gebruik wel veel moeilijke woorden altijd, hè? Pff, al die moeilijke woorden altijd. Leila, zou dat symbolisch zijn?
1: Ik denk wel dat dat symbolisch is. Want ja, bijvoorbeeld als ik afscheid neem en bijvoorbeeld ja, ijsjes uitdeel of zo, dan word ik altijd herkend, zeg maar, herkend dat je iemand, zeg maar, herkent. Maar, dus als ik...
0: Dus als mensen jou zien, dan denken ze aan ijsjes.
1: Ja.
0: Dan denken ze, dat is het meisje wat altijd ijsjes uitdeelt.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is dus bij Jezus. Oh, ja, en dat is niet... En symbolisch is betekent niet letterlijk, maar figuurlijk, zeg ja. maar, een beetje.
0: Ja, precies. Dus kijk, als je bijvoorbeeld, hè, als je gedoopt wordt, dan word je schoongewassen. Is dat letterlijk? Nou ja, het is niet zozeer dat je lichaam wordt schoongewassen, hè? Maar het is meer je ziel. Hè? Je wordt schoongewassen van de zonde. Dus het heeft ook een symbolische betekenis. Maar het lichaam van Christus, als we zeggen de heilige hostie is het lichaam van Christus, dan is dat nog wat meer dan alleen maar symbolisch. Het is niet alleen maar dat het heel mooi klinkt, maar we geloven dat het echt het lichaam, het levende lichaam is van Jezus Christus. Hoe kunnen we dat, Benedict, zien in de kerk? Hoe kunnen we zien dat op het moment dat we in de buurt komen van de heilige hostie, dat we daar anders mee omgaan dan met iets wat alleen maar symbolisch zo zou zijn? Kom even bij de microfoon staan.
3: We zitten in een kluis.
0: Ja, hoe heet die kluis?
3: Tabernakel.
0: Ja, tabernakel. We bewaren het inderdaad in een bijzondere kluis, een tabernakel. En wat doen we ervoor? Wat doen we als we richting de heilige hostie gaan? Als we de heilige hostie naderen?
3: Knielen.
0: Ja, knielen. Als het nou alleen maar symbolisch zou zijn, zou je dan knielen? Nee, het moet echt zijn, toch? Ik kniel alleen maar voor een echte koning. Als Jezus niet echt aanwezig zou zijn in de heilige hostie, zou ik er niet voor knielen. Maar ik kniel er wel voor, omdat ik geloof dat Jezus Christus echt in de heilige hostie aanwezig is. En daarom noemen we de heilige hostie ook wel het levende brood. Het is niet zomaar gewoon brood, nee, het is levend brood. En zolang dat levende brood in het tabernakel aanwezig is, knielen we ervoor, omdat we geloven dat Jezus Christus daar heel echt in aanwezig is. Hoe zijn we vandaag begonnen met de catechese? Hoe zijn we vandaag begonnen, Leila? Hoe beginnen we altijd met de catechese? Wat is altijd de opening?
1: Dan, ik weet niet meer zo precies, maar dan... Dan zo van tum, tudum.
0: Ja, dan hebben we het, ja, dan hebben we de openingstune. Maar wat is ja. daarvoor? Want dan sla je iets over.
1: Ja, dat was even een grapje. Maar we gaan eerst altijd naar de kapel. En daar gaan we dan staan. En dan klinkt de bel. En dan gaan we pas staan. En dan als de priester de het heilige hostie uit de tabernakel pakt, dan gaan we knielen.
0: Ja, precies. Omdat we dus geloven, Matteo, kom maar even bij de microfoon. Omdat we geloven dat dat echt Jezus zelf is. Les. Als we naar de hostie kijken, de heilige hostie zoals we net in de kapel hebben gedaan, dan zitten we niet alleen maar naar een mooie gouden houder te kijken, waar ook een stukje brood in zit. Dan geloven we dat daar Jezus echt aanwezig is. Kom eens even bij de microfoon. Dan mag jij daarna, Matteo. Ja? Vertel eens even.
2: Maar ook naar Jezus.
0: Ja, dan zitten we naar Jezus zelf te kijken. Zou hij ook naar ons kijken?
2: Ja.
0: Ja, hij ziet ook ons. Er is een heel mooi verhaal van de pastoor van Ars. Dat was een klein pastoortje wat lang geleden leefde in Frankrijk. En die had elke ochtend had hij een boer in de kerk zitten. Een boertje. Een klein mannetje. Die kwam elke ochtend naar de kerk. Dan was de kerk al heel vroeg open. En die ging dan knielen voor het tabernakel. En de pastoor van Ars, die had een keer gevraagd aan dat boertje van, ja, wat doet u nu? Hij wist natuurlijk wel wat, dat hij aan het bidden was, hè, want de pastoor van Ars zelf was ook heel gelovig. Maar hij vroeg toch aan dat boertje, wat doet u? En toen zei dat boertje, die zei, hij kijkt mij aan en ik kijk hem aan. En jullie moeders, niet al jullie moeders, maar sommige van jullie moeders, die zitten nu in de kapel, die zitten nu Jezus aan te kijken. En Jezus zit hen aan te kijken. Lucia?
5: Even een flauwe opmerking. Ik zal het niet fijn vinden als iemand heel lang naar mij zit te staren.
0: Nee, maar hij zit niet te staren. Dat snap ik. Dat is een terechte opmerking. Heel veel liefde naar ons. Hij kijkt op zo'n manier naar ons dat hij eigenlijk zegt, het is eigenlijk een soort uitnodiging. Hij zegt, kom naar mij toe, kom naar mij toe. Want hoe meer we naar Jezus kijken, hoe meer we van hem gaan houden. En, dat is ook heel belangrijk om te weten, hoe meer we op hem gaan lijken. Op het moment dat wij voor de heilige hostie neerknielen en hem met heel veel liefde aanbidden, hoe meer we op hem gaan lijken. En als wij meer op hem gaan lijken, op wie gaan we dan meer lijken? Op God zelf. We gaan dan steeds meer lijken op de bron van alles wat goed is in deze wereld. Matteo, wat wil jij nog zeggen? Of ben je het weer kwijt?
2: Ja, nee, ik ben het niet kwijt.
0: Kom even bij de microfoon.
2: Dat is een beetje raar.
0: Dat maakt niet uit, kom maar.
2: Een opmerking op de opmerking van Lucia.
0: Ja.
2: Denk je echt dat Jezus zo zit te staren?
0: Ja.
2: Want hij kijkt met aandacht en liefde.
0: Ja.
2: Niet zomaar te staren.
0: Nee, hij zit niet zomaar te staren, nee. Hij zit met aandacht en liefde naar ons te kijken. Leila.
1: Oh. Ik wil nog wel een antwoord over die vraag van mij. Van wat doen jullie met de oude hostie?
0: Oh ja.
1: Want hij wordt wel anders. Dus hij is elke keer wel, zie ik een ander plaatje erin.
0: Ja, oké. Ga nog even zitten, ga ik het even uitleggen. Lucy of Leila die vraagt, wat doen jullie met de oude hostie? Als een heilige hostie vaak in de monstransbles is die soort gouden mooie houder, hè, die nu op het altaar staat. Heb je gezien, hè, met die soort gouden krans? Bles, heb je gezien, hè, met die soort gouden krans waar in het midden de witte heilige hostie zit. Dat noemen we monstrans, dat woord hoef je juist niet meteen te onthouden. Dat leer je vanzelf. Maar in die monstrans is dus de heilige hostie aanwezig. En op het moment dat die heilige hostie vaker is gebruikt, op een gegeven moment wordt die wel ouder, hè. Jezus zelf wordt natuurlijk niet ouder. Jezus is God. Die is eindeloos oud. Maar als het ware het teken waarin die verpakt zit, om het zo te noemen, dat wordt wel ouder natuurlijk. Wat doen we er dan mee, vraagt Leila. Nou, dan doen we het volgende ermee. Op het moment dat de heilige hostie vervangen wordt door een nieuwe hostie, dan wordt de oude hostie in stukken gebroken en die wordt aan de gelovigen uitgereikt tijdens de mis. Want dat is natuurlijk ook gewoon de communie, snap je? Dus die kun je gewoon in stukjes breken. Ja, niet zomaar. Hè, dat doet een priester tijdens de mis. En die reikt het dan uit aan de gelovigen. Joris?
2: Want ik heb wel eens als misdienaar zo'n stukje gehad. Het is eigenlijk gewoon een soort van driehoek.
0: Ja, precies. Een stukje van die grote heilige hostie. Hè? Ja. Want in de mis heb je ook altijd de priester die heeft één hele grote hostie. En dan heel veel van die kleintjes, hè. En die grote hostie, die wordt natuurlijk in kleine stukjes gebroken en dan uitgereikt. En dat geldt dus ook voor de heilige hostie, die wordt gebruikt voor de aanbidding. Die moet je één keer in de zoveel tijd moet je daar een nieuwe hostie in de monstrans plaatsen. Jongens, we gaan even luisteren naar een lied. En dan gaan we hier zo nog heel even over door. We hebben nog één vraag van Leila te goed. Die zegt van bij een speciale Latijnse mis, zegt de priester iets anders dan in de gewone mis. Daar ga ik daar ook even op terugkomen. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied.

0: vuur uit de hemel, hebben we net gehoord. Lela had het liedje uitgekozen. Waarom had je eigenlijk dit liedje gekozen, Lela? Vuur uit de hemel.
1: Omdat vuur uit de hemel was ook gekomen op Pinksteren.
0: Ja,
1: want
0: precies.
1: Daar gaat het Pinksteren zeg maar over, want toen was de Heilige Geest op ons neergedaald.
0: Heel goed, ja. Vuur uit de hemel is natuurlijk het vuur van Gods liefde, het vuur van de Heilige Geest. Dat is neergedaald. Jongens, we hadden het net over het heilig lichaam van Jezus Christus, de heilige hostie, die tijdens de mis natuurlijk wordt gevormd door de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die zorgt dat het brood verandert in het lichaam van Jezus Christus. Dat kan verder niemand. Maar de Heilige Geest heeft daar wel een priester voor nodig. Hij doet het door de handen en de mond van een priester. Want een priester moet wel die woorden uitspreken van, hoe heette die woorden ook alweer, dat het brood verandert in de heilige hostie. Wie weet dat, Dominic? Hoe heette die woorden? Het zijn de woorden van?
2: Van Jezus.
0: Van?
2: Van Jezus.
0: Ja, van Jezus, dat klopt. Kijk, Jezus is eigenlijk altijd het goede antwoord, hè? Even een grapje tussendoor. Weet je wel, even een grapje tussendoor, jongens. Vroeger werd er op school ook heel veel over Jezus gesproken. Tegenwoordig veel minder, maar vroeger heel veel. En op een gegeven moment werd er zoveel over Jezus gesproken, dat er op een gegeven moment de juffrouw vroeg aan een meisje in de klas, die heette dan Marietje. En die zei, Marietje, goed opletten. Het is klein, het is harig, het heeft een lange pluizige staart. Het springt van boom naar boom en het eet nootjes. Rara, wat is dat? En ja, wat denk jij, Joris? Pluizige staart, eet nootjes.
1: Ik zou zeggen, een eekhoorn.
0: Ja. Weet je wat Marietje antwoordde? Ik dacht een eekhoorn, maar het zal wel weer Jezus zijn. Want het gaat altijd over Jezus. Ja. Ga nog eens even zitten, Joris. Jongens, we hadden het over Jezus Christus, de woorden van Jezus Christus tijdens de heilige mis. Het belangrijkste moment van de hele heilige mis, waarin het brood wordt veranderd in zijn lichaam en waarin de wijn wordt veranderd in zijn bloed. Hoe noemen we dat moment? Hoe noemen we die woorden, Lela?
1: De Eucharistie.
0: Ja, de Eucharistie is heel de mis, hè? De Eucharistie is heel de mis.
1: Maar
0: hoe heet dat moment? Jullie weten het allemaal. Benedict, jij weet het zeker. Kom op, je weet het.
1: Ik weet het.
0: Hoe heet het moment waarop het brood verandert in lichaam en de wijn verandert in bloed? Benedict?
3: Celebratie.
0: Bijna.
3: Consecratie.
0: Goed zo, consecratie. Consecratie. Celebratie is dat het vieren. He? Celebrate zit daar ook in. He? Celebrate. Lela.
1: En ik heb ook iets gelezen in dat misseltje.
0: Ja.
1: Iets van, hoe heet het dat? De kanon van de mis.
0: De kanon, ja, dat is het eucharistisch gebed. Dat is het gebed wat de priester bidt aan het altaar.
1: Ja.
0: Waarin dus het brood wordt veranderd en de wijn wordt veranderd. Dat heet de kanon, dat is een ander woord, heel goed. Ja. En wat was er met de kanon? Wat had je in het boekje gelezen?
1: Nee, ik had gewoon dat gelezen, maar ik vroeg me af. En u zou nog vertellen wat wat de priester zegt als de...
0: Ja, dan moet ik even uitleggen, want Lela had nog een vraag. We hadden maandag, jongens, in de Sint-Jan in Den Bosch, hadden we de heilige mis gevierd, die kent iedereen. Die hadden we gevierd. En dat was wel een bijzondere heilige mis, want dat was eigenlijk een heilige mis zoals die vroeger ook altijd werd gevierd. En wat was nou het verschil? Nou, de mis is dan helemaal in het Latijn, in de taal van de kerk. En Lela die was opgevallen dat op het moment dat je tijdens die oude heilige mis, zoals die vroeger werd gevierd, op het moment dat je dan de heilige hostie ontvangt, dan zegt de priester niet alleen lichaam van Christus, maar dan zegt hij een Latijns zinnetje. Dan zegt hij namelijk, ja, Joris, weet jij het? Een gok, probeer het maar.
1: Nomine Christi?
0: Ja, het komt wel aardig in de buurt. Zal ik het zeggen? Thomas wil een poging wagen.
1: Corpus Christi?
0: Ja, dat zo begint het inderdaad. Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Oké. Ja, probeer maar eens. Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
1: Corpus Dominus Christi...
0: Ja? Custodiat animam tuam in vitam aeternam amen. Zal ik eens vertellen wat het betekent? Want er is al een hele mond vol. Weet je wat dat betekent, Bles? Bles, weet je wat het betekent? Ik ga het vertellen. Dat betekent, het lichaam van onze Heer Jezus Christus bewaart en beschermt jouw ziel tot in het eeuwige leven. Mooie zin, hè? Het lichaam van Jezus Christus bewaart jouw ziel tot in het eeuwige leven. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat je de Heilige Hostie ontvangt, dat jouw ziel dan wordt beschermd en bewaard en behouden, wordt gebracht naar het eeuwige leven. Mooi, hè? Prachtig mooi, ja. Leila die zei hier, wauw, wat een mooie zin. Ja, dat is een prachtig mooie zin. Dominic heeft nog een vraag. Daarna gaan we nog even naar de Joekat. Anders komen we er helemaal niet aan toe.
3: Waarom zegt ze dat niet in de Novus Ordo dan?
0: Ja, dat is in de Novus Ordo hebben ze gekozen voor een iets eenvoudiger tekst. De Novus Ordo is een iets eenvoudiger mis, maar allebei kan. Allebei mag. Leila?
1: Ik had nog een vraagje. Want meestal, als we de Joekot lezen, wat als iedereen nou een klein schriftje meeneemt of plaatjes, dat je gewoon op kan schrijven wat je vraag is en een boek waar je het dan op kan schrijven. Oh, ja. Want ik vergeet altijd mijn vraag, dus dan zit ik de hele tijd met die vraag alleen, ja, dan...
0: Dan ben je me kwijt.
1: Ja,
0: want... dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Dat kan. Je kunt volgende keer als je wil een schriftje meenemen met een pen en dan kun je de vragen opschrijven dat je niet vergeet. Matteo, kom maar even bij de microfoon.
4: Mogen we anders een keertje... Wie wil zelf een keertje uit de Joekat voorlezen?
0: Zelf een keer voorlezen uit de Joekat?
4: Ja.
0: Ja, dat mag ook wel een keer. Maar weet je wat het enige is? Ik lees nooit helemaal voor. Ik vertel er een beetje in korte lijnen wat erin staat. Want als ik het helemaal ga voorlezen, ja, dan duurt het en heel lang. En dat is soms een klein beetje saai misschien.
4: Gewoon een beetje de samenvatting.
0: Ja. Je mag het wel eens een keer voorbereiden. Weet je wat we wel eens kunnen afspreken? Dat kunnen we wel eens afspreken. Dat lijkt me wel een hele mooie. Dat elke week iemand anders een klein stukje voorbereidt. En dan mag je iets voorbereiden, bijvoorbeeld uit de Joekat, waarvan jij zegt, daar wil ik graag iets over vertellen. Deze Joekat, de gele Joekat. Oh. Nou, ik kan jullie, degene die het gaat voorbereiden, die mag... Sst, degene die het gaat voorbereiden, die mag wel het boekje lenen, want we hebben er twee. Ja? Lucia? Ja, dat kunnen we dan per keer bespreken.
5: Charlotte wou nog wat zeggen.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, ja, heel goed, Lucia. Dankjewel. Ja, als ik jullie toch niet had, dan ging het helemaal fout hier, ja. Want Lucia, die herinnert even. Ik zal het even inleiden. Charlotte is hier natuurlijk altijd heel druk met alle technieken. Dat zien de mensen thuis niet, maar die bedient hier alle knoppen en die heeft een microfoon op. Of een koptelefoon, moet ik zeggen. Microfoon kun je niet opzetten. En Charlotte heeft een zoontje. Heel leuk mannetje. Die zit ook altijd in de kerk. En die gaat iedereen, dat is Matteo, even wachten. Die gaat altijd iedereen in heel de kerk de vrede van Christus wensen. Gaat hij iedereen langs en dan gaat hij iedereen een hand geven. En Noah, het zoontje van Charlotte, is nu bij de oppas thuis. Luister eens even, Matteo. Even wachten. Even luisteren naar het verhaal. Het zoontje van Charlotte is nu thuis. En de oppas en het zoontje waren samen naar de kindercatechese aan het luisteren. Noah is 2,5 jaar oud. En die had mijn stem herkend, de stem van de pastoor. En toen had hij gezegd, kom mama dan ook op de radio. En toen hadden we het er net over. Nou, dan moet mama eigenlijk even iets zeggen op de radio. En dan herinnerde Lucia mij nog even aan.
6: Ja, dankjewel, Lucia. Nou, hier Noah, hier is mama. Noah, ik weet niet of hij nog thuis is nou. Maar Noah, als je het hoort, hele dikke knuffel van mama. En als je straks een grote jongen bent, dan mag je hier ook mee naar de andere kindjes, naar de kinderkatechese. Doei, doei.
0: Doei, Noah. Matteo wou ook nog even iets tegen Noah zeggen, misschien of niet?
4: Ja? Misschien is het leuk als we met z'n allen... Met de hele catechese zeggen hoi Noah.
0: Oké, kom maar even allemaal staan. Gaan we even allemaal zeggen hoi Noah.
4: Zo.
0: En dan zeggen we er achteraan. Leila, kom eens even hier staan.
4: De Heer beschermt je.
0: Ja, hoi Noah, de Heer beschermt je. Ja. Ja, goed zo. Joris, bij deze microfoon of doe maar bij deze samen met mij. 3, 2, 1.
7: Hoi Noah, de Heer beschermt je.
0: En de Heer beschermt ook alle andere kinderen van Nederland.
4: Ja.
0: Ja.
4: Dat
0: jongens,
4: klopt.
0: Ga maar gauw weer zitten, want we hebben niet veel tijd meer. Ik ga een klein stukje uit de UCAT behandelen. Dat betekent dat jullie even stil moeten zijn. Matteo, Benedict, even de laatste paar minuten gaan we even volmaken nog. En dan gaan we daarna weer naar de kapel. Ik ga even kort iets vertellen over de nummers 361 tot en met 363. Dat is drie nummers, dus dat is niet veel. Waar gaat de UCAT vandaag over? 361. De eerste vraag die wordt gesteld is: wat betekent het voor christenen dat ze bij de doop een bepaalde naam ontvangen? Bij hun doopsel krijgen christenen, katholieken, maar alle christenen, vaak een nieuwe naam. En die nieuwe naam die wil iets zeggen over wie jij bent als persoon in het leven. En dat noemen we dan je doopnaam. En die doopnaam is heel uniek, die past helemaal bij jou. En met die naam ga je ooit ook het eeuwig leven binnen. Als je een leven lang trouw bent, als je een leven lang Jezus goed blijft volgen, dan ga je met die naam het eeuwig leven binnen. En die naam die zegt over iets over dat jij heel bijzonder gekend bent door God. Voor God zijn we niet allemaal een nummertje. Voor God is Joris Joris en is Matteo Matteo en is Thomas Thomas. Hij kent jullie bij de naam. En heel bijzonder bij je doopnaam. Want dat wil zeggen, ik ben een christen, ik ben een katholiek en dat geeft mij een aparte naam. Nou hadden we afgelopen zondag in Druten hadden we ook een doopsel. En dat was een jongen van 23 jaar oud en die kreeg ook een nieuwe naam. En die kreeg de naam Athanasius. Dat is ook een mooie naam, hè? En Athanasius betekent iemand die heel veel uitkomt voor Christus, die Christus echt verdedigt. Het volgende nummer uit de UCAT. Waarom vierden de Joden de Sabbat? Wat is de Sabbat? De Sabbat was de rustdag voor de Joden. Is het nog steeds voor de Joden? Joden houden op zaterdag altijd een Sabbat. Daar komt ons woord zaterdag ook vandaan. Voor ons is de Sabbat de zondag. Waarom? Omdat op de zondag Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus is verrezen. Dus voor ons is dat de belangrijkste dag van de week. Maar wat wil nou de Joodse Sabbat zeggen? De Joodse Sabbat is de zevende dag van de week. En waarom is dat een rustdag? Omdat God zelf ook rustte op de zevende dag. In zes dagen maakte God de wereld. En we lezen in het eerste Bijbelboek dat op de zevende dag God uitrustte van al zijn werk. En dat vieren de Joden dus als de Sabbat. En daarom zeggen wij wel, als christenen, als katholieken, dat onze dag, de zondag, eigenlijk de achtste dag van de week is. Huh? Week heeft toch maar zeven dagen? Ja, dat klopt. Maar omdat Christus is gekomen, is er iets totaal nieuws begonnen. Dus er is eigenlijk een hele nieuwe week begonnen met Christus. Een heel nieuw leven, het eeuwige leven is bij Jezus Christus begonnen. En daarom vieren wij de Sabbat op de achtste dag. Omdat er een hele nieuwe wereld voor ons is opengegaan. Nou, de laatste vraag voor vandaag. Hoe ging Jezus zelf met die Sabbat om? Kijk, Jezus werd natuurlijk geboren in het Joodse volk. In een Joodse traditie, in een Joodse cultuur, in het Joodse geloof. Maar hij was zelf de koning van de Joden. Dus hij gaf overal een nieuwe invulling aan. En hij zei, ik ben de zoon van God, ik ben de mensenzoon. En de mensenzoon is de Heer van de Sabbat. He, dus de mensenzoon, Jezus Christus, mag bepalen hoe de Sabbat wordt ingevuld. En Jezus die zei, en daar kunnen we de volgende week ook nog wel wat langer over gaan praten. De Sabbat is er voor de mens. De mens is er niet voor de Sabbat. En wat bedoelde Jezus daarmee? Die rustdag, die draait uiteindelijk om mij. Dat jullie mij dan gaan vereren, dat jullie mij dan gaan aanbidden. Dat jullie op die rustdag jullie koning gaan vereren. En niet andersom, snap je? Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Een beetje korte uitleg, maar dat geeft niet. Dan blijft het overzichtelijk. We zullen hierbij afronden. Dit was nummer 363. Benedict heeft nog één vraag en dan gaan we naar de kapel toe.
7: Als zaterdag was voor de Joden, is voor de Joden dus de de zevende dag van de week. Welke dag kwam dan toen voor maandag? Hoe heette die dag?
0: De dag voor maandag?
7: Ja.
0: Ja, voor hun begon een nieuwe week. Dus wat voor ons de zondag was, is voor hun de maandag eigenlijk.
7: Is dat nog steeds?
0: Ja. Ja, ze hebben een andere telling van de week. Dus wij hebben eigenlijk het hele gebeuren een dag opgeschoven, snap je?
7: Oh, omdat de Jezus een dag later is geboren?
0: Nee, omdat hij een dag later is verrezen. Oh. Dus de zondag is de dag van de verrijzenis. En de zaterdag rustte Jezus in het graf. Dus Jezus zelf was ook aan het rusten. Net zoals God rust op de zevende dag. Zo rustte Jezus in het graf, stille zaterdag. En op de zondag stond hij op uit de dood. Leila?
1: Doopt.
0: Ja.
1: Die zei ook bij de doop, heb ik gehoord van u, dat hij iets zei van, ik vecht niet met de wereld, maar ik vecht tegen de wereld of zo.
0: Oh ja, ja. Nou, hij had inderdaad gezegd, dat was een uitspraak van de heilige Athanasius, hè, de Leila heeft het over de jongen die afgelopen zondag gedoopt is. De heilige Athanasius in zijn tijd, die was heel trouw. Die hield heel veel van Jezus. En die week nooit van Jezus' zijde. Die bleef altijd heel dicht bij Jezus. En op een gegeven moment waren er heel veel mensen die niet meer in Jezus geloofden. En op een gegeven moment was er zo'n grote groep mensen die niet meer in Jezus geloofden. Dat ze tegen Athanasius zeiden. Athanasius, laat dat geloof toch los. Heel de wereld is tegen jou. Je bent de enige die het nog gelooft. En Athanasius zei toen, nee, niet heel de wereld is tegen mij. Ik ben samen met Jezus tegen heel de wereld. Dus die draaide het even om. Oh, nou, de allerlaatste vraag. Ik hoor van Charlotte dat Bles ook nog een allerlaatste vraag had in de auto. Weet je dat nog, Bles, of niet? Misschien dat Charlotte even moet helpen?
8: Over die heilige naam.
0: Over de heilige naam?
8: Van zuster
0: Alnodina. Oh ja, daar komen we volgende week op terug. Want anders wordt het, dan wordt het echt nu te laat. Maar dan komen we volgende week, Bles, als je er weer bent, gaan we over de naam van jouw tante, die in het klooster zat, hè? Oké. Oké, daar komen we volgende week op terug. De naam van een zuster in het klooster. Dat gaan we wel onthouden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Heer Jezus, we hebben net bij de catechese uitgebreid gesproken over uw aanwezigheid hier in ons midden in de Heilige Hostie. En we willen vandaag allereerst bidden uit dankbaarheid, iets waar we heel makkelijk overheen gaan vaak in ons leven. Soms staan we niet stil om u te bedanken, maar u geeft veel meer dan wij ooit om vragen. Uw geschenken zijn eindeloos groot. U hebt ons deze week ook weer overladen met uw hemelse geschenken. Vooral maandag toen u ons een prachtige dag hebt gegeven. Prachtige bedevaart, prachtige processie, prachtige heilige mis. Die nog heel lang zal doorwerken in onze harten en in alle harten van de mensen die daarbij waren. Maar ook nog veel verder dan dat. En daarom willen we het eerste weesgegoedje bidden uit dankbaarheid. Laten we ons bidden.
1: Heer onze God, wij willen u verhoren.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag.
2: Ik wil graag voor mijn moeder bidden en voor de baby. Dat ze allebei gezond blijven en dat mama snel weer beter wordt. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij willen u verhoren.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ik wil bidden voor de ziel in het vagevuur. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij
4: bidden u. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
5: Ik wil graag bidden voor alle oorlogen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Ik wil graag bidden voor elke zieke die aan het sterven is, dat die mogen worden opgenomen bij u in de hemel. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
7: Ik wil graag bidden voor alle priesters. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar. Nu in de natuur van onze dood. Amen.
8: Ik zou graag willen bidden voor dat er meerdere dagen, net als maandag, bij Radio Maria kunnen komen, zeg maar. Op hoogfeesten bijvoorbeeld. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
8: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ik wil bidden dat er meer gelovigen komen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ik wil bidden voor al onze zieken. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Heilige Maria, moeder van God,
3: wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het laatste weesgegroet zullen we bidden voor alle mensen die thuis met ons verbonden zijn. Voor alle luisteraars, alle gelovigen die op afstand met ons deze catechese meevolgen. We zullen een kort moment van stilte houden, zodat alle intenties hier in de kapel van Radio Maria bij uw heilig sacrament gebracht worden. Laat ons bidden.
9: Heer onze God, wij bidden
0: voor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
9: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Dan zal ik nu met uw allerheiligste sacrament de zegen geven aan iedereen hier aanwezig en iedereen die met ons op afstand verbonden is.

0: zegen u dan de Almachtige God, vanuit zijn Allerheiligste Sacrament. Vader, Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
1: Ja, lieve luisteraars, heel hartelijk dank weer voor het luisteren naar deze, naar mijn mening, hele mooie uitzending van de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. We zijn een klein beetje uitgelopen. Om die reden ga ik ook meteen de dagelijkse overweging op het evangelie van Pater Bots voor u aanzetten. Ik wens u nog een hele fijne eind van de middag en een fijne avond. Ik neem Blessure mee naar Druten en ik hoop u volgende week weer te ontmoeten bij dit prachtige programma. Tot ziens!

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4. De eucharistische kruistocht. 1. Inleiding. Geen enkele katholieke beweging zou zoveel invloed uitoefenen op zowel kinderen als volwassenen in de eerste helft van de 20e eeuw als de eucharistische kruistocht. Deze beweging was niet zomaar een bond naast zoveel andere bonden, maar één die alle bonden moest inspireren en doordringen van de zuivere katholieke geest. De kruistocht van de kinderen op de lagere scholen werd aangezien als een echt opvoedingsproject. De kruistocht verving niet de godsdienstles, maar wilde juist die les in de praktijk omzetten door de methode van de eucharistische kruistocht. Alles was heel methodisch opgevat en wilde niets anders dan de kern van de openbaring uitleggen en doen beleven. In de 10e gewetensbrief aan zijn geestelijke leider, Pater van Oot, van 23 december 1920, schrijft Poppe: met zijn 50.000 leden is de eucharistische kruistocht de hoop voor de toekomst, maar haar meest bijzondere opdracht moet zij nog vervullen: de innerlijke en methodische opvoeding van het eucharistisch leven bij de jeugd. Priesters, onderwijzers en religieuzen die de eucharistische kruistocht inrichten, moeten proberen de juiste basis te leggen voor een vruchtbare werking. Zonder methode slaat men slechts wild in het rond. Wat is een methode? Een methode is een manier om iets te bewerken om tot een bepaald doel te geraken. Het is een weldoordachte manier van doen en handelen om iets te bereiken. Zo bestaan er methodes om te leren lezen of een methode om te leren rekenen, enzovoort. Sommigen kijken blij en verbaasd, alsof eucharistische kruistocht iets vernieuwends of iets als een gelukkige vondst van de 20e eeuw was. Gij weet het misschien niet dat eucharistische kruistocht slechts een nieuwe naam is voor een methode die dagtekent uit de tijd van het evangelie en die te vinden is in de praktijk van de beste kerkelijke traditie, namelijk in de praktijk van de heiligen. Brief aan de eerwaarde heer Jérôme Mayeux, 24 augustus 1921. De eucharistische kruistochtmethode bestaat uitdrukkelijk en hoofdzakelijk uit het genees Heer, genees uzelf, opdat ge anderen gezond kunt maken. Priester of opzichter, ja, kruistochter, gewone, kleine of grote, heilig u, opdat gij apostel wezen. Dit is uit de 13e gewetensbrief aan zijn geestelijk leider van 21 september 1921. De eucharistische kruistocht gaat uit van de eucharistie om het kinderleven te heiligen en om te zetten in voorbeeld, versterving en apostolaat. Dat bewerkt zij door een methode die uit een uitgelezen keur van opvoedkundige middelen aanwendt om de uitslag zo bestendig en zo volkomen mogelijk te maken. Dit is uit een brief aan Pater Eusebius Rinkens, van 29 oktober 1921. Noot van de redacteur. In een zeer gecondenseerde tekst probeert Poppe op zijn manier en vanuit zijn denken een samenvatting te geven van de kern van de eucharistische methode, waarin het erom gaat alles te ordenen rond de viering van de eucharistie, wat hij in de taal van zijn tijd het misoffer noemt. Tot zover de noot van de redacteur. Daarom hebben we de eucharistische kruistocht zo opgevat dat het unum necessarium, het enig noodzakelijke, als het hoofdpunt van de methode zelf wordt voorgesteld. Uitdrukkelijk is die inwendige apostolaatsziel overal en in al de middelen van het eucharistische kruistocht praktisch belichaamd. En nochtans meer dan in welk geestelijke broederschap, bond of katholieke inrichting ook, worden de natuurlijke, opvoedkundige, zielkundige en ascetische middelen in eucharistische kruistocht gewaardeerd en aangewend. Vergadering, voorlichting, leiding door priester en door persoonlijke vaststelling van bijzondere punt, wekelijks overzicht van het geestelijk leven en van de apostolaatsbedrijvigheid. Dat alles geschikt rondom het heilig misoffer met de heilige communie. Dat alles is als een benutting van de genade, daarin verkregen, zowel voor eigen leven als om wel te doen voor anderen, ieder in zijn eigen omgeving. Uit een brief aan een bevriend priester op 8 februari 1922. Ik ben erover verblijd dat gij en enkele anderen al hebt ingezien dat eucharistische kruistocht enkel een verwerken is van de bovennatuurlijke invloeden in de al te eenzijdige natuurlijke opvoedingsmethode van onze katholieke scholen en jeugdverenigingen, terwijl tegelijk toch in de volste mate die natuurlijke factoren door eucharistische kruistocht benut en gewaardeerd worden. Uit een brief aan kanunnes Maurik Legrand, Brugge, 31 mei 1922. Hoofdstuk 4, deel 2. Poppe vat de eucharistische methode samen in een 5-puntenprogramma. A. Jezus leren kennen. B. Jezus de gekruisigde. C. Jezus geeft zichzelf. En wat doe jij? D. De eucharistie. Voedsel voor ons allen. En E. Alles met Maria en niets zonder de hiërarchie. A. Jezus leren kennen. Dit is de eerste stap in de methode van de eucharistische kruistocht van priester Poppe. Het gaat hem om het leren kennen van de persoon van Jezus, zijn gedachten, zijn woorden, zijn daden. Dat kunnen wij het beste realiseren door elke dag even in het evangelie te lezen. Elke christen zou het evangelie binnen handbereik moeten hebben, ernaar teruggrijpen, het consulteren, er als het ware van eten en drinken. De dagelijkse omgang met het woord van God doet ons niet alleen Jezus beter leren kennen in al zijn facetten, maar ook ons leven veranderen, diepte geven en funderen op een rots. Enkele minuten per dag zijn hiervoor voldoende. Bij dit lezen van het evangelie mogen we echter niet stil blijven staan bij het anekdotische. We moeten ook naar de fundamenten durven gaan, naar het theologische zelfs, naar de dogmatische gedachten en stellingen die de persoon van Jezus eigen zijn. In de eucharistische kruistocht is het van belang een goed zicht te hebben op de figuur van Jezus als priester, als middelaar tussen God en de mens. Enkele citaten werpen een helder licht op dit bijzonder facet. Alle genaden hebben als bron de barmhartigheid van de drie-ene God. Uit het kruisoffer van de God-mens Christus, de enige hoge priester, geboren uit de maagd Maria, komen die genade tot de mens. Dit is uit de eucharistische methode Averen Bode, pagina 20. 1. Bijzonder in het evangelie van Johannes komt heel sterk naar voren dat Jezus de gezondene is van de Vader om hem aan de mensen te openbaren. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. Johannes 10, vers 10. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en hem die gij gezonden hebt. Johannes 17, vers 3. Ik ben de wijnstok, gij de ranken, wie in mij blijft, die draagt rijke vrucht. Johannes 15, vers 5. 2. Dit is de wil van mijn Vader, dat al wie de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Johannes 6, vers 40. 3. 1 is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen. 1 Timotheus 2, vers 5 en 6. 4. Hij, Christus, is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden, en geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. Handelingen 4, vers 11 en 12. 5. Jezus is tot hoge priester geworden omdat hij daartoe is aangesteld door de Vader. Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hoge priesterschap toegekend. Dat heeft God gedaan, die hem zei, Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En elders zegt hij, Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. Hebreeën 5, vers 5 en 6. 6. Jezus blijft zichzelf geven, altijd, doordat hij zijn geest schenkt aan hen die in hem geloven. Johannes 7, vers 39. Hij nodigt iedereen uit te komen drinken uit de bron die hij zelf is. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 38. En daarmee is een stevig fundament gelegd voor de eucharistische kruistocht. Wie dacht dat eucharistische kruistocht neerkwam op zwaaien met vlaggen en enkele devote teksten meedragen in de processie, heeft het verkeerd voor. Het fundament van eucharistische kruistocht, de hoeksteen waarmee alles valt of staat, is Christus de priester en bemiddelaar. Naar hem gaan, hem leren kennen en de weldadige stroom van zijn genadegaven erkennen. Dat is de eerste stap.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Het erfdeel van God en de vrijheid van het nieuwe verbond. Broeders en zusters, in der tijd toen ge God niet kende, hebt ge goden gediend die niet werkelijk goden zijn. Maar nu ge God hebt leren kennen, of liever door God zijt gekend, hoe kunt ge u nu opnieuw keren tot die zwakke en armzalige krachten? Wilt ge weer hun slaven worden? Ge houdt u aan bepaalde dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang dat ik me vergeefs voor u heb afgetopt. Word zoals ik, broeders en zusters, want ik ben aan u gelijk geworden. Ik smeek er u om. Gij hebt mij niets tekort gedaan. Gij weet toch, de ziekte was de aanleiding dat ik u eertijds het evangelie verkondigd heb. En hoewel mijn toestand een beproeving voor u was, hebt gij geen spoor van minachting of afkeer getoond. Integendeel, gij hebt me opgenomen als een bode van God, als Christus Jezus zelf. Waar is uw zaligheid gebleven? Want het is een feit. Als het mogelijk was geweest, had ge uw ogen uitgerukt om ze mij te geven. En nu ben ik uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zei. Zij dingen ijverig naar uw gunst, maar niet met zuivere bedoelingen. Zij willen u van mij vervreemden, opdat ge ijvert voor hen. Het is mooi altijd met heilige ijver omringd te worden, maar dan ook altijd en niet enkel als ik bij u ben. Ach kinderen, ik moet opnieuw ween om u doorstaan, totdat gij de gestalte van Christus hebt aangenomen. Hoe graag zou ik op dit ogenblik bij u zijn en op een andere toon tot u spreken, want ik ben ten einde raad met u. Zeg me, gij die zo graag onder de wet wilt, luistert ge wel naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen kreeg, één van de slavin en één van de vrije vrouw. Maar de zoon van de slavin werd geboren naar het vlees, die van de vrije vrouw uit kracht van de belofte. Deze dingen zijn allegorisch bedoeld. De twee vrouwen zijn twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort en dat is Hagar. De Sinaï nu is een berg in Arabië. Hij beantwoordt aan het tegenwoordige Jeruzalem dat met zijn kinderen in slavernij ligt. Maar het Jeruzalem van omhoog is vrij en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: verheug u onvruchtbare, gij die niet baart, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent, want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die een man heeft. Wel nu, broeders en zusters, gij zijt evenals Isaac kinderen van de belofte. Maar zoals in der tijd de geborenen naar het vlees, de naar de geest geboren vervolgden, zo gaat het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Verjaag de slavin met haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen met de zoon van de vrijgeborene. Wij zijn dus geen kinderen van een slavin, maar van de vrije vrouw. Tweede lezing. Uit de verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over de brief aan de Galaten. Jullie moeten de gestalte van Christus aannemen. De apostel zegt: word zoals ik. Ik ben wel als Jood geboren, maar door een geestelijk inzicht veracht ik thans al het aardse, want ik ben aan u gelijk, vervolgt hij. Hij bedoelt hiermee: ik ben een mens. Dan herinnert hij de Galaten voorzichtig en tactvol aan zijn liefde voor hen, om te beletten dat ze in hem een vijand zien. Hij schrijft daarom: broeders en zusters, ik smeek er u om. Gij hebt mij in niets verdriet gedaan, alsof hij wil zeggen: ook ik wil u geen verdriet doen. Hij noemt hen zelfs mijn kinderen, opdat ze hem als een ouder zouden navolgen.
Ik moet opnieuw ween doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Hier spreekt hij meer in naam van onze moeder de kerk. Elders zegt hij immers, wij zijn met zachtheid onder u opgetreden, zoals een voedster die haar kinderen koestert. Christus wordt door het geloof gevormd in de gelovige. Hij krijgt gestalte in de innerlijke mens die tot de vrijheid van de genade geroepen is. Zo iemand is zacht en nederig van hart. En hij pocht niet op de verdiensten van zijn werken, want die zijn waardeloos. Maar wanneer hij door de genade enige verdiensten begint te verwerven, dan kan Christus, die zegt, al wat gij gedaan hebt voor een van de minsten van de mijnen, hebt gij voor mij gedaan, hem mijn minste noemen, dat wil zeggen, met mij vereenzelvigd. Christus krijgt immers gestalte in de mens die de gestalte van Christus aanneemt. Wel nu, wie zich in geestelijke liefde met Christus verenigt, neemt de gestalte aan van Christus. Door Christus na te volgen, wordt hij één met Christus overeenkomstig de graad van zijn voortgang in die navolging. Johannes zegt immers, wie er aanspraak op maakt in Christus te verblijven, moet leven, juist zoals Christus geleefd heeft. Mensen worden in de schoot van hun moeder ontvangen. Zij

0: Zij worden in haar gevormd. En nadat ze gestalte gekregen hebben, worden ze in weeën ter wereld gebracht. Het woord waaraan ik hierboven herinnerd heb, kan ons dus vreemd lijken. Ik moet opnieuw weeën doorstaan om u, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. We moeten het zo verstaan. De weeën waarover de apostel het heeft, slaan op de angsten en zorgen die hij doorstaan heeft om de Galaten te laten geboren worden in Christus. En Paulus moet opnieuw weeën doorstaan vanwege het gevaar van afvalligheid dat hen bedreigt. Deze pijnlijke bezorgdheid om hen, die hij met barensweeën vergelijkt, kan zo lang duren totdat zij tot de volmaakte man, die de gehele omvang van de volheid van Christus komen, en niet langer maar heen en weer geslingerd en meegesleurd zijn door elke windvlaag, dat is elke leer. Niet met het oog op het begin van hun geloof waardoor zij geboren zijn, maar met het oog op hun kracht en volmaaktheid, heeft de apostel gezegd: ik moet opnieuw weeën om u doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Elders verduidelijkt hij in andere bewoordingen wat hij bedoelt met deze barensweeën. Dag in, dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten. Niemand is zwak, of ik ben het ook. Niemand komt ten val, of het grijpt me in de ziel.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de geheimen van het licht. Het eerste geheim. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in week 9 door het jaar is de introitus. Heer, ik roep u aan, want bij u vind ik verhoring. Luister naar mij, hoor wat ik zeg. Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen. Wees mijn toevlucht en mijn beschermer. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde hem de vraag voor: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is, hoor Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Je zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit, je zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist, meester, terecht hebt ge gezegd, hij is de enige en er bestaat geen andere buiten hem. En hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht, en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei hij hem: gij staat niet veraf van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog een vraag stellen. Dit is het woord van God. Op de vraag: wat is het allereerste gebod? Antwoordt Jezus: het eerste is, hoor Israël. Het eerste gebod is dus niet, gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, maar hoor, luister. Neem de houding aan van een kind. Dat is ook wat het kind het eerste moet leren, luisteren. Het moet leren luisteren. En zo is het ook met de kinderen van God, met het volk van God. Tegenover de eigenwillige, opstandige houding van de kinderen van Adam, de mensenkinderen die God de rug toe hebben gekeerd en zelf het leven zijn gaan uitmaken, zichzelf bronnen van geluk hebben geschapen, moeten wij de houding aannemen van Adam en Eva zo voor de zondeval. Wat de profeet Hosea het volk van God beloofde, dat God hun hart weer gewillig zou maken. En de profeet Jeremia: ik schep een nieuw hart, een nieuwe geest, zodat u van binnenuit mijn wil zult leren aanvoelen. Dat is de gezindheid die Jezus zelf op volmaakte wijze heeft beoefend, ja, waarin hij zijn zending heeft laten bestaan. Ik ben niet gekomen mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Dat betekent volmaakt gehoorzaam. En Paulus zegt: door de ongehoorzaamheid van één mens werden velen zondaars, zo werden door de gehoorzaamheid van één velen gerechtvaardigd. Romeinen 5:19. En dat is ook de inzet geweest van zijn gebed in de hof. De neiging tot ongehoorzaamheid, die hij in zijn menselijke natuur deed uitroepen: Vader, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Tot 3 keer toe heeft hij dat gebeden. Maar telkens heeft hij zich bekeerd en zich overgegeven aan de wil van zijn Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Zulke dingen, de strijd en de overgave, gebeuren in het gebed. In het gebed wordt onze neiging tot ongehoorzaamheid, tot het doen van de eigen wil, niet te luisteren, onze eigen zinnetjes doen, omgevormd tot een neiging tot luisteren, tot luisterbereidheid, tot de houding van het kind. En langs die weg komt er in het gebed die eenheid tot stand die God in het eerste gebod aan de mens heeft voorgehouden, een eenheid in liefde. In het gebed wordt het menselijk hart omgevormd
zoals Gertrudis de Grote ooit heeft gezegd, als een mens bidt, zo goed als hij vermag, dan is zijn gebed heel machtig. Een bitter hart wordt zoet, een bedroefd hart wordt blij, een arm hart wordt rijk, een dwaas hart wordt wijs, een angstig hart vat moed, een zwak hart wordt sterk, een blind hart gaat zien, een kil hart wordt vurig. Want het gebed haalt de grote God naar omlaag, tot diep in het kleine mensenhart, en voert de smachtende ziel omhoog naar God, de bron van alle leven. Het gebed brengt God en de ziel bijeen. En nu de zin, hij zult de Heer uw God beminnen. God beminnen? Kun je God wel beminnen? Kun je van God houden? Iemand die je niet ziet, iemand die je niet voelt, die je niet kunt tegenkomen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Mensen kunnen bang zijn voor God, slaafse vrees voelen voor God, vrees voor straf, een straffende God. Mensen kunnen ook onverschillig zijn voor God, hij doet je toch niks, hij lijkt ver weg. Maar beminnen, dat is een kwestie van luisteren naar je hart. Komt daar ooit wel eens spontaan een opwelling van liefde in je op voor God? Wordt je hart wel eens zomaar warm van genegenheid voor God? Of zomaar dankbaar? Zoals die jonge huismoeder me kort geleden zei, ik kan toch zo gelukkig zijn met God? Zo gelukkig dat ik me niet kan voorstellen dat er gelovigen zijn die nooit aan hem denken. Ik zou het wel van de daken willen roepen. Zo wordt een mens niet geboren. Eigenlijk is God eerst de God van vader en moeder. Je gaat als het ware, zonder dat je er erg in hebt, God een plaats geven in je leven. Of beter gezegd, zij geven God een plaats in jouw leven, zoals het kruis en het Mariabeeld een plaats hebben in de huiskamer. Dan is God nog niet jouw God. Tot op een zeker moment God iets voor jouzelf is gaan betekenen. Dat gaat geleidelijk. Dat is overigens met de andere waarden in het leven ook zo. Ook die neem je maar aan, want je op school leert omdat anderen je het zeggen. Maar op een gegeven ogenblik kun je je afvragen, wat heb ik eigenlijk met God? En dan komt Jezus en die zegt wat je met God moet hebben. Dat is een andere uiterste. Gij zult. Dat is dus een bevel. Liefde is een bevel. Liefde is niet wat je spontaan voor iemand voelt. Dat kan zo weer over zijn. Daar kun je je leven niet op bouwen. Liefde is een opdracht voor het leven. Dat je actief je hart richt, gij zult. Maar het is ook je heil. Het is ook je geluk. Want zo ben je geschapen. Dus van binnenuit. Je bent geschapen met een innerlijke drang naar God toe. Gij zult. Nou, en wat zul je? Je zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart. Dus er mag in je hart niets anders zijn dan God. Met heel uw ziel. Dus heel uw bezieling moet daar vandaan komen. Je moet geen andere bijbedoelingen hebben. En met geheel uw verstand, dat je aan niets kunt denken zonder dat je ook aan Jezus denkt. Alles in het perspectief van Jezus. Nou, dat is nogal wat. Een mens begint met niets. En Jezus zegt waar hij moet eindigen. En wij zullen wel ergens daartussenin staan. En de vraag die je mag stellen, sta je nog in de goede richting? Ga eens na of je liefde voor God groeit door de keuzes die je maakt, door de manier waarop je je dag inricht. Je kunt dat gewoon nagaan. Gaat u vooruit in de liefde tot God.
En als dat niet zo is, moet u uw leven bijsturen. En als dat wel zo is, mag u God bedanken. En nu de vraag van het evangelie, dat is ook de vraag van het evangelie. Er zijn meer geboden. En de vraag is dan, wat is het voornaamste gebod in de wet? En ook daar heeft Jezus een antwoord op gegeven. Hangt dat er maar zo'n beetje bij, wat er nog meer aan geboden zijn? Wat doe je met de mensen van wie je houdt? Nou, zegt Jezus, het tweede daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Hoort u, uw naaste? Zoals God op een gegeven ogenblik uw God wordt, waarmee u iets persoonlijks hebt, omdat u merkt dat hij iets persoonlijks met u heeft, zo zou dat ook wel eens kunnen zijn met een mens, met een man, met een vrouw, met uw naaste. Hij zult het tweede gebod, de liefde tot de naaste, moet u onderhouden nooit zonder het eerste. Houd uw liefde tot mensen binnen uw liefde tot God, niet daarbuiten. Houd van de schepselen, omdat u van de schepper houdt. Laat de liefde tot de schepper uw liefde tot de schepselen bezielen, groter maken en ordenen. Ontvang dan de Heer uw God, die gij zult beminnen. Als u de communie gaat, leg er heel uw liefde in. En als u dan de kerk verlaat en gaat naar de mensen, durf ze van ze te houden met de liefde die God zelf in uw hart heeft gelegd. En nu, ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Daarvoor moet u weten dat niemand van ons goed is door wat hij doet, door wat hij zegt, of door een goede naam die hij heeft bij de mensen. Maar dat iedereen die geschapen is, alleen al door te zijn, goed is vanwege God. En deze goedheid is een geschonken goedheid, een goedheid door begenadiging. Daar hoef je dus niets aan toe te voegen. Je hoeft niet te zeggen, goede meester. Trouwens, wat betekent dat goed van die rijke man aan het adres van Jezus eigenlijk? Als Jezus hem straks zal vragen alles te verkopen wat hij bezit, dan vindt hij die goede meester ineens niet zo goed meer. In ieder geval niet meer zo goed om hem en zijn liefde te verruilen voor de goederen die hij meer lief heeft. Als dat de basis is van de goedheid van de mens, zuiver en alleen dat hij geschapen is door God, dan mag een mens zichzelf ook niet minachten of haten. Hij moet de ander beminnen zoals hij zichzelf bemint. En hij moet zichzelf beminnen zoals God hem bemint. Aan de grondslag van zijn bestaan ligt de liefde van God. Dat is de basis. De basis is dus niet dat eerst de anderen hem moeten beminnen. Nee, er is een ander die hem bemint. Ik heb u het eerste lief gehad. 1 Johannes 4:19. En die ander, dat is God. Zo mogen wij de schepping tegemoet treden als een geheim van Gods liefde. Elk schepsel, met of zonder vrije wil, wordt door God persoonlijk bemind. God is persoonlijk met elk schepsel bezig. Let eens op de vogels in de lucht, zei Jezus. Uw hemelse Vader voedt ze. Kijk naar de leliën in het veld. Uw hemelse Vader kleedt ze. Hij is daar op dit moment mee bezig. En hoe? Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Ontneem je dit geheim van Gods liefde aan je leven, dan haal je het fundament eruit weg. Dan wordt je leven vroeg of laat een ruïne. Dan ga je het eerst zoeken bij de mensen, en die zullen je teleurstellen. En als je het bij de mensen niet kunt vinden, dan ga je het zoeken in het werk, of in buiten, in de schepping, in de schepselen, in de genoegens, in de studie, of in de reizen.
Maar als je dat niet meer kunt, dan blijft er helemaal niets over. En het geluk ligt toch zo vlakbij. Het is binnen in je, in het diepst van je hart. Door zijn liefde deel je in het geheim dat God persoonlijk met zijn schepselen heeft.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Beste luisteraars, in deze Aan tafel met hebben we een mooie compilatie gemaakt van een aantal gesprekken die we hebben mogen houden tijdens de Mariathon van afgelopen donderdag en vrijdag, speciaal voor Radio Maria Ierland. En omdat er gewoon mooie dingen zijn gezegd, leuke gesprekken zijn gevoerd, hebben we die dus voor u verzameld. Het zijn er een paar. Ik wens u er heel veel plezier mee. Het zijn opnames natuurlijk van vorige week, dus we zijn niet meer nu met de Mariathon bezig, maar daar gaat het mede ook over. Veel luisterplezier.
1: Ja, dag luisteraars. We hebben inmiddels verbinding met vader Peter Flynn uit Ierland, de nieuwe priesterdirecteur. Vader Peter, can you hear us?
2: I can hear you loud and clear, Father Peter.
1: That's nice to hear. Yeah, we share the same name. We met a couple of months ago in Paris. And I think we had a beautiful time there next to the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal. I will translate during our talk for the listeners at home. Father Peter, we are collecting money for your radio station these days. We started yesterday and today we will conclude at 10 in the evening, in the night. How is the church in Ireland? Because we know the Church of Ireland as a very strong church from old, but I believe there has been a bit of the same movement in Ireland as in the Netherlands since the 70s or maybe 80s. There was quite a decline in faith. Is this true?
2: It is certainly very true, I believe. I know that both Ireland and the Netherlands were conspicuous in the 20th century for their great missionary activity. I know that the Dutch were such prominent missionaries, and the Irish as well. And